0: muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yo. Yeah.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden

De Van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Smart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Waar kun je was ik hier al? Manicure, pedicure.
1: Manicure, pedicure.
0: Hoe wou je brouw nou feita?
1: Hoe wou je brouw nou feita?
0: Hoe wou dentel choca?
1: Hoe wou dentel choca?
0: Hoe mariposa?

0: Copiador mayor.
1: Traslador mayor.
0: Traslador mayor.
2: Gótico.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is het herkenbaar geluid van het Interactieve Communicatieinstituut, waar je als één van de top 500 vertrouwelingen van Mart ook een retourticket kan winnen naar Zwitserland-Condré. Geloof, hoop en liefde. 40 jaar Mart. Namens de vrijwilligers, bedankt voor uw vertrouwen in ons gesteld. Grand Annie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrienden voor tijdens, maar ook na het leven. Geachte stille, on- of bekende maatluisteraar. Als een van de vele sociaal, zelf- en maatschappijkritische mediaorganisatie op Caribbean FM hopen wij u niet uitsluitend in slechte en droevige tijden te leren kennen. Wij van Maart willen heel graag ook in goede en gezellige tijden kennis met u maken. Vrienden voor, tijdens, maar ook na het leven. U kunt dit heel gemakkelijk doen, middels een vrijwillige bijdrage over te maken op onze ING of Rabo rekeningnummer. En als u het echt wil doen, weet u wel zelf de juiste informatie te vinden. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook via uw eigen mobiele nummer, eenmalig, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een Maart Stomfoto-tikkie sturen. Waarom stiekem anoniem of moeilijk doen als het tegenwoordig heel gemakkelijk kan? Vrienden voor, tijdens, maar ook na het leven. Ook dit is Maart. Een status apart. Interactieve en heldere communicatie. Uit het hart.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met veel genoegen weer De Andere Kant. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Het is alweer juli en de afgelopen weken hebben we zitten genieten, of misschien ons zitten ergeren, aan de voetbalwereldkampioenschappen. En hebben we ook vrij scherp schommelende weersomstandigheden doorstaan. Ik heb namelijk gehoord van mijn familie in Nederland dat het behoorlijk warm is geweest in de afgelopen weken en dat er ook af en toe fikse onweersbuien waren. Niet per se regen, maar meer weerlicht en donderslagen. Ja, het is een deel van het leven, of we dat nou leuk vinden of niet. Voor wat betreft het programma van vandaag, ik ben van plan weer wat goede muziek te laten horen, afgewisseld met reflecties die zullen slaan op enkele geestelijke rijkdommen die we vaak over het hoofd zien. Met name, heel speciaal, muziek en verhalen. En ik vind dat die twee fenomenen eigenlijk bij elkaar horen. Muziek en verhalen, want je hoort meestal een verhaal in muziekvorm. In een poging om dat samen te brengen onder één titel heb ik het overkoepelende onderwerp van deze aflevering genoemd: de onderschatte weelde van woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank. En daar slaat deze mooie song van Gladys Knight en de Pips helemaal op. Een herinnering, gevoelens, woorden en klanken. The way we were.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember?

The Way We Were. Verschillende uitvoeringen van dit lied zijn eruit gebracht, maar dit vind ik een van de mooiere en gevoeligere. Gladys Maria Knight werd geboren op 28 mei 1944 in Atlanta, Georgia, als dochter van twee koorzangers. Muziek zat dus letterlijk in haar bloed. Ze groeide op in een hecht baptistgezin waar zingen geen hobby was, maar een manier van leven. Op 7-jarige leeftijd, moet u weten, stond ze al voor een publiek te zingen. En op 8-jarige leeftijd won ze Ted Mack's Amateur Hour. Destijds was dat de belangrijkste talentenwedstrijd van Amerika. De Pips, de groep die ze met haar broer Merrill en haar neven William en Eleanor Guest vormde, begon als een familieproject op een verjaardagsfeestje in 1952. Gladys was toen pas 8 jaar oud. Nou, 5 decennia later stond ze nog steeds op het podium met diezelfde kracht en diezelfde warmte.

Ze woont nog steeds in de Verenigde Staten. Ze is 4 keer getrouwd geweest, heeft 3 kinderen. De stem heeft de jaren getrotseerd op een manier die weinig stemmen doen.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden.

Ja, dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de onderschatte werelden van woord en klank. En het eerste stuk wat ik daaraan wil wijden is muziek als geheugen. Weet u, er is iets bijzonders aan muziek en dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen, want als luisteraar van dit programma en andere programma's op Mart Radio weet u dat ook wel. Maar er is iets bijzonders aan muziek dat geen enkel ander zintuig kan evenaren. U hoort de eerste maten van een oud liedje en plotseling bent u weer daar. En daar kan overal zijn. In de keuken van uw moeder, op een feest van 30 jaar geleden, of in een moment van verdriet dat u al lang dacht te hebben losgelaten. Muziek opent deuren in het geheugen die we soms niet eens wisten dat ze bestonden. Dit is geen toeval en het is geen romantiek. Het is neurologie. Muziek activeert het limbisch systeem, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotie en geheugen. Wat muziek uniek maakt, is dat ze tegelijkertijd meerdere hersengebieden aanspreekt. De auditieve cortex, het geheugencentrum en het emotionele brein werken samen op een manier die bij geen enkel ander zintuigelijk signaal zo volledig gebeurt. De Amerikaanse neurowetenschapper Stephen Kulsch aan de Universiteit van Bergen publiceerde in het gezaghebbende tijdschrift Nature Reviews Neuroscience onderzoek waaruit bleek dat muziek niet alleen herinneringen oproept, maar ze ook emotioneel verankert. Een herinnering gekoppeld aan muziek is rijker, levendiger en langer bewaard dan een herinnering zonder. Dat verklaart waarom we soms een lied horen en even niet meer weten of we huilen van verdriet of van vreugde. Muziek brengt ons terug naar wie we waren en herinnert ons tegelijkertijd aan wie wij zijn geworden. Voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland geldt dit misschien dubbel zo sterk. Een kawina-ritme, een oude baitigana-melodie of zelfs een Nederlandse schlager uit de jaren 60. Het kan allemaal een heel leven samenvatten in 3 minuten. En dat is geen kleinigheid. Dat is zowaar een geschenk.

0: in het noordwesten van Engeland die de wereld voor goed veranderden. The Beatles met Yesterday vandaag. John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940. Paul McCartney op 18 juni 1942. George Harrison op 25 februari 1943. En Ringo Starr op 7 juli 1940. Ze ontmoetten elkaar als tieners in de arbeiderswijken van Liverpool, een stad die hen hard en dromerig tegelijk maakte. Maar John Lennon werd, zoals u al weet, op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York neergeschoten door een gestoorde fan. Hij was maar 40 jaar oud. George Harrison overleed op 29 november 2001 aan longkanker op 58-jarige leeftijd, ook niet zo oud. En Paul McCartney en Ringo Starr die zijn beide nog steeds actief in de muziekwereld, respectievelijk 84 en 85 jaar oud. Dus geen tieners meer. Maar ja, het waren vier levens die een onvergetelijk verhaal aan ons hebben nagelaten. Muziek, moet u weten, vertelt altijd een verhaal. Of het nou instrumentaal is of met woorden, muziek vertelt altijd een verhaal. En u voelt of het een verhaal van verlangen is, ook al zijn er geen woorden bij, of van vreugde, van afscheid of van hoop. Dat brengt ons bij iets dat net zo oud is als de mensheid zelf. De kunst van het vertellen. Mensen zijn verhalende wezens. We denken niet in feiten en cijfers. We denken in verhalen. We begrijpen onszelf door de verhalen die wij over ons leven vertellen. En wij begrijpen anderen door de verhalen die zij met ons delen. Antropologen geloven dat het vermogen om verhalen te vertellen en door te geven een van de belangrijkste redenen is waarom de mens als soort zo succesvol is geworden. Kennis, waarschuwingen, waarden en wijsheid worden eeuwenlang niet opgeschreven, maar verteld van mond tot oor, van grootouder naar kleinkind. De Amerikaanse psycholoog Dan McAdams, professor aan Northwestern University, heeft decennia lang onderzoek gedaan naar wat hij de narrative identity noemt. Het idee dat wij onze identiteit vormgeven door de verhalen die we onszelf of over onszelf vertellen. Zijn werk, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Inquiry, laat zien dat mensen die hun levensverhaal betekenisvol kunnen vertellen, psychologisch veerkrachtiger zijn en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben. In de Surinaamse traditie is verhalen vertellen nooit iets geweest dat alleen voor kinderen bestemd was. De oude mensen aan tafel, de verhalen van vroeger over het land, over wie er voor ons kwamen, dat zijn niet zomaar nostalgische uitstapjes. Dat is de ruggengraat van wie we zijn. Vertel dus uw verhalen aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen, aan wie maar wil luisteren. Want een verhaal dat niet wordt doorverteld, verdwijnt. En met elk verdwenen verhaal verliest de wereld een stukje van zichzelf. En Wim Sonneveld kan er van meepraten.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Het dorp, dat kennen we ook wel als La Montagne van Jean Verrat, maar ik vind dat deze ook wel iets heeft. Klinkt misschien minder romantisch, want ja, Jean Verrat's zangstem valt niet te evenaren. Maar Wim Sonneveld heeft een goede bijdrage geleverd. Willem Hendrik Sonneveld werd geboren op 21 januari 1917 in Utrecht als zoon van een manufacturenhandelaar. Hij was een gevoelig kind. En al vroeg observeerde hij de wereld om zich heen met een blik die later zijn cabaret zou voeden. Scherp, warm en soms weemoedig. Zijn privéleven was niet altijd eenvoudig. Hij was homoseksueel in een tijd waarin dat in Nederland nog allerminst vanzelfsprekend werd geaccepteerd. En hij hield zijn persoonlijk leven dan ook zorgvuldig verborgen van het publiek. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan hartproblemen en hij overleed op 8 maart 1974 in Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dus helemaal niet zo oud. Echt veel te vroeg zou je kunnen zeggen. Hij ligt begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam en zijn graf wordt tot op de dag van vandaag bezocht door mensen die hem nooit persoonlijk hebben gekend, maar het gevoel hebben dat hij hen altijd heeft begrepen. En we gaan nu terug naar de onderschatte werelden van woord en klank. Laten we eventjes stilstaan bij de zomer en er gemengde gevoelens. Het is juli. De zon staat hoog. De terrassen zijn misschien vol. De kinderen zijn vrij. Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Maar eerlijk gezegd, voor lang niet iedereen. De zomer brengt verwachtingen mee. Verwachtingen en gezelligheid. Van vakantie, van familiebijeenkomsten en zorgeloze dagen. En juist die verwachtingen kunnen zwaar wegen voor mensen die alleen zijn. Die rouwen, die financieel krap zitten of die gewoon niet zo'n zomermens zijn. Terwijl de wereld om hen heen uitbundig lijkt te genieten, voelen zij zich buitengesloten van een feest waaraan zij niet deelnemen. Dit verschijnsel heeft zelfs een naam gekregen in de psychologie, moet u weten. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto publiceerden ooit in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science een studie die aantoonde dat seizoengebonden sociale druk, met name in de zomer, gevoelens van eenzaamheid en ontoereikendheid kan versterken. Vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn. Maar de natuur zelf kent dit oordeel niet. De zomer is geen belofte van geluk, ze is gewoon een seizoen.

langer licht, warmere lucht en andere energie. En net als de lente, de herfst en de winter, heeft ze haar eigen schoonheid, ook voor wie er niet altijd feestelijk ervaart. Misschien is de mooiste zomergewoonte niet een vakantie of een barbecue, maar gewoon even naar buiten gaan. Het gezicht naar de zon keren en toestaan dat de warmte doet wat warmte doet. Zonder verwachting, zonder prestatie, gewoon zijn in het licht.

Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmines in my mind. Seals and Crofts, ja, dit lied is ook in verschillende uitvoeringen uitgebracht, maar ik vind deze echt melancholisch klinken, heel mooi. Dus twee stemmen van Seals en Crofts samen waren gewoon onverslaanbaar. James Seals werd geboren op 17 oktober 1942 in Sydney, Texas. En Dash Crofts op 14 augustus 1940 in Cisco, ook in Texas. Twee jongens van het platteland die elkaar leerden kennen als tieners en een levenslange muzikale vriendschap smeden. Wat hun band bijzonder maakte was niet alleen de muziek, maar ook hun gedeelde spirituele reis. En ik heb het daar al eerder over gehad in dit programma. Beiden bekeerden zich in de jaren 60 tot het Bahá'í-geloof. Een religie die eenheid van de mensheid en vreedzaam samenleven centraal stelt. Die innerlijke rust en dat geloof in het goede dat deze twee heren hadden, heeft hen lang op de been gehouden. Maar Jim Seals overleed op 6 juni 2022 in een ziekenhuis in Nashville. Hij was 80. Dash Crofts leeft nog

is inmiddels 84 jaar oud. Maar ja, hun vriendschap en hun muziek is bewaard gebleven door de jaren heen. En ook door de gebroken band van leven en dood bestaat die nog steeds in hun, tenminste in het geheugen van meneer Crofts. En wij gaan terug naar de onderschatte werelden van muziek en klank. Laten we even stilstaan nu bij de kracht van ons innerlijk verhaal. Want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Dat is het laatste onderwerp dat ik aansnij vandaag. Maar ik denk dat het misschien wel het meest persoonlijke is. We hebben het gehad over muziek die ons herinnert aan wie we waren. Over verhalen die ons binden aan elkaar. Over seizoenen die gemengde gevoelens oproepen. Maar er is één verhaal dat al die andere verhalen overstijgt. Het verhaal dat we over onszelf vertellen diep binnenin. Dat innerlijke verhaal is machtiger dan we vaak beseffen. Het bepaalt hoe we onze omstandigheden interpreteren, hoe we tegenslagen verwerken en hoeveel ruimte we onszelf toestaan om te groeien. Iemand die zichzelf vertelt dat hij altijd pech heeft, zal pech blijven zien, ook waar andere kansen zien. Iemand die zichzelf vertelt dat ze veerkrachtig is, zal na elke val opnieuw opstaan, ook als het moeilijk is. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck van Stanford University, die introduceerde het begrip growth mindset. De overtuiging dat onze kwaliteiten en capaciteiten niet vastliggen, maar kunnen groeien door inzet en leren. Haar baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het boek Mindset, The New Psychology of Success, en uitgebreid besproken in het tijdschrift American Psychologist, toont aan dat mensen met een groeigericht innerlijk verhaal aantoonbaar meer bereiken, meer voldoening ervaren en beter omgaan met tegenslag. Het mooie is, dat innerlijke verhaal kunt u herschrijven. Niet in één dag en niet zonder moeite, maar elke keer dat u uzelf betrapt op een beperkende gedachte, heeft u de keuze om die gedachte te onderzoeken. Klopt dit werkelijk? Is dit het hele verhaal? Of is er ook een ander verhaal mogelijk? U bent niet alleen de hoofdpersoon in uw leven. U bent ook de verteller. En de verteller heeft altijd meer kracht dan hij of zij denkt. Dit is Kansas, met een andere herinnering en een ander verhaal. We zijn allemaal stof in de wind, dust in de wind.

Kansas, Dust in the Wind. Ik vind dit een prachtig lied en ik weet dat er waarschijnlijk meerdere hits zijn geweest van deze groep. Maar deze vind ik bijzonder. Kansas werd opgericht in 1973 in Topeka, de hoofdstad van de gelijknamige staat in het hart van Amerika. De kernleden zijn Carrie Livgren, die werd geboren in 1949 in Topeka, en Steve Walsh, die werd geboren in 1951 in Louisiana. Wat weinig weten is dat meneer Livgren, de schrijver van het nummer, later een diepgelovig christen is geworden en zijn muzikale carrière steeds meer in het teken stelde van zijn geloof. De band is niet altijd in dezelfde formatie gebleven. Het leven van de bandleden was even bewogen als de muziek die ze maakten. Ja, Topeka, de stad waar het allemaal begon, is achteraf een gewone Amerikaanse midwesterse staat, ver van Hollywood en New York. En misschien is het juist daarom dat de muziek zo eerlijk en zo nuchter klinkt. Geen glamour, maar alleen maar waarheid.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, lieve luisteraars, we zijn eigenlijk gekomen bij het eind van deze aflevering van De Andere Kant. De aflevering die ik betiteld heb De Onderschatte Weelde van Woord en Klank. We begonnen bij muziek, hoe een enkel liedje ons kan terugbrengen naar een moment, een gelaatsuitdrukking, een gevoel dat we dachten vergeten te zijn. En daarna hadden we het over de kracht van verhalen en hoe het doorgeven van onze levensverhalen niet alleen verbindt, maar ook geneest. We stonden even stil bij de zomer en bij het feit dat elk seizoen zijn eigen waarheid kent, ook als die waarheid niet altijd feestelijk is. En we sloten af bij het meest intieme verhaal van allemaal, het verhaal dat we over onszelf dragen en de vrijheid die we hebben om dat verhaal te herschrijven. Woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank. Geheugen en betekenis. Seizoen en ziel. Dat was het vandaag. Het zijn allemaal geen grote woorden voor kleine mensen. Het zijn kleine woorden voor het grote leven dat u leeft. Nou wens ik u allemaal nog een hele fijne dag, avond, week of maand verder toe. Pas goed op uzelf en op elkaar. U kunt me altijd een e-mailtje sturen als u suggesties heeft voor toekomstige afleveringen van het programma of een reactie op dat wat ik vandaag te berde heb gebracht. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselend bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Dit is uw programma Hoop en Leven. Mijn naam is Pastor Eddy en tot 7:30 zullen we ook hier samen met u zijn om deze speciale moment met u te delen. En wij hebben heel veel nieuws vandaag, dus blijf zeker luisteren. En ik weet zeker dat het goede nieuws die wij willen brengen in deze nieuwe week u zal ondersteunen. Ik ben ook hier samen met Pastor Victor. Goedemorgen, Pastor.
5: Goedemorgen. Alle die naar ons luisteren, er zijn inderdaad goede nieuws. Open deuren in Amsterdam.
4: Ja, dat is ook een hele goede nieuws, toch? Maar zometeen gaan we meer daarover praten. Gisteren hadden wij een hele de heropening van onze nieuwe vestiging in Amsterdam-West. Maar we gaan daar zometeen over praten. We gaan eerst luisteren naar een hele mooi lied. Wilt u uw fles water voorbereiden? Dan kunt u ook uw glas voorbereiden of uw fles water voorbereiden. Zometeen ongeveer 7:55 zullen wij het water zegenen. En ook een andere goed nieuws is dat u heeft recht om gelukkig te zijn. En misschien zegt u pas op, maar ik ben al zoveel dingen aan het meemaken. Hoe kan ik nog gelukkiger zijn worden? Dan blijf zeker luisteren en we gaan zometeen meer daarover praten. Maar luister nu eerst naar een hele mooie lied en we komen zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Gisteren hadden wij de heropening van onze nieuwe vestiging in Amsterdam-West. Dat was echt heel, heel bijzonder. Natuurlijk, eerst hadden wij de diensten in onze vestigingen. Is onze oude vestiging en ook natuurlijk in Amsterdam-Oost aan de Bordenstraat nummer 40. Maar daarna, aan het eind van de middag, kwamen we allemaal bij elkaar in onze nieuwe vestiging daar aan de Porscheskade 23 in Amsterdam-West. En we hebben zelfs een paar, deze dagen gaan we meer laten horen hoor, maar een paar mensen die hebben hun ervaring gedeeld. En ik wil deze ook van deze mevrouw even laten horen, omdat zij deelde iets van, ja, zij kwam een beetje... ze had een verwachting, ja, het is niet eens voor de dienst, maar voor een familielid en die niet was meegekomen met haar. Maar het woord dat zij ontving ondersteunde haar. Nou, laten we eventjes luisteren en dan komen wij zo terug bij jullie.
2: Een hele goede dag, ik sta hier met...
3: Mevrouw Haakmat.
2: Mevrouw Haakmat, we hebben zojuist de speciale dienst hier in Amsterdam-West gehad. Wat is uw ervaring?
3: Nou, De bisschop sprak echt tot mijn hart. De tekst van Matthäus 11 vers 28 was echt iets dat ik vandaag nodig had. Amen. Ik was een beetje teleurgesteld, want mijn zoon is niet gekomen. Maar ja, ik hoop dat hij in de toekomst wel de diensten hier zal bijwonen.
2: En u bent nu versterkt?
3: Ik ben nu versterkt.
2: Heeft u een boodschap voor alle mensen hier in Amsterdam-West en omstreken?
3: Kom naar de Porscheskade 23 en u zult gezegend worden zoals ik ook gezegend ben.
2: Amen, de boodschap is duidelijk. Dank u wel, mevrouw Haakman.
3: Alsjeblieft.
1: Dit is u weet dat wanneer wij komen tot God en we dragen soms... Een teleurstelling, een strijd aan. Zij had natuurlijk een verwachting en ik begrijp het. Zij wist dat zij iets goeds zouden ontvangen. Pas zo weten, ze wist dat ze iets goeds zou ontvangen en ze wilde het ook delen met haar familie. Hè? En ja, de familie kon op dit moment niet komen. Maar zelfs daarin had God voor haar voorzien, omdat ze gaf iets om haar toch weer te verblijden. En dat is eigenlijk wat het geloof en eigenlijk God doet. Hij ondersteunt ons in de kleine en de grote momenten.
4: Inderdaad, pastoor. En dat is de kracht van het geloof en ook de liefde van een moeder.
1: Ja.
4: Dan zij geeft niet op van haar zoon. Zij natuurlijk vertrouwt op God om hem te helpen. En er zijn zeker veel moeders die naar ons luisteren. En soms, pastoor, is zwaar zonder de kracht van God. Zonder het woord, zoals hij zegt, het woord heeft haar geholpen. Dus, er is een teleurstelling, maar er is ook

0: een kracht die van boven komt. En dat brengt hoop, brengt licht en de zekerheid die zij zal haar zoon kunnen helpen. En dat is ook iets die wij horen vaak in de kerk. Zoveel mensen die na een periode van gebeden, van strijden, ze helpen hun familie. En gebeuren wonderbaarlijk dingen die God doet.
1: Ja, en ja, een situatie zoals u zegt van een moeder, hoe vaak... vorige week hoorden we ook een verhaal in de kerk van een persoon die zij als moeder zag haar dochter afwijken. Hè? De dochter was aan het afwijken, had zoveel problemen, liep uit huis, ging op een jonge leeftijd uit huis. En zij wilde iets goeds doen, maar kon niks meer doen omdat het kind begon daarna te drinken, allemaal verkeerde dingen te doen. Het was moeilijk voor haar om dat te zien, maar ze kwam om te bidden, ze kwam om te strijden. En nu is de band tussen de twee is weer hersteld. Het is nu echt iets heel moois geworden. Dus zoals u zegt, we begrijpen de strijd van de moeder of van de vader of van de kinderen die strijden voor hun gezin. En dat is ook eigenlijk een van de gebeden die wij gisteren ook in de kerk hebben gedaan. Hè? De zegen voor de familie. Maar dat is niet alleen iets dat we doen gisteren. Maar dat is eigenlijk elke week, hè, op zondag. Er is een moment dat wij bidden voor de familie.
0: Inderdaad. En dat is iets van God. En de familie is iets van God.
1: Ja.
0: En wij weten, pastoor, er zijn veel problemen. Niet alleen maar vandaag de dag, is altijd zo geweest. Maar God kan door een persoon iets wonderbaarlijk doen. En de deur staat nu open in West.
1: Mm-hmm.
0: Niet alleen in West natuurlijk, maar een nieuwe deur die staat open om veel mensen te helpen. Want soms die persoon heeft een woord nodig, een steun nodig. Als ze heeft... iets extra's nodig. Wij staan klaar om te helpen, om te counselen en deze strijd samen te strijden. En natuurlijk, als er is iets nodig, iemand is in het ziekenhuis, in de gevangenis, de kerk staat klaar om te helpen.
1: Ja, we zijn met een sterke team in heel Amsterdam, hè? Althans in Amsterdam-Oost en Amsterdam-West. Maar wij gaan ook naar de andere steden. Ook, hè. We hadden ook nog een bezoek afgelopen weekend in Noord. Dus in Zuidoost hebben we dan speciale werk ook morgen. Hè. Dus we zijn dan wij komen in heel Amsterdam om de persoon te helpen in deze omgeving om te kunnen ondersteunen. Maar mevrouw Haakmat, ze zei over... Ze had niet de Bijbelvers gezegd direct, maar ze zei wel Matteüs 11, 28. En dat was eigenlijk de boodschap van gisteren. Dat staat zo, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Misschien was het voor ons, kan de persoon zeggen, ja, maar het is iets klein. Maar het was ze had geen rust in haar binnenste, mevrouw Haakmat. En God bracht deze rust. En zo zien wij dat, maakt niet uit wat wij tot God brengen. Hij wil ons deze rust brengen. In haar geval was het dit gisteren. Maar er zijn misschien mensen die niet goed kunnen slapen. Ze voelen zich angstig, depressief. De persoon voelt zich te neergeslagen. Of heeft zelfs een familielid verloren. En de persoon voelt zich zwak daarin. Maar hij leert ons om tot hem te komen en hij zal deze persoon deze rust geven.
0: Inderdaad. En dat is iets die alleen God kan doen. Niemand kan doen.
1: Ja.
0: Soms er zijn mensen die proberen ons te helpen, maar ze hebben de kracht van God niet. Dan de intentie is goed, het hart is goed. En misschien heeft u ook dat geprobeerd. Familie, vrienden, om te helpen. Voor een moment... er is een beetje kracht toch,
1: ja.
0: Een beetje steun, maar de realiteit is die diep alleen God kan helpen. En natuurlijk de wonderen verrichten die wij horen hier altijd, elke week, die zoals deze moeder heeft gesproken, soms zijn precies binnen in de familie iets die zo gevoelig is toch,
1: ja.
0: En zoveel mensen lijden met die pijn. Maar er is natuurlijk een God die ons kan helpen.
1: Ja, we gaan nog

0: naar een nieuwe of een ander verhaal of een andere interview die wij gisteren. We hebben al een paar. Van, er waren dan honderden mensen in die nieuwe vestiging. Dat in de oude vestiging niet kon. Als we alle mensen daar. Dan waren alle mensen. Stonden alle de mensen buiten en niet binnen. Maar gisteren konden we de mensen allemaal. De honderden mensen binnen ontvangen. Om, zodat zij de nieuwe plek konden kijken. En ook kunnen ervaren deze zegen en vrede. Maar laten we luisteren naar de andere interview.
1: Een hele goede dag. Ik sta hier met mevrouw Natasha. De dienst is zojuist afgelopen, hè, van, in Amsterdam-West.
2: Jawel, jawel.
1: Vertel ons alstublieft, wat is uw ervaring? Hoe was het?
2: Nou, het was echt een gezegende dienst. Het was echt goed, heel blij met het nieuwe gebouw, met alles, het nieuwe werk van God. En ik dank God voor alles dat er hier gebeurd is. En het was echt een hele gezegende dienst. Voor mij was het ook, net als wat de bisschop zei, niet alleen de inauguratie van de kerk, maar voor ons zelf ook, die hebben meegedaan. Weet je, een inauguratie van een nieuw begin, een nieuwe fase ook weer van ons leven.
1: Heeft u een boodschap kort voor mensen in Amsterdam-West in de buurt?
2: Zeker, zeker. Dit is echt een oase. Het is als een oase in de woestijn. Hier kan je terecht. Als je problemen hebt, kom, praat met de pastoor. Het is niet alleen voor Nederlandstalige mensen, ook voor Portugese mensen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, wat je religie ooit is geweest. Hier zijn we om te helpen. Ik heb zelf die hulp ontvangen toen ik het nodig had. En hier is Amsterdam-West de gelegenheid voor de mensen hier in de buurt. Dat zij echt ook deze hulp gaan krijgen. Echt. Er zijn mensen die met depressie lijden, die een heleboel misschien ziek zijn. Of echt een antwoord hebben op een heleboel problemen. Verslavingen, maakt niet uit. Ja, ze zijn hier terecht en God gaat echt een verandering brengen in hun leven. Want ik heb zelf een heleboel daarvan ervaren.
1: Amen, hartstikke bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Ja. Nog iemand die weet de kracht dat eigenlijk op zo'n plek is. Hè? Zij zei zelfs, zij had ook heel veel strijden. We kennen haar verhaal, misschien zullen we daar een keertje weer hier zetten hier op de radio. Iemand vol met strijders, vol met moeilijkheden. En zag nu nog een plek geopend worden waar de mensen geholpen kunnen worden. Om, zoals ze zeggen, deze nieuwe start te maken.
3: Inderdaad, en haar blijdschap, pastor, komt precies. Door een ervaring met God. Zoveel wonderen, wat in haar verhaal heeft zij al gezien. Ook binnen haar familie.
0: Ja.
3: Wat mevrouw Akmat nu zoekt, toch?
0: Mm-hmm.
3: Daarom is zij zo blij, omdat zij weet, zoals zij hulp gevonden heeft in Amsterdam, West en natuurlijk omgeving. Veel mensen kunnen nu vinden, mensen die zijn van open. Mensen die kunnen nergens hulp vinden. Mensen die hebben van alles geprobeerd. Maar er is nog één kans. Er is nog één deur. En nu staat open. En natuurlijk, daar kunnen wij samen zijn en God zoeken. Daarom, mevrouw Natasha, is zo blij. Omdat anderen kunnen ook Gods macht ervaren.
0: Ja, precies. Natuurlijk, ze sprak over deze nieuwe start. En we waren ook hier aan het denken. En het is een beetje moeilijk om een nieuwe start te maken als wij niet de oude dingen, hè, onze oude pijnen, onze dingen loslaten. En in Filippenzen 3:14 zegt zo, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter is, maar uitstrekkende naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Hier zien wij, luisteraar, dat God wil dat wij naar voren gaan. Maar natuurlijk, soms hebben wij zoveel dingen meegemaakt waardoor wij zeggen, ja, maar of wij zetten onszelf, ik kan niet eens zeggen in een slachtofferrol, soms wel, maar we willen naar voren gaan. Soms zijn er mensen die heel graag naar voren willen gaan, maar het lijkt alsof zij herleven. Alles wat aan het gebeuren is, zijn ze aan het herleven. En wanneer we gaan kijken, is het niet iets dat gisteren is gebeurd. Maar iets dat is 5 jaar geleden gebeurd, 10 jaar geleden gebeurd. En soms denken wij van nee, als ik het achterlaat, dan bijvoorbeeld als iemand zelfs gestorven is, dat heel pijnlijk is. De persoon zegt ja, maar als ik nou naar voren ga, dan kan ik ga ik de persoon vergeten. Nee, wij gaan het niet vergeten. En hier praat niet over vergeten van de persoon. Hier praat over vergeten wat ons vasthoudt om naar voren te kunnen gaan. En dat is eigenlijk wat God wil, dat wij naar voren gaan met ons leven.
3: Inderdaad, en pastor, dat is wel voor wie God nog niet kent een hele moeilijke beslissing. Want er zijn veel dingen, toch,
0: ja,
3: die in het leven gebeuren. Maar wij kunnen niet vooruit gaan als wij blijven altijd in de pijn van het verleden.
0: Ja.
3: Maar om dat te kunnen doen eigenlijk, is met Gods hulp. Daarom, wij lezen dat in de Bijbel. Paulus heeft zo gesproken, omdat hij had de kracht in God gevonden.
0: Ja.
3: En dat beslissing was mogelijk, omdat hij geloofde precies die God zou met hem zijn. En dat soms ontbreekt. Die persoon wil wel vooruit gaan.
0: Ja.
3: Maar zit vast in een pijn van het verleden, herinneringen. Het lijkt die gebeurt vandaag eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja. Keer op keer hetzelfde gebeurt in het hart van die persoon. En die persoon wordt moe, dat is te zwaar, toch?
0: Ja.
3: En steelt het leven, de blijdschap, daarom zo moeilijk is. Maar er is toch een oplossing.
0: Ja, en dat begint natuurlijk met het gebed. En dat is het gebed dat wij nu ook zo meteen willen gaan doen. We gaan ons voorbereiden voor het gebed. Heeft u een glas water? Neem het alsjeblieft, het glas water bij u. We gaan onszelf voorbereiden. En we gaan God vragen, Heere, geef ons kracht. Geef u, om uw kracht te geven. Zodat u kan zeggen, nee, ik wil naar voren gaan. Ik wil deze stap nemen. En daarna kunnen we kijken wat we kunnen doen om u daarin te ondersteunen. Maar laten wij nu eens bidden. En hij gaat u de kracht geven. Hij gaat u deze vrede geven. Deze inzicht, zodat u naar voren kan gaan. Dit is het moment van gebed.
4: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mein roten Vater, wij komen tot u op dit moment samen met een ieder die naar ons luistert. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wij danken aan u voor een nieuwe kerk, een open deur in Amsterdam-West. En wij danken aan u, mijn God, omdat wij weten dat er is hoop. Zoals we hebben gehoord van mevrouw Natasja, zoveel blijdschap, omdat zij kent uw macht door haar geloof in u. Zij heeft haar familie zo vaak geholpen. En anderen, zoals mevrouw Hakmaat, die het geloof hebben, hebben de kracht om vooruit te gaan, om hun familie nog te helpen. En mijn heren, misschien er zijn veel die nu, mijn God, naar ons luisteren en konden niet slapen. En blijven in de pijn van het verleden, zonder een hoop, mijn God. Hun kracht verdwijnt, het lijkt die woord van hun genomen. Maar wij vragen aan u om hun hart te bezoeken en helpen in Jezus Christus' naam.
1: Ja, mijn heren, en dat het water die deze persoon heeft voorbereid, het wordt deze zegen zal ontvangen. De kracht en de herstelling. En zoals u in uw woord zegt, en wat wij gisteren ook met de mensen deelden, en ook mevrouw Hakmaat hielp, was: kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Heren, geef deze persoon deze rust op dit moment. Misschien voelt deze persoon zich... niet goed. De persoon

voelt zich oncomfortabel en oncomfortabel in zijn eigen huis. Mijn heren, de persoon voelt de eenzaamheid, de persoon voelt de pijn, verdriet, mijn heren, de ellende, maar breng nieuw leven. In Jezus Christus, help diegene die bezig zijn, mijn heren, met bepaalde dingen en maar het lukt niet om naar voren te gaan, omdat zij elke keer herleven wat ze hebben meegemaakt. Maar help hun, zodat zij, mijn heren, dat kunnen overwinnen. In Jezus Christus, daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, ontvang de kracht van God. Ontvang zijn vrede en zijn aanwezigheid. Heer, ik geef een ieder luisteraar in uw handen, met de zekerheid dat u voor hun zal zorgen. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water.

0: Heel goed, mijn vrienden en vriendin, we zijn aan het eind gekomen. Ja, het gaat heel snel. Dit is de maandag, een nieuwe week. En ik geloof dat God u heeft gezegend. Nou, wij zijn in Amsterdam, zijn we op twee vestigingen zijn wij bereikbaar. Maar als u meer informatie wil, kunt u ook een bericht sturen naar 06-8290-6638. 06-8290-6638. Daar kunt u informatie sturen. De informatie dat u nodig heeft, kunt u sturen daar naartoe. U kunt ook, woont u in Amsterdam, heeft u bezoek nodig? Of is er een situatie waar wij u bij kunnen helpen? In zover wij kunnen, dan willen wij u heel graag daarbij helpen. En meer informatie kunt u ook vinden op ukgr.nl. Pastor Witte, u zult zijn daar in Amsterdam-Oost.
1: Inderdaad, Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40. Elke dag staan wij open om jullie te helpen.
0: Heel goed. En onze nieuwe vestiging aan de Porscheskade nummer 23. Ook heel makkelijk te bereiken met tram 7, 14 en bus 15 en 18. Dan heb je de halte Hoofdweg of de Porschesweg. En dan bent u daar heel dichtbij. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen. Morgen zullen we weer hier zijn. En zet ook in uw kalender aanstaande zondag om 10 uur. Althans, daar in Amsterdam-Oost zal zijn om 10 uur. Hè. Daar zult u daar zijn om te bidden voor kracht, voor de familie. Toch?
1: Inderdaad, zoals altijd. Wij vergeten nooit de familie. En wij gaan natuurlijk voor uw familie bidden. En u bent van harte welkom.
0: Goed. En bij de Porscheskade zijn de Nederlanders Portugees-talig om 9 uur 's morgens en om 11 uur 's ochtends op zondag de Nederlands-talig. Heel goed. Nou, dat God u zegent. Zometeen zal ook onze grote vriend Julio hier zijn en ook verder gaan met het programma. Blijf zeker luisteren. Geniet van uw dag. Het is een nieuwe week, focus je daarop en dan komt alles goed. Morgen na het nieuws van 7 uur zijn we hier terug weer met het programma Hoop en Leven. God zegent u.

Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Fijn dat u luistert. Dit is Goedemorgen van Start met Mart op deze maandag. Beetje verlaat. Openbaar vervoer toch. Maar dankbaar dat wij gezond zijn opgestaan. Groet alle vaste luisteraars. En ik kom zo weer bij u terug. Zal ik mijn Wikimi Max Nijman toch maar afdraaien. Ja toch. Yes. Blij dat u wakker bent deze ochtend. Wikimi Max Nijman. Hallo allemaal.

Jimmy La Garantie. Ah, die hebben we eigenlijk niet in het leven. Ja toch? Wat heeft u allemaal meegemaakt? Fabio Wakana Kwaku. Ik zou gaan, man. Ben praktisch alleen aan Kominego. Carmen, volgens mij, oh, jij was wel geweest. Ik hoor straks jouw ervaring. Wanneer we na 8 uur de lijnen opengooien. Edith, goedemorgen. Agnes, goedemorgen. Lisette Zweedhoorn, nog gefeliciteerd met je kleindochter. En ik heb begrepen dat Nathalie Klassie en Monique Zweedo ook zijn afgestemd. Ook voor die mensen een goede morgen, frisse morgen. Fijn dat u luistert. Het is buiten ongeveer, ik denk, graad of 20. Heerlijk weer. Af en toe komt het zonnetje. Ik ga u nog even lolly lolly in bed houden met deze hoor. Leon Rimes. How do I live without you?

heel fijn als iemand dit tegen je zegt, hè? Dat we het aanplakken. Wat de liefde allemaal niet kan doen, hou ze bij elkaar. Dat is belangrijk. En allemaal even een steuntje. Isabi toch, if I ben. Twijfel even. Dan heb je het terug. Het is 6 minuten voor 8. We gaan even door tot 8 uur. Want dan krijgt u het nieuws. Ik heb u niet verteld wat er allemaal is gebeurd. Even kijken. Ja, ze willen kwakoe gaan. Zij denken dat het de laatste keer is, maar... Nou, ik denk, wow, fitty boy. Er zijn te veel organisaties hier. In Amsterdam in ieder geval. En waarschijnlijk landelijk ook. Die het zullen oppakken dat wij dit cultureel gebeuren niet laten verdwijnen. Volgens mij was dat voor mij het belangrijkste nieuws. Afgelopen week. En ik heb ook begrepen dat burgemeester aan onze kant staat. Dat Ataki Asan, die is no stop. Er is ook vreselijk, iets vreselijks gebeurd in Berlijn. Er heeft een of andere idioot die terrorist moet heten, heeft gedacht op mensen in te rijden. 1 dode, 29 gewonden. Is ook heel erg. De maatregelen in Amsterdam zijn verscherpt. En ik heb zoiets van, als het jou niet zint, en ik kon in de smaak onderen, dan kan ik weer bakken. Ah, in afgotje de smaak. Het is geworden 4 minuten voor 8. Ik ga deze even doen. Hey, Guno en Kennedy luisteren ook midden. Zeker en mijn vriend, broeder, kunstenaar. Dan gaan we even opvrolijken met deze Kogwe. Claudio Philips. Beide. Claudio Philips. Ade. Ade, ade. Abi Bobraza. Abri Bobraza. Ja.

Ik ga u vragen om afgestemd te blijven. Want dit ga ik trekken tot het nieuws. Apokudisi. En na achter hoor ik u graag weer. Dan zitten de lijnen open. Geniet nog even.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Twisted Wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Dansval, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosher. Kotti's King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
4: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, we gaan verder met start met maar het tweede deel. Fijn dat u bent afgestemd.
1: Voel de energie, voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Guyu achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.
0: We hebben een beller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Jezus, goedemorgen.
2: Alles goed met mijn lieve broer?
0: Ja, heel fijn dat je belt. Ja, gaat
2: ja,
0: goed.
2: Ja, ja, ja.
0: En met jou?
2: Ik ben goed, goed, goed.
0: Mooi.
2: Met zo'n mooi gebed door de radio. Want je dacht de hele dag goed.
0: Ja, die man doet het goed,
2: hè. Heel mooi gebed was er vanmorgen op de radio. Heel mooi. En daarmee ga ik het leven vandaag helemaal door.
0: Heel fijn om te horen.
2: Ja,
0: worden.
2: Ja.
0: Yes.
2: En voor de rest, hoe gaat het met mijn lieve broer?
0: Ach, Edith, Milobisisa, minne mag je ook horen. Midden.
2: Oké.
0: Gade Lukumi.
2: Oké, Gade Lukumi. Ja, dat merk ik.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja. Okay. Maar voor de rest, is niet veel te zeggen. Weet je, het gebed vond ik heel mooi. En weet je, voor die vrouw een gezegd die dat de pastoor haar bemoedigd heeft. Weet
0: mevrouw Haakmat, hè?
2: Ja, mevrouw Haakmaat met Matthäus 28 komt tot rust, weet je. En ik denk, ja, dat moeten we hebben.
0: Allen die vermoeid en belast zijn.
2: Hebben.
0: En
2: ja,
0: ik zal je rust geven.
2: Ja, en ik zal je rust geven.
0: Mm-hmm.
2: Was een heel goeie. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Heel
2: ja.
0: Fijn, heel fijn.
2: Ja, daarmee moeten we elke ochtend opstaan, weet je. Met het gebed van de Heer.
0: Ja, zeker,
2: ja,
0: zeker.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Maar voor de rest, hoe heb je je zondag doorgebracht?
0: Rustig, ik wilde naar Kwaku gaan, maar dan weer Luca weer. En
2: ja, het had geregend, ja.
0: Begon te regenen, ik denk, ik heb geen zin voor gewoon
2: Ja, nee, ik heb het ook rustig gedaan. Ik was met Cheryl in de kerk.
0: Heb ik gezien.
2: Zo,
0: mooi.
2: Ja,
0: mooi. Wanneer gaat ze weer terug?
2: 23 augustus.
0: Oh, 23 augustus pas. Ja. Oké, mooi man.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké.
2: Nee, maar ik zou zeggen, ik groet al mijn broers en zussen, mijn lieve broers en zussen. En vooral Mavis, die in Suriname is, geniet ervan.
0: Ja.
2: Ja, Tante Marianne en Dissels.
0: Oom Jules.
2: Ook gegroet, Oom Jules, ook groetjes. En dan horen we het. Fijne
0: is
2: dag
0: goed.
2: Verder.
0: Edie,
2: en werk
0: lobby. Dank je wel.
2: Lobby, Prada. Doei, doei.
0: Doei. We hebben een volgende beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, heer Guyu.
0: Hey, goedemorgen. Ik ga gokken.
3: Ik gok even.
0: Ai, maar wel de bekende stem. Jippie.
3: Ik heb je wel, je bent toch mijn broertje?
0: En ook. Ai, ik ben adopteren, Misabi.
3: Ik heb je geadopteerd.
0: Of jij hebt mij geadopteerd.
3: Anatrobi, Allah toe adopteren, Srifi. En dat na amore mooi, Juan.
0: Dana lobby toch?
3: Dat na tori.
0: Ja, zeker.
3: Minanga yunaf apuam mananga wan pama.
0: Nee.
3: Hoe adopteer hoe vrees.
0: Zuiver. Alleen city.
3: Ik groet je zus ook, want dan bel dalen.
0: Edith.
3: Tegen dat je bent van ons.
0: Hai toch.
3: A la fufi, no, dat klinkt precies a la fufu apinti.
0: Serieus zo?
3: Mm-hmm. Nou, ik wil je een fijne nieuwe week toewensen.
0: Jij ook.
3: En een, ben je niet naar Kwaku geweest?
0: Nog niet, boy. Molukwe, komende week wel.
3: Ik ben gisteren vanaf 9 uur dus morgens de deur uit te gaan. Ik denk, abigis made.
0: O ja.
3: Druk. Maar wel leuk. En toen dacht ik, ik ga naar huis.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, nu staan zo optreden en ik vind die jongens een stem mooi.
0: Mm-hmm.
3: Boto.
0: Mm-hmm.
3: Dus toen ben ik toch maar, het was bijna 10 uur. Nee, ik moet het 10 uur op het terrein.
0: Zo, ai boy, dat ik een echt.
3: Dus toen ik daar ging, mi ben lompre, voetbal, handbal, tennis, tapaveld. Is het bakka 5 uur, 6 euro?
0: Mm-hmm.
3: Bijna mijn vrede voorbij. Steek over dat ik me go bij ons aan dat pe.
0: Mm-mm.
3: Ja, ik go te kwaan jansa me bij.
0: Mm-hmm.
3: Iedereen wat weet, maar loop achter me, ik begeleid je. Jeremino, begeleid me, Chagonei, Otsoyer. Het was druk.
0: Oh.
3: Druk en alleen Duangon, want het is geregend.
0: Nee.
3: Dus ik dacht, het wordt niet druk, 1 na 5 uur.
0: Mm-hmm.
3: Nee, die mensen komen massaal hoor.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet niet, ik ga een parool straks zoeken.
0: Mm-hmm.
3: Want ineens stuurt iemand me een link. Ik zie me een... een fotoparool wat daar gemaakt is. Rap Engel stond met ons te praten, mm-hmm, met een mevrouw. We zaten samen en ik zie die foto en parool. Want dan ik een foto, maar hoe noemt dat dan een parool?
0: Oké.
3: Okay. En dan gaat het over Kwaku. Maar ja, ik heb meneer De Vries even gesproken. Dat wel, maar geen best doen. Amman kon niet en hij antwoord zomaar.
0: Mm-hmm.
3: Ik denk hier na voor zo'n piekie.
0: Mm-hmm.
3: Maar goed, ik heb genoten op mijn manier gisteren hoor. En volgende week is de laatste week. Ik ben bang om te gaan in die drukte.
0: Waarschijnlijk.
3: Want gisteren vond ik het al eng.
0: Ja, waarschijnlijk heel druk. Ik denk zaterdag. Zondag gaat wel echt de bom zijn.
3: Ja, zaterdag.
0: Maar zaterdag.
3: Zaterdag is er gay parade en dus mijn loko kan hem go loko gay parade.
0: Oh, gezellig.
3: En want ik geniet daar ook van.
0: Ja, natuurlijk.
3: En ja, we gaan het zien, want niemand geeft nog duidelijk antwoord.
0: Mm-mm.
3: Dus we gaan het horen. Ik zelf denk,
0: mm-mm,
3: dat dit naar een festival gaat, een weekend, en dat was het.
0: Ah, misschien dat, maar het gaat niet weg. Ik hoop niet dat het weggaat.
3: Het gaat niet weg, dat nee, denk ik niet.
0: Nee.
3: Maar het gaat minder worden, dat zeker. En misschien ook duurder.
0: Oké.
3: Okay. Maar het is druk, want ik liep naar voren en daar... Het was volgens mij Antilliaanse dag, want een Antilliaanse band... Nou, dat was ook gigantisch druk daar.
0: Mm.
3: Maar ja, ik groet alle mensen en ik bedank de... organisatie van de Bigisma Day.
0: Gleone, toch?
3: Nee, Gleone had zaterdag, daar moest ik ook naartoe.
0: Oh,
3: was
0: okay,
3: ook gigantisch, heb ik begrepen.
0: Yeah.
3: Maar ze krijgen van mij een 6 plus.
0: Oké. Okay.
3: Ze zijn vooruit gegaan.
0: Is geen onvoldoende.
3: Nee, ze zijn mooi, vooruit gegaan.
0: Mooi.
3: Dus maar goed, ik groet alle zieken. Oh, mm-hmm, ja, ik heb meneer Kreton gezien.
0: Oh.
3: Ik was blij hem te zien.
0: Oké.
3: Okay. Hij was er ook, ja.
0: Mooi.
3: Nou, ik groet alle mensen en ik wens ze een gezegend, gezond, liefdevol nieuwe week toe. Groetjes.
0: Dat wensen we jou ook. Ja. Oké, okay, grand tangi. Doei. We hebben een volgende beller. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, mijn Louis Brada. Goedemorgen, met

0: En natuurlijk, ik kan niet wegblijven, hè, nee, natuurlijk, op de maandagochtend.
1: Zeker,
0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, lieve zus.
0: Hoe ben je weer opgestaan? Zijn we weer met de godsgenade weer goed opgestaan? We hebben weer nu een nieuwe week.
1: Heel fijn.
0: Kijken wat deze week ons brengen zal.
1: Ja.
0: En dat de liefde van Christus onze erfenis mag worden en mag blijven weer in deze komende week. En heel veel zegen. Maar hoe was je weekend?
1: Ik heb het rustig aan gedaan. Ik heb gelezen. Ome San Idu, Satra Igona, Pasaneng.
0: Carnaval.
1: En de Sonde Iga Kwaku.
0: Kwaku Club.
1: Yucha Energy.
0: Ja, zolang ik het kan, zolang met Gods genade ik alles kan doen, doe dat.
1: Je hebt gelijk.
0: Met de kinderen.
1: En je was met de kinderen.
0: Maar op die zomerse carnaval was druk. Mm-hmm. Heel druk.
1: Mm-hmm.
0: Wel leuk ook inderdaad, wel leuk.
1: Zijn geen ongeregeldheden gebeurd? Lauloos aan Nopsa, nee, incident
0: ik
1: Nopsa.
0: Ik heb niks gehoord, gelukkig niet.
1: Mooi.
0: En gisteren op Kwaku, ik heb zo genoten van die Caché Royal, nou.
1: Ja, Caché.
0: Ja. Was heel druk ook.
1: Mm-hmm.
0: Veel bekende, een aantal bekenden gezien. Ik heb Ambrosia hebben we ook ontmoet.
1: Was heel leuk.
0: Ja. We hebben geen regen gehad, we hebben geluk gehad. Nee. Maar ja, we waren ook wat later, hè.
1: Mm-hmm.
0: We waren volgens mij rond 7 uur pas. Ja.
1: Oké, toen was het droog geworden, inderdaad.
0: Dus het was droog, we hebben inderdaad wat dingen lekker gegeten, parra weer. Mm-hmm. En barbecuevlees, borst, parbo-bier natuurlijk, hè.
1: Okay.
0: Die mag niet achterblijven.
1: Dat nabiri.
0: Nou, ik wil ook weer alle zieken heel veel beterschap wensen, inderdaad. En God zalving.
1: Mm-hmm.
0: Allen die een dierbare verloren hebben, wil ik ook God troost toewensen in deze donkere dagen.
1: Mm-hmm.
0: En de groeten wil ik inderdaad doen aan alle lieve broers en zussen ook. Ook in het bijzonder meisjes die in Sweetie Paramaribo is.
1: Mm-hmm.
0: Tante Marianne en oom Stuhl ook.
1: Mm-hmm.
0: En je weet al waar mee gaan eindigen.
1: Ja, graag.
0: Met vooral dat iedereen scherp, sterk, jong en gezond vooral blijft.
1: Dankjewel.
0: En dat helpt ook al ongeacht welke ongemak je in je lichaam voelt.
1: Mm-hmm.
0: Als je trappen op en afloopt, blijven zeggen: ik ben scherp, ik ben sterk, ik ben jong, ik ben gezond.
1: Heel goed.
0: En het ligt echt, het doet echt iets met je.
1: Hele mooie bemoediging.
0: Dat wil ik meegeven, ja?
1: Grand tangi, zus. Lieve zus.
0: Lobby.
1: Thanks.
0: Lobby.
1: Doei. We hebben nog een volgende beller. Bent u er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Met Glione.
1: Glione, goedemorgen.
2: Nou, ik wil alle mensen bedanken die op 25 juli in de No Limit waren.
1: Mm-hmm.
2: Het was een geweldige dag, bomvolle zaal.
1: Mm-hmm.
2: Maar alles ging ordelijk, naar mijn mening, ging alles ordelijk aan toe.
1: Heel fijn.
2: Er was voldoende interactie, mensen met hun verhaaltjes, mensen met hun liedje. Mijn doelstelling was geen biggie pokoe, omdat we vinden weer dat toen zien.
1: Mm-hmm.
2: We moeten gewoon een beetje aan elkaar tories kunnen vertellen.
1: Dus heb je nog een mooie tory voor ons? Die je hebt onthouden.
2: Een mooie tory. Nou, dan moet je. Roy, ja, tory. Roy, heb je een mooie tory.
1: Die mooie tory.
2: Tory, man. Maar goed, maar geef niet. De andere keer zal hij die tory doen.
1: Ik wil die tory horen, man.
2: Je wil, maar welke tory?
1: Amor, een mooie tory, zei Jere Satra.
2: Samuel Satra.
1: Nou, Amor, een mooie tory.
2: Dus maar kan een tory dat niet achter me gaat doen. Hoe weet ik dat niet? Utak Daguwagi Tori.
1: Ja.
2: Utaki Worsman.
1: Maar Daguwagi, dan vroeger de Daguwagi bij Appenning, toch?
2: Ja, dan ben wel nog met de iedereen. Toen ik met een krelijk jong meisje. Dan moet ik als korrel aan mijn Daguwe.
1: Ja.
2: Dat niet verteerde, dat niet bij Appenning. Ik ben met moeite met elkaar Daguwagi. Want Isaac is de Daguwagi naar Appenning daar.
1: Dat is mijn checken.
2: Ja, dat is mijn checken. Dus ik moet
1: zo. Maar zat de man bij Dunanga de Daguwagi?
2: Bij Amina Sabi, er is mijn taki de Ben. Mek sopo,
1: da gu sopo, sopo toch.
2: Nooit mimi tangawans, maar die echt roko da pe di taka. Nee. Die ben kan beamen van het is waar.
1: Nee.
2: Want we praten er vaak over, maar ik heb nooit iemand gezien of mee tegengekomen zijn roko da pe da shilange ai dat na da gu sopo den ben niki.
1: Ja, mik denk tak nawans aan de beverteer unu om ons te troosten.
2: Ja, denk ik ook. Ja. Maar in elk geval, de Biggie Smart Day in Las Pang was ook geweldig. Van Irene Weil en Irene Jeffrey. Daar hebben de kinderen van Sabi Rutuskoro opgetreden. Was fantastisch. Echt hoor, het petje af voor mijn kinderen. Wie staat mee trainde, maar ik vond ze geweldig.
1: Mooi.
2: En ja, dansie nog bent in mijn Biggie Smart Day. Want ik nog kiezen voor dansie. Ik kiezen voor
1: taktorisch.
2: Dat was mijn doelstelling.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat was het. Ik heb een jarige, dus ik stop met mijn verhaal.
1: Dankjewel. Groetjes aan Roy daar. Hey, jammer.
2: Groetjes.
1: Doei. Doei.
3: Voel de energie, voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Guyu achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.

We gaan even opvrolijken voor alle jarigen en vierenden. Soms af en toe. Consensie.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Brada Faigo.
0: Hi, brada Kreton, mi breda Kreton. Goedemorgen.
1: Ja, mi wantaki. Iedereen wil ik groeten.
0: Mm-hmm.
1: En mi ben breda bij Fushi Lilian Deekman.
0: Mm-hmm.
1: Die ook toe wil hadden noem Tjesiki.
0: Mm-hmm.
1: Is je breda Sheng en abe breda Simi toe aan Mr. Pesiki.
0: Ja, mi heren.
1: En mi wani winsi panasi ook beterschap.
0: Ja, Aisiki no.
1: Ja, toch Aisiki, want panasi aan ons. Maar die no boy dit dan zo lang aan de Nobel.
0: Ja.
1: Ik begrijp wat ik wani niet aan een parade aarol tartij mi tartak aan Aisiki werkelijk. Dus mam, dan
0: sap je ongeveer. If you wani baka uitzending 9 uur, bel me even baka dan mo bellen.
1: Ja, maar mi no abe telefoon.
0: Oh, you no abe telefoon. Oh, oké.
1: Okay. Nee.
0: Okay.
1: Nee, maar ik liep maar die muziek. Nooit van de mensen.
0: Mooi, mooi.
1: De meeste mensen die belt op radio altijd actief
0: mee.
1: En mijn vrienden kennen me die sabi. Ik bedoel, de is maar dat zo, die me
0: toe.
1: Die begrijp je. Dus dan vind ik dat als mensen moeten doen, dat is aan die zin, moeten ze sociaal naar het trouwen toe, die ook toe.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan van door iemand nood te leggen, maar je bent er naar nood.
0: Jazeker.
1: Dat is wat meer zijn.
0: Oké.
1: Oké, we wish you a bon day.
0: Jij yeah, ook. Oh, grand dank je dat je belt. Mooi. Goedemorgen, bent u er nog? Hallo.

Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Hallo. Ik hoor u niet. Hallo.

0: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Met Gleone nog een
0: keer. Gleone.
1: Ik vergat het belangrijkste te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Aladisma, die bent DNA-staal, die lange wansanik, die nieuwe envelop. Want ze weten wat ik doe, ook in Suriname. En met de dozen die ik wegstuur.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond het geweldig.
0: Mooi gebaar.
1: Ella Yari, dit is mijn lange wansanik.
0: Oh, zo
1: ze
0: fijn.
1: Weten hoe moeilijk het is, hè.
0: Ja.
1: Om zoveel te doen in Suriname.
0: Ja.
1: En er was een mevrouw. Die wilde haar naam niet genoemd toelaten worden, maar ze heeft een bijdrage opgehaald van 750 euro donatie en loterij dat ze had beschikbaar gesteld, dus de prijzen die ze had. Dus ik bedank haar. Ik zie, er zei, want toen maar de Siri tak no. Sawe do boom. Want ik kreeg ook heel veel complimentjes. Het gaat niet om die complimentjes, maar alleen het idee dat er mensen zijn die begrijpen. Sawe do die Zimbigis manasernaam en Tjatu. En weet je wat zo mooi is? Er is pas iemand in Suriname bezig geweest met een Bigisma Demi. Dat is naar meneer Kort. Chardes Maguegua Para. Gratis alles. Dus ik denk, er zijn ook mensen die denken dat je hoeft niet alles te doen voor het geld.
0: Nee. Nee.
1: Geweldig was het.
0: Heel fijn.
1: Dat was het wat ik wilde zeggen.
0: Oké, Leon. Dank je wel. Doei. Maat Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, goedemorgen, meneer Julio. Goedemorgen. Ik spreek met Elfriede hier.
0: Elfriede, goedemorgen.
2: Goed met u.
0: Ah, niet dit, Safri.
2: Oké, ja, wij maken het ook rustig. Ik hoor het is inderdaad felicitatie. Ik wil graag twee mensen feliciteren die mijn verjaardag is dit. Dus ik wil ze vanmorgen feliciteren met hun nieuwe jaar. Ik wil Nicole Bonaar feliciteren. Nicole, van harte, wat zegen. En ik wil ook mijn nicht Hortus Klaver ook feliciteren. Zij is ook gisteren jarig geweest. Ja. En alles, maar die weer verjaardag, mijn versterie. En die wens ze wat mooi nieuwjaar, wat nieuwjaar die heeft. Die kan Njambaka. En mijn moeder zei altijd, alle die verjaardag, heer jaar.
0: Dat true.
2: Dus dat, ja toch? En
0: ja,
2: alle
0: zeker.
2: Mensen die last van Lobby Wang. Wil ik ook condoleren en ze heel veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen. En dan wil ik de zieken ook heel veel sterkte toewensen. Ja, ik hoor de meneer Banitansi, wil ik heel veel sterkte toewensen.
0: Ja.
2: Ik hoor ook, ik heb meneer Creton gehoord, meneer Creton is beter, want ik heb hem ook lang niet gehoord. En alle andere zieken wil ik heel veel sterkte toewensen. Ja, dat is de essentie. Want zo gaat het. De ene wordt beter en de andere wordt ziek. Dus dat. En ik wil de groetjes doen aan iedereen. Ik wil de groetjes doen aan Minoyere Bakkie de Manting. Meneer van een bakbord.
0: Ja, Minoyere, want toen.
2: Ade Minoyere, inderdaad. Toe, maar volgens mij was ik gisteren Miering. Maar ik stuur de groeten. En ook Tante Loes doe ik de groeten. Ik wil ook mevrouw Seedorf horen, dat mevrouw Seedorf ook ziek was. Mevrouw Seedorf, beterschap. Ik hoop dat ze al beter is. Ik wil even kijken wie nog meer Marta hoort.

ben ik ook, mevrouw Koenders. En Ojema, goedemorgen. Wilma doet de groeten. Mevrouw Ellie R. doet de groeten. Ik doe ook meneer Hortens, Kreesburg, Kreesie, goedemorgen.

0: de nekies, goed, dat die is toch erg, hè?
1: Ja, zeker.
0: Gaat van huis en dan heb je dat.
1: Ja.
0: Dus dat wilde ik zeggen. Ik hoop, nou ja, dit is een tentje hier in mijn heren. Dus
1: want toch gaan we een soort denskoot aan gaan, vind je dat?
0: Ja.
1: Denk
0: ja, klaar, toch? Dus ja. Dan, ja, en als je chibrisse was, maar ja, wat zullen we zeggen? Het is moeilijk, maar ja, misschien is het goed zo.
1: Ja.
0: Dus dat wilde ik zeggen.
1: Oké, okay, hartelijk
0: nieuws. En nog een klein nieuwsje, Julio. Mm-hmm. Ook wat ik zag toevallig ook op 112 met Biggie, de jonge heren, mijn god, die bommetjes gaan leggen in de huizen. Ik zag het hier in de Kolenberg zelf, waar het is, postbommetje dat en dan hebben die mensen kinderen.
1: Mm-mm.
0: En het zijn jonge jongens die dingen doen. Ik wil zeggen, mijn god, jongens, doen jullie dat niet, want je gooit je hele carrière voor je weg.
1: Ja.
0: Weet je, want ik hoor ze worden geronseld, dat ik is van chip naar Vivi Bar, chip naar 1000. Gaan jullie werken.
1: Ja.
0: Werken jullie voor je geld.
1: En natuurlijk een oproep aan de ouders dat de let op dem China.
0: Ouders, let op je kinderen.
1: Let op je kinderen.
0: Ik begrijp het wel. Weet je wat het is, goed, je zit in de straat die in de subsidie toe, hè? Je kan ze zo goed mogelijk opvoeden. Dus dat maar, alsjeblieft mensen, let op, kijk in. Als je daar in camera zou dit doen.
1: Ja, en if I can, want die is zo, go Google as zo, daar look om in as zo, het kost. De accent fadu pijn.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, en if aan de pijn boom, dan charen go
1: dat is sabi, dat precies.
0: En aan
1: zijn hand, anders hij doet er aan.
0: Ja, weet je, om ze toch een keer te pakken dat ze dat niet mogen doen.
1: Nee.
0: Dus dat wilde ik zeggen, alsjeblieft. Dus dat. En ik wilde ook nog wat zeggen wat me ook heeft bijgehouden. Het was op het nieuws gisteren, Julio, dat ook die mannen die weggaan en de kinderen, die pedofielen, dat mensen ook moeten opletten op hun kinderen. Want de gwinnaar is door zijn kinderen, dat ik ook bij kinderen een kwartje. Weet je? Dus laat mensen letten jullie op je kinderen. Ook wanneer je in het buitenland bent. Dus dat was mijn nieuws, Julio. De groetjes.
1: Okay. Hartstikke
0: en
1: bedankt.
0: Een fijne nieuwe week. En iedereen die op luisteren is, een fijne nieuwe week. Ik wil ook mevrouw Carmen B. de groetjes doen. En dat was het.
1: Oké, okay,
0: fijne dag.
1: Dankjewel. Bedankt.
0: Dankjewel.

Heavy Brother Banasi. Als het kan, bel. Maar zo niet, wens ik je heel veel beterschap. 5 september, Wapwa Mongo Day. Dus im krak tis revi.

0: Matradio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, heer Julio, nog een keer.
0: Ja.
1: Nana Ojema. Ik wil ook een de jarige van deze week, want Delay, ben die ik al awiki. Mijn nichtje, een Mongonees, like you. Hilda, ken je?
0: Hilda.
1: Nee, Ragnhilda.
0: Hoe?
1: Markelo.
0: Ah, die tuurlijk, misabe.
1: Die wordt jarig. Mijn oomse vrouw, die wordt 85. En mijn broertje, Rijn, die is ook jarig. Dus ze zijn allemaal deze week jarig.

0: Alu Gonadin Feriadi en mijn wens de een boongo zoon toe. En ook ik wil de heer Banansi beterschap wensen. Weet je, je bent een beetje voorzichtig.
1: Ja.
0: Dus dan, ja, Banansi is al heel lang ziek. Want we hadden hem uitgenodigd en heel raar is dat. Mm-hmm. 1 juni zou hij in het zonnetje worden gezet door Stichting Ehrenherstel.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben hem niet gezien. Mm-hmm. En niet wetende dat hij al ziek lag. Mm-hmm. In het ziekenhuis heb ik begrepen. Dus
1: okay.
0: Ja, ik weet niet als je met hem kan bellen hoor.
1: Ik ga op
0: je
1: zoek naar het nummer.
0: Moet je proberen.
1: Ja.
0: Ik zag die broer ook, maar niet wetende toen ik hem zag dat hij op bezoek ging bij Banansi.
1: Mm.
0: Want ik zag hem daar bij Oosterpark. Ik dacht, hij loopt gewoon langs en naderhand hoorde ik dat die man zo ziek is geweest of nog steeds.
1: Nog steeds
0: ik weet het allemaal niet, het fijne ervan, dus ik wil daar niet te veel over gaan praten. Maar sterkte aan hem en ook namens Stichting Ehrenherstel en ja, en, alle anderen. En ik had toch nog een, ook een ik weet niet of het een nieuws is, maar er is een jongen van 18 jaar vermoord in Nijmegen, geloof ik.
1: Ja, ik heb een naam ook zien voorbij komen.
0: Maar ik lees steeds een bericht dat de burgemeester hem weer anders heeft neergezet. En dat is een, niet in deze tijd, als iemand ook al zo'n verlies leidt, dan vind ik, die burgemeester had dat niet publiekelijk mogen doen.
1: Nee.
0: Om een, hem als een crimineel neer te zetten.
1: Nee,
0: en dat zijn dingen die hij niet mocht doen als de nieuwsfeiten kloppen hoor. Want je ziet zoveel nieuwsfeiten langskomen.
1: Yeah.
0: Je weet niet welke klopt. Maar het is jammer als dat zo is. Want volgens mij, ik weet niet als de dader al gepakt is. Want dat kon ik ook niet uit het verhaal halen. En ook een ander nieuws, die meneer die in Suriname, die 5 mensen zijn doodgereden doordat hij een hoge snelheid had.
1: Mm.
0: Die heeft 2 jaar gevangenisstraf gekregen met een 1 jaar voorwaardelijk.
1: Is het die aanrijding bij...
0: Ja, die man komt uit Nederland.
1: Ja, Johannes Moengra en Veldhuizenlaan. Ja,
0: mensen dood, ik geloof 12 waren gewond.
1: Ja, die bus...
0: En dan heeft hij 1 jaar gevangenisstraf, als het ware. Pijnlijk hoor, voor de nabestaanden.
1: Ja, maar heel bus, bedraait taput.
0: Ja,
1: dat is die aanrijding.
0: Ik vind het... Ja, ik weet het niet. Als het rechtszaal uiteindelijk zegevieren.
1: Ja, dat hopen we.
0: En ik groet ook mevrouw Elfriede die ik net heb gehoord. Cleone, meneer Creton. Meneer Bakkie heb ik gisteren gezien hoor.
1: Oh, oké.
0: Hij heeft mij niet gezien, maar ik heb hem zien lopen daar. Hij was ook bij die Bisma Day.
1: Oké.
0: En alle anderen, meneer Marcel groet ik. Dat heb ik ook heel lang niet gehoord. Meneer Vrij en zijn vrouw.
1: Meneer Vrij,
0: ik groet iedereen.
1: Hortans. Mijn jere is sidekick bel, het is
0: Hortans.
1: Die sidekick no bel, het is.
0: Dat
1: idee nog, nee, nee. Moet doen oproep. Moet bellen. Moet bellen. Oh, ik had je even eruit gehaald. Ai, sorry.
0: Tot volgende week.

Hortans, goedemorgen, Wikikba. Mobel you. En Banasi, heel veel beterschap vanuit de studio hier van Mart Radio. Ik doe ook de groeten aan Guno. Guno, misaptakje Arki, goedemorgen. En Kenneth Takau Arki toe, goedemorgen.

0: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Guiljo. Odi, odi, na la zee.
0: Odi, odi, Hortense. Me miss you so. Goedemorgen.
1: I miss me no. Odi, odi, na la zee. Je hebt een rode kaart, hoor.
0: I miss Abimo Belli. Direct bak aan uitzending.
1: Je hebt een rode kaart, Guiljo. Je chakoloku.
0: Ik ga je direct...
1: Je chakoloku. Maar je prena ga je koloku.
0: Ik ga je na de uitzending bellen. Direct.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké, okay, mina profa woord. No pre, no pre.
0: No, no, fight tang, fight tang.
1: Ego, ego. Mi breiti fieri sting. Me ere Marta. Tak ado yeri sait. Saite arki, beri ketak ok. Nasa, nasa, nasa kan ego. Mina profa woord te dere.
0: Ya, misabi. Ya.
1: Aroya kafi.
0: No. Momeka tron gele kaart, mobeli direct bak aan uitzenden.
1: Oké, oké, goedo, oké. Odi, odi na la zee. Mensen, odi ge ala de senioren mijn gezin. En een blije stem te horen. En we wens je ook toe aan een nieuwe week. Ja? Wala mala. We wens je aan je wiki. Because is ik de, no today, walo san de. Je volgt aan nieuws, dat ze lezen, misreven, ook op de nieuws. Dat ze zo gaat deden, ze zo gaat
0: deden.
1: Wanneer ik ben de, dat als maar bij ons gaan kondre, dat de bekleden aan een boto. Dat wat de familie gaan aan je mee vullen, jou. Moet nog de noti? Alleen, een boto draait op dat alles maar die bedenen aan een boto ook te go. Wat potip tip voor voorjaar ook te bedenen. Dus, de zijn voor
0: ons.
1: Bij de rekentak de begeleid aan Lego. Voor veel wens. Alles maar die bedien aan boto. Draai tapoe. Migdala rest in peace. Gado sabi, God weet alles. Ik doe die zusters van je ook de groeten.
0: Ja,
1: ik heb Elfriede gehoord. Ik heb Maarten gehoord.
0: Ja.
1: We zijn Origidala. Ellie. En mevrouw B, mevrouw D, Harry. Rufus. Ja. Brother Edel Henk, Amra Basi, Messen Odigidala. En Dendila Swalobi Wang sterkte allen in deze donkere dagen. God weet alles en de zieke wetenschap. Dendila Atoso, zowel naar Oso. Krak die wetenschap. En TKD, Julio.
0: Hai, Grand Tangi, je hoort me straks. Fantastisch, okay. Thanks dat je belt. Okay. Doei, Jordaan.
1: Ja, tamboe. Bye-bye, Soso Lobby.
0: Lobby, doei.

0: Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Hi, Giulio. Daar ben ik even weer.
0: Hi, Miskat.
1: Hi, ik denk dat je zus mijn zoon misschien gezien heeft. Want mijn zoon ook toe weer in het carnaval.
0: Oh, zonde. Zaterdag.
1: Met alle jaren aan dat is er een tak naar organiseren. En met foto dan alle dingen. Why? Ik zie me helemaal niet.
0: Ja.
1: Atak mami nuku sukumi. Ja. Minogona kwaku.
0: Nee.
1: Minogona kwaku, mama kinderen zijn wel geweest.
0: Ja.
1: Is dat waar ik bel me tak mami? Ik kom nu thuis, niet dat ga je lekker slapen.
0: Mm-hmm.
1: Is dat wat?
0: Ja. Ja.
1: Dat
0: ja. Ja. Ja.
1: Ik had ook een feestje om te gaan, maar als ik nog ben lekker, mis zij bel me tak kotek te uber gasandam. Is dat toch?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, Ingrid Snol vier een feest.
0: Oh, Snolletje. Ja.
1: Ja. Ja, op hier een feest, dat is een leuke dag. Naast die poort moet ik me nog door. Ja, want een feest vind ik een stel uit. Eerst alleen is wel mijn plan voor go. Dat is 10 bij 4 beter. Maar nu die stel uit, zijn bij kruis en passie. Dat is een idee dat ik dan nog ben man. Dat is zij bij mij, dat wordt ik train. Dat nou, je kan go. Versterk me. Begrijp je? Ja, ja, ja. Maar ik denk dat kan is zag je mijn zoon. Dat ben je aan een carnaval.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Als je energie, met dat kapie te gaan rust, want je moet maandag werken.
0: Want
1: dat
0: boog
1: aan kwakoe, met dat te gaan rust. Als ik mami heeft gelijk nu weer, met dat je te gaan rust. Is dat toch goed, joh?
0: Jazeker, jazeker.
1: Juist, en wat ik ook wilde zeggen, volgens mij lekker neer. Lekker neer. Met dat lekker neer. Kan gebeuren.
0: Jazeker.
1: Laat me kiezen een bericht voor een bedrijf. Maar mijn ego karning. Dus, mijn wat eigenlijk is, maar ik deed voorzichtig aan de oplichters. Dat was een bericht, die ik ja, ik maak een bedrag voor 800 over. Die unuma, mijn wat zak heeft naar jou. Druk aan nummer DC, dat je kast in. Dat je kast in, zak vrouw. Laat maar waaien.
0: Zeker.
1: Is dat vast aan ik het toch, Julio? Laat ik ook toe bij Dami Doro ook toe. Want dan ben ik maar van mijn buurman dat ik kom bellen. Ik zeg vrouw, ik zeg Samsa. Samsa, dat is hoe aan die? Weer de uniform. Ja, zo breed, zo smal. Heeft u wat van de buurman gehoord? Ik zeg nee, we no sheng. Ja, maar hoe kan ik niet ook zo dat ik kan gaan via Bakasee? Ik zeg no, no. Ik zeg Tamara, ik heb een voetvader onder in hem. Ik zeg dat ik mijn poesoen. Ik zeg dat ik de arendt met de kong. Suma. Nee. Ik nee hoor.
0: Nee.
1: Ik ben hier dat jullie bekijken dat we zo'n brokador of op laat een buurman komt tevoorschijn. Begrijp je? Is dat toch jullie ook?
0: Ja.
1: Of hoe neemt Sammy Edek, Tamara Idom, je dat kan me poesoe aan ding. Ik ben go. Ik ben hier dat ik kan me de kan gaan naar de uniform. Dus mensen voorzichtig gaan naar de berichten zou ik zien. Dat druk op dit of druk op dat. Zo'n oplichters.
0: Jazeker.
1: Hai,
0: om daar.
1: Hai, barki dati.
0: Ja.
1: Dan abtasari duangen.
0: Ja, zeker.
1: Hai.
0: Hai.
1: Yes, odi, odi, en voor straks wel thuis.
0: Ja, dank je wel, zeker. Oké. Okay.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, dat is Ruben.
0: Hey Ruben, goedemorgen.
1: Asa de Jimla voor.
0: Fawaka.
1: Dus die RG, mevrouw Hartan, te geven.
0: Ja.
1: Dus wie snel aan smaak in Agron Tapuan Briben? Mie en Briben. U gaat u wel geloven. A Gersitaki, Apisaki voor Abel. En mie precies zo. Stom. Mijn telefoon drinken. Hier had dames ding. Hey, dat is mooi morogado. Dat die me kwam bedrag voor 1400 of zo toe. Nummer over. Heb ik aan die rekening door. Maar mijn kleinzoon meteen. Nu alleen dat ik die soort bedrag direct voor drinken. En aan de telefoon man toe. Maar het is bezig. En als de trappie is maar, of het was een beetje morono. Ik denk, boom, dit is het zijn nummer 1. Dus die mensen zijn gewaarschuwd.
0: Maar
1: meneer, wat is er van voor dat jaar zo? Ik ga het niet willen verlopen. Dat is de beste rapel. En 1400 euro.
0: 1400?
1: Ja. Ja, maar ik ben er maar van. Maar ik kon niet de telefoon nummer voor alle soort
0: schandaties.
1: Maar met de
0: arti,
1: dat programma is zo mooi.
0: Oké. Dankjewel voor de tip. Grand tangi bellen. Doei.
1: Ja, doei.

0: Het is 9:02. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor het luisteren. En ook de actieve mensen en de minder actieve mensen die niet bellen, maar wel luisteren. Goedemorgen, dankjewel voor alle belletjes. Dankjewel voor alle gezelligheid. Nou, tot volgende week maandag weer. Dan ben ik er weer, Julio. Start met Mart. Gezegende week. Bye bye. Bye bye. Zwaai zwaai. Ik ga deze zetten, boy. Ai, Milo Beng. Het gaat niet lang duren, maar kom weer. Dan groet ik u met deze.
1: This has got to be the saddest.
0: The Manhattans. We're gonna kiss and say goodbye. Bye bye.
1: I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold

0: When you turn and walk away, don't look back.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzeker, zegt correspondent Saskia Houta.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Luister op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 7 uur 's avonds. Informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.
1: Ik zeg oeh! Ik zeg oeh!

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren

0: ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Luister op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 7 uur 's avonds. Informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.

0: wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert, is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden 10 tallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM... Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.

0: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten je seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur. Aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP, te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Dis Mart. Alangata
1: 40, 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Liefschat, ik wil je niet hinderen. Doe het rustig aan, tranquilo. Goedemiddag, beste luisteraars. U bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation, Mater Radio via Caribbean FM Salto. En op de digitale snelweg www.radiomaat.nl. Het telefoonnummer 020-471-4291. Wel bekend bij u om te bellen op en te reageren op het programma van mevrouw Vaneburg. Tori en Chatori. Hele middag. En dat is dan, wie helpen we met de datum van vandaag? Ik denk 26. 27 juli. Toch? Juli. Ja, ook Psaafu bijna. En met deze geef ik dan het woord aan mevrouw Vaneburg. Goedemiddag, mevrouw.
1: Bakanda, alle luisteraars, wie speelt Poudef Grotapo met Baru Odi. Mi wataku alamala Odi. En me begununo vergeti voor di Tori et Chatori. Anga di de traprogrammamakers. En die, vooral die agebouw. Dat met dan beginnomo un stor di agebouw. Want nu ondert dat 45.000 na ammoni zou behaald vorige keer op. Dus u probeer voor stort met ammoni konfuru. We alles maar ik beloof door doe maar amonet aan wat bedrag. Dus luisteraars, if u maand donering, alle moe 50 euro, 6, 12 moe, dat 600 euro de. If u kan doen 100 maar het 600 euro wat jari, dan ik denk dat die ook leuk voor u kan bij je gebouw. Dus luisteraars, if u maand missing. U probeer voor de best voor doen voor kan bij je gebouw want nu kun je lang ook bij onder bezig en we wat bedank alasma ze doneert die tori etatori we wat bedank alasma ze doneert die aan gebouw en ze luistert naar un even rommel tuzo un moest met at die bron omdat u deed naar enthousiasme van tori is dat ons afvast en asma dan de ede faya voor alasma voor nu mene karening maar ons af de ede faya dan en ontplof. Dus, mijn elkaar neem maar ondaar, als je een sapsuma mee bedoel. En
2: dan... Nee, ik neem ik hoe je, want uno no sabi.
1: Maar de luisteraars zijn ook zo sabi.
2: Nee, maar uno no sabi.
1: U no sabi, want die bemoei.
2: Nee, maar dat over dat aan mij, weet ik.
1: Nee, de witte schoen past het hem aan.
0: Oh, oké. Okay. Met een H en het eindig op een Harry.
2: Oh, dat aan mij bedoel. Ik wil daarmee lukken naar deze karasma kon je zeggen.
1: Ja, luisteraars. Dus, if u man doner, alsjeblieft u doner. En met taku alamala, ori met taku, met lobu alamala. En met bedankt de wanse doner, ansane doner en luister. Met bedankt u alamala. Mi probeer voor bel meneer Perotica de Arki Radio. Me probeer, hè?
2: Perotico.
1: Oh, meneer Perotico, oké, dan met ik niks meer zo meteen die handel afhangen.
0: Aweren Jalaba.
1: Oké, kom, mevrouw D.
3: Jalaba.
1: Salam. Mevrouw D. ik over dat schat.
3: Goedemiddag aan iedereen, allemaal.
0: Ik hoor muziek op de achtergrond, wie heeft muziek aan?
3: Misschien net een mevrouw binnenkomen.
1: Iemand heeft muziek daar.
3: Belfort, hè?
0: Nee, dat is niet hier.
1: Oh, henna bellen.
3: Welkom.
1: Ja.
0: Maar het komt niet van mij. Is ergens muziek?
1: Mevrouw D. heb je muziek aan?
3: Welkom iedereen. Ik groet iedereen die bekend zijn die naar onze programma luisteren. En Perotus laat binnengekomen. Wie zegt dat? Mevrouw D.
0: Ik heb het idee dat jouw telefoon het niet doet.
3: Welkom mevrouw D. Wie is dat?
2: Pablo, welkom mevrouw D. Binnen hier niks.
0: Ik heb het idee dat jouw micro. Ik weet dat Norman laatst probleem had en zo.
3: Hij doet dat niet.
2: Meneer,
1: ik hoor wel.
0: Jij bent goed. Jij zit goed.
3: Ja, maar ik hoor niet.
0: Ik heb het nou over microfoons, hè?
3: Ja, ik hoor nou niet.
0: Ja, maar die koptelefoon kan ik wel even regelen.
1: Ik was dat juist, ik kan niet verlengen, mevrouw D.
0: Nee, bij haar niet. Bij haar niet. Ik zie ook dat er flink gebeld wordt. We gaan even een telefoon opnemen, misschien is er
2: zo. Maar meneer, niks jaren.
1: Wacht even.
0: Eén moment. Goedemiddag, okay. Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
1: Oh, Lodi, Fafi.
0: Ja, meneer Lodi.
4: Nee, al die nieuws toch? Is dat zo'n nieuws weer?
0: Nee, maar dit gaan we niet doen, Lodi. Je moet wachten totdat iedereen zich heeft voorgesteld.
4: Nee, het is goed nieuws.
0: Nee, je moet wachten totdat iedereen zich heeft voorgesteld, dan mag je bellen, oké? Okay?
1: Okay. Ik wil wel dadelijk bakken, jij die straat wel dadelijk bakken, want toen moest ik ook niet voortzien. Jij hebt niet goed doen. Mevrouw D, dank dan.
5: Oké, mevrouw D heeft geen geluid op haar koptelefoon. Dat ga ik voor je regelen. Mm-hmm. Misschien kan je een beetje naast Harry gaan zitten en dat vast
2: zitten. Geluid naar de ja, dat vaak op Kostasemi.
5: Ik ga het regelen zo.
2: Oh, als goed. Nou, dan gaat het de Kostasemi.
3: We zijn in de uitzending.
5: De microfoon doet het niet. En dan kan ik eventjes niets daar.
1: Potwampoku even.
5: Nee, maar ik kan die microfoon niet repareren. Er moet een nieuwe komen.
1: Mm-hmm.
5: Dus, hoe gaan we dat oplossen, mevrouw D? Of je gaat naast Lucia zitten, dat kan ook.
3: Ja, maar ga maar. Ik groet iedereen. Horen jullie mij als jullie mij te horen?
5: Ja, maar het ga je horen, maar heel slecht.
1: En Harry, jij?
2: Meneer, en niks.
3: Hij heeft ook...
5: Ja, kom, mijn kost zit in dat. In de span.
1: Wij gaat Perotti groeten aan, Perotti?
6: Nee, ik hoor ook niks. Ik heb geen microfoon.
5: Ga zitten. Direct. Nu.
1: Want je bent al te laat. En je gaat met ontslag, want ik weet niet wat je met je telefoon hebt gedaan.
6: Met jouw telefoon?
1: Hè?
6: Huh? Ik ben sorry, ik heb mijn telefoon.
1: Oh,
6: ik heb
1: me
6: een paar keer jou gebeld.
3: Met Nari?
6: Kom aan, Sanne, ten bos vrouw jaren.
3: Maar dat komt.
7: Dat ik hier om 3:30 zal zijn.
3: Dat is
7: ook goed. Maar in
3: zijn. Oh,
1: in
3: tijd is er een
6: beetje
3: verwarring,
1: want wij zijn normaal 3:00. Is hij niet vergeten dan? Is hij niet vergeten? Ik ga even een missie.
5: Omdat het een en ander even geregeld moet worden, gaan we even een muziekje beluisteren.
1: Ja, ja.
5: Dan kan

0: even gaan kijken wat er daar allemaal aan de hand is.
1: En mevrouw Lucia.
0: En dit keer is het van de auto gereden.
2: Dat je gesprek bent, die van mijn huis, die anders zegt dat je...

0: moet gaan.
1: Ja.
0: En wie was aan...
1: Mevrouw Demus groeten.
2: Ja, maar nu heb ik ook weer geen...
1: Eentje, ik heb geen geluid. Mijn geluid is dood.
3: Ja, maar dan omdat je het muziek
1: Perotti wel, ik hoor Perotti.
3: Je hoort mij wel.
1: Ja.
2: Ik heb net wel geluid.
0: Nee, ga je niet horen, want die microfoon is... Nee,

0: ik heb geen geluid.
1: Ik heb geen geluid. Ik schuif van hier naar daar.
2: Zo net had ik het muziekgeluid wel. Kunt u het weer voor me aandoen? Dat...
0: Nee, we hadden allemaal hadden we geluid.
2: Ja, maar van het muziek.
3: Ik kom zo even kijken. Gaan jullie even door met uitzending.
1: Ja, oké. Okay. Goed dan, mevrouw Tede.
0: Ik ben Barodi Alasma. Corrie, ik hoop dat je gekluisterd zit aan de radio. En Harry heeft jouw boodschap begrepen van... dat je
4: rustig.
0: Met de andere pan
4: met een duizend pootje.
5: Zot, over zij het, Taki.
0: Ja,
5: maar meneer, je redt door haar telefoon mee, zij het, Taki.
1: Harry heeft het erover, over de paar zij bij Gobay. En mevrouw Sam bij Bel, zo Benny op Foucault-Bor, dan hij.
0: Ja.
5: Oh, ook al Borg, gimme.
1: Ja.
5: Mooi man.
0: Harry, gisteren was een mooie grandioos. Het hele weekend was een mooi weekend.
1: Yes.
0: Bij al die twee Biggie Smash Days.
1: Yes.
0: Weet ze, Cleona. Klasse was prima opgezet, alles was goed, hadden geen commentaar. En van Kwaku, hoe heet ze nou? Lilian Deetman, die was hartstikke goed bezig. Ik heb thuis alles in mijn eentje teruggeluisterd, het was hartstikke goed. Fijne Bisma Day hadden we.
2: Nee, voor
0: een beetje
2: ik wel.
0: Regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was te gek gisteren. En Rinja Pool en
5: Hi, meijer en
0: Rinja Pool en
2: wie is jij boss?
5: Hi.
0: En Meitel, jullie waren geweldig. Ja, ik vond het leuk. Hortans Kreet, Lynch, ook al ben je goed thuis aangekomen. Het was hartstikke leuk gisteren. Maar we komen zo meteen weer erop. Over het kwakoe gebeuren. Ja?
2: Ik hoor, ja.
0: Perotti, jij?
2: Goedemiddag, dames en heren. Prettige middag toegewenst zijn. En wij zullen onze best doen om jullie een mooie programma te verzorgen. En ik hoop dat jullie opbellen, massaal. En ze zullen ook voor me zeggen, ja?
1: Om Harry. Dus
2: Harry staat verder.
5: Goedendag, Baradanasa. Goedendag, brada Nasa, omu na tante, oma na opa, metaku alamala odi, edi me bari odi, safety me bari odi, en rest me bar heer senang, alas masang geboren na senang, me baru alamala wa odi. Cuma itu asal.
3: Een telefoon. Harry, om mijn vrouw te bellen, Johan de Jong.
5: Om mijn vrouw te bellen.
3: Monique.
2: Gaat u door.
5: Kira, man.
1: Ja, oké.
5: Okay. Ja, met taku alamala odi. We poude fusana, milobu alamala. Awansani, baradangasa. We sabi dat u de bezig na awansan fuan panti tog. Alla wiki we kont, on de 2 weken we tak over a panti. Maar sami kom merk op na soso umasma, meestal, stort money. Di a panti. De masma unune stort, we go dringa sopi of sawe duang amon unune stort, ma me begu wansani ef a panti no ko uno no konfet in a panti. We no nog een feit dappen in dat pand, want we nog een pot next, dan nog een soekhoef tappen ook toe. Maar bon, mijn kade nummer doen nu, voor ik start met Chinsan gede programma makers ja. En nummer voor ik start met voor Rabobank na NL 48 Rabo. En nummer na 0 1 0 2-8-1-7-2-5-1. De namen van stichting MTC, MCC Maart. Mijn kader nummer rustig doen, dat naar voor u pen rustig, u schrijf rustig, mijn ego kar snel, want zoals wij hier dat we belt, maar dat ik de mijn kader nummer toen zo snel, dus mijn kader maar rustig doen. A tweede nummer, dat na ING Bank. A nummer na NL 54. INGB. De bakka B, je

0: Po drinol ya poti drinol la dama ka den drinol da pot 6 0 3 7 8 8 0 de name van stichting multiculturele communicatie Mart en dan nummer sa mo kan no da pe no ka pot 15 kolo 10 kolo 5 kolo imo spot 50 kolo 50 euro me bodul. Dat na fa a panti sa uwan bay. Ma dalek we kon dalek na fu a somer tunoy. Want mi redes matak do tak ufra kwa ku tunoy.
1: Yes.
0: Da mi awa anfele gide ok tu fas andati.
1: Ok.
0: A reken em na mar fu a panti na NL 04 Rabo. A nummer na 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6 de naam van stichting MCC Mart. Maar dat ben je pot kenmerk de potitori etjatori dubbele punt gebouw daarachter dat de man sabi dat amoni san konja na fa gebouw kan de bepaalde uno nog kan stort money wegens een de gemeente voor weere de sani dat ka potent apu antra maning maar you must not ter ome money you poti
1: maar de mag tjare kotu na regels bost
0: i mag tjare go na regels bost na mevrouw Lucia
1: ja.
0: Maar hij moest poti toch in potje in neng. Hij moest denk, je gil Lucia je neng. Maar Lucia ne potje neng tapa papira. Dat na an administratie voor hori een geval van probleem de dat de man no do sa de man beboreke voor do dat de panty no buy of weet ik veel wat dan ook. Dat u moest man kies u money baka. Dus alles eigenlijk schrijf op. Ik hoop dat u naar Juna money voorlopig terug dat u bij haar panty. Maar in geval van no, you never know, probleem, dat u moest man die desma money baka. Mogi Lucia moju, Lucia baka, en dat me kon dadelijk baka, naar de tori. Dus mevrouw Van den Burg.
1: Ja, misgaat. Ja, luisteraars, aan bedoeling de, dat if u die amoni, ik mag liever toe die maart. In geval aan de Godoro, maar if aan Godoro. Dan nou een soort lening jullie maar dat if iwani ik al liepen die want die want feestje dat volgens mij sami begreep uit Norman en Tori dat je kies korting en if je wat organiseer wat sani dape of je vergadering wat de dozo wat afscheid alles aan if apanti kom iemand organiseer in apanti en desma zijn natuurlijk de doneer en dat op hij gewoon. Maar de was dat ik de money bakken, de adesofara, die de kon te gebouwd toe. Dat de pai kan de Norman Hoorwamtien rekening, omdat de jeb toe Norman Hoorwamtien rekening. Maar om hoor in uw bakken ede, if u man, want de Norman bij je gebouw, if u werkelijk aan money zou u af van nodig. U moest rekenen, die ook bij een panty. Apati kan in een oerpanti, in een industrieterrein. Apati moest knap op. U moest bij stoeren, u moest bij tafro, u moest bij koeling, u moest bij ijskast, u moest bij magnetron, u moest bij lampen, u moest schilder. Alle soort zand u moest doen. Dus de gebouw bijkbaar, de zand zijn ik kon erbij dat aboni moest dit toe, want normaal kan gaan naar bank, dat moet 100.000 met karing. Dan te normaal go naar bank, auto kwam lenen, of abi te kwam tussen lenen bij, voet ik de sandati, voet kan bij de sandati. Maar luisteraars, met dan begi, me beloof dat mi heb mi man me probeer voedwing. Alla dee moet ik ons aan mi edu, voor mek a gebouw kan kom. En mi hoop dat gado verhoor mi gebed, dat a gebouw kan kom. Want dat na mi wens, mi hoop dat alles aan zijn gebouwde maar dat een gebouw komt en dat mij mag mee. Vooral dat mij wat mee. Dat een gebouw komt, dat mij mag mee. Vooral van om een jaar midden aan de markt. Alles aan midden aan de markt. Dus mij hoop dat even een gebouw komt

0: Dat midden in Libië het is. Dat is mijn wens. Mevrouw Deemgaan?
1: Ja. We gaan tak over met alle de radiozenders. En dan gaat dat bakken ook toe. Alle de radiozenders hebben over het gebeuren van kwaku. Tak kwaku en tapu. Maar jaarpissing, als zonder bij taki, Nijmegen, no bomanga, Nijmegen, moro, want Nijmegen voor tapu, bobe, aboetje, uitje, als ombeen, we naar Nijmegen, temo amang, moen, juni, naar Afrikaans Museum. Hoe we dat zeggen? Dat bij de tapu nu ook toe. Dus met Biggie Taki, met de tap dief ja zo, met de soep van trapresi juno. Met de soep van trapresi, want als een sweetie tak in de loop is de migo kooi, sap omenis madinetje, omen langa, omenis ma. En vooral voor de jongeren is het zeer belangrijk. En dat alleen dansie en dansie de. Er zijn hele creatief, alle soort zandings, maar ik doe voor de jongeren dat in dat pakwaku ook toe. Oh. Het was echt leuk.
2: Maar me maakt dat
1: in de zin van.
2: Me maakt dat in.
1: Maar als ze ons een andere locatie kunnen geven, is het ook goed voor ons. Want alles maar vind ik zo jammer. Alles maar is dat ik. Het moet niet weg, het moet niet weg. Maar mijn artsje wat doe interview aan de radio. Alles mijn waar, het moet niet weg, het moet niet. Met ook meneer Panka, dat is de ook toe. Meneer Panka, mij ook dat is, we hebben jouw gesprek gisteren gehoord. Ik hoop dat is dat met wat moeite doen. Hoe kan vinden, want dat is aan de begin van jou. Moro, moro,
0: power.
1: Power voor dat aan de begin van jou. Want je was er ook mee eens, is dit. Voor dat je dat kwak moet blijven, want je hebt gezien. Ik denk dat ik is maar is Shiva als aan een god dat
0: men. En veel mensen uit buitenland komen speciaal voor hier uit Amerika ken ik mensen, ja.
1: Alle hoeken.
0: Kosho, ja.
1: De banka heeft het zelf gisteren gezegd. Ja. Alle hoeken is maar ik kom en alle hoeken ja zo naast maar. Dus hoe allemaal een begi dat die met hoe man hoort qua.
2: Mee no een begi.
1: Niet een hoort begi want luister.
2: You mag.
1: Luister, je moet even denken van.
0: Ik heb denk jullie op de trust mij denk
1: ik. Ik heb een gesprek gehoord op een of andere radiozender. Kijk, je moet zo zien als mes snijdt aan twee kanten.
0: Ja.
1: Aan de ene kant is het wat ze op radiozender hebben uitgelegd, is van je moet beveiligers. Dat eist heel veel tegenwoordig. Je moet beveiligen.
2: Wacht even. Je moet naar beveiligen. Meneer, dat moet beveiligen door. Meneer, ja, dat is aan
1: al die dingen moet je hebben.
0: Betalen.
1: Alles moet je betalen. Ja, en kijk, op een gegeven moment ga je denken van, wie is nou de lachende derde? In mijn ogen zie ik dat gemeente de lachende derde is. Want op een gegeven moment, ik zeg zo van, als je 500 euro hebt, 1000 euro hebt, laten we het zo nemen. 500 voor de stadhouders en 500 gaat naar de gemeente.
0: En belasting.
1: En de belasting is daarnaast ook. Dus als ze zeggen van de prijzen worden duurder, natuurlijk, de mensen moeten dat bij ons verhalen. Ja? En daarom zeg ik, het mes snijdt aan twee kanten om denk je dat naar gemeente naar lachende derde belastingdienst naar nou aan zee.
2: Ik is
1: en
2: de mooi.
1: Nee, Harry, ik ben een beetje eens.
2: In af deze naam, maar ik is de mooi.
1: Ik
2: denk niks. Min af denken niks. Ik is de mooi gewoon.
3: Mag ik even wat zeggen?
2: Je weet wat ik met transmatak toe.
1: Mag ik mijn verhaal even afmaken? Je kijkt naar het verleden, maar alles is nu duur geworden.
0: Yeah.
1: Ja, alles is nu duur geworden. Want gisteren was er ook een bier was 20 euro.
0: Ja, yeah, klopt.
1: Ja? Een portie, barbecue vlees was 40 euro.
2: Hey, ja,
1: is dat
2: toch gek? Ja, mijn actie was aan niet.
1: Ja, ga maar.
2: Voor San Kwaku ben je bestaan eigenlijk? San Kwaku ben je eigenlijk?
1: Het is klein, begon natuurlijk.
2: Voor wie? Ja, nou, dat is maar dat mango nou.
1: Natuurlijk kunnen ze gaan.
2: Dan een mango.
3: Nee.
2: Dan een mango. Ja, zo maar is dit dat ik nou los aan je met me voor.
3: Luka,
2: ja. Ik heb een vrouw af Fopching. Dan een vrouw naar Fevi. Dan moest bij 100 kolen voor Sagonissen.
0: Nee, is waar, Harry.
1: Ja.
2: Dit is korting.
3: Niet iedereen.
2: Dat is waar, zie je mijn arkele zaak.
3: Mag ik even wat zeggen?
0: Laat Perotti even uitleggen. Mag
2: Perotti leggen uit.
3: Mag ik even wat zeggen? Kijk, ik heb mijn kortingskaart. Ik heb mijn stadspas.
0: Perotti tak Surinaams.
3: Maar precies van Harry et Takasani. Ik was me op 3 of 14 als man een bekostiging.

0: was for mens bedeelde. Ik hoorde het zo in een patatongo. Mens bedeelde. Nu is het voor mensen die geld hebben kunnen naar Kwaku gaan. Ze gaan deze stadspas dingen zoals het was al besproken dat ze zouden weghalen. Dat mensen met stadspas gewoon volle pond moesten betalen. Zou het niet kunnen gaan?
1: Nee.
0: Snap je? Dus een vrouw met 2-3 kinderen. Waar mama nog kan gaan op vakantie. Anna Matjar en Tjingo. En als je moet uit haar presie naar Gomorre, voor die bekant, go. Go bakken naar inzien. Nu kan als je post eten wil gaan kopen, moet je eerst die 20 willen betalen. Dan ga je eten kopen en een portie eten. Precies wat je zegt, kost 20 euro. Zoiets in de geest.
2: Ja, het is duur.
0: Dan luister goed nog. Maar het is alleen maar duur, want die mensen die zelf daar hun standjes hebben, moeten 25% overdragen.
2: Ja, maar dat
0: zou... Juist 25%. En ze moeten voor hun stand betalen. Ja. Hoe haal je geld?
1: Maar dat is mijn big money. Anders kan ik voor alle jaren. Alle jaren is mijn
3: big money.
1: Ik wil mijn big money in het
3: kentje. De maandag. De maandag nou last de maandag. De maandag tap Kwaku. Omdat Kwaku ik ondiri. En de lei verlies. Laat die 15 jaar in den dwing. Nooit den tegu om mijn money te verdienen.
1: Maar den af tegu nu. Voor zei je den moest tegu?
3: Lucia, maar de beaxte blakken maar wel. Maar de beaxte blakken maar wel, tak om mijn money te verdienen.
1: Nee, omdat den ben moest pijn belasten.
3: Lucia.
1: En den ben pijn.
3: Lucia,
1: die moest de eerlijk toe
3: alleen. Lucia, ik mis dat die steen.
1: Dat ben ben pijn.
3: Mis dat die steen, look on, dat moet lekker uit. A 1 juli sani. De man teka a ook toe a 1 juli san tok. De man teka nu ik die was soort festival, de man meke kote kwam festival nu tok.
1: Maar
3: wachtie. Asan naf blakka man. A money sa de ma e meki. O men money de ma e stort terug gi wa gi.
0: Instansi fu uno.
3: Fa uwa ba wa gebouw. O men money de wa e stort kon juni fu uba ya gebouw. O men money.
1: Maar wachtie met.
3: Next.
1: Wachtie etje. Hari luku. No, di umbe go di desa nama be aben.
3: Ja. Yeah.
1: They go,
3: yeah.
1: So so toko toko. They go, if you see the way say, for them, are they go?
3: No.
1: If you see the way say, for them be mosu.
3: No.
1: If you see the prola, sa desma be throw it.
3: Lucia,
1: they go pain of
3: fa para. You know what's
0: my problem?
3: Wakti make me, Lucia. Di manier ana esayas begeng, dat de eis manier esayas desan dati. Tak ipot isri na grond, dat is manu wakata toko-toko, ipai dati, ipai dati. Di de wet man teke oven, ano gemeente set ala desan gire na pa grond. Ano gemeente set ala desan gire was laka grond api. So sa debe mus go pa eo des refi. Next! Mevrouw Dalkwes, mes na borra gire tok pa 50 dusun tok. Mevrouw Dalkwes, isa mevrouw Dalkwes. Ha? Omdat u traga je zien we wat lekkers maar we doen dat
4: soort praten is
3: ja want je wat break je
1: nee
3: mine gomoro na kwaku mitak mine go solang de mas solang je moet betalen ga ik niet meer
0: hoop dingen zijn vooruit gegaan maar je betaalt er ook voor het was vroeger gratis
1: ja maar je kan niet vergeten hoe leven nou in een andere tijd
3: wat andere tijd wil je
0: vorige
3: tijd
0: was
3: kwaku na uno sali
1: che si vuole da che fa bene quanto quanto con bene da un bogoite
3: Lucia
0: if the if afu ben toko toko
3: if commenta if commenta no be certain guiden na i toko toko den bo waka ok tu adi es maner essaya stapu de ma ko de a commenta conte kama ofo ne de ma ko seta ma na pe guiden ma ma de blaka ma be de ma ba certain dat i mos luko
2: de
3: mek om mijn money.
2: De bekis money ook toe, hè?
3: Ja.
2: De bekis money.
1: Subsidie, de bekis
3: toe. Om mijn money, man.
1: De bekis.
2: De bekis.
3: Ja, man.
2: De bekis money.
1: Allah, man, het is
2: subsidie.
3: Am money, zade, man, bekis. Am is zade, man. De man op mijn portfolio. De man op mijn pay de man.
1: De bekis subsidie toe.
3: Zo'n subsidie, de man.
1: De bekis, ja.
0: De bekis was subsidie.
1: Ja.
3: Om mijn money.
0: De bekis.
2: Die daar
1: is
2: de
3: bekis. Nee, dat maakt niks uit.
1: Nee, maar de bekis.
0: Er zijn mensen die ons op de hoogte kunnen stel om een subsidie de bekisie.
2: En die zit daar.
0: Maar ik betrek u niet erbij. Yeah. Maar kijk.
5: Het is een debat wat u voert, hè. Maar het verhaal is wel heel anders.
0: Ja?
1: Hoor je, Harry?
3: Susanne.
1: Mevrouw.
0: Zie, en wij praten van de buitenkant af wat wij zien. Maar u zegt het verhaal was heel anders. Maar ik ga u nu

0: erbij. Ja. Roep op me als u ons wilt toelichten hoe het een beetje was. Ja, dan zouden we het op prijs stellen.
1: Je kunt ook wat zeggen. Snap je? Je kunt ook wat zeggen.
2: Als u wilt uitnodigen.
3: Ja, kom maar zitten. Welkom, welkom, welkom.
1: Die geeft nu aan. Ja. Wij brengen het anders zoals het
0: ja.
1: is.
3: Ja.
1: En dus als de luisteraar is het ook een beetje duidelijkheid. Want ja. wij zien de buitenkant. Ja. De binnenkant zien we.
0: Je kunt het ook van hier.
3: Ja.
4: Maar het is een technisch verhaal.
3: Ja.
4: Dus even de emoties eruit halen. Want ja. anders kan ik het niet vertellen.
3: Ja.
4: Die afspraak maken wij, hè?
1: We luisteren.
4: Anders wordt het een gekke manswerk.
0: Er komt iemand nu bij.
1: Iemand, mevrouw Belion.
0: Mevrouw Belion. Ja, die ons ietsje meer kan inlichten of een beetje helderheid kan geven. Dus Harry Pero Ugoro Srefrester. Die is vast aan voor een Ugoro
5: Srefrester. We gaan nu even aandacht besteden aan de gast.
3: Want ik ben
5: niet de politiek,
3: dus is als Amoro. Ja.
1: Wij zien de buitenkant, als wij weten er meer van.
5: Ja. Hanna, je mag daar zitten hoor. Komt goed. Hanna, je mag daar zitten.
3: Je mag
5: komt goed. Laat. Nee, het is goed, het is goed. Ik hoorde het heel duidelijk.
0: Okay.
5: Ik hoor je heel duidelijk. Ga maar lekker zitten.
3: Mm-hmm.
5: En we gaan het woord geven aan mevrouw Belliard.
3: Ja.
5: Mevrouw Belliard, welkom.
3: Ja.
5: U gaat ons even een beetje toelichten hoe het in het verleden is gegaan. En
6: aan microfoon.
5: Misschien ook iets vertellen over het heden.
0: Nee,
5: zeg eigenlijk. Zo, ik hoor het goed.
6: Ja, gaat maar u... net als mannen, je redt toch aan.
5: Jawel, ja.
6: Oh, okay.
5: Gaat u gang.
7: Ja, ik ga heel feitelijk het verhaal vertellen. Wat heb ik met Kwaku? Heel veel. Ik was in het eerste jaar toen ik stadsvoorzitter was ik belast met Kwaku. En Kwaku was een hoofdpijn. Dat kan niet voor de gek houden. Daar waren jaren aan vooraf gegaan waarin de begroting niet klopte. Dat heel beleid onduidelijk was. En ja, dan moet je iets gaan doen. Er was subsidie. Er werd ieder jaar subsidie toegekend aan Kwaku. Dat wil ik hier gezegd hebben, want het is feitelijk. U kunt die papieren natrekken bij de gemeente, dan ziet u dat zelf met uw eigen ogen. Want zonder subsidie zou Kwaku niet kunnen bestaan. Kwaku gaf zoveel problemen, met name veiligheid. Want ik was toen ook in de kleine driehoek. Je hebt de grote driehoek en je hebt de kleine driehoek. En in de driehoek zit justitie, politie en de gemeente. Ik zat voor de gemeente Amsterdam in de kleine driehoek hier in het stadsdeel. Wij vergaderden rond Kwaku, omdat er heel veel maatregelen moesten worden genomen om enigszins de veiligheid te waarborgen. U weet... In die hele gang van zaken hebben ze geprobeerd ook grenzen te trekken. U weet dat er van tijd tot tijd ook een pistooltje werd getrokken. Mm-hmm. Dat kon je niet langer tolereren. En de begroting klopte jaar in, jaar uit niet. Waardoor die vergunning ieder jaar moeilijk te verkrijgen was. Want wil je een vergunning hebben, wil je een Kwaku-festival doen, dan moet je een vergunning hebben. En als de politie zegt, de vergunning kan niet, dan is het om veiligheidsredenen heel bedenkelijk om toch door te duwen. Als je je begroting niet op orde hebt, dan zegt de gemeente Amsterdam, waar ik dan inderdaad Kwaku in mijn portefeuille had, dan geven we je, want als je begroting niet klopt, kun je niets. Het is geen gein, het is geen grap. Ten slotte hebben wij met elkaar besloten, met grote instemming van het bestuur van Kwaku, om Kwaku buiten de deur te zetten. Wat betekent, wij zeggen van kijk, gaat u uw eigen dingen doen, u krijgt van ons dit bedrag en u gaat proberen op eigen benen te staan. Ik sta er namelijk achter dat de overheid niet altijd ergens bij hoeft te zijn. Winkels, ondernemers, private partijen, die draaien zonder gemeentelijke bijdrage, zonder subsidie. Dus wij hadden zoiets, ga jullie dan als mensen die ervaring hebben, jouw eigen festival doen, wij geven subsidies, maar wij trekken ons terug. U bent geprivatiseerd. U valt niet meer onder gemeente. Wij hebben toen gezegd, omdat ik daar zelf bij was, ze hadden problemen met heel veel tegenwerking voor de vergunningverlening. Dat klopt. Ieder jaar was het een huilen, een toestanden. En die man voelde zich gediscrimineerd, racistisch behandeld en al dat soort emoties die erbij komen. He, dat heb je altijd, he, die reactie. Toen heb ik gezegd, weet je, wij garanderen jullie voor 4 jaar de vergunning, mits je begroting klopt. We hebben toen gezegd, wij zorgen ervoor dat jullie begeleid worden in die begroting. We gaan jullie niet zelf laten modderen. Wij gaan zorgen dat en die vergunning er is, indien de begroting goed is gekeurd, dan hebben wij die twee dingen. En ik heb toen ook gezegd, het was ieder jaar een beproeving om dat terrein schoon te krijgen. Ik weet niet of u dat nog herinnert.
2: Jawel.
7: Dan kom je deze week, volgende week heb je nog die bananenschillen en die kippenboutjes van de vorige week. Dus we hebben toen gezegd, wij gaan het minimale doen. Dat was ruim 3 ton aan subsidie. Dat kan ik hier ook wel zeggen. Wat Kwaku kreeg toen ze van de gemeente onder mijn leiding vertrokken. Meneer Kout was toen voorzitter. Alle liefde en respect voor meneer Kout. Het was een harde werker en we hadden het allemaal leuk met Kwaku. Dus laten we hem ook in het zonnetje zetten, hij heeft zijn best gedaan. Maar toen kwamen toch problemen. Het liep nog steeds niet. Het was zodanig dat 1 jaar Kwaku is overgeslagen vanwege de problemen rond de vergunningverstrekking, het geld en alles wat u zich daarbij kan voorstellen. Toen kwam de gemeente Amsterdam met het voorstel. Weet je wat, mensen willen heel graag dat het festival doorgaat. Wij gaan als gemeente meedoen, mits wij toezicht en greep hebben op de organisatie. Want je kan geen risico's meer nemen. We zijn geen kinderen. Nee. Dus de gemeente eiste een belangrijke aandeel in de vergunningverlening en toezicht. En De Vries is toen gevraagd, die ken ik persoonlijk. Als wethouder van de cultuur heeft hij de uitmarkt 20 jaar lang op een fantastische manier geleid. En ik wil voorop stellen, het geld is doorslaggevend. Als het geld niet klopt, kan niets. We leven niet in weet ik veel wat voor soort sprookjesland. Als het geld niet klopt, moet je niet doorgaan. Want het is gemeenschapsgeld. Toen werd overgenomen door meneer Vervuur, meneer De Vries en die twee, die mevrouw en die meneer.
2: Ja. Ja.
0: En die draaien nu toch?
7: Ja, met heel veel toewijding. Uiteraard heeft de gemeente Amsterdam daar ook een financiële bijdrage aan gegeven. Natuurlijk ook met eisen die op tafel lagen van u doet dat, mits dat. U doet dat, mits dat. Dat is de afspraak. Gaandeweg de rit is Kwaku Festival nu een groot succes geworden. Maar ze dreigen onder hun succes te sterven, te verzuipen, om het grof te zeggen. Mm-hmm. Wat nu gebeurd is in de afgelopen jaren, men heeft zwaar geïnvesteerd in veiligheid, men heeft zwaar geïnvesteerd in de kwaliteit van het product in het algemeen dat Kwaku heet. Dus dat product deugt nu. En nu komt voor mij een belangrijk moment. Wat zou ik de organisatie en de gemeente adviseren? Want we moeten kiezen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, we kunnen het niet betalen. We hebben kinderen, we kunnen het niet betalen. Nou, dat verhaal, daar heb ik gevoel voor. Ik ben zelf moeder en ik weet wat het betekent niet altijd evenveel geld te hebben. Dus ik begrijp dat. Maar laten we dat even stallen. Dat is een onderdeel van het geheel van Kwaku. Hoe is Kwaku begonnen? Dat weten we allemaal, gaan we niet herhalen. Die arme mensen of mensen met minder geld, die moeten ook aan mee kunnen doen met hun kinderen, want daar was Kwaku voor.
4: Ja.
7: Daar heb je de gemeente aan de andere kant, hè, die is ook een partij. En dan heb je het bestuur. Het bestuur heeft laten zien dat ze succesvol zijn. En als bestuurder, politiek bestuurder, vind ik dat je succes moet je honoreren, moet je waarderen. Dus ik zou zeggen, als ik het advies aan de gemeente en die twee andere partijen moest geven, laat die mensen die zo succesvol zijn, hun succes uitbreiden. We zijn er niet voor. Want we hebben al als Surinamers in het organiseren van festiviteiten weinig succes tot nog toe. Money, qua money verdienen. Ja. Dus het is een festival. Mensen mogen rijk worden. Deze twee mensen mogen rijk worden, want ze werken er hard voor. Als ze met gemeentesubsidie nu dit zo mooi hebben gedaan, zou ik zeggen, geef die mensen niet de kans. Laat die mensen hun ding doen. Ja. Laat ze die dure prijzen behouden. Laat ze dit concept behouden, dat verder uitbaten tot groot succes van een initiatief van Surinamers. Een privaat iets, dus een money zaak. Het tweede is, wat doe je dan met die mensen die het niet kunnen betalen? Want die zijn ook belangrijk.
0: Dat moet ik graag weten.
7: Dat andere was ook belangrijk, wat ik zei.
0: Ja, 100%.
7: Ja, dan komen nu de mensen die dat inderdaad niet kunnen betalen. Dan zou ik zeggen, maak een nieuwe studie. Ga niet direct als een halve garen allerlei rotzooi bij elkaar vegen, zodat wij terugkomen in de periode voor vervuurd de Vries. Dat mag nooit meer gebeuren. Er mag nooit meer een terrein zijn in Zuidoost waar met veiligheid wordt gesold. Er mag nooit meer een terrein zijn in Zuidoost waar je in plassen gaat lopen. Er mag nooit meer een kwaku zijn van wel eer. We leven in 2026 en we leven niet in 1998. Dat is voor. Ik ben ook klaar. Even nog afronden.
2: Ja, we hebben nog 5 minuten, wil ik even aangeven.
7: Oké, dat doe ik in 5 minuten.
8: Nee. Na de uitzending.
7: Na de
0: volgende.
7: Ja. Oké.
8: Ik ga verder gaan.
2: Tussendoor wilde ik ook even wat vragen aan
7: de. Nee, liever niet.
8: Even wachten. Laat ze uitpraten.
7: Nee, laat mij dit verhaal vertellen. Ja. Want het verhaal is moeilijk te voelen. Dan zou ik zeggen, ga een studie. Betaal ervoor. Betaal iemand anderhalve ton, 100.000. Dat kostte deze studies. Om te gaan kijken met voorwaarden waar mogelijke locaties zouden kunnen zijn voor de mensen die de dure kwaku niet kunnen betalen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in dat park. Maar dan moet je weer alles gaan uitkiezen. Hoe zit het met de veiligheid? Hoe zit het met het terrein? Wat voor risico's loopt dat risico? Dus er moet een zakelijke studie komen voor die mensen die kwaku niet kunnen betalen. Want je kunt het niet maken om een succesvol product in te leveren, omdat aan arme mensen dat niet kunnen betalen. Toch? Ja. We zijn hier om te groeien. We zijn hier om landelijk de naam te dragen. Dat
6: maar het was bestemd voor de arme
7: mensen. Nee, maar ik heb het nu over de tweede mogelijkheid, toch?
1: Mogelijkheid.
7: We moeten Kwaku de winst laten houden en groeien. Dan komt er een tweede scenario. En dat scenario is, hoe gaan we de mensen die het niet kunnen betalen de kans geven om met hun kinderen in de zomervakantie lol te beleven en pret. Dat wordt dan een andere editie dan de editie dure kwaku. Mm-hmm. Ik pleit voor die dure kwaku, omdat we weinig succes hebben en eindelijk een club is van mensen die succesvol boekt.
2: Mm-hmm. Die snap je? Nou eens. Met dat gaan we maar rustig eindigen.
7: En dan komen we naar de
8: pauze.
7: Oké, dan ga ik door.
8: Ja.
0: Want ik heb een paar vragen nog steeds.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Unforgettable.
1: Unforgettable, de Nat King Cole, die hebben we eventjes zo tussendoor op de schijf gezet. En inmiddels zit mevrouw Belliot weer recht voor de microfoon en gaat ze ons vertellen het vervolg van Kwaku. Mevrouw Belliot, het woord is aan u.
2: Ja, dames en heren, we hadden daarnet even de break. Ik had toegezegd dat ik na de break nog even zou stilstaan naar hoe kunnen wij het succes dat nu is gepresenteerd, dat je meetbaar kunt maken landelijk en alles wat erop en eraan is, hoe kun je dat behouden met het publiek wat het kan betalen? Maar hoe kun je ook voor het publiek wat het niet kan betalen een alternatief maken? Want dat zoek ik. Een evenwaardig. Misschien niet een alternatief, evenwaardig. Dus een hoogwaardige editie van Kwaku voor de mensen die een smallere portefeuille hebben. Met inachtneming dat wij nooit meer terug moeten gaan naar de periode van plassen op het terrein en schieten en poepen in het gras, want dat gebeurde ook, waardoor de politie ook niet welwillend was om je moet ook een vergunning hebben van de politie, hè, om dat te verstrekken.
3: Ja, ja.
2: Dus dat die tweede editie, net zoals die eerste editie, maar dat is dan een editie van de mensen die het geld hebben, met het bestuur van meneer De Vries op dit moment, dat die gaan doen wat ze moeten doen. En ze mogen het doen waar ze willen. Ze mogen zelf hun locatie gaan zoeken. Aan de andere kant, zeg ik dan, als ze in Zuidoost blijven, het is een Zuidoost product.
4: Mm-hmm.
2: Maar wanneer wij in dit land willen overstijgen en laten zien dat we succesvolle ondernemers zijn, want er zijn succesvolle ondernemers, maakt het mij niet uit waar die Kwaku naartoe gaat.
3: Ja.
2: Mm-hmm. En mogen wij niet bemoeien met het programma. Want het programma is dan geprivatiseerd. Als zijnde valt onder meneer De Vries.
4: Mm-hmm.
2: En die alternatieve editie, hè, waar iedereen naartoe kan gaan. Nadat eerst goed is uitgezocht hoe het eruit moet gaan zien.
4: Mm-hmm.
2: Welke programma's worden er geboden. Wat voor programma voor de kinderen, wat voor programma voor de buurtbewoners, wat voor programma voor de ouderen.
3: Ja.
2: Dan maak je dan

0: hartstikke mooi concept. En dan laat je de gemeente daar een groot deel van betalen. En wat absoluut ook mogelijk zou kunnen zijn, is dat je die edities niet parallel hoeft te laten lopen met elkaar.
1: Maar mevrouw Belliot, mag ik u wat vragen?
0: Ja.
1: Luister, maar als jullie een ander kwakkoe gaan doen voor mensen, min bedelen, zo heet takkie, is het toch de bedoeling dat niet alles gratis is? Want je moet toch een kleine bijdrage, want anders kan die tent toch niet doordraaien.
0: Het zou nooit gratis kunnen worden.
1: Okay.
0: Omdat je de beveiliging moet gaan betalen. En heftig ook.
1: Ja.
0: De beveiliging kost het opschonen van het terrein waar we grote moeite mee hadden.
1: Mm-hmm.
0: Mag ook nooit meer gebeuren. Dus de mensen moeten kunnen betalen, maar naar rato. Dus daarom moet dat onderzoek plaatsvinden. Wat is een gemiddeld bedrag dat een uitkeringstrekker krijgt, mm-hmm. of iemand die hard werkt,
1: ja.
0: maar weinig verdient,
1: ja.
0: dan moet een bedrag voorkomen. Dat kunnen we hier niet bepalen met elkaar.
1: Nee.
0: Dus in allebei gevallen hoort de gemeente goed te kijken, wat is het doel, wat is onze financiële bijdrage,
1: mm-hmm.
0: en wat mij betreft, als kwakkoe gearriveerde mensen, dus mensen die het geld hebben, dan moeten zij 100% de kosten dekken.
1: Mm-hmm.
0: Dan privatiseer je dat. Dan focus je op die kwakkoe als gemeente die hulp nodig heeft, omdat die mensen daar ook een mooi programma moeten krijgen.
1: Maar er is een park hier in de Bijlmer, ik ken die naam niet. Hoe heet die? Oh, hier dat groente park. Ze geven soms festivals daar.
0: Kasserplas.
1: Ja, waarom proberen jullie dat kwakkoe niet naar daar te brengen?
0: U bent lief, u bent lief allemaal, maar ik ben niet meer bestuurder, hè? Er moet een locatieonderzoek komen.
2: Ja.
0: Dus voor mij is basis, hè, die ideeën moeten uitgezocht worden. Mijn nadrukkelijke advies zal zijn, laat het succes niet doodgaan.
2: Maar wat gebeurt nu in het heet van de strijd? Gaat men nu zeggen,
0: dat kan je niet maken.
2: Maken mensen niet aandoen.
0: Anders het komt er een gebrekkige kwakkoe weer.
1: Maar dat is niet jou, man. Je zit er als ja, maar die andere mensen denken er niet zo over. Wat is een uitje voor die mensen? Jij denkt er zo.
3: Niet iedereen. Is niet een uitje voor iedereen.
1: Ja.
3: Omdat deze man om een paar keer is, in de verstand aan dat hij.
4: Maar daarvoor zijn mevrouw Belliot en de gaten.
5: We gaan even naar een beller. Ja,
1: welkom in de uitzending.
5: Eén moment.
4: Maar ik wil zo wel wat zeggen, hè?
5: Ja, je krijgt de kans.
1: Welkom in de uitzending.
6: Ja, goedemiddag, dames en heren.
5: Meneer Jan, hou het kort alsjeblieft.
6: Met Jan. Als ik mevrouw Yvette heb gevolgd. Er zijn twee prijzen bij kwakkoe om toetreding.
1: Mm-hmm.
6: Kinderen tot 15 jaar betalen niet. Mensen met een pas, stadspas, betalen iets van 10 euro, dacht ik.
1: Mm-hmm.
6: En de gewone mensen die het kan betalen, betalen 15 euro zoveel. Ik zou zeggen, verhoog die mensen die het kunnen betalen, dezelfde kwakkoe blijft, maar het bedrag van die mensen die het kunnen betalen,
1: mm-hmm.
6: naar 20 of 25 euro. En hou die de kinderen tot en met 15 jaar gratis en de mensen met een stadspas blijft op die 10 euro.
1: Mag ik wat zeggen, maar dan wordt het chaotische bende.
6: Ja. Nee.
1: Jawel.
6: Kijk, het is nu zo. Kinderen betalen tot 15 jaar niet. En de mensen met stadspas betalen iets van 57. Mm. En de mensen die het kunnen betalen, dat bedrag is 15 zoveel. Dat is dus gewoon voor de welgestelde.
0: Ik wil erop reageren, hoor.
5: Ja, je krijgt zo de kans. Maak even misschien een notitie. Want we gaan naar de volgende bellen, Jan. Bedankt voor het meedoen.
1: Ja, ja.
5: Goeiedag, welkom in de uitzending. Hallo? Ja, u bent er.
7: Hoi, ja, dankjewel. Ja, ik ben het luisteren en dank voor de uitleg van mevrouw Belliot. Ik heb toch wel een aantal vragen, zeg maar. Want toevallig ben ik daar voor het weekend geweest naar Zomercarnaval Rotterdam. En dat is een gratis festival. En dat had een

0: veiligheidsprobleem in de voorbije jaren. En nog steeds wel, denk ik. Dus dan vraag ik me af van hoe kan het daar wel? En ook als ik kijk naar de schoonmaakkosten en dergelijke, dan is daar kennelijk wel een bereidheid om daarvoor op te draaien van de gemeente en in Zuidoost-Niet. En ik hoor nu ook van dan moeten de kaartjes worden verhoogd. Maar goed, dat vind ik een hele kort door de bocht oplossing. En waarom? Met alle respect, als je naar Kwaku gaat, je bent gewoon veel geld kwijt als je een dagje daar rondloopt. En een kaartje kopen, dat valt nog redelijk mee. Maar als het kaartje helemaal duurder wordt, dan kan ik ook misschien maar één keer gaan. Of zelfs helemaal niet meer. Dus dat vind ik, dan jaag je eigenlijk nog meer mensen weg. En dan wordt er ook nog geroepen van, het moet een commercieel ding worden. En daar ben ik het ook niet helemaal mee eens.
1: We
0: zitten dan met de rechter zo, een beetje voor het festival. Kijk, ik vind het goed dat er wel een vergoeding wordt gevraagd hoor. En dat er toch mensen dit de kar trekken. Maar de insteek van Kwaku vroeger altijd, en dat is denk ik ook het gedachtegoed van dit festival, is dat het eigenlijk voor de mensen is. En dat, dat het eigenlijk haaks staat op het commercieel oogmerk. En met name naar de mensen die dit in het begin hebben georganiseerd.
1: Prima.
2: Dankjewel voor het bellen.
1: We gaan u bedanken. En we gaan even een reactie van mevrouw Beljot horen.
0: Dankjewel.
1: Goed, fijne middag. Dank voor het meedoen. Mevrouw Beljot.
3: Het eerste commentaar van
1: meneer Jan.
3: Ja, daar wil ik kort over zijn. Als ieder jaar de organisatoren en alles wat daar gebeurt, dat gedoe rond te duur, nog meer te duur, moeten aanhoren, dat werkt demotiverend.
2: Ja.
3: En er is alle opening om elders in dit land, in een andere, weet ik veel, provincie of zo, ook met de Kwaku te beginnen. Dat is zo gebeurd. De concurrentie wil nog niet toeslaan. Maar neem met me mee, als de concurrentie echt wil toeslaan, we hebben een paar rijke jongens. Geef je helemaal alles uit. Dat betekent, mag ik even, voorzitter?
4: Ja, ik mag dat, even aangeven dat de telefoon rood staat.
3: Nee, maar ik wil even...
2: Laat ze wachten.
4: Kort houden, ja?
3: Dus ik meld bij deze dat succes wat we eindelijk nog een keertje hebben... Privatiseer dat, daar is niks moeite mee. Ga niet weer jaar in jaar uit, het moet €2 minder, het moet €2, dat demotiveert, dat is eigenlijk een soort vrije tijds Kwaku. Ik wil een zakelijke Kwaku en een Kwaku wat wel, met welzijnsgeld wordt gefinancierd.
4: Ja,
1: degene? Was nog een reactie dan?
3: Dan is die tweede reactie
2: Van dat geld.
3: We moeten eraan wennen, hè? Omdat iedereen natuurlijk ontzettend Kwaku aan de borst heeft gekregen. We houden van Kwaku, we houden nog meer van Kwaku. We gaan dood om Kwaku. Maar op een moment is het, heb je geld of heb je geen geld? En dat komt erop neer. De realiteit is gewoon geld. En als meneer zegt, Kwaku van de traditie komt nooit meer. Moet ook niet meer komen. Op die manier, nooit meer. Dat gaat de gemeente ook zeggen.
1: We gaan twee nieuwe bellers, als het mag. Bent u zover, Hanna?
3: Ja.
1: Ja. Goeiedag, welkom in de eerste.
3: Ik ben zomaar in een programma.
1: Moment. Goeiedag, welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag, met mij Lodi.
1: Lodi Kort, hè?
5: Ja, zeker. Ik heb wat nieuws gehoord. Het rijkste Afrikaanse land is Suzanne.
1: Oké, bedankt.
5: Dat heb ik gehoord.
1: Dat is heel iets anders.
2: Dank u wel, Lodi.
5: Doei.
1: Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
6: Dag meneer
2: Lessa.
6: Ja, ik wil een vraag stellen aan die buitengewone dame die jullie als gast hebben. Mevrouw Beljot. En ik wil graag direct antwoord daarop. Mevrouw Beljot. Bent u niet eerlijk om die mensen te zeggen dat ze moeten evalueren? Dat het namelijk zo is dat alles duurder geworden is. En als wij zwarte mensen wat willen hebben, wat goed dat we voor moeten betalen.
3: Inderdaad, wat je moet gaan doen, is dat groot onderzoek waar ik voor pleit. En vooral het proces ook onderzoeken. Het proces is heel belangrijk. Want als je het proces niet goed in kaart krijgt, waar kwamen de problemen vandaan en wie heeft daar op welke manier dan ook aandeel in gehad, is de methode deugd dat of betekent het dat we andere methoden moeten hebben, dat is inherent.

0: aan het groot onderzoek. Waar ik naartoe wil, is dat nu een rationele kwaku komt, waar mensen kunnen betalen. En waar niet ieder jaar mensen naar de pers gaan, het is niet te betalen, we worden uitgezogen. En vroeger hadden we dat en we konden met onze kinderen in de modder zitten. Dat moeten we niet meer hebben. Dat is geen compliment voor dit stadsdeel.
1: Heel kort. Hier bij mij te Sloterplas, mijn kleindochter gaat naartoe. Voor één zaterdag moeten ze meer dan €100 betalen. Hier, te Sloterplas.
0: Nou, dat kan ik mij voorstellen. De festivals zijn rond €100. Laten wij groeien. Laten dus mensen niet kunnen betalen, gaan naar de betaalbare kwaku. En laten we iets moois maken, iets fantastisch maken voor de rest die het niet kunnen betalen. En misschien is het ook wel fijn dat iedereen ieder jaar denkt.
2: Voor maken we het sterker dan?
3: Voor de jongeren ook.
2: Tot jongeren.
4: Die naar kwaku willen gaan.
3: Dit is een lessen ze net zeggen. Zijn dochter moest €100 betalen.
2: Ja, nou.
4: Ja? Om naar een festival te gaan.
3: Ja, de jongeren nodig om verder te gaan.
4: Even wat de artiest aan meneer Lissetaki. Voor one day heb je moest bij mij voor een festival.
1: Voor één dag maar moeten ze dat betalen. Dat geld kost het. Laten we heel eerlijk zijn, Harry. Ik ben 100% altijd met je eens met heel veel dingen. Maar Harry, we zijn nu in een andere tijd. Het moet zo zijn dat wij zwarte mensen wat organiseren dat we applaus krijgen. Het kan niet meer zo dat we terug gaan.
4: Zo pina.
3: Steken in het verleden.
2: Maar meneer Lesser.
1: Ja, zeg maar.
2: Suma en Water en Wijzer voor Assange en Snappen leg me uit dat.
1: Als maar die organiseren. Luister, ik ben in een organisatie. Meneer, doe nooit 20 pushers op.
2: Leuk, dat
1: wordt het niks.
2: Je doet money toch?
4: Ja, zo mooi. You too.
2: Zo, maar die zijn kwakken bij op eigenlijk.
4: Ja, maar dat is voor jullie bijna van leden.
2: Nee.
3: Hij zegt het
4: vaak.
2: Die zijn kwakken, nu kunnen we molekken zijn uit. De massa afwens noemen van man. De massa organiseren man. Zijden maar de zwarte smaak terug. De potomen in een potje gies, die blakas
4: maar. Hoe zeiden de moespotten? De blakas mee organiseren.
2: Luister.
4: Nee, hier in de net doma.
2: Hoe aan mij was koren toch? Hoe aan mij was een party?
3: Maar dat is een andere.
2: Jullie moeten uit de uitzenden, met traumat dat ik mis aan
1: konten. Nee.
2: Over twee weken.
4: Nee.
2: Want min ook
3: naar. Dat
1: is nog
3: in de
1: uitzending. Heel
2: kort. Min ook uit naar de stand voor zou ik me uitzenden.
1: Harry. Heel kort, ik ben blaas maar de werkelijk zo boom. Ik heb om een lange weer actie voor aangebouwd.
2: Maar meneer Lesser, Want de blakasma, nog kan port money zomaar, want de mannen stond in de maakjes op de straat. Dat man nog kan stort money kon zomaar tapus money.
1: Harry,
2: ik luister.
1: Harry, onopmoppen als de naam kon, ja, hoe kies je stond, ja. Dus daar, die onzin geloof ik niet meer in, Harry.
2: Nee,
1: Harry, meneer Bribi, in een stondje zijn dat morgen, Harry.
2: Nee, you know, Bribi, maar me e Bribi. You know, Bribi, maar me e Bribi.
4: Maar je noemt een stondje, dat zei de Bribi.
2: Sorry.
4: Je bent roken, toch?
2: Mij weet ik stondje toen. Tegen ik stondje, je nog kan. Arki, maar de lessen van mij, dat je een lusje af me. Maar Arki, hoe zou je dat ook bij mij?
1: Harry, luister.
2: Ik luister.
1: Als stondje kan er wat overgang termijn. Maar dat nog wat je heel lief moest staan naar inen.
4: Dat is de stoot met
2: je. Nee, dat aan je hebben paal, meneer Lessen. Dat aan je hebben paal als aan dat.
3: Maar dat was ook niet de bedoeling van stondje. Het was maar zo tijdelijk. Ik denk ook naar dat je voet doet.
1: Ik groet jullie.
4: Ja, meneer Lesser, bedankt voor het bellen.
2: Ja, ja, ja.
1: Met Takari Odito.
2: Met Takari Odito, die meneer Lesser.
4: Welkom in de uitzending.
5: Goeiedag, ben ik weer?
4: Ja.
5: Ben ik dat?
4: Ja.
5: Ja, kijk, ik denk dat mijn punt niet heel goed is begrepen. Kijk, ik snap dat er een bijdrage wordt gevraagd. Want ja, alles kost geld tegenwoordig. Maar mijn punt is meer, op het moment dat je kosten gaat vragen en die kosten gaan omhoog, ik noem maar wat, stel het wordt €50, hè, en ik had vorige week al gebeld, ik ben naar Noordzee Jazz geweest, dat kost €300. Mensen betalen dat.
4: Mm-hmm.
5: Als je in die categorie komt, dan moet je keuzes gaan maken, toch? En dan, dan gaan mensen of naar Kwaku of naar andere.
4: Ja, zo is dat.
5: Snap je? En als je ook kijkt naar andere festivals, kijk hoeveel er over de kop zijn gegaan. Dus het is meer dat ik op

0: dat risico wilt wijzen en niet per se dat het een centenkwestie is. Ik wil erop wijzen van, hey, je kan de kosten wel omhoog gooien, de prijzen. Maar goed, dan kom je eigenlijk in ander vaarwater terecht. En dan gaan mensen andere afwegingen maken. Dus dat is meer het punt.
1: Maar meneer, alles wordt duurder met de dak. Als je naar de winkel gaat, je zet 50 euro. Ja. Als je uit die winkel gaat, schrikken zo weinig dingen in die karretje zitten. Alles wordt met de dak duurder.
2: Ja. Het is niet ondernemers.
0: Dat is wat ik probeer te zeggen.
2: Ja, ja, luister, luister.
0: Een ander punt. Mag ik nog maar afmaken, Harry? Ik heb nog niet gehoord of er zo'n telefoon. Dus die vergelijking, dan wou ik graag die
1: sinds 5 mijn telefoon, laat het maar. Dat is mijn telefoon.
0: Kijken naar de veiligheid en hier in Zuidoost niet.
2: Lucia?
3: Je hebt die punt gemaakt.
4: Het is het beleid van de gemeente
5: is duidelijk.
4: Die het allemaal zo duur maakt. Want...
2: Meer takkie, meer takkie. Suma moros made.
5: Niet tegelijk praten, want anders is van de brug.
2: Moros made dan.
1: Hallo, hoe die henna akkaas mee kan reageert op dit sma?
2: Zo daarna.
1: Henna.
5: Mevrouw Belliot.
1: Oh, je zou dat aan de henna, henna Belliot. Ja.
2: Zo, praat maar met Arkie.
4: Meneer Van Gommel is er al.
1: Meneer Van Gommel, hoe gaan we naar het programma?
4: We zijn er blij mee, want dan komen we aan
5: het programma. Dat is een beetje netjes.
1: Ja, we zijn blij mee.
4: We zijn er blij mee. Dat je eerder bent gekomen. Hebben mensen een beetje inzicht gehad in bepaalde
2: dingen. Mijn taak was aan het voor kwaku. Uit jij gepot naar Casper Plas. U gepot, u gaan naar kwaku dapet. Dat is het terrein dat je de maf Bonnie Grani met de organiseren. Dat is
4: het
2: terrein.
4: Nee, het gaat niet om het terrein.
2: Kijk, met de maf. Tek de maf voor de maf. Ik heb de maf voor de
4: maf.
5: Die praten constant door elkaar. Dat is zo hinderlijk, man.
6: Mag ik wat zeggen? Kijk, dit terrein waar we nu zitten gaat ook verdwijnen.
1: Ja, ik weet. Ja,
6: dat is één. Maar luister goed. Meneer Harry heeft een beetje gelijk, maar hij kan het niet goed uitleggen. Deze mevrouw Belliot heeft ook gelijk, want zij kijkt het van de andere kant uit. Maar ik als Chiman, met Akwansani, we hebben Kwaku geopend, we hebben het georganiseerd en nu komen anderen die verstand ervan hebben en hebben ze Kwaku overgenomen en ze draaien Kwaku op ons financieel, op winstbasis.
2: Commercieel.
6: Wacht, ja, op commercieel.
1: Ze hebben het overgenomen.
6: No, Arkibo.
4: Dus ja,
5: even.
6: Kijk, dat is de manier waarop ik me kan explainen, snap je? Arkibo, de mattekking. Hij draait mooi. Maar wij willen iets voor ons eigen hebben. En als het de naam Kwaku is van ons, laten ze die 4 weken van hun nemen, doorgaan met hun vrijdag, zaterdag, zondag. Laten ze dat nemen. Maar wij, mensen, bedeelden Pinamang, om ons aan te doen.
1: Maar dat zeg jij, als ze zijn bezig.
4: Ik kan niet zeggen alleen voor Suriname.
1: Ja.
6: Ik heb kleinkinderen die licht van kleur zijn.
5: Want de telefoon blijft afgaan. Ik ga even mevrouw Bellet laten reageren op de bellers.
1: Ja.
5: En daarna kunnen jullie weer aan. Ja. We hebben nog 30 minuten, dus rustig aan. Mevrouw Belliot, reactie op de bellers.
7: Nou, we draaien nu om een kringetje.
1: Ja.
7: Waarbij de ene partij vindt dat Kwaku behouden moet worden.
6: Ja.
7: En ik zeg, de Kwaku die nu ieder 4 weken per jaar wordt georganiseerd, daar is gewoon een succes. Goeie 30 keer, misschien niet voor alle mensen. Maar wij moeten ook leren succes op een hoger niveau te waarderen. Want het is ook voor ons als zwarte mensen belangrijk dat er een internationaal festival wordt georganiseerd met zo'n kwaliteit.
4: Ja.
7: Willen we daaraan gaan knagen? Willen we dat ten offer brengen om weer die Kwaku van vroeger te hebben, waar u eigenaar van was, maar niets blijft, meneer? Alles gaat voorbij.
6: Ja.
7: Ook u en ik gaan voorbij. Dus we moeten. Het wordt het weer. Als wij niet uitkijken met wat nu gaat gebeuren. Tussen de private partijen die nu Kwaku organiseren. Ik vind dat letterlijk wordt waargemaakt. Wat ik aan meneer Kout toen zei. Ik zeg, wij gaan jullie de deur wijzen. Want jullie brengen te veel problemen. Jullie krijgen een paar ton van ons om je zaken op orde te krijgen. En ik hoop dat jullie het gaan redden. Nou, dit is toch mooi. Na hoeveel jaar ziet het er fantastisch uit. Dus de wens van de gemeente en de wens van meneer Koot is gerealiseerd. We hebben een zeer succesvolle kwaku. En daar moeten we niet aan gaan tornen. Als mensen dat niet kunnen betalen, dan beginnen we een editie voor de mensen die dat niet, daar niet kunnen komen. Niet alles kan in het leven. Ja, maar dan ga niet je alles.
4: Krijgen dan, hè?
7: Hè, pardon?
4: Dan ga je een onderscheid krijgen.
7: Dat is het leven.
4: Die kunnen betalen en degene die kunnen alleen naar binnen. En dat moet je niet hebben.
7: Nee, maar dat is het leven.
4: Nou, nee.
2: Ik denk aan West, denk aan Gasper plaats, naar de heer.
7: Maar dat is het leven, toch?
2: Dat ik de liepe kwakoe de nono, die de maf boni.
1: Nee, en ook klaar, want ik gwee apparece gwee de bouw osso dat.
7: Mevrouw, met alle respect hoor. Want nu gaan we er emotie bij voegen, ja, waar ik geen zin in heb.
1: Ja, ja.
7: Want als we zeggen, ja, wij kunnen niet, kijk zij. Dan gaan we zeggen van, we starten, een restart.
1: Ja.
7: Een kwakoe voor moeders en vaders en ja, mooie dingen. En we gaan kijken 10 jaar, over 5 jaar, en ieder om de 5 jaar, na iedere editie, gaan wij dat evalueren. Want de gemeente moet daarbij betalen. Ja, ja. Want de gemeente zal veel geld weer moeten toestoppen. Hè?
4: Ja.
7: Dus wij gaan niet praten over poti kwaku nanga gudu kwaku. Anders krijgen we een ander gedonder. En dat moeten we niet willen. Dat is niet ethisch. Hè? Dat is ook niet ethisch. Nee. Om de landelijke media te bereiken met arme kwaku en goede kwaku. Dat willen we niet. Het is evenwaardig. Ja. Het is kwalitatief net zo hoog. Alleen als je het niet kunt betalen, hebben we deze editie. Met een mooie invulling voor de kinderen, voor de ouders.
5: Prachtig. We gaan even naar de volgende beller. Goedemiddag, welkom de Wetsel. Hallo? Hallo?
1: Die heeft geen zin.
5: Dan gaan we naar de andere beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag, spreek met Donovan.
5: Dag meneer Donovan.
8: Ja, ik luister naar het programma, heel interessant. Ik heb 12 jaar, nou volgens mij 15 jaar voor Dance Valley gewerkt. In Sparrewoude. En het kost een hoop geld. Weet je, het is allemaal, die mensen daar die zoeken alleen maar om eigenlijk winst te maken. En die mevrouw daar in de studio, ik kan haar begrijpen.
5: Mevrouw Belliot bedoelt u?
8: Wat zegt u?
5: Mevrouw Belliot bedoelt u?
8: Ja, mevrouw Belliot, ze heeft helemaal gelijk. Kijk. Als je het geld niet hebt, dan kan je niet gaan. Alles wat duurt, vooral die festivals ook. Dance Valley, weet je hoeveel dat kost om het op te zetten? Mijn zwager die zat in Dance Valley. Hij is nu verhuisd naar Summer Jam in Duitsland. Hij zit nou daar, omdat ook de regels en de vergunningen daar ook een stuk makkelijker zijn. Weet je, mensen moeten ook begrijpen, een festival is niet te... Ah, nou, lau saniëren. Dance Valley is een goed...
2: Ja, maar Sumatra draait aan contra een festival. Amano, bij de festival. Maar we doen een kwaku toernooi. Zomaar draaien contra een festival.
5: Harry, wat gaan de reageren?
8: Jawel, daar hebt u gelijk in. Het is ja, maar ja, het is commercieel geworden.
2: Ja, nou, dat bedoel ik.
5: Harry, we gaan reageren naar de bellers. Hè?
1: Mm-hmm.
5: Dus, deze meneer
1: Taki.
5: Deze meneer gaat even zo'n punt afronden.
8: Oké, dus dat wil ik alleen zeggen. Die mevrouw daar in de studio, ik ben helemaal met haar eens.
5: Okay.
8: Ik heb 15 jaar voor Dance Valley gewerkt. En daar komen alleen maar dure DJ's. Van noem maar, u weet zelf wel. Dus ja, het is moeilijk om te zeggen. Maar ja, wie niet kan gaan, die het geld niet heeft. Ja, sorry, je komt niet binnen. En dat is ook bij Dance Valley en die andere.
5: Vriendelijk bedankt voor het meedoen. We gaan naar de volgende.
8: Ja, u ook. En een fijne dag allemaal.
1: Ja, dank u wel.
5: Goeiedag, welkom in de uitzending.
9: Goedemiddag met Adjoja.
5: Dag meneer Adjoja.
9: Ja, ik luister naar jullie. De discussie over kwaku dit jaar. Laten we eens een voorbeeld nemen. Kijk, in Den Haag hebben ze ook Milan, toch?
1: Mm-hmm.
9: Maar je hoort nooit een discussie daarover.
1: Mm-hmm.
9: Dus even informeren hoe het daar gaat, zodat we dan verder met de discussie verder kunnen gaan. Okay. Dat was mijn reactie.
5: Prachtig, bedankt.
1: Okay, dank u wel.
5: En ook een fijne middag. Harry, jij maakte een punt. Je kan het nu afronden.
2: Zo'n punt mee, Mickey.
6: Het was een voetballen. Het was een voetbaltoernooi.
2: Maar we doen een voetbaltoernooi.
5: Dat weet iedereen.
2: Ja?
5: Dat hem zeggen, we gaan niet terug naar het verleden.
6: Nee, maar...
2: Hoe denk je dat nou eigenlijk niet verleden? Hoe denk je dat nou eigenlijk niet
6: voetbaltoernooi begonnen?
5: Over het heden praten.
2: Luister, weet
1: je... Voetbal heb je het, toch?
6: Nee.
2: Kwaku toernooi. Hoe loopt kwaku toernooi, toch? Hoe tjaar ik naar Gasper Plaats?
5: Okay.
2: Dat ik dat Lucia wacht die dat pek wat ik er hoor nu dat ik de maf bonnie gaan organiseren dat pek die man.
5: Goed idee.
2: Ja.
5: Misschien
2: dat naar morgen beter zijn.
5: De gemeente luistert ook mee en die
2: gemeente mag luisteren. Ik de maf bonnie man gaan spreken.
5: Niet naar de beller. We gaan misschien heeft mevrouw Beller dat wacht een reactie.
7: Nou, volgens mij is alles gezegd.
5: Pakken we nog een beller.
7: Er moet een goed onderzoek komen en daaruit conclusies trekken.
1: Ja.
5: Goeiedag, welkom in de uitzending.
10: Ja, goeiedag, ben ik dat weer? Tot ja. slot, laatste keer.
5: Ja, dat ja, gaat niet lang.
10: Ja, en die man geeft een heel goed punt aan. Dat het echt, ja, echt een festival is geworden, zeg maar. Zoals je dat ziet bij... Als,
5: commercieel.
10: Summer Jam, geloof ik. En nog Dance Ferry. En inderdaad, er komen hele dure artiesten. En als ik nu ook kijk, weet je wel, naar welke artiesten zijn gekomen.
5: Oh, je hebt het over de vorige beller, neem ik
1: ja,
5: aan.
1: Ja,
10: ja. Ja, klopt, klopt. En dan nu, weet je, er worden dure artiesten uitgenodigd. En bijvoorbeeld M-Folk, volgens mij Treintje Oosterhuis. En dan denk ik van, ja, weet je, dat is ergens wel een inconsistentie, ja, inconsistentie toch? Van, hé, ja, ergens is er te weinig geld, maar aan de andere kant huur je dure artiesten in.
2: Ja.
10: Dus ik denk dat het ergens een beetje schuurt.
5: Ja, ik begrijp het helemaal.
1: Nee, maar die mensen nodigen die artiesten uit, omdat ze weten, als ze die artiesten uit, dan komen er mensen naartoe. Want dat heeft mijn dochter en mijn, en mijn kleindochter ook. Wanneer, soms stem je de prijs, dan denk ik, zie je vast aan de ding. Honderd zoveel van kaart. Dat betekent, nee, bij drie kaarten die en aan de
2: ja, maar
6: dat is het een festival. Het was een toernooi wat haar is.
5: We gaan even de bellen afronden, want die meneer is nog aan de telefoon. Ik ga u hartelijk danken voor het meedoen. En een hele fijne dag.
7: Mag ik even op die meneer reageren?
1: Oh, ja, ja.
5: Mevrouw Hanna wil even ja, wat tegen
7: u kijk, zeggen. Kijk, wat is aangekondigd ook door, door de organisatoren.
5: Hij is weg, maar je luistert dus.
7: Door die organisatoren. Is dat, ze, dat indien men nu gaat bekijken van hoe gaat dat en hoe moet dat en wat. Hè, mm-hmm. Dan gaan ze ook kiezen op hun programmering.
1: Mm-hmm.
7: En dan zijn ze vrij in. Dus voor hetzelfde geld krijg je een totaal andere programmering. Een totaal andere kwakoe.
1: Mm-hmm.
7: Dat ja, zegt ja, men. Ja. Dat hebben ze aangekondigd.
5: Dat hebben ze aangekondigd.
7: We moeten ze achteraf niet verwijten. Ik neem het niet voor die mensen op. Maar ik vind dat ze prachtig werk hebben geleverd. En als dat betekent dat wij organisaties hebben die op dit niveau commercieel kunnen opereren. Dat moet je toejuichen. Dus het zit er dik in. Dat indien er niet meer gesubsidieerd wordt door de gemeente. Wat de gemeente niet gaat doen hoor. Kunnen ze niet maken. Kunnen ze niet. Hoeveel geld moeten ze er nog meer in stoppen? Ja, ja, ja. Dus ze zullen misschien hier en daar wat helpen. Maar kwakoe wordt qua programmering iets anders. Qua inhoud iets anders. En qua uitstraling iets anders.
5: Prachtig.
7: Dat okay. wordt
5: ik ga even naar Harry.
2: Jereno.
5: Harry, ja. Ik ga je een vraag stellen.
2: Je mag actie misschien.
5: Ik hou het even onder controle. Anders ja. loopt het helemaal
2: spaar. Ja, ja, ja.
5: Jij hebt het over Bonigrani. Wat voor een... instelling is Bonigrani.
1: Een radiostation.
5: Hebben ze het eerder nee, gedaan?
2: Nee. Ja, maar dat mij doet het in de wet.
5: Waar?
1: Wat doen
2: ze? Na een vaplein, een Madelaplein of zo. Zo niet.
1: Ja, maar dat na gewoon. Ja,
5: het is hier in de bel.
2: Ja, maar dat meleg je uit.
5: Ik heb nooit
2: van Bonigrani. Jullie artie maar mek is bericht.
5: Maar ik woon hier.
2: Ja, maar kan jullie nekjes maar mek.
1: Maar Harry, even wachten.
5: Heb je er ooit van gehoord?
1: Nee, wacht die Harry. Eén keer een jaar die zie, of vorig jaar, dit doe, was aan 1 juli naar Plein Madeilaplein. Ja. Maar van de rest, nu, dit wat was dan een festival. Alleen vorig jaar, 1 juli lang aan dit jaar. En vorig jaar ben je wat vlog.
2: Is dat een probleem voor Uno?
5: Uno
2: is vergelijk wat festival naar staan voor Bijmelmeer. Bijmelmeer, nog ben je een festival. Bij mijn bed ben je een toernooi gewoon.
1: Harry, maar we leven in een andere tijd.
2: Ja, je kan leven in een andere tijd, maar ik wil niet door dat Desma zijn te hebben bij mijn bed. Desma moest man ook doen naar Kwaku. Desma moet ik pijn om mijn moed niet naar Kwaku. Daarover ga ik naar mij.
1: Ja, maar Desma is pijn voor de allerlei en nog gratis.
7: Maar tenslotte, reagerend op u. Ik ken uiteraard Bonigrani, maar Bonigrani heeft niks te maken met wat ik nu aan de orde stel. Laten we dat ook
1: voorstellen.
7: Ja, dat heeft niks mee gaan doen.
1: Ja.
7: Wat er gedaan moet worden is dat indien er een kwak wordt voor de middenmaat, voor de moeders en dat mooie harmonieuze gezinsleven, dat de gemeente ook gaat moeten selecteren.
1: Mm-hmm.
7: En op basis van... je ervaring, maar ook je eigen geld wat je moet investeren. Want je kunt ook niet weer beginnen met een kwakoe van wel eer.
1: Gratis.
7: Waar zelf waar de organisatoren geen cent hebben. Dat wordt ook een puinhoop. Want wie maakt de ruimte schoon?
5: Tenslotte moet je naar de gemeente.
7: Je moet tenslotte.
1: En okay, dan voorzien
5: van kwakoe. We gaan even twee bellen
1: spatten. Dit is maar beter de egen, ja, dit is de egen dringen. Zo ging het vroeger
7: bij kwakoe. Maar dat is aan
1: niet. Ja, daarom.
5: We gaan even stilte, alsjeblieft. We gaan twee bellen even pakken.
1: Ja.
5: Goedendag, welkom in de uitzending.
11: Ja, goedemiddag.
5: Dag meneer, Alwin.
11: Eugène.
5: Eugène.
11: Ja, ik ga van het begin... Akwaku, En

0: betaal die zorg.
1: Oké.
0: Maar ik heb laatst 20 euro betaald. Waarom ik 25 euro betalen? Want Diana Ross heb ik 200 euro betaald voor één keertje met mijn dokter.
1: Meneer Rechen.
0: Nou, de dingen wat we hebben, maar moeten we behouden hoor.
1: Ja.
0: Want die dingen van 20, 30 jaar terug, moeten we niet meer, net als wat meneer Lissen zegt. Wat is er nou, je slikt voor een mooie portie. Ik kan het betalen, ik ben gepensioneerd, dus ik wil 25 euro betalen.
2: Ik heb mijn 50ste review.
0: En donderdag ga ik ook naar zondag word ik 89 jaar. Dan ga ik daar lopen. Ja. Hartstikke netjes.
1: Oh, dan krijg ik een biertje van je. Eugène, hartstikke bedankt en ik wens je een hele fijne dag. Goed.
3: En ook een mooie verjaardag.
1: De volgende beller, goeiedag.
4: Ja. Hallo, ben ik nu aan de beurt?
1: U bent aan de beurt.
4: Ach, zo.
1: Oh man, dit is te veel bellers.
4: Ja. Kijk, er zijn oplossingen gegeven. En doordat jullie zo door elkaar heen praten, dan luisteren jullie niet naar die oplossingen.
1: Dat klopt.
4: Er zijn twee oplossingen gegeven. Mevrouw Beljak heeft gelijk. Zij heeft een oplossing gegeven. Maar ook die meneer Harry, die er zo altijd doorheen praat, hij heeft ook een oplossing gegeven. Maar jullie luisteren niet naar elkaar.
3: Maar wat zei die oplossing?
1: We luisteren naar elkaar, maar de emoties nemen toe.
4: Ja, kijk, meneer Harry heeft gezegd, laat het mij woorden gebruiken. Hij wil weer de situatie van zoals Belmer toen begonnen is met een voetbalveld. En dat je daar rondheen kon lopen en daar waren de tentjes enzovoort. Het was gezellig. Ik vond het een chaos, maar ik noem het een prettige chaos. Dat was het.
1: Ja, oké, bedankt.
4: Nou, dat is het.
1: We gaan naar de volgende bellen. Oh.
3: Wacht, even, is nog niet klaar.
4: Ik wil even
1: mijn tekst. Afronden,
4: alstublieft. Ja, dan kan ik die verneerleggen.
3: Want nee, u kunt zeggen.
1: Nee, we hebben niet zoveel tijd.
3: Nee, van mevrouw Berliot zeggen.
1: Nee, we hebben niet zoveel tijd.
3: Nee, maar zegt u van mevrouw Berliot, want hij wil ook zeggen wat mevrouw Berliot heeft gezegd.
4: Ja, zoals mevrouw Berliot heeft aangegeven, weer mijn woorden, het is een commercieel gebeuren geworden. En dat was, het is heel goed georganiseerd, ja, maar het blijkt nu dus dat het financieel niet haalbaar is. Dan zeg ik, pas bij de oplossingen toe, dan Waku Festival noem, organiseer het elders in Amsterdam of in Almere of waar dan ook. En die andere, meneer Harry, hou dat daar in de Bijlmer omgeving.
1: Ja.
3: Yes,
4: dat zijn een goede oplossingen.
1: Ja, we gaan naar de laatste beller. Bedankt voor het meedoen. En ik wens jullie een hele fijne middag. De laatste beller. Goeiedag, welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag, nogmaals met Adjoja.
1: Meneer Adjoja.
5: Even, de laatste keer dat meneer Renfrum de organisatie had van Kwaku, heb ik samen met meneer Boet en andere meneer Harry, s'avonds, en die jongens die daar in de opvang zaten, afgesproken met meneer Renfrum dat jongens, een x-bedrag krijgen om het veld schoon te maken. We hebben de avonds van 11 tot 5 uur in de ochtend alles netjes opgeruimd. Maar om de jongens hun geld te krijgen, een hele joeboe.
3: Ja, klopt.
5: Ik heb daar rot gewerkt om de paden, als het regende, alles
3: opgeruimd
5: en zand gevuld. Tot de dag van vandaag hebben wij ons geld nooit meer gezien.
6: Meneer Adjoja. Dit is het tempo passado, hè? Is het verleden.
5: We
6: hebben het over.
1: Bedankt, meneer Adjoja. Ik wens u ook een hele fijne.
6: Mag ik nu toch hier zitten, voorzitter? Het volgende. Waarom ben ik hier? Heb ik de tijd niet gepakt? Ik heb namelijk begrepen dat er een programma. Mijn programma was aan die ouderschap op de donderdagavonden. En ik heb na 10 jaar gezegd, ik ga iets anders doen. Ik logeerde bij Mart gedurende een jaar om het vanuit hier te doen en niet meer vanuit het gebouw van Salto, omdat het dichter bij mijn huis is. Mm-hmm. Dus net zo concreet is dat. En vervolgens heb ik met meneer Van Gom afgesproken, ik laat het programma voor wat het is, de titel aandeelhouderschap, laten we kijken wat we ermee doen. Mm-hmm. Ik wil het een andere inhoud geven. Mm-hmm. En mijn inhoud zou zijn om vooral filosofisch te gaan kijken. Mm-hmm. Van wat is de mens en hoe gaan we dat aanpakken? Wat voor literatuur is er? Een goede manier van kijken naar het leven. In welke cultuur, die Nederlandse cultuur, is bijvoorbeeld Spinoza. Dat is de grootste filosoof ooit. We hebben Aristoteles van het verleden. Dus ik ben nu bezig om te kijken, indien er een programma komt, hoe moet het eruit gaan zien? En als u hoort dat er nieuwe mensen het programma aandeelhouderschap invullen, dan betekent het niet dat ik niet terugkom, maar dat ik dit programma graag over

0: overdragen aan Mart en degene die het nu verzorgen. Want mensen hebben naar mij toegebeld, wat gebeurt er met je programma, enzovoorts, enzovoorts.
1: Is oh, je niet... doet dat niet meer?
0: Nee, op de donderdagavonden heb ik andere dingen. We zien wel op welke avond het komt. Indien het komt. Indien ik doorga. Maar de mensen die het programma nu inhoudelijk verzorgen, dat is met alle liefde mijnerzijds.
2: En dan moet je toch ook meegaan, maar u houdt die eigen er niet uit. Maar dan kunt u
0: soms moet je eruit gaan.
2: Nee, maar u zegt zelf, we leven in een andere tijd. Ja. En iedereen heeft andere gedachten.
0: Ja.
2: Dan moet je klokje terugzeggen van, laat me een beetje water bij de wijn doen om met ze mee te gaan. En dat is het nekslag. Dat is het nekslag van ons van, kijk, nu draait op kwartu helemaal, het bloeit alles.
0: Ja.
2: En op dat moment gooien ze de handdoek in de ring van, nee, we stoppen ermee.
0: Dat
2: is hetzelfde wat u nu heeft gedaan. Ja toch?
1: En ze werkt al jaren bij Maarten.
2: Nee, maar nu gaat ze niet mee met degene die andere gedachten van
0: deze tijd. Nee, ik laat de mensen hun gedachten vrij. Juist dat.
2: Ja.
0: Laat die mensen luisteren naar iemand anders. Die even kwalitatief is, of anderen, of jongeren, maakt mij niet zoveel uit. Maar ooit is het moment daar dat iets tot het verleden hoort. En dat moet je tot je nemen. En ik heb gezegd, ik stop ermee. Met liefde heb ik het 10 jaar gedaan. Ik ga een andere inhoud geven aan een ander programma met een andere titel.
1: Maar je gaat wel een ander programma.
0: Ja, ik ben erover aan het nadenken.
1: Oh,
2: met een andere titel.
1: Ook dat het helemaal wegging.
0: Dat kan ik even vertellen.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Inmiddels hebben jullie me meegesleurd met Kwaku.
1: Het was gezellig. We zijn eruit.
3: Als we even gaan evalueren,
1: ja.
3: Dan zien we dat de meeste bellers toch aan de zijde van u hebben gestaan.
0: Ja, dat is geen wedstrijd hoor.
3: Het is geen wedstrijd, maar je moet toch ergens een punt hebben dat je zegt van, moeten we terug naar het verleden, wat niet meer kan, dat weten we 100%. Of gaan we in een commerciële versie door met andere mensen? Misschien meneer De Vries, die heeft het jaren gedaan. Die zegt ook van, het is voor mij voldoende. Vincent Soekera, dat weet ik niet. En Yvette Foster, dat is ook nog afwachten of ze dat nog verder willen doen.
1: Iedereen wordt een dagje ouder.
3: Iedereen wordt een dagje ouder. Ja. Dus misschien is het inderdaad Bonnie Grani. Bonnie Grani over te
0: dat weet ik niet.
3: Kan beter worden.
0: We moeten toekomstgericht denken.
3: Ik ken ze niet.
0: En we moeten werken met succes. En we moeten uitgaan dat niet iedereen geld heeft om dit te organiseren.
3: Dat is
0: en we gaan niet meer rommelen als het verleden.
1: Ja, dat is het waar.
2: Ik denk van,
3: kijk, het kan ook niet meer.
2: We zitten niet allemaal hier aan de radioprogramma's ook. En iedereen komt met zijn ideeën van, dit kunnen we doen of dat kunnen we gaan verplaatsen.
3: Maar dat heet democratie, hè?
2: Ja.
3: Iedereen mag een idee.
4: Het is democratie, maar het wil maar één ding zeggen.
2: En dan is het de plicht van de gemeente.
0: Het is beleid, hè? Het is beleid, hè?
2: Ja, maar dan is het de plicht van de gemeente. Wat doen we hiermee?
0: De gemeente gaat zeggen, zet een plan op.
2: Ja.
0: Ik betaal het onderzoek voor jullie. Zet een plan op. En jullie krijgen 5 cent van mij of 10 cent. Meer niet.
2: Ja. Meer
0: het is een moeilijke tijd.
3: Zo werkt het.
0: De gemeente heeft niet zoveel subsidie meer.
2: Maar je moet ons loslaten.
1: Nederland is rijk.
0: Omdat wij onze prioriteiten leggen op onderwijs, op veiligheid en op andere aspecten van die samenleving.
3: Peru smeekt om even wat te zeggen.
4: Nee, ik zeg één ding maar. Het was een voetbaltoernooi. Als ik naar Bermerveld ga, ik zie geen voetbal meer. Ik zie een klein stukje daar wat ze daar helemaal op het einde hebben gezet. Waar een paar jongetjes een hoog houden. Maar het was vroeger een voetbaltoernooi.
3: Ja,
4: ik kom nog
3: niet
4: meer op die. Ik kom met mijn vogeltje daar lopen. Nu als ik ga, is het die grote podium, een paar tenten hebben, muziek erin. Dat is het. Het is gewoon een ding geworden.
5: En commercieel.
4: Wat jullie willen,
5: ja,
4: dat
5: commercieel
4: is
5: gewoon.
4: Mijn denkwijze. Ja.
1: Het is commercieel.
5: Het is commercieel, ja.
2: Ik ben iets ouder en dan heb ik misschien een kijk op andere dingen. Maar kijk, als de gemeente zegt, we willen dit stukje hebben. Dus punt 1. We willen hier huizen gaan bouwen. Wat wil je nu hebben? Je gaat huizen bouwen voor de jongeren dat ze Amsterdam niet uitlopen.
0: Ja.
2: Dat ze Amsterdam niet uitlopen.
0: Er moet keuze worden gemaakt.
2: Ja. Bouw dan huizen voor de jongeren.
5: Zo. Mooi zo.
2: Mooi zo.
0: Keuze
2: voor
0: de. Maar dat is een ander onderwerp.
2: Keuze. Ja, maar ik geef het
5: keuze
2: even
5: voor de.
2: Ik geef het even aan van iedereen
5: ja,
2: loopt.
5: Ja, keuze.
2: Van,
3: niet door elkaar.
5: Keuze.
2: Wat gaat weg, wat gaat weg. Maar aan de andere kant denkt de gemeente, we hebben onze jongeren nodig.
5: Ja, ja.
2: Want als die allemaal uit Amsterdam.

0: wat gebeurt er dan met Amsterdam?
1: Ja, hallo, ja, Waku is 4 weken, maar Osso Tjuru, nee, Osso is een jaar kooi.
0: Je moet ook denken,
2: Dei, Dei, je hebt Asansayataki.
3: Richard, wie gaat dat? Harry, hè?
2: Asansayataki, go snap naar station aan arena. Snap hoe maat en dat je lukt. Pede massa eta intangel met pedego. Go snap dat je lukt pedego te maat en dat je lukt suma e koroko in bemol ben. Nas massa no eta in bemol ben e koroko in bemol.
1: Maar op dat deel van koroko.
2: Wisha je takwa lo dono sa
1: ila. Kan je dono sa nom dat deel esi.
2: Mi taki, mi na be chauffeur mi stome lukt en mi stela frak na wama. Normaal be karamako mi stela frak na man. Tak zijn de vroegum maten, go lukt bes een fafuru. Alas mij go halem. En Schiphol. Alla de Mike Motor bij mijn merengue. Dat is mijn koning bij mijn merengue.
1: Ik ben Harry. Ik ben een fenuroko dat pego. Ik ben een fenuroko dat pego. Ik ben een fenuroko dat pego. Ik ben een fenuroko
2: dat pego. Misha, Misha. De mannen
0: beginnen.
2: De mannen beginnen. De mannen
3: beginnen.
2: Wat mijn bekonal normaal. Mistela Mastre, vraag Mistela Matak. You have gelijk, Harry. Omus go fast, omgo luku fast aan dat. Want de meeste mensen die in de Bijbel vroegen maten wie weer bus daar zo. 5 voor 5 gos gon naar bus daar zo. Maar druk helemaal en 10 over 5. Maar druk zei ik moet uit Bijbel meer. Ik weet.
3: Harry, laat me jou
2: één ding. Negen uur half negen. Luuk, zomaar ik kon in Bijbel meer koroko. Dat is gewoon luuk.
3: Laat me jou.
2: Laat me wel lolos aan.
3: Laat me jou één ding zeggen, Harry. Dit verhaal wat je nu vertelt, dat is mevrouw Berriot getuige van.
2: Zoma?
3: Mevrouw Berriot.
2: Is wat?
3: Is getuige van.
2: Van wat?
3: Van wat jij nu vertelt.
2: Oké. Dan mij lee.
3: Nee, laat me uitpraten.
0: Is jouw fiets.
3: Mevrouw D, mag ik even uitpraten?
0: Ja, ga maar door.
3: Dit verhaal is uit de jaren 80. Toen was ik in de partij van Yusuf Matrijk. En Yusuf Matrijk, Hanna, als ik lieg, corrigeer me, is met dit...
2: Wat heb ik gedaan aan pensioen, Eetjean?
3: Harry...
2: Wat heb ik gedaan aan pensioen? Je snapt het, tak, Sani. 2007 heb ik gedaan aan pensioen, hè? Nog eens naar beneden met Lolo Sandra.
3: Harry, ik zeg het nogmaals. Yusuf Matrijk is met dit verhaal gekomen. Misschien begrijp je het niet, maar Yusuf Matrijk is met dit verhaal.
1: Dat is mijn vrouw van Andorra.
3: De Lukota-trein stopt daar bijna bij mijn station. Dat was ze, dan wakker waar ik go. De Mofina wang. En dat was ze, dat ze zo in kantoor waar ik go.
2: Yusuf Matrijk tak het
3: dat. Ik ben in een partij.
2: Yusina ga je Aysa aan mij bedoel. Maar ik zie je. Yusina ga je Aysa aan mij bedoel.
3: Ik leef al langer dan 40 jaar in
2: de. Maar Yusina ga je Aysa aan mij bedoel.
3: Je vrede voor kan in Belme.
2: Omdat dat maar gevaarlijk is. Want niet. Maar ik leef in Amsterdam.
3: Mevrouw Beljot, wat kan in Belme?
2: Dat nou mevrouw Beljot moest dat bij mij. Wat kan in Belme in Tanjaso? Wat kan in Amsterdam?
4: Hij
3: tank in een straatje.
4: I love you all.
5: Mag ik zeggen dat dit programma hartstikke interessant is?
1: Ja, dank je wel.
5: Levendig.
1: Ja, dank je wel.
5: Dank dat jullie me hebben uitgenodigd.
1: Graag gedaan.
5: Ik heb er echt van genoten.
1: Ja,
5: prima,
1: welkom,
5: joh.
1: Welkom.
5: Dank je wel.
4: Van uw inzet. 100%.
5: Dank je wel.
4: Want u hebt ook een andere zicht gegeven over de dingen. Weet je wel.
1: Harry.
4: Maar ik heb ook mijn mening.
1: Ik wil mijn voetbal
0: hebben. Het is ook duidelijk geworden van hoe zit het in
2: mijn leven. Omdat het met dat was en met dus met Luku, Sansa mi aishi sa worong of Tadamo bro Tamara. Dat you, Sanoshi, ook al leg me uit. Sami elak you are. You know, she's a meshi.
1: Harry.
2: Temmat het met konang abus tapere. Ik heb een rebus.
1: Maar ik ben tegen je onderschat, ik ben tegen je dorp. Voor ons mij onderschat me dat mijn brein niet. Zij denkt dat mijn sabi, mijn sabi.
2: Natuurlijk.
5: U bent hartstikke slim.
1: Ja.
2: Natuurlijk.
5: Ja.
2: Slim. Ik slim, maar waar zijn mijn actie?
4: Ja.
2: Ik slim, ja, maar mijn actie was aan. Jij rijdt bus te 5 uur om maten. Je ziet mij gewoon de bus.
1: Maar ik ga erom dat jij rijdt. Na piemen van roko je go. Familie deja. Ik ben niet in Belmen. Niet op die papieren. Ik ga van roko in Amsterdam. Dat is goed. Ik ga verdienen door een money. Dat is toch logisch?
2: Lucia, we hebben gewoon naar Norman. We zijn naar het gemeentehuis in Belmen meer. Dan is Stella maar een vraag. Normaal dat jij nog Stella maar zo stelt. Maar dat ja, is een goede vraag. Maar ik maar zijn de met die maten, wat los maar zwarte mensen. Ik ga lukken, ik vertrek uit bij mijn meer. De ga ook naar Haarlem, Amstelveen, Schiphol. De ga.
1: Maar nu had jij nog
2: een Arki! Arki!
0: Ze willen wel blijven wonen in de
2: Belmen. Ja. De mannen bij Gide Marokko. De mannen hebben over een spoor, achter een spoor, na voor een spoor. De mannen bij Gide
1: Marokko. Maar voorzien je deze man.
2: Ja?
1: Nee, zo mis maar nog bij wat in Belmen. Nou, de vet voor kon in Belmen. Belmen
2: komt mooi zo. Je hoort appen dat wil appen zo'n kari. Dus maar de boer komt aan, ja, Blakaman ben ook aan, ja, toch?
1: Ja.
2: Dat zei de mek denk in Blakaman, de Euroko, zei de mek denk in Trasman, de Euroko, dat. Dat is mijn wat voor jou nu.
1: Maar Harry, aan de Blak, alles maar afroken, maar even aan die papieren. Familie, ja, ik heb mijn papieren, mijn café, mijn Euroko, komt aan Haarlem. En mijn café verdien worden. Dat betekent niet alleen waar Haarlem.
3: Ja. De discussie is een lange. Het was geen discussie.
4: Ik vind het leuk om jullie vandaag zo
3: actief te maken. We gaan een groetrondje doen.
1: Luisteraars, tot over twee weken met Taku Grantangi. Dat doe Arkoene verdient voor stond, ja, Panti. Want dat Panti moest komen. Dankjewel, tot over twee weken.
2: Brada, Sam.
0: Ik ben hier naartoe gekomen, maar we hebben al een gelijk.
1: Maar je hebt laten wachten, want afspraak met u. Wat mijn hart normaal niet is, dan weer mevrouw Berlioz.
2: Eigenlijk, Maxi, wat vraag?
3: Ook al, ik zijn dadelijk aan de receptie.
2: Nou, we hebben Maxi, tap een radio, we hebben Maxi.
6: Als je een bepaald onderwerp heeft.
3: Ga niet meer. Ik heb nog maar 3 minuten.
2: Ja, nou, dat ben ik
6: bedoeld. Twee. Is voorbereid op het onderwerp? Anders praten we allemaal door elkaar heen. Dat wil ik graag.
1: Oké.
6: Okay. Ieder kwartaal.
1: Eet en liefje nummer
6: ja.
1: Oké.
0: Okay. Het gaat niet zo bij ons. Als wij hier een onderwerp aankaarten, dan komen de gesprekken zo. Dat hebben we vanmiddag zelf ook gezien.
3: Oké. Okay. Ja. Maar mevrouw Deeuw, we moeten echt afronden. Anders
0: dag
3: gaat,
0: allemaal. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Corrie.
5: Dag lieve luisteraars.
3: Ja. Anno Jeremi Jerenami, Aimiko Luku. En dat is wat we in de Belmer zeggen. Buna Bimmeriman. En Harry naar Kinkerstraat, man.
4: Dus
3: if you want, ja.
1: En die zijn naar buiten.
3: If you want contact met Uno, dan nog hier en weer. Eind van de poort, Frede Belmer.
2: Wat doe jij?
3: Frede Belmer.
2: Hij is Messi. Hij is Messi. Dat ben ik ook.
5: Het programma is story.
3: Oké, groet aan iedereen. Leuke uitzending.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Macht. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus.

Matthäus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur. Aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP, te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Nu reist deze met me mee. Head & Shoulders Mental Fresh. Het is...

Hallo, lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart, het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalvoer, die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan you know that too. Dan houdt het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

0: Oké.
1: Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uitlopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je grow, dan is het ook onderhouden. Inderdaad, even bij een biggie of zo. Je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw. Dan, wat komt erbij kijken naar onderhoud? En hier hebben we een kleine. Op die Ozo, ja? Ja?
2: Ik ga weg.
1: Oké, bedankt hoor. Ja, dat is goed.
2: We gaan nog over een paar dingen praten.
1: Oké.
2: Is dat goed?
1: Dat komt goed.
2: Oh, je bent mooi.
1: You too. Hi, dag. Ja, leuk hoor. Is dat zo? Nou, jullie maken me verlegen, luisteraars. Hanna gaat weg en mevrouw D ook. En nou, ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Nadat de bestoorde naar mij. Vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. En, goed. Ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. Jongens, we hier een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. Ze zijn helemaal aan stil. Ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil. Maar in die zie. Ze zijn de in een tapajari, ja. Nou, ze blijven niet stil, hoor. Blijven praten en daarom, Mart kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Hoe sap vinden ze, maar de luisteraars zijn loptaki. Takis, maar. Hoe lang het een jaar, Mart? Hoe ab ding? En volgens mij, dan heb je een aanzuigende werking. Zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Tjareko. Allemaal, stuk voor stuk. Praters. Houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van, oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min of meer. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren. Die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono, waar we op zoek gaan naar vooral jongeren, hoor. Omdat de media hub is modern. En misschien dat ik binnen, maar ding heren voor uno op leeftijd, hè. Die durven het niet aan. De Frede Ptjun, zo komt dat en zo. Ze zijn niet enthousiast. Dus het gevaar is dat je hebt een nieuw apparatuur, je hebt nieuwe apparatuur tot je beschikking. En of UNO, hè, dus dat moet ook worden gezegd. Met de herhaling, is niet van ons, maar in bruikleen. Maar ja, als ze geen gebruik van willen maken, dan trouwen ontdwing. Dus daarom ben ik aan het vissen. Ik heb laatst een bericht gehad van een school, of tenminste een organisatie, omdat wij een officiële stagebegeleidingsplekken zijn, erkenning hebben we, die erkenning, dat we mensen mogen begeleiden. Dus, tedap hem of adono, en dat je hier het soort sma in een uitzending, bij Mart, andere Nederlanders, even een lukboen trouwen aan een Turku accent schrijven, de Wansawani, Marokkaan, Afrikaan, allerlei studenten, die het wel willen of kunnen doen, die gaan we benaderen. Vooral het appamart internet. En waar nodig, if we zitten dat dit abtalent verbreken door Kona Uno, nou, we dwingen. Maar in ieder geval, een media hub moet meer gebruikt worden. En tot nu toe loopt het nog niet zoals gewenst. En zo gaat het ook met nieuwe dingen, hoor. Het heeft een opstartperiode nodig. Johan en zo, maar zo lees dat ding en tak tak nee, dat ding dat ding door het enthousiasme nog deed het. Zo, dus ik kijk rond met Lukulon toe en af en toe ben je dan in gesprek met mensen die wel willen afgelopen. Daarom was Hanna hier eigenlijk hoor, voor confronteren dat carrière de jongeren. Zijn dit op donderdag nou, die uren waren onder haar beheer. In dat programma aandeelhouderschap, wat ze deed op de donderdag, stop. Maar uiteindelijk hebben we nu jongeren die daar aardig een programma neer hebben gezet afgelopen donderdag. Dus die is donderdag in de bakka tussen 7 en 8. Sterker nog, ze hebben gevraagd of het niet langer kan. Dus oh, Luku. Maar het was interessant. Jongere generatie zang Ebijin 4-4 passie. Maar voor mij was het ook even leuk. En dankzij internet ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse gepensioneerde radiopersoonlijkheid. Je moet de naam onthouden. Paul Porter, zo heet hij. 40 jaar radioervaring. Heeft gewerkt, ook voor de televisie, maar grote organisaties. En ze waren aan de praat. En als kreeg hij, voor si samart het doel, dan een achtergrond voor UNO zou je bereiken. Lees je dat pas uit, het is Engels, Nederlands. Maar je weet het, tegenwoordig kan je translaten. Dus als je abreed attackeren me. We kan Lukusami kan doen aan kennis en ervaring voor mij. Voor die over ja. En het is iemand die, zoals je van grond op hoede, die ik heb bewonderd op een manier die van presenteer programma's. Meer muziekprogramma's, dat moet ik ook toegeven hoor. Het waren geen informatieve programma's, maar meer muziek. En zijn muziek was ook de mijne, Kotak en zo. Hij had een goede smaak, goede keus. En takkie, afgelopen weekend. En hij is bereid om een programma te doen voor Mart. Desnoods maandelijk, zei hij. En het programma gaat heten The Quiet Storm. The Quiet Storm is een formule dat al jaren in Amerika bekend is. Vele radiostations hebben dat in hun programmering. Waar ze rustige muziek afdraaien op een bepaalde tijdstip. En het sloeg aan. Bijna alle radiostations, vooral in Blakawang, bij Abbey, Quiet Storm, mooie ballads, mooie tori. Dus die Paul Porter, die zijn beide ouders zijn geboren in Trinidad, maar hij is geboren in Amerika. En attackeren mi Oluku, mi Lobatori. Volgens mij heeft hij het al gepost op zijn social media. Dat ik hoor Mart in de gaten. Of dan deed hij voor Jeremy met de Quiet Storm. Vroeger hadden we ook een andere Amerikaanse meneer, maar die is helaas overleden. Matthew Williams op de zondag. Die woonde in Texas, Dallas. Maar hij bleef hier in Amsterdam of ergens in het land. En dan deed hij ook een programma, Quiet Storm, met mooie soul, R&B, ballads. Jammer, Matthew Nodemoro, maar bedraai mooi pokoe. Deze is volgens mij een niveau hoger qua ervaring en bekendheid. En is, even zeggen, is gepensioneerd. Hij doet het niet meer voor de money, maar gewoon voor de liefde voor dat vak. Dat is waarom niet. Hoor je, Tade Sofara. Maar we gaan het promoten ook. Omdat vooral het internetgedeelte voor UNO. Gaan we gebruiken zomaar op internet. Naar mijn ARCA-programma. Luku voor greeting op. Daarbij natuurlijk gaan we onze vleugels overslaan. Want er is nou ARCA. Heer Holland ook ARCA. Vindt een lukboen de koppen. De Bayengwe. Poeren naar Maart. Chago Potamantra. Organisaties van Pai Bijimoni. Want hij is een zware kaliber. Dus ik ben blij dat de ontmoeting die zie op internet. Met tegen dat ik nono in Holland.

0: hebben we een kwaku festival. Mooi moment voor hem om te komen kijken hoe Amsterdam eruit ziet. Hij heeft mensen hier in Nederland wonen. En ze gaan toe. Dat is maar tegen dat ik, oh, tegen meneer Norman. Ja, als je uit Suriname komt, dan spreek je de taal Takitaki. Ik dacht, nee. Als hij nog Takitaki, ik dacht, Takitaki is een nickname. Maar het is Surinamees. Hij dacht, oh, dat is maar tegen mij. Ik dacht, ik tegen Takitaki. A taal voor je naar Takitaki. Zo is Shibaka. Nederlanders, die blijven bij hun standpunt. Takitaki, ik tegen wel. Takitaki is talk talk. Letterlijk vertaald aan lafu. The Dutch people cannot understand what we say, but they listen to, and sometimes when we speak, we say, I taki no, takai, ika taki, tak taki, taki no. That in Hollanders, they keep that in mind. That's why they call our language takitaki, but it's not true. We have a nice language, Surinamese, very nice. It is atako luku. If I can come a weekend this igba, laatste kwaku kon teka sfeer. Dat hoort u nog. Dat was even een sideline. Dat heeft me bezig gehouden, even een beetje. Zijn wat lommateriaal, geef me arki. Sabe doe voor zie wat hij allemaal heeft gedaan. Misschien moet ik u een fragment laten horen. Dan heeft u een beeld van wie hij is. Je kunt hem ook googlen hoor, als je wilt. Paul Porter. Je hebt verschillende. Ja, een gospelzanger. Ook de Paul Porter. Maar deze is die Paul Porter van de radio. Radio personality. Vrij bekend. Vrij bekend in Amerika. Ko Arking. Even tussendoor, dan heeft u een beeld. Sao Mituja op het internet tijdens de stille momenten laat niet die moest die man ding.
1: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
0: Yeah, zwaar kaliber. Die zie je Arkiera. Vooral met muziek op de achtergrond. De Pokusa Ulobi. Dus dit wordt een club. Ik vind het ook wel meneer die zei op een fanclub, ja. Vooral de, ja, komt daar geen, de gezellige dames. Die zullen verwend worden met mooie praatjes, gedichten misschien tussendoor. Ik weet het niet wat die van plan is, maar Quiet Storm is meer muziek. En ook Ozin Kong. prima. Dus dan weet u dat. Het is een meneer die ik al vanaf 1984 heb gevolgd, hè. Dat beïnvloedt me toe, hè? Want soms is Mate Arkiden Furu, dat beïnvloedt die. De manier van takkie, de manier van muziek afdraaien, muzieksoort, stijl. En een wang, maar meer lange ding. Bewonderaars zang, volg me, volg ding, de hele tijd. En daar is Chino van internet. En Grontapufu Kop Ching. En dan. Dan heb je toegang. Actie heeft me op Facebook. Ik dacht, nee, op Facebook. Ik dacht, nou, mis je ons aan via wel op Facebook, ja, zeker. Want maar met ons aan, ik dacht, dan dat die. Maar ik zelf heb geen Facebook. Maar dat kan die mloeken voor, ik ben toch. Dat kan ik doen voorzand op internet. Ik dacht, nou, Facebook is van Elon Musk. En I don't trust it. Aan Facebook gebeuren nou. En Facebook neemt ontzettend veel tijd van je ook in beslag, hè? Want je moet je pagina onderhouden. We gaan nog een keer luisteren. Want misschien wat blijdschap, Jakba. Ja.
1: Maddie 3KYS.

0: job alert for you. An accountant is needed in Northwest D.C. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The OP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Dat was de link. En daar is de stem van. Leuk. Dit heb ik vanochtend uitgezonden, inderdaad, voor Begin McDing. Luisteraars, waarom op. Maar we gaan ook, we hebben mooie muziekprogramma's nu hier bij Maarten. Het zal u opgevallen zijn. Poco, het draait voor u. Sommige mensen die slapen niet in het. We hebben een Henk. We hebben een. Er is nog één op de zondag. Mijn man komt op een eventjes. Geen Roberto. De Lai. En dan heb je ook Dalfour. Die draait ook mooie ballads. Wat zeg je van Coupé? Het is zo'n demand in Satranetti. Bijgestaan door... nog een collega heeft die binnengebracht. De Soul en Poco. R&B en nog een paar andere. Die ene meneer heet Benito. Ja, Benito is op de zondag. Die draaien genoeg. Mooi Poco. Tenetti. Dus wel Luku. Sotse Martego. Dat we veel meer ook ontspanning gaan brengen. We praten veel en dat is waar. Eentje is hier in de studio, die kan ook aardig op de zaterdag haar mondje roeren. Praten. Takkie, hè? We zijn geboren om te praten. Maar goed, wie nou takkie zit er aan? Want je is rap, we heren mee. Maar afgelopen zaterdag was ze er volgens mij ook een prater. Dus Mart heeft ze, we hebben ze. Maar dan zeggen sommige mensen ook van ja, maar jullie moeten ook muziek draaien, want ik mis die salsa, merengue, soca, biggie poco, soul. En dan dacht ik, no, daar moet u niet, daar moet u voor waken. Or soul hebben we genoeg, ballads zat. Maar het is een informatief zijn we bezig. We zijn een community radio. En die meneer waar ik het over heb, die Paul Porter, die is blij, want in Amerika zijn de radiostations zeer commercieel geworden. Solesi, Dinaman draait een Pocus Revi. Want het moet betaald worden. Hij was een gevecht aangegaan met de platenmaatschappijen, maar ook de radiostations, de DJ's. Zei Tigmoni onder de Tafra. Hij is niet zodanig geliefd bij velen vanwege haar streving. Hij heeft een boek geschreven ook, Blackout, zoiets. En hij is een beetje aan het protesteren tegen de stijl van nu. Mevrouw Claire, hoe gaat het met u? Wilt u even zitten en mij vertellen waarmee u bezig bent? U zegt tegen mij van, hé, ik heb wat spullen hier gekregen. Ik kom ze straks halen. Maar misschien is het tijd voor Mart Boonkop Serie. Dat heb je me gezegd. En ik zei, waarom niet? Weer mooi. We kunnen wat doen. Mooie bril heb je trouwens op. Heb je niet zo eentje voor me?
2: Oh ja hoor, ik heb zo eentje voor u. Goedemiddag luisteraars. Ik heb zo eentje voor u, meneer Norm. Hoe gaat het met u?
1: Goed hoor. Goed. Met jou beter. Je brengt man.
2: Met brengt ja. Mooi zo. Alles aan Sunday go to ons brengt toch?
1: Zo.
2: Ja. Nee, maar, ik krijg steeds spullen van mensen, kleding, et cetera, om weg te geven. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om dit weg te geven. Mensen mogen dan een eigen bijdrage leveren, kleine bijdrage leveren. Hmm. En het zijn best een goede spullen, ook nog merkspullen.
1: Zo.
2: Maar ja, sommige mensen zijn nu hun kasten aan het opruimen.
1: Hmm.
2: Ik denk dat door die programma's, op mijn programma op zaterdag, zeggen je moet je huis opruimen, doe dingen weg. Ja. En er komen steeds weer tassen. Maar ik heb zelf tassen die ik aan het opruimen ben. Waarom niet? Het zijn goede spullen. Het zijn echt goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit. Er zitten veel merkkleding tussen. Goed onderhouden. Misschien zijn er mensen die het minder hebben en jongeren thuis hebben die van merk houden of die het niet kunnen permitteren. Vooral mensen die ook groot zijn. Ik heb ook best wel spullen voor mensen die een maatje meer hebben. Voor mannen vooral. Want dat is schaars. Er is genoeg. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen.
1: Mooi hoor. Maar wanneer moet dat gebeuren?
2: Het hangt van u af.
1: Van mij?
2: Ja, u moet het zeggen.
1: Wat mij betreft morgen, overmorgen, zaterdag, zondag. Maar je moet het toch voorbereiden en bekendmaken.
2: Ja, ik denk dat we moeten voorbereiden. Dus dat we in de loop van de volgende weken mee kunnen starten.
1: Oké. Okay.
2: En even kijken als we het een keer in de ochtend doen en dan een andere dag in de middag.
1: Hmm.
2: Even plannen hoe of wat. En dan kunnen mensen komen snuffelen. Kijken van wat mis ik in plaats dat we steeds dingen kopen in het kader van duurzaamheid.
1: Ja.
2: Dat geld die je zou gebruiken om bijvoorbeeld diezelfde spullen te gaan kopen. Kunt u aan de kant zetten bijvoorbeeld en sparen voor een vakantie.
1: Zo.
2: Of iets leuks te doen met die kinderen. In plaats van dat geld uit te geven. Het is niet erg om second hand te dragen. Want als je naar de H&M gaat. En dat soort winkels. Dan zie je ook vaak dat het recycled spullen zijn.
1: Hmm.
2: Er staat duidelijk op gerecycled. Maar die prijs is niet gerecycled.
1: Oh.
2: Dus dat betekent dat stoffen die worden gerecycled. En er wordt iets nieuws van gemaakt.
1: Ah.
2: Dat koopt men wel gewoon. Zonder te kijken. Of ja, ik heb die winkel ook al mooi. Iedereen loopt ermee. Maar waarom zou je dan niet gewoon kopen? Zelfs stomen, aankleden. Je hebt iets moois.
1: Ja.
2: Dat geld kan je lekker aan elkaar. We moeten ook leren om te gaan sparen.
1: Ja, sparen. Ook voor kwakoe, ja. Die mensen die het niet kunnen betalen. Ook leren om te sparen voor kwakoe.
2: Ja, ja.
1: Nee, dat je vanaf nu met begin spaarten kwakoe kon. Dan heb je een budget die zie naar die kwakoe.
2: Ja, of iets anders.
1: Je kan ook sparen voor Maart. Hè? Dus ik kan ook voor Maart voor eigen parochie gaan prediken. Dat sparen voor Maart. Maar ik zeg in dit geval, de mensen die het niet kunnen, nou, begin te sparen, zodat Tajuru door kan go uit. Want wanneer we op vakantie gaan, of een vier of zo gaan organiseren, sparen we.
2: Klopt, inderdaad. Er zijn ook mensen die helemaal niet
1: kunnen sparen.
2: Of ook niet eens dat geld hebben om een verjaardag te vieren.
1: True.
2: En als je een second hand koopt, er zijn genoeg mensen die gewoon een goed betaalde baan hebben.
1: Ja.
2: En nog steeds in die second hand stores gaan om dingen bij elkaar te sprokkelen en een mooie outfit. En het enige als we tegen die mensen zeggen, als we ze zien, oh wat zie je, wat een leuke tas. Dan ga je dat niet zeggen dat het second hand is. Maar heel veel van die dingen zijn second hand. En geloof me, in elke boutique heb je second hand spullen. Want die mensen dragen die kleren ook om jou te laten zien hoe mooi het is. Is ook als second hand als ik het langer dan 2 uur heb aangetrokken.
1: Ja.
2: En als je het meeneemt en je mag het ruilen binnen 14 dagen, is ook second hand. Want geloof

0: Ik wil haar even bevragen ook, hè, want ze loopt hier en daar en overal. Ze is iemand van de buurt, hè, kent Zuidoost goed. Maar natuurlijk is ze ook naar Kwaku gegaan. En dan wil ik haar vragen, wat heeft ze daar gezien? Welke tent vindt ze leuk? Welke mensen heb je daar ontmoet? Bij Latspang geweest? Iguamindra Massa? Ben je ertussen gegaan? Want dat is een drukte van je welste daar. Meer is mij Lolodap en toe. Sanek Baras King. Alleen is aan het even. Ja. Mijn heren. Mijn China gaan we hier eten. Maar ik ga dit weekend gaan kijken. Zeg ze dat. Wat heb je meegemaakt op Kwaku Tangano?
1: Nou, de sfeer is oké. Er zijn daar altijd wel wat mensen die proberen te verpesten. Maar ja, dat zal je altijd ertussen hebben. Ik zeg, waar drank is, gaat er veel kapot.
0: Zo.
1: Ja, het zijn dingen die je niet kan verbieden. Misschien zouden ze het wel kunnen beperken naar bier en wijn. Dat maakt het dan een stuk makkelijker dan al die mixdrankjes die ze verkopen. Die stijgen vaak naar mensen hun bol. Ik was er op de Hunnistanse dag. Dat was geweldig. En daar heb ik wel iets meegemaakt wat ik wel fijn vond om te zien. Ik stond bij mijn vriendin, die komt uit Burkina Faso. Die heeft daar een kledingshop. En ze zegt, nou, in die Staanse dag, ja, die mensen die kijken nooit naar mijn spullen, dat soort dingen. Nou,
0: want zij verkoopt Afrikaanse spullen voornamelijk.
1: Ja, ja, maar het was verrassend.
0: Oh.
1: Het was verrassend. Hun die Stanen, en dat vond ik zo mooi. En het is dat ik eigenlijk mensen in hokjes plaats. Mm-mm. Maar mensen plaatsen zichzelf in hokjes. Deze mensen die er waren, die kwamen gewoon om. Die kochten gewoon spullen, maar vertelden ook hoe ze reizen door Afrika. Ze zijn naar Ghana geweest, hoe leuk ze dat vonden. Ze hadden hun kleding aan en heel veel van die stukken waren ook van de Afrikanen, West-Afrikanen. Dat is zo prachtig om te zien. Hetzelfde voor mijn luxe dag. Ze zeiden, mijn luxe dag gaat niet werken. Mijn luxe, ja, die kijken me ons niet aan. Nee, het is echt een verandering, een switch. Mensen komen binnen en dat vond ik alvast mooi om te zien, dat we eigenlijk met elkaar connecten. Dat we elkaar zien en met elkaar in gesprek durven. Maar ook over onze cultuur. Ja. En er waren mooie gesprekken daar. Ik wil het bijna opnemen. Echt mooie gesprekken. Dat mensen niet alleen over kleding hadden, maar ook over dingen die ze meemaakten. En dat ze het fijn vonden dat wij daar stonden. Om met die kleding waar ze eigenlijk op zoek waren. Mensen uit dorpen die kwamen. Indonesische mensen uit dorpen die kwamen van, oh, maar dit neem ik mee. En mensen keken niet, wat ik mooi vond, niet naar de prijs. Ze keken naar de waarde en de mooiheid van de spullen. Daarnaast heb ik ook een wandeling gemaakt door Kwaku. Nou, ik ben inderdaad naar Latspang geweest.
0: Zo.
1: Goeie sfeer. Melody Travers, ja, geweldig. Ik ging zelf ook even los. Maar toen het te druk werd, sorry, heb ik me even teruggetrokken. Want ik merk ook dat ik niet altijd tegen die massa kan. Wat ook mooi was daar zo, dat verschillende culturen daar aan het dansen waren.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn eigen manier. En ja, mensen omarmden elkaar. Ja. Dat vind ik mooi van Kwaku. Oh. En dat zal ik zeker missen als ze zeggen dat ze gaan stoppen. Wat ik eigenlijk niet denk. Maar ik denk dat ze misschien een nieuwe locatie moeten zoeken. Maar er was een soort van, ja, connectie.
0: Ja.
1: Een hele mooie connectie met elkaar. Elkaar zien, met elkaar in gesprek. En dat was mooi om te zien. Mm-hmm. En men keek niet waar je vandaan kwam of wat dan ook. De mixgroepen die daar binnenkwamen in die tent. Ja, ik vroeg hen, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben Nigeriaans. En mijn vriend is Surinaams. Prachtig. Molux. Ja, mijn man is Molux. En ik kom zelf uit Suriname, bij hun staans. Prachtig. En dan dacht ik, ah, dit is geweldig. Wat ik ook nog mooi vond, is dat al die mensen daar naar binnen kwamen en de Suriname shirt kochten. Okay. En het waren witte mensen uit diverse Afrikaanse landen. En ze kwamen een Suriname shirt kopen. Maar ook witte mensen die een shirt kochten, een voetbalshirt kochten uit diverse Afrikaanse landen. Prachtig.
0: Leuk dus. Moet blijven.
1: Ja, moet blijven.
0: Die verstuiving, verschillende culturen dwars door elkaar.
1: Ja.
0: Dat maakt het helemaal. En veel jongeren die in die tent van Roba gaan, hoor ik hoor. Vooral die dubbelbloedjes ook vooral.
1: Dubbelbloedjes, maar ook de, dat zeg ik, de Nigerianen. De, want ik kwam, ja man, Las Pang is vet.
0: Ja.
1: Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nigeria. Ik kom uit Ghana. Dus mensen vinden ons muziek ook nog heel erg leuk.

0: een top, de jongeren podium ja. Van de jongeren met hun jong talent.
1: Oh, jongeren eiland.
0: Super, super.
1: Op ja. Kwaku, jongeren eiland zelf.
0: Ja, jong ja. Talent, geweldig. Mm. En als je met ze in gesprek gaat, zegt ja, mijn moeder zou ook fan zijn als mijn moeder hier was. Ik weet dat ouders niet altijd blij zijn met de keuze van hun kinderen. Maar het is wel mooi als ouder om je kind op zo'n podium te zien. En wie weet komt hij wel een keer in de Ziggo. Hmm. Maar dit is een mooie start, het is een mooi begin. Ga jullie je kinderen supporten, weet je. Je kan altijd daarna je mening geven. Maar misschien op het moment dat je daar staat en luistert en meefeest... Hmm. Dat de mening van jou wel een keer door gaat dringen. Van, hé, pas het een beetje aan. Dit kan niet voor deze tijd. Let op wat je zingt, want... Kinderen willen ook gehoord en gezien worden. Ze willen vooral gezien worden en omarmd worden.
1: True, helemaal. Helemaal ja. Mee eens. Het heb je iets nieuws ontdekt daar op Kwaku waarvan je zegt van dat moet u gaan proeven, meneer Norman. Dat naar de Sansa Ilobi. Heb je ergens gegeten of zeg je van nee, ik eet niet op straat?
0: Nee, ja, als je naar Kwaku gaat en je eet niet op straat, dan zeg ik, nou, dat is raar. Maar ja, oké, dat kan. Vooral als je dat van huis uit hebt geleerd. Niks mis mee hoor. Het spart ook geld.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is een keuze.
1: Maar?
0: Wat voor nieuws heb ik gegeten? Niet echt. Ik ging wel dingen vergelijken. En ik hou van eten toch, meneer Norman. Daarom je ja, nog vallen af.
1: Daarom je actie toch?
0: Ik ben begonnen met de barbecues.
1: Oké.
0: Okay. En ik heb een aantal getest. Ja, er
1: is getest.
0: Ja, een aantal getest. Nou, ik heb een aantal getest. Voorin heb je een hele grote barbecue waar iedereen naartoe gaat. Die mensen werken verschrikkelijk snel.
1: Hmm.
0: Ja, gewoon. Je hoeft niet te lang in de rij. Weet je, je moet misschien wel een beetje wachten, maar niet zo lang als bij bepaalde. Dat ik denk van, jeetje, moet die koe of die kip nog geslacht worden? Weet je, voorbereidingen, een beetje traagjes. Oké, kan ook aan de rijen liggen. Maar je hebt barbecues die ergens achterin in het midden zitten... waar je eigenlijk, als je het vlees proeft, dat je een smaak hebt. Je merkt gewoon dat het niet die massa is.
1: Mm.
0: Deze is goed gekruid. En ja, daar heb je een paar in de achterkant. Dus mensen gaan niet alleen aan de voorkant en denken het is makkelijk.
1: Waar is achterkant?
0: Maar de achterkant in het laatste steentje van de jongere podium.
1: Oh ja, ja.
0: Dat zijn lekkere tentjes.
1: Ja.
0: Zuurgoed, geweldig. Heerlijke zuurgoed.
1: Ook aan de achterkant?
0: Ook aan de achterkant.
1: Okay.
0: Dus kom ook een beetje naar achteren. Er zijn ook best wel lekkere tentjes. Ik heb tillo gegeten met tri en bakkeljauw. Dat ik dacht, oké, deze is moespang. Ik heb ook nieuwe dingen geproefd. Zoals Madame Jeanette ijs.
1: Ah, ja, heb ik ook
0: Awara
1: geproefd.
0: En Awara ijs.
1: Heb ik geproefd, inderdaad.
0: Ja, is goed. Apart. Dus, het doet, ja,
1: het doet wat.
0: Van houden. Het is er wel iets.
1: Ja.
0: Om oefenen. Ja, ja, mag nog wel een beetje iets... extra's erbij.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zou zeggen, probeer het. Ik vind het altijd leuk als mensen nieuwe dingen op de markt brengen.
1: Ja.
0: En proberen. Veel van die andere dingen, die waren er al. Ik zoek alleen nog die man met die buns. Hij heeft buns met bakkeljauw, buns met... hij komt ook uit Suriname. Die heb ik nog niet gevonden.
1: Oké. Okay. Maar waar staat hij? Waar moet hij staan?
0: Nee, ik weet het niet. Dus ik volg alle TikTok-video's.
1: Hij komt uit Suriname?
0: Ja.
1: Is hij niet onder die tent van Patrick daar
0: ja,
1: ergens?
0: Ja, ik kon hem niet. Ik heb hem niet gezien.
1: Oké. Okay. Luisteraars, de lijnen zijn vrij. U kunt inkomen hoor. U kunt ook meedoen. U kunt ook meepraten of uw bevindingen met ons delen. Dat kan 020-471-4291. U weet het hè, Claire en ik. Tomiti daarna. Trouwens, ik is kans. Takkie, takkie. Ja, takkie, takkie, inderdaad.
0: Takkie.
1: Ja. Maar komt u maar in hoor. Doet u mee. 020-471-4291. Andere dingen misschien waarvan je zegt van... kleding, mooie kleding zie je mensen.
0: Mooie kleding.
1: Ja.
0: Dus ook een dame met hele mooie brillen.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment als mensen vroegen... waar heb je je bril verkocht? Net als toen ik binnenkwam zei je hebt een mooie bril. Stuur ik al die mensen daar naartoe. Dus ik ging gisteren terug. Ik zei, laat maar kijken, heb je nieuwe dingen? Zeg meisje... ik ben bijna uitverkocht.
1: Zo.
0: Nou, dus dat zijn mooie dingen. Elkaar helpen, elkaar opliften.
1: Mm-hmm.
0: Niet alleen maar denken van ja, ik alleen. Maar het is mooi om mensen door te sturen. Merkte je ook dat mensen ook anderen weer doorsturen. Van ja, je moet naar die vrouw gaan, ze heeft mooie spullen. En dat is een mooie connectie. Mooie vooruitgang, vind ik tenminste. Sommige standjes denk ik van, die moet je niet, dat moet je laten. Maar zo probeer je. Maar ik hoop dat er ook verbetering in komt. Alleen zou ik tegen Kwaku zeggen, minder cocktails, minder alcohol. Want die jongeren, het lijkt op een hype met het gedrink van ze. Weet je, van ja.

0: drank en je ziet, sommigen zijn nog niet eens 18 jaar. En ik weet niet hoe je dat moet monitoren. Van hé, hey, ja, jij bent 18
1: zijn,
0: plus.
1: Want mixdrankjes
0: ik kan altijd mijn broer sturen.
1: Ja.
0: Van koop een sopje voor me.
1: Ja.
0: En ja, dat maakt het dus overal te verkrijgen. En ik neem aan als ondernemer, als je druk is, let je ook niet meer. En ik bedoel van, ik heb nichtjes die lijken op 20. Maar zijn 14 en 13 jaar. Je kan het niet meer aan iemands gezicht zien.
1: Nee.
0: Ja.
1: Goed, we gaan naar een beller. U heeft zich aangemeld. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag daar iedereen in de studio. Dag mevrouw Claire. Dag meneer.
1: Norman,
2: meneer Van Gom.
1: Ja, welkom.
0: Goedendag.
2: Hoe gaat het met jullie daar?
1: Met ons gaat het goed hoor. Mevrouw Dorothy is de naam.
2: Ik ben Dorothy.
0: Klopt.
2: Okay. Yes, ja. Mevrouw Claire, wat een geweldig idee van u hoor. Over het inzamelen van kleding en alle andere leuke dingen, zo weet je wel. Maar ik zelf dacht ook aan een soort bazaar in de omgeving. Maar volgens mij moet je daarvoor een vergunning aanvragen, no?
0: Als het in een gebouw is, hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Je moet wel met de eigenaar bespreken wat je gaat doen. En als hij ervoor open staat. Zodra je buiten op het terrein gaat, dan moet je vergunning aanvragen. Dus als het buiten de hekken zijn van een gebouw, dan moet je vergunning aanvragen. Verplichte vergunning.
2: Dan moet je wel een vergunning aanvragen.
0: Ja, ik heb zelf onder 28
2: jaar geleden gewoond op Wisseloord.
0: Ja.
2: En dan hadden we ook in eerste instantie zo een bazaar voor de wijk georganiseerd. Het was ontzettend leuk. En Amabi Biggie, de Chimbe Penas van leuk. Want we hadden ook springkussens en dergelijke, weet u. Dus,
0: ja.
2: Maar het is een mooi idee hoor. Ik deed alles, heb ik gegeven aan Rataplan. Kent u Rataplan?
0: Ja, maar Rataplan is
1: die rekenorganisatie, ja. We kennen ze, ja. Ze zijn al reken.
2: We kopen het ook weer terug.
1: U maakt ze nog reken.
2: Het is maar toch.
1: Ja,
0: maar ik ga niet echt voor. Je mag zelf een donatie geven. Je mag het pakken. De donatie die gaan we dan of in maart of om iets anders te organiseren. Het gaat in een potje om weer andere dingen te kunnen organiseren. Maar ik ga het niet echt verkopen als rattenplan van hey, om daar eigenlijk hoekenbedragen te vragen. Want ik vind van je krijgt dat ding al gratis. Dus als ik dan naar rattenplan moet gaan om 12 euro of 7 euro te betalen. Nou, het loopt al heel snel op.
2: Maar je kan ook gewoon 5 euro vragen, toch?
0: Een
2: bedrag.
0: Ja, dat kan. Maar dat kan ook 2 euro vragen per stuk.
2: Bijvoorbeeld. Is,
0: ja, want we doen het toch niet voor daarvoor. Mijn zoon zegt altijd, geld moet hebben we nodig.
1: Ja, okay.
0: Maar het moet je mindset niet overnemen, want dan gaat het vaak fout.
1: True.
2: Dan zal het fout gaan, ja, inderdaad. Sommige mensen begrijpen het wel en anderen weet niet.
1: Ja, niet. Nee, klopt.
2: Zo is dat. Maar het is goed. Mijn breed die naar in Asansa je tak drapen. En ik hoop dat ik me kan stimuleren van Toesma. Wanneer gaat het gebeuren?
0: We gaan het volgende week. We gaan het nu bespreken met meneer Norman. En dan gaan we vanaf volgende week gaan we de informatie doorgeven. Hoe, wat en waar en hoe laat, et cetera.
2: Oh zo, oké. Okay.
0: Ja?
2: De plek is nog niet bekend, hè?
0: Nee, we wachten tot na Kwaku. Want mensen hebben...
2: Dat is er ook nog. Ja, inderdaad.
0: Klopt.
2: Kwaku. Maar abondang, succes verder met alles wat jullie gaan doen. Het komt allemaal wel goed. Alles wat jullie ondernemen... zal gelukken.
1: Mooi zo.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Doei.
1: Dag. Dat was Dorothy. Wat nog meer? Geef ons aan wat je treft zo in de zomermaanden op Kwaku, maar ook overal hoor. Misschien ook hier in Gent zelfs. Wat zie je, wat maak je mee?
0: Ik maak niet zoveel mee hoor.
1: Nee.
0: Nu sta ik bijvoorbeeld elk weekend op Kwaku.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, wat ik.
1: Je helpt die dame zeker.
0: Ja, ik help die dame. Het enige vervelende vind ik van. En ik hoop dat er ook ouders en jongeren luisteren. Als je naar een event gaat en je wil dat het gaat lukken. Lukken voor ons. Als je een probleem hebt met je mattie, wacht tot je weg bent. Ga naar huis. Verziek het niet voor anderen. En ben voor andere mensen niet in een onveilige situatie. Die mensen hebben netjes betaald om naar binnen te gaan. Het maakt niet uit hoe ze binnen zijn gekomen. Jij hebt ook je betaald om naar binnen te komen. Jij bent daar om een leuke dag of middag van te maken. Ga het niet verzieken voor anderen. Ik heb fitties gezien. Ik heb, voor het eerst na lange tijd heb ik koffie gezien. Dat mensen op de vuist gingen. Liever op de vuist dan andere dingen. Maar het is ook niet nodig waar kleine

0: de kinderen staan, dat je iemand een paar meppen gaat geven. Dus ik, dat soort dingen vind ik van, denk er goed over na. Weet je, je komt met een goed humeur en ga ook weer naar huis met een goed humeur. Laat anderen niet, laat ze zich niet onveilig voelen. Drink niet te veel kroiwatra op kwaku en zuidwatra. Ik vind die dingen zo geweldig, die drankjes.
1: Welke watra?
0: Kroiwatra.
1: Kroiwatra?
0: Ja.
1: Wat is dat?
0: Is een cocktail.
1: Oh, zo heet het. Het is een cocktail, soppie.
0: Ja, soppie.
1: Maar nee, krooi.
0: Ja, kroiwatra en je hebt zuidwatra.
1: Oké. Mooi.
0: Mooie namen, toch?
1: Mooie namen, ja. Maar...
0: ja, en je ziet ook nog andere namen, hoor. Van Paracee, een soort cocktailnamen. Met, nou, ik vind het geweldig. Heel creatief. Ik sta iedere keer versteld van Surinaamse mensen hoe creatief we zijn. Ze komen met echt nieuwe en mooie dingen.
1: Dat is goed. Dat is mooi. Mooie ontwikkeling. Luca Joru, geen bellers. Luisteraars, u mag meedoen. Misschien heeft u iets wat u zegt van ja... Sami heren, dat ben ik klop of ik klop wel. Dan bent u welkom op 020-471-4291 is het nummer van Mart. Indien u met ons van gedachten wil wisselen over allerlei tori.
0: Ik ben ook naar een voorstelling geweest.
1: Mm-hmm, op vertel.
0: Van Wina Libisuma. Prachtige voorstelling. Als iemand kan het nog niet gezien heeft. Ze gaan, ze hebben meerdere tours door Nederland. Check het. Check het. Ik nodig ook witte mensen om te gaan kijken. Iedereen, het is interessant. Neem je kinderen mee. Prachtig hoe jongere Antilliaanse, ik denk dat ze Antilliaanse of Dominicaanse mensen. Die, het is een mengelmoes van Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Geweldig, een geweldig stuk. Ik zou zeggen, als het je lukt. Check het. Ga even kijken. Ja, mooi stuk.
1: Waar ben je geweest? Waar heb je dat gezien?
0: Bij mijn parktheater.
1: Oké.
0: Ja.
1: Bij mijn parktheater. Ik heb niets meer. Tenzij jij iets nog kwijt wil. Met Luca Joru, 2 minuten voor tijd. Ja, je kan die 2 minuten vullen met een boskobo.
0: U?
1: Jij?
0: Met een boskobo?
1: Ja.
0: Net
1: heb je een mooie boskoppel gegeven van ja, wanneer je gaat, denk erom, laat dat thuis, no, doe dat die, laat mensen hebben betaald, nog compora sfeer, zoiets.
0: Ga met een goed humeur, laat alle rommel achter ergens. Denk gewoon, je betaalt om iets leuks te gaan doen. En als je mattie ziet die je niet mag, of je ex of wie dan ook, loop, ga naar links. Laat het. Ga geen ruzie maken. Het is niet nodig. Je brengt jezelf in een onveilige situatie. Je neemt je omgeving mee in deze onveilige situatie. Denk na, er zijn ook jonge kinderen daar. Er zijn jongeren voetbal, wat ik wel mooi vond. Hoe die jongeren daar voetballen. Prachtig hoe ze dat hebben gedaan. Doe het niet. Doe het niet. Ik snap je boosheid. Iedereen snapt het. Maar je kan ook kiezen om die boosheid even te laten. Ga een kroiwatra van Zuidwatra drinken. Ga links. Weet je? Je lost er niks mee op. Dan misschien een dagje in de cel te gaan zitten.
1: Man.
0: Zonde van het leven.
1: Ja.
0: Het is veel te mooi.
1: Helemaal mee eens. Aboum, Claire, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws en de boskoppel. En zijn straks bij u terug. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours Ire tek opalani gwaser nang anonotete ala si grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa luntu Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som faya teng sobun soma no so December. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: luisteraars, hoe de Nassan Bakau Doro, participatie, improvisatie. U heeft informatie, u wilt iets kwijt, u wilt ons uw verhaal vertellen. Ja, want ik hoor ook mooie verhalen wat er op Kwaku gebeurd hoor. Net heeft Claire een schets gegeven van al loop je daar en je ziet je ex met die oromatifier. Toch moet je je gedragen. Nee, beheersing is altijd goed. Thema ori schrijven, hè? Je moest zo. Je moest maar chari schrijven, ja. En zeker in een portras maar plezier. Dus inderdaad, gedraag je. Wissa ishi, zei miti. Iedereen heeft zijn tijd gehad. Dus van vrouw of van man. Want dat moet ook worden gezegd. Van man gelukkig nog, dan wat trouwen. En wat gaan we mooi gearmd naar kwaku. Nog een klets, sukutrobi. Doe voor ferie, go haar oru, tori kalok to zomaar. Of brokos kerai. Niet doen. Ga gewoon voor de gezelligheid, voor de plezier. Je moet niet lachen, dit is ernstige, serieuze zaken. En het hoeft niet alleen op kwaku te zijn, ook op straat. Hè? Ook toe in oost of west. Nog wat doe voor ferie, if you see you ex, nangawang. Oroemati of vriendin voor jou. Niet doen. Rustig. Kiesjes er even. Dat is maart. We geven ook trainingen, lessen. Dus even vier takken om in de maanhoring. Ik kan contact naar Ono. We Chari komt tot rust, omdat wij ook ervaringsdeskundigen zijn. We waren ook in diezelfde boot. Voor jou. Zij je mee, hoe ik meekba. Sterker nog, ik kan niet doen. Ook nog. Maar goed. Tegenwoordig zijn onze mensen gedragen zich. Ze kunnen zich beheersen. Lobbytorie, geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen. En vrouwen ook. Maar toch meer om te schermutseling vinden plaats. Maar dat zijn andere zaken. We willen niet meer in een gym eten. We willen nu.
1: Maar die jonge meiden die elkaars lief aan het trekken waren.
0: Oh.
1: Hier wat voor schande, het is al niet je haar. Trek die van die ander niet af, je hoeft er geen schande te geven. Loop weg, laat die tori. Is zonde, jongen. Ja. En dan wat doen we? In plaats, want ik snap het ook wel. Mensen durven elkaar, durven ook niet meer in te springen om mensen elkaar te halen. Iedereen is bang voor zijn eigen veiligheid. Maar dit dan, dat was maar Juki.
0: Ja.
1: Het gebeurt te vaak de laatste tijd. Je helpt in een fitty en dan, word je, dan ben jij de. Niemand wil dat. Dus het is, ik vind dat lastige situaties. En ja, die jongens, die jongeren die daar staan, die hosts, no? Of hoe je ze mag roepen, beveiligers. Sorry, bijna kwijt ik. Hé, ik snap dat jullie moe zijn. Maar jullie zijn wel op een festival, jullie moeten rennen.
0: Ja.
1: Wanneer jullie horen, jullie moeten rennen. Iedereen aan de kant duwen, rennen. En dat die ene zijn buik groot is en dat die achterblijft. Nee, dan moet je ergens anders staan, weet je. Ik snap het wel. Ik is niet discriminerend bedoeld. Maar als er een onveilige situatie is, moet er snelheid zijn in optreden. Scherp zijn. Want die mensen, die zijn daar om feest te komen vieren. En natuurlijk heb je een paar rotzooi gasten ertussen. Die moet je snel eruit kunnen halen.
0: Ja, ja. Is waar. Goed. Andere tories. Zijn er dingen gebeurd, luisteraars? Anders moet ik helemaal naar Suriname gaan. Goluku, Samsada, Penjonsu, Belwantu, Njonsu, Mang, Luku, Seipsa. Dan kan dat. Maar we wachten even op u. Rustig. Zo niet toe kan draaien. Maar mooi pokoe te
1: heren. Ik zie. Er is dingen toch? Goed met dat ding.
0: Wat is er?
1: Hoe het Suri iets? Hoe dat ding ook alweer?
0: In Suriname.
1: Ja, op één.

0: 1 augustus.
1: Oh.
0: Die jongen was toch hier in de studio, Antoine Ju?
1: En wat maak
0: je? Is het Suripop?
1: Oh, Suripop. Oh, ja. Dat zou kunnen, ja.
0: Er staan die mensen van Suri die op vakantie gaan. Gaan jullie kijken en kom ons vertellen. Ik ben echt benieuwd hoe hij het doet.
1: Oké.
0: Okay. Je kent het nummer, toch?
1: Nee.
0: Oh, ik ga het voor je sturen.
1: Zoek het even. Oh, nou, ik kan draaien. Even tussendoor. Dit is Sabaku. Pinda, pinda.

0: Rotterdam, safe side ya. Esa no pasa ya. Esa no pasa ya.
1: Esa no pasa ya. Puros timpers. Dit is Sabaku. Pinda pinda. Mooi lang apoku. Di satra nga sonde niyo. Deda pena roba. Gwai na menigte. Let a mindri semi de. Ja, kleine lukutak nou. Hij zegt iets zomaar. Niet dape. Koluku. Koluku suma war kakou. Maar je had het net over een Suripop pokoe. Zullen we kijken wie dat is? Vertel een beetje over. Die meneer was in de studio, zei je?
2: Ja, Antoine Tjoe. Hele fijne vent uit Suriname. Hij woont hier inmiddels al een aantal jaar.

0: is een neefje van Lord, of een broertje van Lord Venda.
1: Oh, die kennen we, ja.
0: En hij heeft een nummer geschreven over zijn trotrono of afo, die verliefd was op een man. En die moeder, dus die oma, die moest die man niet, die moeder van die vrouw moest die man niet. En heeft alles gedaan om ze uit elkaar te halen.
1: Zo.
0: En eindstand was die vrouw zwanger. En zij en die man zijn eigenlijk gevlucht naar Mungo.
1: Ja.
0: En daar zijn ze als een gezin verder gegaan. Die oma was boos, die tevreden de politie gestuurd. En de politie zegt, we zien niks dan twee mensen die van elkaar houden.
1: Ja.
0: En ze leefden lang en gelukkig. En oma was nog steeds niet tevreden. En daarom heeft hij dit nummer geschreven. Suripop nummer.
1: Make me sorry you. Family love you.

0: Mooi pokoe, mooie clip met inhoud. Ja, make me sorry van mijn lopje, sorry pop. Ik hoop dat hij het haalt hoor.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Er zijn natuurlijk ook andere nummers, maar die hebben we niet bij de hand. Dus deze Antoine Ju, die is gehoord via Maart Radio. Volgens mij is hij ook geweest in het programma van Jerry Wondel, Pokoman Yuru.
1: Ja, ja,
0: volgens mij wel. Meer ons aan dat toe. Vergelijkbaar, ja. Oké. Luisteraars, het telefoonnummer van Maart is 020-471-4291. U voelt zich misschien niet geroepen.

0: om vandaag te bellen. Dat kan. Die tijden, ja, dat begrijpen we ook. U heeft andere dingen aan uw hoofd. Misschien bent u al verzadigd. Ik ben dan richting Strati. Ik doe Trasani. Dat kan. 020-471-4291. Ik zit in de studio met Claire. We Gitori. We tak alla sottori. En if you vindt dat je een mooi, mooi spantori, dan luisteren we ook naar u. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
1: Goedendag, heer Talman.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
1: En mevrouw...
0: Claire is... Claire.
2: Goedendag.
1: Een mooie naam, Claire.
0: Mm-hmm.
1: Beetje sexy Franse naam.
2: Mm-hmm. Ah, dank u.
1: Ik maak een grapje. Gaat u mij niet beschuldigen van seksisme?
2: Oh nee hoor.
1: Meneer Norman.
0: Ik luister graag.
1: Laatste week Kwaku en ik hoop dat je desma die het Kwaku begrijp had een jugu, maar wie ik ben ook bijna heeft Kwaku ook door onder ding. En dan kan ik niet kon uit naar €15. En de noem verhoogde prijs, maar in een rondtapoe tegen de handel. De naam een business, kwakuna een business. Kwakuna een sport model. Kwakuna een diehard making money. En iedereen die geld wil verdienen, die moet een goede balans hebben voor de toekomst. Kwaku kan niet meer voor €15, zegt mevrouw Foster, hoe heet ze?
0: Foster, ja, Yvette Foster, ja.
1: Yvette Foster. Grote artikel in de Parool afgelopen dagen, vandaag ook. En ik hoor dat we moeten opletten dat we niet zelf in ons eigen vingers bijten. Als mevrouw Foster zegt voor 15 kan het niet meer. Maar dan zeg ik, dan moet je een planning maken voor komende kwaku. Dat je gemiddeld 3 kwakus, komende kwakus. Als je dat kan redden met €20 per persoon. En dat je dan de winst die je nu kan maken om kwaku 3 jaar voor te laten bestaan, dan moet je niet gaan zeggen we willen het niet verhogen. Commercie, kwaku is commercieel. Je hebt al een toegang voor mensen met een stadspas voor 7,50, dacht ik. Maar ik weet niet of het 7,50 of 10. En kinderen betalen vanaf 15 jaar. Dus die 2 poten die zullen blijven met een stadspas. Dat moet je houden. Maar die mensen die kwaku willen behouden en in Zuidoost, die moeten die €20 kunnen betalen. Dan liever 1 biertje minder op kwaku, maar je gaat voor de sfeer, je gaat voor contacten, je gaat weet ik veel van wat allemaal. En je gaat ook voor muziek. Dus ik vind dat kwaku €20 best mag vragen. En als mevrouw Foster met haar partners het niet redt, dan moet kwaku doorgaan met een andere firma of groep die wel het ziet zitten. Maar kwaku kan niet blijven met de toegang van €15. Dat kan niet.
0: Hmm.
1: Dus het is of deze heren en dames die het nu hebben, 4 personen, die kunnen het voorzetten met €20. Dan moeten ze durven. Kijk, een bedrijf mag planning. Van als ik voor komend jaar winst wil maken,

0: in de voorbereiding moet je ook plannen. Als het met 15 niet kan en met 20 wel, dan moet je durven dat zeggen dat je het doet. En als je vindt van ja, je wil de prijs niet verhogen, dan is het hasta la vista tot waar je anders je geld kan verdienen. Maar Kwaku moet doorgaan.
1: Okay.
0: Maar om Kwaku zo snel door anderen te laten, dat is ook een risico die kan mislukken. Dus ik zou zeggen, verhoog het naar 20 en laat de dames en heren die het nu hebben, de leiding mee doorgaan.
1: Prima, gezegd. Ja, dankjewel voor je bijdrage, okay. Hoor. Aitabu, u bent erin. Heb ik u goed?
2: Goedemiddag, Norman. Norman,
1: ja.
2: Ze maken meer een tjoekoe-tjoekoe van dat ding van Kwaku. Kijk, laat me je zeggen.
1: Hmm.
2: Die vrijdagconcerten, hè. Ze kunnen ermee stoppen. En ook die heleboel bandjes die komen in een lastbank. Ook stoppen. Maar het maakt het nog duurder voor die mensen die het organiseren. En die salsa band die in een tentje, ik heb gehoord in tentje. Die moeten ze ook stoppen. Dus een heleboel dingen.
1: Dan is er niets meer. Dan is het ongezellig geworden, mevrouw.
2: Nou, Norman.
1: Zoveel dingen moet je die stoppen.
2: Norman, kijk. Dat ding is, want die mensen klagen over, zeggen het moet nu duurder. Het mag niet vijf. Het is nu 15, hè. Het mag niet 20.
1: Ja,
2: dat vind ik, dan moet je iets anders bedenken.
1: Ja.
2: Want dan zitten ze te klagen, maar ze willen niet meer betalen.
1: Maar luister nou, het zijn niet alle mensen die klagen, hoor. Sommige mensen willen best wel meer betalen. En dat moeten we ook zeggen. Hè.
2: Ja.
1: Er zijn mensen die het wel kunnen en willen betalen.
2: Betalen.
1: Ook,
2: ja, maar sommige mensen, het is iets typisch. Sorry hoor, wat ik ga zeggen net. Het is iets typisch Suriname. We klagen, maar we willen niet extra. Maar we blijven klagen.
1: Ja.
2: Gewoon een paar dingen moeten weg van Kwaku. Dan is het gewoon normaal. Als die concerten van vrijdag wegwezen met die concerten. Die bandjes die komen bij Laspan ook weg. Salsa bandjes. Ja?
1: Die mensen zijn het niet eens met u, hoor. Die mensen van Laspang, geen bandjes. Als ze weten waar u woont, mevrouw. Ze gaan die komen opzoeken, hoor. Ja, en Laspang betaalt voor hun eigen bandjes.
2: Ik heb een bodyguard, hoor. Oké. Ik heb twee.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Nee, wacht niet.
1: Nee, maar die vrijdagavondconcerten die leveren ook iets bij, hoor. Het is een winst voor hun. Ja, het is apart. Het is winst voor je, dus ze doen het om inderdaad meer te verdienen zelfs. Om het hoofd boven water te kunnen houden.
2: Maar is het altijd druk, Norman?
1: Bij hoe lang bent u niet gegaan?
2: Laat me je eerlijk zeggen, nou, je niet lachen, hè? Jij
1: nee, we gaan
2: ik
1: niet lachen.
2: Toen meneer Coat, Winston Coat,
1: ja.
2: Ben ik één keer maar gegaan. Nooit meer ben ik bij Kwaku gegaan.
1: Zo.
2: Ik ben geen Kwaku persoon,
1: okay.
2: Weet je toch? Dus het interesseert me niet, maar ik vind het erg voor die mensen die gaan. Voor hun vind ik het erg.
1: Oké. Okay. Nee, dan begrijpen we het nu helemaal.
2: Als Kwaku stopt, vind ik het erg voor die mensen, maar voor mij, het doet me niks, hoor.
1: Oké, okay. Dan is het duidelijk. Dank u wel.
2: Daarom heb ik dat ding gezegd. Maar zijn die concerten vrijdag druk, Norman?
1: Ja, die mensen genieten. Aanstaande vrijdag wordt het druk, want dan is het kasaf. Dat wordt de top drukte van je welste daar, deze vrijdag.
2: Nee, omdat ik dacht, misschien gaan er weinig mensen.
1: Nee.
2: Een heleboel dure bandjes, weet je toch?
1: Oh.
2: Dat maakt het nog erger voor Kwaku, weet je?
1: Oké. Okay. Goed, ik moet naar een andere. Dankjewel voor die bijdrage. Hè.
2: Ja, doei.
1: Dag, wie bent u? Welkom.
3: Ja, ik ben meneer Richane.
1: Dag meneer Richane, welkom.
3: Wat wil ik zeggen, meneer Norman? Ik moet een correctie, want meneer Ramkesoen heeft het altijd over 15 euro. Maar ik heb 20 euro betaald, hoor.
1: Mm.
3: En ik kan het wel betalen. 20 euro is het.
1: U kunt het wel betalen?
3: Ja, ik wil.
1: Mm.
3: En ik geniet allerlei normen en normen. Het terrein is netjes. Die kinderen, jongens van 15, iedereen komt aan het trekken. Maar dan weet je, moet op 9, zonder 29, dan mag ik 4 voor die Arakwaku.
1: Zo.
3: Ik kan het betalen. Ja, natuurlijk. Voor mij kan Kwaku kan blijven. Maar onze mensen die willen niks betalen. En Migasiel en hoe moet je dat zeggen? Als je andere concert bijwoont. Dan moet je ook wel veel meer geld dat dokken, toch?
1: Hmm.
3: Maar je kan het wel betalen. Je hebt een heleboel mensen op hun vakantiegeld ontvangen en al die soort dingen. Ja. Maar mevrouw, het is netjes, de schoonmaken. Meneer Norman, iedereen wakker is je dat schoonmaken. Ik krijg maar prezen.
1: Ja. Ja.
3: Maar voor hem, ik wil wel 25 euro betalen ook.
1: Ja,
3: ja natuurlijk.
1: Nou, dan horen ze dat.
3: Ja, natuurlijk.
1: Dat mensen.
3: Ik heb een concert bijgewoond met mijn dochter. En toen heb ik bijna 200 euro betaald.
1: Hmm.
3: Voor een concert. Diana Ross.
1: Ja.
3: En dan was het hartstikke vol. Niet nog eens, maar dan ben ik klagen. We veel witte mensen, hartstikke vol. En onze mensen, die dingen van 1975, die is het niet meer, meneer Norman. Denk je ook een plasje dat ben je in Nassau,
1: nee. Nee,
3: dat
1: nee,
3: is het
1: nee.
3: Niet meer. Het is hartstikke netjes, man.
1: Ja.
3: Dus ze moeten naar Kwaku gaan om te kijken hoe netjes het is. Hè. Ik ben gegaan en ik vind het fantastisch. En zondag aanstaande ben ik ook weer.
1: Prima. Ja, nou, met dat persoon daar.
3: Oké,
1: dankjewel hoor. Hai, dag. Dan hoor je dat. Claire.
4: Ja.
1: Maar dit is al een paar morgen.
4: Ja, maar dat zeg ik. Weet je wat het is? We zijn blijven hangen in een tijd.
1: Mm.
4: Ik bedoel, voor alles wordt duurder. Suiker is ook duurder. Hoe duur is de suiker? Weet je, we gaan met alles mee. Alles willen we meedoen, maar we willen niet betalen. En ik bedoel, van als je een schoen kan kopen van 300, kan je ook net zo goed denken van, hé, ik ga even slinken op die schoen, want ik heb er al 7 in die kast.
1: Mm.
4: Ach, hoeft niet erbij. Ik ga daar het geld voor uitgeven.
1: Ja.
4: Die concerten zijn eigenlijk leuk. Voor de afgelopen vrijdag was het Broederliefde. En Jay, de jeugd, je zag ouders met hun kinderen.
1: Mm.
4: En waarom vaders die eigenlijk weekend hun kind hebben, gingen met hun kinderen. Nou, dat is ook mooi om te zien.
1: Mm.
4: Vaders in plaats van moeders met hun kinderen, zag je vaders met hun kinderen naar Broederliefde. Prachtig om te zien. Ik heb genoten, maar ik heb ook genoten van de omgeving om te zien hoe kinderen op een laagdrempelige manier naar een concert gingen.
1: Zo.
4: Maar het was betaalbaar.
1: Ja.
4: Het was buiten. Het was mooi weer. Daar geniet ik ook van.
1: Mooi. Goed, nou, die bied is zo, want ik wou ook naar WK gaan, hoor. Maar die meer de prijs voor de karta. Huh? Daar in New York.
4: Ja.
1: 10.000 een kaart, hè? WK, finale wedstrijd.
4: Ja, ja, ja.
1: Nou.
4: Maar heb je gezien hoe druk het was?
1: Wel dan. Zo maar normaal pijn, man. Go. Klari, u bent erin. Welkom, goeiedag.
5: Ja, goeiedag met Anne.
1: Dag, mevrouw Anne.
5: Ja, ik groet u en uw medeprogramma. Collega
1: Klari, ja.
4: Dag, mevrouw Anne.
5: Dag. Ik wil even zeggen, ik was gisteren naar een heel mooi concert. In een, even kijken, hier in Amsterdam-Oost. Hoe muziek en taal verbindend zijn. Ja, internationaal. Het waren een gezelschap van 4 man. 2 uit Oekraïne en 2 uit Rusland. Die hadden een ideaal concert, klassiek concert, ten gehoor gebracht. Het was prachtig en er waren ook dansnummers. Dus hoe de muziek en de taal gewoon buiten de grenzen mensen, zeg maar, hun eigen maken.
1: Hmm.
5: Ja, zonder grenzen. Dat was heel professioneel gedaan. Zonder een telefoon, gewoon uit het hoofd zingen. Nou, klasse. En een van de mensen die in de organisatie staat, die zei, kijk, hier wordt een vrede gesticht. Tussen Rusland en Oekraïne. Dat was heel leuk. Ja, dat wil ik even zeggen.
1: Heel mooi.
5: Ja. Nou, dat is het.
1: Oké. Okay.
4: Dank u wel.
1: Dank u.
5: Oké, okay, ja.
1: Dag.
5: Ja.
1: Dag. Goed. Miklari eigenlijk. Ik wil een beetje iets anders gaan doen. Dus, naar Claire moest hoor de luisteraars bezig. En Norman, waar? Ik ben op.
4: Ja, ik weet niet of ik die ben. Maar ik ben, ja, ik heb me wel hier gezet. Ik wil nog één ding zeggen.
1: Ja, oké.
4: Okay. Men blijft hangen in de kwaku van toen. Alles verandert. Alles. De metro, je ziet alles veranderen. Die kaarten worden duurder. Maar als we echt wat toe willen gaan, doen we er moeite voor. Als je vergelijkt kwaku met een festival. Een festival, een willekeurig festival, een kaart, begint bij €80.
1: Ja.
4: Voor 1 dag. Een paar podia's en divers muziek. Maar dat is het. Voor 1 dag. Kwaku. Tel het bedrag bij elkaar op. Waar iedereen geniet.

0: En het is eigenlijk bijna wereldwijd. Iedereen kent kwakoe.
1: Ja.
0: Je komt Amerikanen tegen op kwakoe. Ik heb laatst een Amerikaanse vrouw ontmoet op kwakoe. Op vakantie was ze. Ze heeft gehoord van kwakoe. Ze kwam in die winkel. Ze kocht 3 pakjes. Ze heeft 200 en nog wat uitgegeven. En ze zei, I like it. Nou, je krijgt diverse mensen daar binnen. En als je vraagt naar hun cultuur waar ze vandaan komen, ze hebben het gehoord. Het is mond op mond reclame. Dus kwakoe doet toch wel iets. Suriname doet iets. En laten we denken aan naam, groei en bekendheid.
1: Vooral dat, groei. Groeien. Komoro Biggie.
0: Ja.
1: Ja, goed, misschien kunnen ze daar niet groter worden. Maar het is een begrip geworden, kwakoe.
0: Ja, het is een merk.
1: Internationaal, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dus we moesten eigenlijk een breedte naar een gro voor ons aan die tron Biggie zijn zodanig. Maar sommige mensen willen het kleiner horen, ze willen terug. Naar eigen tent bouwen daar op het terrein.
0: Ook niet erg, dan moeten ze maar een eigen kwakoe organiseren. Een kwakoe, dat soort dingen. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Je kan ook anders denken van neem het hef in de handen, ga een subsidie aanvragen en ga terug naar de tijd. Kwakoe in de jaren 80.
1: Ja.
0: Maak er iets van en ga het doen. Deze kwakoe is anders. Die staat echt commercieel. Er moet geld binnenkomen. En we moeten blij zijn. Want mensen van Rotterdam die naar carnaval zijn geweest, die kwamen op een gegeven moment. Ja, carnaval was saai, man. We kwamen ze toch nog op kwakoe. Dat betekent dat kwakoe iets doet.
1: Ja. Nou, heren, Nati. Oké, goed. U bent erin. Welkom.
2: Ja, en één ding nog wil ik zeggen. Dag, meneer Norman.
1: Ja.
2: Meneer Norman, ik ga Frankrijk. Peperstelgerechten, ja. Nee, maar weet je aan jan dat jaren.
1: Oh.
2: Ja.
1: Ach, je paai per gewicht.
2: Ja, per gewicht. Dus dat is mijn klavegazen, jongen.
1: Nee.
2: Per gewicht, maar we Norman in Frankrijk. Ja, die zijn mijn dochter en zo wel Frankrijk. Dan maar je maar weet je aan jan. Als een gerechte peperstel. Dus laat die mensen wat ophouden, dus oké, dat was het.
1: Oké. Een belangrijke vraag is die je moet stellen aan mensen die vinden dat het duur is. Je moet ze inderdaad eerst vragen van Yugokban Ontra Festival. Dan ga je zien dat ze niet nooit ergens anders zijn geweest. Dus de Nusaba-verschil wat jij nu hebt verteld van rollende keukens en zo. Ik heb het ook gehoord van een nichtje van me. Ze even zeggen, oh, laat die mensen ophouden hoor. Want wat ik betaal bij die andere festivals, entree alleen. Dan ook buiten en eten. Kleine hapjes, dieren soté.
0: Ja.
1: Ja, dus, en het is gezegd een paar keer in de uitzending dat kwakoe het goedkoopste is voor allemaal.
0: 3 vleugels, dus op 1 rollende keukens. 3 kippenvleugels.
1: Ja.
0: Was 10 euro.
1: Rollende keuken.
0: Het was een festival ergens.
1: Ja.
0: 3 flerkjes. Dus ik zeg, wat? En daar was nog het goedkoopst. Want je had ze ook 3 voor 15. Maar mensen kopen het wanneer men honger heeft. Die mevrouw zei net van, muziek verbindt, eten verbindt ook.
1: Dat is waar.
0: Eten verbindt. Als je ziet, die wit, hey, ik heb genoten van die witte mensen. Serieus? Ze kochten porties. Oh, heerlijk, man. Ik heb daar gekocht op die hoek. Lekkere barbecue. Niemand vraagt wat het kost. Als je die rijen ziet, wat ze betalen.
1: Ja, ja. En dat is het juist. En terwijl die ene groep klaagt, vindt die andere groep het goedkoper. En er komen steeds meer. Want ik heb begrepen dat het inderdaad witter wordt. Mensen hebben het ontdekt uit het binnenland. De contact, hey, laten we gaan naar ene plek. Kwakoe. Ze gaan.
0: Ja, en die kawina-muziek klinkt als housemuziek. Dus ze houden ervan. Ze houden van die ritme. Ze houden van kawina-muziek. Het klinkt als houtmuziek. Je ziet ze helemaal weggaan. Ze houden van het muziek. Die ritme is hetzelfde als je let als ze in trance raken ervan. Wij raken daar ook in trance. Hun ook. Het doet iets met ze. Dus ze vinden het allemaal gewoon leuk en geweldig om te zien dat zoveel mooie culturen met elkaar gaan mingelen.
1: Ja, ja.
0: Eentje riep met een bami. Oh, die bami is lekker. Ik keek naar het bakje. Ik wou bijna van wat kost het. Dat bakje was echt klein. En geloof me, dit zeker dat het bakje 15 euro was. Maar ze kijken daar niet. Bij hun is het een happening.
1: Ja.
0: En met kleine kinderen ook. En al die kinderen van wat wil jij eten? Wat wil jij eten?
1: Oké. Molly, ben jij klaar? Want ik ga opstaan en ik voel dat mijn maag aan het knorren is.
0: Oh, je hebt honger. Er is geen kwakkoboy.
1: Je ziet? Dus dan mijn man gaat door. Want mijn vier is dan mijn man tak moro. Dus luisteraars, ik ga even een kopje

water drinken eerst, dan moet ik ook met jou zo dat was goed. Tot de volgende keer. Bedankt voor het willen luisteren. Straks krijgt u Remo en die gaat u verder begeleiden in het proces. Mart, te ontraleesie. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi ating sobun suma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Oddi, oddi!
1: Smart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Lo vi archivan metegu wan lespechi odi wan gran odi me barono funa studio di Radio Mart. Radio Mart di da bemere. Bemere na de Karen Woutrichem straat numero IT. A drape de a station fu Radio Mart de. A station fu you, fu me, fu wala. Na you station. A dat mek me baru wan. Spesrutu gran santa na nga lespechi odi. Fou de, fou tang. Minera masara dalfur dala den tuyuru di daubaka dobe archi amrabashi fu Radio Mart masara Norman van Kom en fos eng debe abden tuyuru fu tore chatori pe ibe shitaki masara HN Wicks bes dobaka a teknik en ibe abi ook tu leki city In a studio, Ibe Abi, Sisa, Hannah Belliot, Nanga Atori fu to, a programma fu Tore Chatore Chatori, di Archie, and Atori da a programma dat na fu Sisa Fano Burg, maar de mambe Apon City in a uitzending, and dat be de Sisa Hannah Belliot. En den asan bego over a tori fu kwaku walo tor takik ba mino taktum sifuro over kwaku walo ma taken am fesik ba ifiri sisa beliot tak en tori fu ensei en isap tak wala mala sabi tak sisa beliot anawan shogmar umas manawan jaja uma umus lespecheng umus britangeng want ap sabi fu omentori and of sosa best dong in a politik ifiri en sisa belio takatori lekfatori mustaki en na fesi ook tu masera Vincent na en wefi sisa vergetfaning ma in elk geval des marat na orgaf kwaku ook tu den betak atori fu den sei i agri if i no agri ma omuse leri fu archi te mani a verstaan fu politiek na evenement da ums dong da um tekteng fu archi des manati spesrutu tego om des ma di jes minanga yu des ma di tek leri des ma di skoro ana deso tak di yuno tek skoro da yuno magtaki yu magtak ook tu ma om se leri fu pot jesi archi te de wan di tek skoro ou taktori san defanoudu. En da unom barna mindri, unom tak disangatati, archi desma, de sap sa de taki. Sisa belio tak nofok ba, ifiri, en masra HN sref be taki, abe rommelig chinso, maar dat maakt niet uit. Dat na tore chatori, bagaratu chis masra Amrabashi, masra Norman van Kom, en ben de den tuyuru di daubaka en no da mil masra dalfur dan mos donja in a studio te unga yuru fu ai churu en bagadati de yo chis masra Gordon Cruden dan en kompe vatramanen en jong a leeftijd hij libe in de steek zo'n tron je viri en dan fito burne da do presenti do pristeri de pristeri het programma die de kari heren van stand zo boem en heren van stand dat nou een toren

0: man nanga yo fi na her uma viri de se sa sa ne go bo lugu so poku mo poti di unu en ya wat poku de octo fa no du viri de so lugu so poku mo drai kon di yo en mi de beje ke su ko san ju no dat na mi bri mi de sabef na fa mane baka en mina ma konta pena esina na go ma mara ta fu amoy poku mi sabef na Carlos esina poku era wat mi sabta latinos abasref poku latinos abasref poku ra di de kar ogri bushi ma wan trama esina tu mi sabef mi mati Henk Henk Albert so na na bigi boy fu Albert tok Henk o Henk ef ya archi Boy tapoko fu latinos fu ogribusi bibri Carlos Aaron of Afatra manebe Singapore at Octo mami sabe fa era sabe lifte te play one role to gebe ke aktimer if na Carlos Aaron if na wat tu traman ma mak ni uit het mak ni uit het mak echt ni uit look of pot one fu na kase kologo juno mi I want to poko sa mi pot Octo tap mi in mi buku. Je begreep, maar onder deze vaarheid, want dadelijk we beginnen aan nieuws in Senatongo. Yes, Ifiri, dan we takken aan nieuws in Senatongo. En dan moet ik ook tja de nieuws in Sadefanoro, moet ik ook tja kon in Juforoisi. Ja, vaarheid in Mike 5. Maar ja, apoko. Zo'n tron je ziet dat bepaalde poko en tekst heeft bijging. En deze zotaki. Om ze. En om deze zotaki. We pre-preen aan jullie daar ook zo. Maar Brianna de. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees
1: ja, goedenavond, dat ik hier stoor. Ik spreek met Dorothee. Hoe gaat het met u?
0: Mevrouw Moor, Dorothee, ik groet u van deze plaats uit. En ik ben heel blij dat u tijd en moeite heeft genomen om even naar de studio te bellen.
1: Maar, juist, ik wil u even eraan herinneren, zo'n pokoe Jezuko, dat Nascalas Aaron, Sweetie Sumitori, Megdinton, Tapuko Jorka. Toch? Maar dat Jezuko, no?
0: Ja, maar ook toe... Ook toe
1: dat je draait en toe, toch?
0: Ja, dat de ook toe mooi. Maar volgens mij, amambe, apo een poko voor ogribusi toe. Usap ogribusi voor Latinos.
1: Oh.
0: Maar amambe sing wan poko ook toe. Asem poko dat nang asem neng, amambe sing ook toe.
1: Oh ja?
0: Ja. Maar ik weet niet of het... Ik weet niet of het
1: mi sabatra wan toe voor een kleine washers, grote washers, doe je in de wasmachine, no?
0: Ja, dat na voor de...
1: Ja,
0: maar dat na voor de kar de man. Dat na de man voor trafassi toch.
1: Oh, na trafassi. Oké. Sa de me bedoel na nga san dat die? Kleine washes, grote washes.
0: Alles moet je in de wasmachine stoppen. We sept, ja. In een mooie en niks. Je put in een wasmachine, omdat de mensen op de wasmachine was alles aan kring.
1: Nee, volgens mij de bedoel wel trafanger. Maar alles je moest actie de boy, dat schreef je.
0: Je ziet toch?
1: Maar het is goed, ik ga verder naar u luisteren.
0: Ja, maar apoko, mevrouw Dorothee, apoko voor Sweetie Foo? Hoe gaat die verder, Sweetie Foo?
1: Sweetie Foo, mi tori, mek dentron tapuko yorka.
0: Oh, napoko.
1: Je la panga de, je me kanga de, enzovoort, enzovoort. Carlos Aaron.
0: Carlos Aaron, en meka atandati. Mooi, mooi, mooi. Nee, dat moet zoeken, dat moet ook.
1: Ik vind het in afdraaien per se.
0: Nee,
1: maar. Toen zie je Tori en Waka toch tegenwoordig. Vooral die doe internet.
0: Pus, interslet.
1: Dus vandaar. Oké.
0: Oké, bedankt voor het bellen.
1: Succes. Oké,
0: doei. Sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana s

0: Wow.
1: That be the ice I see, sweetie fumitori, and a poco this be the one big axi for Sisa Dorothy, and the axi me for dry a poco down, mean a dry, you begrip, dan me take a latte and a moiti dam charenko in you for oisi. Ya, udah jabaka, weshitaku, no, udah baina arif sebi. RFCB ayure waka lexanti ane wakti mina ayu ayure gono mono mono ma next no fault want na sali bi fure gwe ok tu ifiri mi noit vanaf mi dagon tapu mi si son ja ini 61 in ayari in 1961 mi si son mina op chimboy ete ma no wan bigi man me dule gwan bigi man so lesi ifie begrep maar mina op chimboy goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, dank u wel. Met Jan Ramtjesoen, meneer Dantvoor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
2: Hoe is het met u?
1: Ik mag niet klagen. Ik ben in een goede stemming en dat kunt u horen aan mijn attitude.
2: Ja, dat hoor ik altijd. En het mooie nummer aangevraagd door mevrouw Dorothy.
1: Mevrouw Dorothy heeft het aangevraagd, ja, klopt, ja. Inderdaad, ja.
2: Nou. Leuk, de sfeer is er.
1: Ja.
2: After Kwaku Day.
1: After Kwaku op de maandagmiddag, hè? Op de maandagavond, kun je zeggen.
2: Ja. Want er komt een Kwaku After Party, toch?
1: Ja, dat is altijd het geval. Je hebt ook voor aanvang van Kwaku, heb je in het Vondelpark ook een pre-Kwaku. En daarna heb je ook weer allerlei andere after Kwaku parties.
2: Dat is mooi. Dan kunnen we Kwaku niet missen.
1: Nee, dat gaan we ook nooit missen. En we kunnen het ook niet missen, want het is iets van ons, meneer Jan. U bent al jaren verbonden bij ons Suriname. U weet er alles van.
2: Ja, dus, ja.
1: U weet wie de oprichters zijn. Onder andere Kaikuzi is een van de oprichters.
2: Ja, nou ja. Het is niet Kaikuzi. Kwaku is begonnen als Piki Piki Play.
1: Mm-hmm.
2: En toen heeft, Kwaku podium of Sadan aan die stichting Kwaku Jongerenbeweging.
1: Mm-hmm.
2: Kwaku.
1: Ja.
2: Heeft toen het Piki Play toernooi gemaakt tot een Kwaku festival.
1: Oké. Okay.
2: Het is niet, er was meneer Roy Groenberg werkte daar ook in die tijd.
1: Ja, ja.
2: Met meneer Russell of hoe heet. Nou, een aantal mensen.
1: Maar dat waren de mensen van het eerste uur, neem ik aan. Want u was er ook bij, neem ik aan, toch of niet?
2: Nee, ons Suriname had geen directe
1: bemoeienis met Kwaku.
2: Nee, dat was een gelegenheid van de mensen Kwaku.
1: Mm-hmm.
2: De stichting, die stichting Jongerenbeweging Kwaku.
1: Ja.
2: En zo is die naam aan het toernooi gegeven.
1: Ja.
2: Het was een Piki Piki Play elke weekend.
1: Mm-hmm.
2: Clubs of bar. Bezoekers van verschillende bars en zo.
1: Oké.
2: Die gingen daar spelen.
1: Mm-hmm.
2: En de mensen kwamen met hun auto's, drank. En roti en para en moxalesi verkopen.
1: Oké.
2: Okay. Spontaan een vrije tijds meeting elke weekend geweest.
1: Oké.
2: Okay. En toen men brood in zag, heeft Kwaku dat die stichting dat toen geadopteerd. En ze kregen toen subsidie van de gemeente.
1: Oké. Okay. En waar werd, voor de luisteraars die het niet weten, Jan, waar is het terrein waar Kwaku is begonnen? Kunt u dat vertellen?
2: Dat weet ik niet meer. Maar goed,
1: mm-hmm.
2: Ik ken de Bijlmer niet zo, maar het was niet waar het nu is.
1: Nee, ik hoor van andere mensen dat het vond plaats op het terrein waar nu Amsterdamse Poort is.
2: Ja, ja, ja.
1: Er waren geen huizen daar.
2: Nee, er waren. Kijk, Kwaku wordt nu. Kwaku, Zuidoost wordt volgebouwd, dus je hebt ruimtegebrek.
1: Okay.
2: En ja, misschien over 2 jaar kan Kwaku ook niet meer op het Nelson Mandela plein. Maar laten we hopen dat zolang het daar kan, dat het blijft.
1: Ja.
2: Maar gratis Kwaku, daar kan iedereen vergeten.
1: Nee, dat gaat hem niet worden.
2: Nee. Dat kan het niet.
1: Nee.
2: Je kan hoogstens een braderie houden, dan verhuur je standjes.
1: Ja.
2: Die krampjes van de markt.
1: Precies.
2: Eén dag.
1: Oké. Okay.
2: En de rest, als je een band vindt die gratis wil of tegen onkostenvergoeding wil spelen.
1: Ja.
2: Dan zou dat lukken.
1: Mm-hmm.
2: Maar om gratis
1: Kwaku, daar mag
2: iedereen vergeten.
1: Nee, en het heeft niet alleen met Kwaku te maken. Alle evenementen, daar ben je gebonden aan regelgeving van de overheid.
2: Ja, kijk, de overheid. Mevrouw Belliot heeft het gezegd.
1: Helemaal goed uitgelegd ook, hoor.
2: Ja, tijdens haar periode werd Kwaku gescheiden van de jongerenbeweging.
1: Mm-hmm.
2: Het werd zelfstandig. Winston Coat, die had toen de gelegenheid om, toen het gescheiden was van het jongerencentrum, om Kwaku voor te zetten. En dat heeft hij jaren gedaan. Maar het was ook niet gratis, want de standhouders betaalden.
1: Mm-hmm.
2: En dus die moesten, jij die daar dacht dat je gratis ging.
1: Mm-hmm.
2: Je moest, de standhouders moesten van de inkomen opbrengsten hun stand betalen.
1: Nee, dat klopt. Dus,
2: Kwak is nooit gratis geweest.
1: Nee.
2: Er was subsidie.
1: Oké. Okay.
2: En als je toen ging, toen Kwaku, jongerencentrum deed Kwaku.
1: Mm-hmm.
2: Toen had je dames en heren die met een melkbusje, of hoe je het noemt, zo'n geldbusje liep.
1: Ja.
2: Een vrijwillige bijdrage vroegen.
1: Mm-hmm.
2: Maar veel mensen deden dat ook niet.
1: Oké. Yes.
2: Vonden ze, ik kom hier, ik ga kopen, dus ik ga ook geen vrijwillige bijdrage. Dus Kwaku is altijd een zorgenkindje geweest.
1: Oké.
2: Okay. En nu, ik had het vorige uur kwam, gezegd: Kwaku kan en moet blijven. En als het mag van mij, dezelfde organisatoren. Want je kan niet binnen een jaar een ander organisator vinden die op dit niveau Kwaku volgend jaar kan organiseren.
1: Precies.
2: Daar moeten we in de gaten houden. En daarom zeg ik, als het nu 15 of 20 euro kost voor de mensen die
1: dat
2: geen stadpas hebben, die moeten dan voor de komende jaar 5 euro extra kunnen betalen.
1: Mooi.
2: Dat is de kernvraag. Want meneer Raymond.
1: Ja.
2: Een organisatie buiten deze organisaties die nu verenigd zijn en elk jaar Kwaku organiseren.
1: Mm-hmm.
2: Kan dit niet binnen een jaar doen, presteren.
1: Nee.
2: Wat is dat? De Kwaku moet blijven, de organisatie moet blijven, die het nu organiseert.
1: Ja.
2: Het enige is, de prijs van toegang moet tussen 5 en 10 euro verhoogd worden.
1: Ja,
2: dat is als je Kwaku volgend jaar weer. Maar geen enkele andere organisatie gaat Kwaku komen organiseren met. En die kennis hebben ze niet. Het is niet zomaar een feest.
1: Ik snap
2: je
1: het.
2: Moet kennis van zaken hebben.
1: Zo.
2: De mensen hebben in die 15 jaar onder leiding van mevrouw Foster die deskundigheid opgebouwd.
1: Mm-hmm. En die ervaring hebben ze ook.
2: Ja, deskundigheid kost geld. En die deskundigheid, zowel Kwaku moet behouden worden, die deskundigheid, dus tussen 5 en 10 euro volgend jaar.
1: Mm-hmm.
2: Als dat nodig is, en bij de entry, dan moet dat kunnen betaald worden.
1: Nou, we hopen.
2: Voor de mensen met een stadspas en kinderen tot 15 jaar, dat moet blijven dat ze gratis. De mensen betalen minder.
1: Mm-hmm.
2: Want je prijs van de drank en eten kan ook niet hoger.
1: Nee.
2: De prijs van de stand kan niet. Kijk, nu betalen de standhouders een deel. En een deel wordt afgedragen uit opbrengst van hun verkoop.
1: Ja.
2: Dus dat is een model die nu al een paar jaren geldt.
1: Nee.
2: Je betaalt niet meer als je iets koopt. Er is een ander betalingssysteem. En nadat Kwaku voorbij is, wordt gekeken wie welke stand, wat de inkomsten is. En op grond daarvan krijgen ze hun geld terug.
1: Meneer Jan, ik moet naar iemand anders toe. Die zit al lang te wachten.
2: Tot slot heb ik nog twee opmerkingen. En dat is Suriname. De president is terug in Suriname.
1: Die was naar Engeland, ja.
2: Die was naar een internationale Engeland, Londen.
1: Ja.
2: Daar is komen alle maatschappijen en banken waar je geld kan lenen. En ik hoop dat ze goede zaken heeft gedaan. En tot slot, de Matawai-bewoners, kapitein Valentijn, houdt voet bij stok, dus, stijf, dat er geen goudwinning gaat plaatsvinden in het gebied waar zij wonen. En dat is belangrijk, dat de regering achter kapitein Valentijn moet gaan staan, want Brazilianen hebben daar al tal van zaken gebracht om goud te gaan winnen.
1: Zo.
2: Dus ik hoop dat Matawai, de Matawaiers, met name kapitein Valentijn, voet bij stuk houdt, geen goudwinning.
1: We gaan het zien, Jan.
2: Dat is het.
1: Hartelijk dank.
2: Mijn derde termijn nu.
1: Dank. Ja, ik heb het begrepen. Ja, derde termijn. Bedankt voor al datgene wat u naar voren hebt gebracht. Fijne avond verder. En dat was Mr. Jan Ramkisoen. Goedenavond. U bent...
0: goedenavond, meneer Dalpoer.
1: Hartelijk dank voor al het geduld dat u hebt opgebracht, meneer Lodi.
0: Want u zat er bijna net naast. Weet u dat? Paco is begonnen in Belmarplein.
1: Dat heb ik net gezegd, waar de poort nu is.
0: Ja, maar Belmarplein. Het pleintje zelf.
1: Ja, ik snap het. Want u was al hier, dus u weet er alles van.
0: Ik woon al 55 jaar in de Belmar.
1: Ja,
0: ik weet het.
1: Vertel de... Kunt u de mensen nog meer vertellen, meneer Lodi? Vertelt u de mensen nog meer daarover? Wat kunt u nog meer vertellen daarover?
0: Nou, we begonnen met Roy Kaikoufi Groenberg.
1: Ja.
0: Barney en... Guno Bakboord.
1: Guno Bakboord is ook een van de pioniers, ja. Klopt, ja. Ja,
0: ja, Guno Bakboord. Ik weet het, want ik woon 55 jaar in de Belmar, dus ik kan erover praten.
1: U kunt erover praten.
0: Begin van begin, Kwaku meegemaakt.
1: Daar zijn we blij mee, meneer Lodi, dat u dat weet. Ja. Oké, gaat uw gang.
0: Op Belmar ver gingen ze eerst. Volgende wedstrijd.

0: Schouder.
1: Mm.
0: Met zijn aantal volgers. Volgers werd en toen begon het voetbaltoernooi Kwakkoe.
1: Oké,

0: Daimlerplein. En, met de oprichters zoals meneer Roy Groenberg en meneer Bakboord. En nog een paar anderen.
1: Hallo.
0: Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Bedankt voor het geduld.
1: Goedenavond, ik spreek met Ronald. Molego uit Fa Asandis Biging.
0: Ja, we zijn. Wee, Archie. Ja. Maar Ronald, Chago. Wee, Archie.
1: Hallo, Archie. Asan Biging, Nanga. Zomer café voetbal.
0: Zo.
1: Aan Biging.
0: Dan schrijf dat
1: café zomer voetbal. Caribisch Centrum. Kwakune bede. Aben in Caribisch Centrum toen.
0: Oké.
1: Dat is zomer dat de man organiseert zomervoetbal voor Nanga del Café. Amy's Place, Atis Place, Ubegwa Sandam, Ubegwa Tahroen go play.
0: Ubegwa
1: Den Haag go play.
0: Zo.
1: Het was café voetbal toen.
0: Oké.
1: En daarna dat de man play in Bijlmer speelde ze bij de toeveld voor FC Bijlmer.
0: Pa de nono ete, hè? Pa de nono ete.
1: Ja, dat ben de toespeelvelden.
0: Mm-hmm.
1: Dat ben de Caribisch Centrum georganiseerd. Dat ben hoor, dat ben.
0: Ja.
1: Ja? Dan, hier straat die bevoer naar Alibisma. En toen was er kofferbakverkoop.
0: Zo, ja, uit de Wagibe, Sersani.
1: Ja, dat mee tak over de jaren 70, 71, 72.
0: Mm-hmm.
1: Over de jaren dat met Taki.
0: Mooi.
1: Het is
0: mooi,
1: begonnen
0: mooi,
1: met
0: mooi,
1: café
0: mooi.
1: Zomervoetbal.
0: Zo, dat zou heel erg aan begaan.
1: Ja, zo is het begonnen.
0: Maar
1: toen was Dennis Rus nog, talig Dennis Rus.
0: Ja. Yeah.
1: Was nog bij Caribisch Centrum.
0: Caribisch Centrum.
1: En ik kan Karwan toen en toe, maar de man dat deed ik bij.
0: Ja, deed ik bij, ja.
1: En Pengel, Marcel Pengel, de man dat die. Roy Groenberg.
0: Wordt er ook bij.
1: Ja, de man dat die. Zo als aan het begin.
0: Maar zo.
1: Café zomervoetbal.
0: Maar de fossie Real Senang bij daar Noord ook. Maar soort functie bij Abi in dat orde.
1: Café aan de
0: Real Senang.
1: Nee,
0: want die bij daar Noord. Aan het pedde de Nono.
1: De bij daar Noord. De bij compleet. Maar wel spelers voeding. De play guitar attack aan een club.
0: Ja,
1: de man bij compleet.
0: Jere drappen.
1: Tenanga Oosthuizen play, die Uno Oosthuizen zijn bij play. Robin Hood,
0: ja, misabea. Maar dat misha play het, Oosie.
1: De man dat play, ja, zo. Roosevelt zijn de Nono bezig, naar de oud-voetballers.
0: Ja.
1: De man dat schrijft play, die Caribisch Centrum. Ja, nee. Caribisch Centrum, bij de voortrekker, Noos aan de Kwaku, bij de Caribisch Centrum doen.
0: Mij op dat kwam dit op internet voor Caribisch Centrum voor alleen artsen.
1: Ja, dat is de Oeruskoren gebouw, toen lokale. Ja, dan de man uit Suriname, de politicus uit Suriname, die komt. Dat hoe bespreek je de doro naar een venster tapu, naar de man in zee. Dat is een soort geiseling. Zijn dat begon een nieuwsreven.
0: En zei de man begeiselde man, dat hij naar Sabine?
1: Ja. Omdat de mannen be doen niks, gisteren aan boy, ja, zo jong boy, in naar Bijlmer.
0: In naar Bijlmer, ja.
1: Dus dat is een soort protest.
0: Oké, jere drappen.
1: Dat is als aan het begin. Dat ook kopjes dat zijn toen lokaal dat die,
0: yes.
1: De Caribisch Centrum, dat we controlen jongerencentrum.
0: Ja.
1: Dat is als aan het begin, Godoro, met Dennis Reus, ik kan karne maar, ja, de nevoeren.
0: Mooi tori. Grand tangi.
1: Dus zo heb ik hier, meneer.
0: Mooi tori. Mi breit aan het tori vier, hè?
1: Want mi ben de erbij, dus mi sabi.
0: Is sap precies, juist.
1: Mi sap precies, ja. Dus, ja.
0: Mooi tori.
1: Abbe controle aan zo'n jongerencentrum voor nu. Dat zo heb ik georganiseerd, Sani. Dan een dansie beschrijf bij organiseer dat we. Dat kon praathuis, Bijlmerhuis kon erbij, zo den zand kon. Later, heel later, kon tronkwaku.
0: Tronkwaku. Grand tangi.
1: Maar met wie zo een mooi net die moro fara.
0: Grand tangi, Masra Ronald. Dank tangi.
1: Oké, doei.
0: En dat ben je Masra Ronald, lik voor Archie, aman voor Ensi, aman G, oan to Tori, fa, asant begin, nang aman somro, café, voetbal. En de man had bij de betek praat voor Caribisch Centrum.

0: så att bedöma orga sabe sorgutak alla den café de man bondruna wanda de man te somro de de man horwa tournoi and so ishitaki kwaku kon ontstaan dan lek van masara rural taki dan san befin presi na SV Belmer buntaku sab dat baka mit britanga meneer Ronald a so eler fusrefi and dat na radio mart af dat me radio mart de di you nanga jimi en mi kan tegu nu en mo tegu wan tori en mi ne mag fu pergita tor dati ma fos mi gona tor dat damo tegu wan jen jen ja goedenavond, u bent nu live in de uitstelling.
1: Ja, goedenavond, Dorothy weer. Ronald, meneer Ronald, die heeft helemaal gelijk hoor. Want mis dan ons daarmee brasseren, want los, als je bestaat wachten aan een periode dat hij. En ik ben ook bijna 57 jaar hier in Nederland.
0: Zo, dat is een hele tijd terug.
1: Ja, dat is best wel heel lang geleden hoor.
0: Kijk eens aan.
1: Dus ik ben door mijn passeer, ik ben in Dennenrode.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus daarom is dat met de vogeltjes, wij, aan het Caribisch centrum, zo'n soort faciliteiten. Weet je, en naar Geiselem toen de tijd, dat klopt ook.
0: Heeft hij ook goed, hè?
1: Daar groot gelijk in.
0: Oké, mooi.
1: Maar het was best wel leuk, ze zijn begonnen met vogeltjes en voetballen.
0: Kijk eens aan.
1: En later kwam Kwaku erbij.
0: Ja.
1: Maar ik vraag me ook af of meneer Eddie, jezus van man, dus nee, ik kon keer in Brada na Asan voor december in Suriname. Eddie.
0: Host.
1: Wat Daal. Was er ook bij?
0: Dat weet ik niet. Ik was nog niet hier in Nederland. Nee.
1: Oh, jij was er nog niet.
0: Nee,
1: hè?
0: Ik ben in de jaren 80 hier gekomen.
1: Eddie Daal en zijn broer heette Cyril Daal.
0: Cyril Daal en zijn broer was Eddie.
1: Hè,
0: ja. Dat heb ik vernomen, ja. Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, maar er waren nog meerdere mannen bij, hoor. Ik
0: kijk.
1: Niet aan toening, maar de belai.
0: Kijk eens aan.
1: Dus het klopt helemaal wat die meneer zei.
0: Nou, is toch leuk. Okay. Zou wij informeren hoe ze refi, toch, Dorothy?
1: Dat zou wij informeren hoe ze refi, ja.
0: Maar.
1: Want ik denk, door je met een periode dat die van Santehof, bestaat dat ding er nog, van Santehof?
0: Nou, van Santenhof was daar waar die garage is, maar de man bouwde een parkeergarage, de man bouwde een ondergronds toch. Daar heb je van Santenhof bij dit ook. Je had een voetbalteam, Flamingo. Flamingo was van Santenhof, is een voetbalvereniging.
1: Juist,
0: dat heb ik wel meegemaakt.
1: Dat helemaal.
0: Dat heb ik meegemaakt, ja.
1: Ja, maar is goed, ik ga verder luisteren.
0: Oké, okay, Migudu.
1: Succes.
0: Luister ze, doei doei. Dat was mevrouw Dorothy. We hebben nu een andere beller. Goedenavond, bedankt voor al het geduld dat u hebt willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending.
2: Gedronkt is mijn ding. Dag meneer Raymond. Goedenavond.
0: Meneer Lisse, ik heet u van harte welkom. Goedenavond.
2: Die meneer die voor deze mevrouw was.
0: Meneer Ronald.
2: Ja, heel goed. Want toen die tijd speelde ik voetbal Real Senang.
0: Oké.
2: Okay. En die hele groep IVA. Ruts, Herbert. Al die mensen gingen ze zaterdag naar de Belmer te voetballen.
0: Kijk eens aan.
2: Dat kwam door, hoe heet hij nou weer? Hij was vrij dik vroeger, sorry dat ik dat. Dennis. Dennis kwam ze opsporen daar in de para.
0: Oké.
2: Okay. Zodoende.
0: Parabar bedoelt u, hè?
2: Parabar.
0: Oké.
2: Dus dan waren die groep die naartoe gingen, naar Bakka, overleden.
0: Ja.
2: Dus de hele groep die gingen daar naartoe. Maar ik hoorde die mevrouw toen net de naam Eddie Daal noemen. Mevrouw, dat is een grote fout. Want Eddie kon nooit voetballen.
0: Nee, want hij is een broer of een broertje van Cyril Daal. Die is omgekomen, toch?
2: Ja.
0: En intussen is Eddie ook overleden, toch?
2: Dat weet ik niet.
0: Want dat weet u niet, hè?
2: Want die zuster Florence, dat weet ik niet als die nog leeft.
0: Oké.
2: Okay. Maar die kleine broer, want ik heb samen met die jongere broer. Sorry, ik ga een sprong maken, hè? Met die jongere, als je me dat toestaat.
0: Ja, gaat uw gang, meneer Lisse.
2: Met die jonge broer.
0: Ja.
2: En Paul van Vredeplus hebben we samen in Duitsland gewerkt.
0: Oh.
2: Ja, dus okay. Zodoende. Hij woonde toen die tijd, en daar heb ik het over. Schrik niet hoor.
0: Zo.
2: 19. 58.
0: Nou, dat was ik er nog niet hoor. Ik bestond er nog niet.
2: 58.
0: Ik was al in de maak.
2: Dat zijn uw woorden, hè?
0: Nee, meneer Etienne was er al en meneer Norman, want die zijn nog hier in de studio. Die waren er al. Maar in mijn Abtjimboy, ik was ook niet geboren.
2: Nee, hij woonde toen die tijd in Kattenburg.
0: Kijk, nee, Kattenburg.
2: Ik heb toen nooit gevoetbald voor die mensen daar in de Bijl.
0: Okay.
2: Maar die groep van Rias en Lang, een gedeelte, die gingen altijd daar naartoe zaterdag.
0: Netjes.
2: Dus zodoende is die meneer Ronald, die heeft het wel goed verteld.
0: Nou, mooi om te weten, meneer Lisse. Hartelijk dank.
2: Mag ik u nog wat vertellen? Want verleden had u het over Kinching, hè, de brand.
0: Gaat uw gang, ja, Kinching.
2: Ja,
0: dus na Shihung. Na Shihung.
2: Lopende naar Koert.
0: Mm-hmm. Ja, klopt.
2: Tegenover drogist Magneet.
0: Ja.
2: Ja. En die mevrouw, die ene is overleden, die andere had een tweede graad verbranding.
0: Ook nog.
2: En die is een jaar of zes terug overleden.
0: Kijk.
2: Dan ga ik je vertellen, haar vader is een Creool.
0: Mm-hmm.
2: En die moeder is vol Chinees.
0: Helemaal. Nou, dat is mooi. Ching, Dogela.
2: Ja. Want als jongen zeiden, ging ik bij hun, die broer van die moeder, die had een winkel. Mm. Een peperpot. U weet wat peperpot is?
0: Peperpot is, dan moet je weer de rivier over, toch? Hoor je dat ding weer?
2: De rivier achter Goslar.
0: Ja, daar bij Goslar erachter.
2: En dan ging je de kleine sloot over.
0: Zo.
2: En die moeder, Mien, die had samen met die broer Leonel een winkel.
0: Hm.
2: Dus zodoende, want af en toe ging ik bij hen. Dus zo heb ik de familie gekend.
0: Kijk eens.
2: En met zijn familie, die familie grenst ook tegen de familie Elving.
0: Nou,
2: ja.
0: Dat moet allemaal gearchiveerd worden, meneer Lisse.
2: Ja,
0: weet je, anders gaat het verloren, hè?
2: Maar weet u, meneer Creton,
0: mm-hmm.
2: meneer Vrij,
0: ja.
2: mevrouw Lisbeth,
0: zo.
2: Meneer Wilderson,
0: ja.
2: Daar wil ik mijn hand voor. Dat is wat dat ik niet makkelijk doe in het vuur steek. Dat zijn mensen die wat weten over die oude Suriname.
0: Ja, en tante Loes ook. Tante Loes ook van Capelle aan de IJssel.
2: Jawel, een paar dingen. Sorry dat ik... Maar ik gaf aan mensen die ik direct kende.
0: Oké, mooi.
2: Want kijk, ik ben grootgebracht in Paramaribo. Maar Paramaribo was een groot beeld voor mij. Ik was overal.
0: Mm-hmm.
2: Zondag ging ik naar Bronsplein.
0: Zo.
2: Om te kijken naar voetballen.
0: Voetballen, ja.
2: Mijn voetbalclub, de Bronsplein, misschien zegt het u weinig, was Seaboys.
0: Seaboys heb ik nog gekend. Ja. Die werd getraind door Weiland de heer Maknak.
2: Oké. Want als jong, ik praat namelijk over de jaren 50,
0: mm-hmm.
2: als jongen van een jaar of 10, 9, dat ik naartoe ging.
0: Mm-hmm.
2: En als Seaboys moest spelen, want dat was gewoon hot,
0: mm-hmm.
2: tegen Ruiperjeugd.
0: Oh.
2: En Ruiperjeugd had je Banel,
0: Bestang,
2: Blakka, als ik dat mag noemen.
0: Mm-hmm.
2: En als dat niet het geval was, dan speelden ze tegen Remo.
0: Mm-hmm.
2: En dan had je Isaias, Colling,
0: zo.
2: Al die groep, ja. Dus dat was mijn Paramaribo.
0: Ja, dat was toch een beleving om toch daar te mogen vertoeven. En ja, ook Bronsplein.
2: Dat was mijn Paramaribo.
0: Hm.
2: En dat is het. En u mag het weten, aan niemand vertellen hoor. Soms erger ik me als mensen hebben ook Suriname. Dan denk ik, ja, je hebt Suriname leren kennen het moment dat je hier bent gekomen.
0: Hm.
2: Want ik weet niet als je werkelijk in gewoond hebt.
0: Oh, dat is ook de vraag, hè?
2: Ja, aan niemand door.
0: Nee, we gaan het niet doorvertellen, meneer Lisse. Dat komt goed. Fijne avond, de heer Lisse, en bedankt voor de informatie die u ons hebt toebedeeld.
2: Nee, succes,
0: dankjewel, meneer Lisse. Fijne avond. Doei, doei. En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maart, Mazra Lisse. En meneer Lisse, apvoer voor taki, want Alassia Goabe, dit abboto ook toe. En als een boom voor een sweetie voor Sabi, dat is een lotorie de. Maar ik van betaga visie, den todis si umusu zorgen dat we pot den todis in buku voor den todis non lassi. Want meneer Lisse tak ook toe, de malek meneer Amanat na schilder of meneer Haimigaro. Maar ja, goed. Ik die namen die me vergiet de ning. Maar die man is een artiest, of een artiest, wat ik daarin. Maar hij schilder. En die weet er ook heel veel van. Mevrouw van Capelle aan de IJssel, die kan ook veel vertellen. Meneer Creton, die weet ook veel, dat zei meneer Lisse. En zo is het van belang dat alle den todici. Abode mooi fushi if den todici u kan poti in buku. Dat u kan chibri den buku voor de one de kon baka dan de sap ook toe van den torbe waka. En no, men shitak mi ab 3 wintiki voor zij praturu nan a yuru voor zij bureau. Dat we gaan een poko even, dat we poko dat mi ben wandrai olangakba. Maar dan moet je nou dat na voor mij betak na Carlos Allen, maar mij zit na One Nation en volgens mij Carlos Bessing die maar ook te mij denken. En van de zodat mij jaren voor nou. One Nation, Ogribusi, u zap Ogribusi ook te voor Latinos, maar dit is na voor One Nation.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Dames en heren, wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Venlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949 en overleden in Amsterdam op 20 juli jongsleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS

in Suriname. Hij was een zeer respectvolle maartmedewerker. De Zingenetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. U kunt ook online condoleren en live meekijken via https://upbd.nl/condoleance/imro-venlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi, Imro. Wakabung. En Fini Rostu na Yumazrasi. Maart condoleert de nabestaanden van Imro Orlando Venlo en wenst hun heel veel sterkte toe. Tot zover dit bericht van overlijden. U wordt bedankt voor uw aandacht.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur. Aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP, te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: is Mat. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis.

Lobby Archiwana also Brady tak we tang pot Jesse Archie for Archie you use family station radio Mart poku sau be Archie di Jones no that be the one for One Nation na Glenn Snow na Papa Tauchi de be sing Ogri Busi Queen of Leaf Light Goedenavond, wees u van harte welkom. Ik ben nu live in de uitzending. Uw radio staat iets luid aan, meneer of mevrouw. Kunt u daar even op letten? Hallo? Die heeft dan ook neergelegd. Niks aan de hand. Ik, mijn baar.

grand tangi di uan tang pochesi archi na radio mart noya so ye archi a programma di de kari mart gevarieerd en minena masra dalfour bas dali en mos dango no tena yuru fu aichuru en baka aichuru which is de here van stand en de tuma so pristera programma dat na masra Gordon Cruden nanga masra Vito Boerne en noya so je si wan bigi mai koin a kubou ja en awa tumsi bigi man je moest je horen rekening nanga de soort man die si want de man sa bigi aandeel ja maar goed ik ga zijn naam niet noemen want dat wil je liever niet maar ulobu sref tumsi sinds mi koleer sabeng masra HN leru awroko en Allah is speaking aan granny die masra HN weks. Want mi tegen mijn weks, dat mijn weks, mijn komoro er aan, mijn man gaan een knop die zie. De mensen die een knop die hebben, alam edai draai. Masra HN tak no boys don, mo poti mo leer jou roko. Dus mijn gaan trama die konsen uit in zee, na om HN weks zoru jou roko. Maar goed, lobby wana also, ko wago even nou een serieus story. En a serieus story die zie, dat na voila. Ato dat na voila. Sinds je si song, sinds je grokong, je guaskoro, bakarat je gauroko, te voek bijne demoro, nou een voornaam kutori. Dus, mo aksu fu tantiri, wa tantiri, na so ugwen jana radio mart, da wa tantiri na de wandi guaufesi. Alanem baka wang, alanem baka famiri, we wins bumfuru krakti, nangala le speki, nangala sakafasi, we wins den bumfuru krakti. Ja, trouwen die daar zie ik bedi. Trouwen daar zie ik bedi. Is in een go. We hopen dat de kan betere. De kan trombaka nasma alibisma die de bedi afvisie. Als zo een winst die ding. Let us weg. Als zo een winst die ding. Mijn winst die ding. Voor is in een go. De mag fin jepi. De mag betere. De mag kou mindri baka. Dan alle le specie. Ja, trouwen die. Kaba agrotabu de emalba de firuansani of de musfoyari of de foyarikba of de foyar trutru tide tide we barwa hippie people regi ala de wana ala de smarati we wish de ala koloku na ala de boom di den di de wandu in alimi makandra tapa agrotabu di manga ya libi. We wins den boom voor koloku nanga krakti. A so, asan den na radio mart, we memory de wan di na de, de wan de siki, nanga de wan di friari, en aso we hoor le speki ju serefi. Want if ene jile speki, no den tak yo chiseng, im jigin ja fesi, te fuk ba, da ju serefi chis le speki. Ook tu, en dat, ator dati, atnap hi tap talmenti ja na radio mart, u seref sabi, undi da oso, la radio Marta wa le speci station na fiuna nga mi en noia so ye archa a programa di de kari mart gevarieerd en masra dalfour mina man di ochara programa kon yu foroishi tena wa yuru fu aichuro wogo ifo mo suku fu prata nyusu insana tongo a nyusu insana tongo mo suku prata nga uno mi hope taka go boom want me on tuf siti no no insana nga mi. Dus je begrijpt dat ik tegenpot nieuws in zijn tongo dan ik moest zakken roken jeng in de kans dan zomaar dat je takwaan zijn maar moest ik opbroken pispisi juno en ik hoop dat ik ousa asa kon tapuan boon fasi tapuan fasi di fiti even lukou matawai even lukou matawai de wees ita kapten Valentijn mazara kapten Valentijn chaka fesi tak anano one goat woroko moro in a presi pe elibi. Des mafu matawai. Shitaki walo san de man chakon in a pres pe de tang. En de sandi de chakon de tor dat nafu suku goatu ifiri. En de man chaden todis na agreni fu achoni nanga a matawai gebied. Star News apuan tu film pe kanshi pe de mai chakong machine watra pompu bari nanga oli nanga ala so tra-

Chani fu Chukwu Goutou. Captain Marlon Valentine inschrijf u in een goal, a dongo gona presi, fu inschrijf goluku sa ep sa drape tru tru. En ataki ategi stanu staki desmadi de drape in a presi f matawai, esin een goal de musliba presi, na ala le speki. De captain Marlon Valentine tagi tegi star news tak and one go to Rocco na go to Feni in a gebied dati a man one and true true and a captain tak ook to taki and a one one ator dati des Maria libi drape ook to in a matawai kontren den schreef no one ator dat schreef ita go to Oroko mus fen presi in a pris a pis dati. Iviri. Na ten di Captain Valentine be drape da be si tu brasho man. En de man at ben de bezig na ngon tu Oroko drape tuku go to. En de man tegi Captain Matawai tak de man chis op dem. Na Oroko di nendu. Na libis mafu foto se sen den go drape. Maar de na karning. En je begreep taki. If in a carne day, na sap ook to sumana edemang, sumat na bakare tor disi, ifiri. Lek van betaki wa lo pompu, machine drape, oli bari, en na olo san fusuku go to the man confen drape. Masra a captain, masra falentain tegi, den granlanti, dat o jit, esinanga go, o sorden, o verterden, sa ep sa drape, tru tru. En if I did aing, dan no one go to no mag vind, no one go to Rocco no mag vind presi drape. Na so, masra captain Valentine taki. En volgens mi ibawama ook to di dekari masra John Goedschalen. Maar dat nou een soort klimaatadviseur voor presidenti. En maar dat tegi presidenti overator dati. Maar vindt dat de zand zijn vindt presdrapen naar Matawai gebied. Aan een boek schrift. En amai krakadens maar drapen ook toe. Dat Nasa Masra John Kuschalik verteri presidenti Masra Sisa Jennifer Simons. En dat bij de omtjintori abra de go to na Matawai kontring per de manwango. De man wang suku go to drape en a captain ne agri kweti in a tor dati. Sawe si jan wan tratori dat na fu tur tonelan. De man sang ap te maken ang a ondrou fu den pasi in senang. So boom, de man kar de man dati wegen autoriteit Suriname. De man begin nang a fu de man begin a tur tonelan. Fu set ala de woroko drape ta pa pasi fu meka pasi kon baka in wang na fas di a pasi be there before tap ala de olo en na pistor sa de taki na pisi san don mindri Henk Aronstraat nanga presi fu slans hospital. Dus de man taki boelang atengba apis dati apasi dat nebe boem kwet walo olo walo disi en isap takte alen kong dalen en pres dat hij sungu moro furu en tefuk ba ef wan olo de dan yuno sap tak wan bigi olo de yerenga iwaki da yu wou de ne if you talk en de man vind taki a verkeersveiligheid mus kon moro betre en de man aba prakseri taki mindri tunanga 3D dan e woroko dati san klari esi nanga gau. Amandi e sorgu fu de woroko dati na masra Joy Meyer, amana projectleider, amantak oktotak, ala dey de man e luku, ala ne pasif sernang, en de man chakong in karta, sot pasi, mus de man mus go woroko ne tapu, want je begrijpt dat if je pijpbelasting, wegenbelasting, dat TRE wagi taplanti dan, dat adesso taki, je moest man
a musman deso tak yudi ere wagi yudi e pai yu belasting lek fasane go in ala tra kondre ook tu jana tatania ef ye pai wege belasting ye begreep da adeso tak in musman rei tap wan pasi tap wan frantwortu fasi wan fasi di e sorgu tak yu wagi ne broko esi nanga go dat bede wan pistori e minisap mawa idee tak masra meye be wan tak moro sani de man tak de man pour straat klinkers de man pour de sani en de bakadat de man pour de man pour de straat klinkers dat de mousuku fu grat apasino en nou am tumsi moi tori fu yere fu archi isi tak uroko e de man uroko e fin presiere ja altijd oude so tak an alasane go na fasi di yuani. Maar ik zie dat ik een precies voorzien naar hoe we bedoel de zand is. Maar nu naar een orgaan die de maïkari wegen van elkaar en wegen autoriteit Suriname naar Sasan Neno. En de man had die eiluku alleen een passie in fotosie. En een fotosie wang, alle trabiert, alle trapassie de maïluku toe. Maar je begrijpt, jullie daar ook zo dat ik zie naar een gouden noma pot. De noma, want je alleen een strategie karta voor sabi. Tru sepsa pe problema de asana into saf safri ti dena soan birti tamarana wan tra birti da ne mai mek foto de mai chala san kon karta en da de ma sap te fuk ba de ma sap persis pe uro ko mus de en da ma luku te fuk ba ef moni de want im awan patu an so maria du uro ko if you want do uro ko dan you fu owe wan patu mus de en uit dat patu dat de man kan zorgen dat asfalt hij bij de mijn bedrijf eva Chongalanga eva Baitali eva soort Ali je begrijpt dat de man kan zorgen dat de passie en contact van passie die fiti en lek van sabi turtonelan na omen tenkba turtonelan bij aanwalo edati nanga olo tapa passie en is heb tak olo na fromutor te voet bij iwagi da van de karen asloop en dat uno wani misref di net andrape misref no lobato dati wan uno de libija sami sabi mi de bena psaf bena 40 jaar 14 jaar mi de ja na tatania en ja na grat pasi mi nom yoku wan wan tu le chap de cc pasi pe wan ti olo de ma hut ya ye kani ale sebo ifiri dat bere over to tonneland we gonna wan trattori lek fo sabi yudi Judy in de ben archi a programma di snap Beijing. Judy da also di Toneticon in de baptef archi vanaf Beijing manang di ileti radio no da mi kan tegi tak ya archi no mart gevarieerd en a man di echa mart gevarieerd kon na euforoji dat na masra dalvoer ifiri en no udena tori fu nyungju instrantongo en a torat nagbat Kweti, mijn naam Yoku, Amrabasis Donja, na Amrabasis Aksimitak Dalfour, mijn wantak in Tjanjongse internaat Tongo, mijn tak Amrabasis, mijn sabi of mama doer, mijn doe moeite, en luko no men namen vrij, efa, normaal dat me vertalen, na mijn papieren, na mijn bloknoot, dat me vertalen, dat zijn, me schrijf in internaat Tongo, maar omdat me abif city uit Sernang, dus dat tena bende, maar tangen om misschien dat hij wandel, je begrijpt. En als iemand dat jullie daar als je dat kan wandel, dan moet begin naar alle respectie. Fui, dan moet opo, dat je kost donja, dat je zorgen jongens in zijn nat. Maar is dat van tantor? Solisi jasje jusutori, maar solisuitori moet dat doen. En we zijn dat hij, en dat soort dat men moxie altijd doen. We gaan naar trator, we gaan SLM. Tori light talk, maar jij begrijpt dat alle tori mina man chagon juno, maar me doe moeite. We gaan SLM nu. Wan SLM op Olanyi, Sobun, die ben wan gwa damsko, abe wan free gwa damsko, ator dat no fin pres moro. En zei de mek ator dat no fin presi, wan technisch probleem, bedena wan de motor. Suriname Airways SLM vlug PY994 Fu de man schreef ja Paramaribo, maar eigenlijk am de Johan Adolf Pengel dat na op Aneva Opolanyi before abede Sanderij, maar unu yuri da also saptak une karen Sanderij moro asan change control Johan Adolf Pengel Airport vlug PY 994
Bewak mo po fu Johan Adolf Pengel opalangi gona Damsko, dat be de song de neti dipsade, de man fenta.

ek nou atodis nou maar fin presi. En je begrijpt, je kies at die bron, smog raak, want alles mas donkbaar, allemaal pakken, trouwen bij groen toe, trouwen bij meti, trouwen bij dit, trouwen bij zo. Je begrijpt, zout meti, bush meti, en sap van onze naam aan tang. En voor bij mijn chauwe her, ijs kasi kan naar Holland, toe bij chauwe her, ijs kasi kan, maar dat, dat nog kan. Maar die de man, ser jusu de man luku a opolanyi, samus vrede de man, fu sernang guaptata dan ama shitak no bruya deja den mani bo free ina opolanyi na fresh presi de maso de mata ku an vertraging de en een vertraging wat tekwan to yuru ifiri maar te fukba dan ama shitaki a vertraging die zei guangalanga de te fukba de man fentak no uno ma free adi dat an sonde neti dat serif serif moro. Want het probleem is dat de machine, nou een serieus probleem, is een probleem dat moest los op, en moest los op, dan een boom verstaan. Dus, jullie die moest vrij kunnen, tata, alle de passagiers dat die, de reizigers zo boom, dan moest ben horekening dat, het zonde net die dat de normaal vrij kou land is habitat. En dat de moest lukken tap, want dat de man moest wachten, want tra op een landje, ze moest tjaden kou land. Maar look if dat as boskopo dat skrif in abre SLM teno SLM na ji moro nyusu fa desmadisi di na meman kon free kon jana Holland fa desmarati do sorgu tak desmarati kan kontap on fas di fiti na Holland dus ik mi hoop dat ki is in a go SLM sal los a problem dis op want anders dan ja daar kom je weer in een dat SLM ik spoor neem bakken en dat uno wani SLM naf uno nou was er nasani u moest kraka SLM en mi loop SLM in fieri maar alle overal wa alle CP wroko en vind presi i moest wroko tapa fasi lek fa fiti en te je luka checklist en te shitak i volga checklist de ishitak wang wang onderdeel no boom. En je begrijpt dat aan de passie je rij, dan lukt je vrij. Dus tegen dat lukt je, alles aan moet de valk boem. Als de man die euro gaat op een vliegtuig, de man die dat was aan de boem, je noemt aan die bron, in breedte juist. Want aan hem dus dat je daar lukt ook bij, dan moet je dat een probleem daar. Dat ga je doen. Dat beter de man zijn probleem, dat kies je dat grond, dat de man lukt een probleem aan. Tane mo shi tak hey ik u kan gwe of no man gwe dat be de atori fu SLM en o go na tratori sha momentori de me shi tak i oktu taplanti dang walo san be fin presi tu en one of them san di be fin presi na wan fare karing. Meneer of mevrouw, je mag bel, maar mijn no tek je ete, want mijn de beestjes naar een jongsel in zijn tongo. In vieri, en ik dacht dat hij moest gaan afvast die fiti. We hebben een tratorie ook toe dat na torie voor de kardeman. Ja, na torie sambe wan chakuno. Wa mansma, ama las libi, tap noku fula tour na Franklin Passy. Aman is be de tapa pasi dati es de neti en es de neti dan aman last libi drive tapa tap no kufu la tour na Franklin weg. Na man cheer di si fin presi na yurufu arf siksi in a mountain en a deso taki wan wagi nak wan mandi be waka tapa pasi da naken en di amanat chis man cheeri dan a conquis a colase libi drape de man scrivi ook tuk taki amani las libi na amafu de man taki kan de 50 jaar 60 jaar kan de 7 toe maar men praxeert tussen 50 en 60 jaar fifi tenti na 60 tenti jari maar aman fadon soudanak tapa asfalt je begrijp taki if fadon te fadon na ede tap stong no so beton da akans no akansi a kans biggie taki in a man charato, in a man fortera to dis moro fara, so boom dat one taki
a kans bigi taki yo lasi libi. Bagaden a san kon, bagadi a kon so taki wang manche di fin president esina nga go brandweer kong, ye begreep brandweer kong, an a brandweer ambulance kong, skoutu kong, en de man kon ondersuku, tru tru, san def du drape. En de ne moluku suma, suma apleti, nanga suma na aleti, maar ja, gide wan die last libi, ja, if you last libi dan, ja, so sa do, dan, ine ma vertere moro, want i libi gwek ba, sa ritoriere, maar goed, het zijn dinges die gebeuren in het verkeer, en, ja, we moet zorgo, taki, tewe judi dit aplanti dan, zorgo taki pier ai opo, suku vrei, stap zo aan facitaak, maar je niet even prezi, maar onle klibis ma sabitaak, in een man zorgo taak, nooit wan man je even prezi. Bibri, ete wan man je be even prezi, en dat na tap, dat be even prezi tap nou kufu, a kruising fu Sumatra weg, na ga houtuin weg. Dus Sumatra passi, na ga houtuin passi, wan hebi man je be even drape prezi, tapa dap noku sambekar noya soji na a ukufu Sumatra pasi na houten pasi en amanche dis befen presi ook tu son deneti en drape ook tu wan libis ma kon las en libi dat na wan macheri pe yeshitaki wan frag wagi na wan gewoon wagi de man tuka nga den serefi en ina tuka di den tuka tuka nga den serefi de begrijp taki aan een pretorie, aan een pre-presani, want je begrijpt, want vrachtwagen, dat dan een big heavy waji, en vooral even bij reetranga, maar dat minder sabete, dat molis no no juno, en aboskopu kointse, nou een tenfu, arf, arfting aneti, is de neti arfting, dan skoutu fu lili dorp, tisa, aboskopu tak, wang macheri vindt presi tapa ukusan bekardjo, di John Snow en tefukba is in nga go skoutu nga ambulance donga go na presi di de doro de sitak once ma lasen libi drape en ama sitak ama di lasen libi be apwa ma cheri ama be kiswa ma cherne ede en ya e fa ma cheri de won tumsi tumsi falek dan ye las omen brudu ba ya ama kon lasen libi. Ten nou de mannen sap, tru, fa du amancheri dis konfent presi tap na okufu houten weg, na nga Sumatra weg, skoutu e ondersuka to dis, go moro, fara, en archimana oso, mi mek moiti fu prat den to dis ina sanan tongo, na wan tongo fu you, na nga mi, en you di lop archi yu nyunzu ina sanan tongo, dan me aba bribi taki, I be lobator tap on fast defeaty and if God wanted that ala munde na me kanga nyunsu ini serenang tongo. Rad beje nyunsu in serenang tongo. Moro tori de ma isabi mine wancha sensati tori. Wanti luku tori lek roof na gane so sanati. Mi kan charen ka fresi, ye begrijp. Ma de sanat heb sa ala presi, ja ook tu de sanat psa. Ifiri and you did that also mean I want make you ati guawaka that make you shitak noit masara masara dalfur ne chatum chifuru roof tori sai fen presin sena desan fen presiere ma me you did that also mean I want make you ede gua jompo isabi want desan epsa ja ook tu ifiri tok dus ana kibri me kibri trash maere ana inom luga tori so ye begrep maar ja sou sa do. Wog op chiso na ten fosi isap dube da skoro da isap skoro u altijd te skoro bijin da altijd u beler wa lo moi poku tapu skoro tok je begreep aten dat unebesing volkslied hete a volkslied di ubesingi di eshi de mai sing no na skoro a volkslied.com na ten fu de ar taktak dan de mafeni taki a fiti tak fo skoro bijin dan alas ma et napu dan mai heisa fraga en tap wan fasi di fiti de singi you senang volkslied futo amara ook tu in a kans dong da is don somofo tak in a saba volkslied dan wan pistori if you kondere
and no, no, we're going to ask you one. We're going to ask you one poco.

0: Ja, geef maar door die Pringles.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk.

0: lobby wana also and that be the Oru Oru Kasuka Poku Kaseko Poku for Golden Stars and me lo me hope that kubelo bator true true and same chic badang shitaki team would they bijna five twenty wintiki abra ayuru husei bioru. And that was like at the team in Tiki Pratunu Fukomiti Ayuru. Ayuru Egwef not noti, but me break tak me cast down ya, dang ya in a studio, for sorgu tak judi da also, taki me can moyunu, and then after that me do a tour that he, if he re, some be want taka onu baka, yeah. Waar mijn actie me per vogeltjes wij vroegie, is dat ik vogeltjes wij bij de na paar oude zwembad bij de voorziet ook voor zo'n Japan, maar nu afroes gewoon geen balorig de drapen bagasje de mij hoort den voeren no. Jullie daar ook zo, if jij want tra denk je over dat toer is dan mij jullie is in een go. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees je van harte welkom. Goedenavond, zegt u het maar. U bent nu live in de uitzending.
1: Goedenavond.
0: Meneer Armand, hoe gaat het met u?
1: Ja.
0: Meneer Armand, we hebben een tijdje niet gehoord.
1: Ja, meneer. Hoe is het?
0: Meneer Dalvoer.
1: Oh ja, hoe gaat meneer Dalvoer met je gezondheid nummer 1?
0: Ja, het gaat goed hoor, meneer Armand. Gezondheid staat op de eerste plaats en ook voor u.
1: Gehoord aan nieuws gisteren.
0: Ja.
1: Voor feest en is afgelopen.
0: Het feest is niet afgelopen. Men heeft gezegd, ze gaan ja. Kwaku op een andere manier organiseren. Maar het
1: ja, Kwaku, maar, ja,
0: Kwaku
1: hoor,
0: gaat gewoon door.
1: Een feest gaat niet meer
0: volgend jaar. Nee, dat heeft men niet gezegd. Dat heeft men niet te stellig gezegd, meneer.
1: Nieuws zegt dat, lieve vrouw, op televisie.
0: Ja, dat klopt, maar als je goed hebt geluisterd, dan kun je weten dat ze dat niet heeft bedoeld.
1: Luister goed wel. Die vrouw zegt, ja, alles is duur. En die vrouw heeft miljoenen. Weet je
0: dat? 4 miljoen kost het, 4 miljoen, ja.
1: Ja, en ze willen betaald worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat ben geweest al 3 weken.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga de laatste dag, ja?
0: Oké, okay, mooi Tori.
1: En het is weer jammer, ja?
0: Maar bedankt,
1: ja,
0: hè? Daarvoor. Mooi, Sari. Bedankt, Arman, en bedankt voor je informatie, hè?
1: Ja, okay. En goed, bedankt hoor. Bedankt,
0: ja hoor, daarvoor. Blijf wel, hè? Mooi man. Dag, Arman, bedankt voor het belletje. Fijne avond verder. En dat was Arman, meer bekend als Paye, ook een trouwe luisteraar. En dat zijn de mensen die vaak naar ons toe bellen, en dat stemt ons altijd goed, Iveri. Lobby Wang, jullie daar ook zo. Lugo, Mazaranetje, ik moet pas ernaar. Ama, abe, precipiceer een barbecue, nyang, nanga pon, nanga pastei, drapa, tamenga project, in a beauty fast cook bureau, zo boom. En, me kan tegen dat ik, anjang voor om neetje, I wandelt strak. Dan was valk zoet in nyang, meneer Sabef, aan de takken reclame met Mickey, want Amabe Takanga Amrabashi in een uitzending. En Amandena Gravenstein. Gravenstein Amande, Basra Neetje. En aan Jan Veng, a sweet gevaarlijk. De man botaka sweet not todo. Aan de pri me pri, mi bai, en Amabe boom. Jullie daar also, if you want bij one Jan, imdu SSC, want Amagwe, 4 augustus of 5 augustus, Amai Loesbaka, gua sweetie, Sernang. If you have pen and paper, then you have a number of man. You have paper, you have pen. Eenmaal, andermaal. A gentje voor Mazaranetje na noti, Fifi, Negi, CB, IT, 1, 4, CB, 2, Fifi. Het is een trom. Noti, Fifi, Negi, CB, IT, 1, 4, CB, 2. Attention. Oké, dat ben de one you sufu, Masra, Nature, Seizer, Barbecue. Zo, Frida, Satra, Sonde, Naini, Gravenstein. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo? Nou. Beller, het kan zijn dat er wat is fout gegaan. Als dat ligt aan mij, dan bied ik mij verontschuldiging aan. Maar u mag het weer proberen. Ja, dat ben ik wel lobby, want die bij Bel, meisje, dat kan ik komen. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Hey, goedenavond, meneer Dalvoer.
0: Dag, meneer.
2: Huchene.
0: Meneer Huchene. Meneer Huchene, ja. Wat nog moderne, wat nog moderne vinden.
2: Ja, ja, ja. Maar man, die is te hard altijd.
0: Mooi tori, mooi tori, mooi tori. Maar dat mishap, ja. Dat mishap, meneer Huchene.
2: Ja, ja. Dat is meneer Dalvoer.
0: Hai, man.
2: Als dat voor kwak, dus. Dus wat zal ze meer is mijn takje? Je hebt vakantie, man, niet toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Dus waarvoor moeten we dan zo'n probleem zijn?
0: Zo.
2: Hm. Nou, we gaan eens maar uit van vakantie, man, niet toch?
0: Is je nou?
2: Ja. Ik ga naar die raad naar mijn dochter. Amor boek op kata ben je 200 euro.
0: Ja, dat is
2: wel. Alle prins ben voer.
0: Zo.
2: Ik ga naar Frankrijk, maar weet je niet dat je alles aan.
0: Alles aan, dat had je, ja.
2: En met die manier wil dat voor. Ik wil op. Wat. Daar weet je.
0: Zo, neem
2: het
0: op 89 pakje, maar daar... Zo. Nou, wel een spekje, Tori. Ja, man.
2: En Temigo, alles aan netjes.
0: Zo.
2: Als ik ga naar het toilet, hè? Ik kan regelen dat ik... Nog eens maar niet zoet, nog een feit in Epsa, dat ik...
0: Wat kwijt hier?
2: Maar voor een ding ben ik weg, hoor. Feit in Epsa, zoet in Epsa.
0: Ja, ja, ja.
2: Die veiligheid, dat is belangrijk.
0: Daar gaat het om, ja.
2: Ja.
0: True.
2: Ik kan zo even als zo'n schijnt en... In afwisseling naar wakker naar zo. Ik kan wat je weer adaptief.
0: Zo.
2: Dat zijn die mooie dingen toch?
0: Trutori.
2: Even je wakker dat je simoneer alle papieren die mijn ruim optappen. Wat willen die mensen nog meer hebben dan?
0: Zo, ik snap het niet ook.
2: Ben je vanaf 61? Ben je ja, meneer?
0: Nou, een boelang het
2: 24 jaar. Niemand dan 89 jaar.
0: Zo, jezus.
2: Ik kan niet meer, ik kan niet van muziek.
0: Tenooi, ik kan niet, ja.
2: Die middag is een ambulance portieboy. Porti is maar, maar nou liep ik hier die maar, hè? Ik kon niet, hè? Maar zo lang man kan hem liep het 10 jaar,
0: maar zo. Dat is sabbat, maar zolang hij daar liep, je maakt moeite. Ja, dat zijn de.
2: Ik ga van kiezen money. Dan heb ik die money uit nou toch.
0: Zo.
2: Mensen man. Ja, mooi man. Ah, pinaasam met me jongen, hè? Dat if je pinaasen lang, die pinaasen dat ik wanneer pinaabaka.
0: Nee, dan
2: oké, meneer Dalvoer, moet ik aan telefoon.
0: Dankjewel, meneer Huchene. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. En dat ben ik, brother Huchene. We hebben nog één persoon. En ik zeg tegen die heeft neergelegd. We zeggen steeds van dat u een beetje geduld moet betrachten als u belt naar Studio Mario Radio Mart. Met Takan, op to lijn, to Jenjen Wabi. Met dit gesprek naar gewoon dan dus dat ik de timer de taalgesprek ba dan ik kan takken naar jou. Maar misschien tak voor jou een idee. Oni switi ma bari mustapu en Mohorato die stap holt even. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
3: Goedenavond daarvoor.
0: Mr. Adjoja.
3: Ja man. Ik wil iedereen met wat baat wat die alles is maar.
0: Ja man.
3: Ternana te awadi werd de toepje stap met die drappen, maar bade o die tweede aji. En alles aan schwiti.
0: Mooi man.
3: Abi, en me wens alle de luisteraars boon gezondheid. Ja. Dat is alles schwiti. Ja.
0: Mooi tori man. Britaki welkom daar, jeri baka.
3: Ja. Bade o die toe, ja.
0: Grantangi, maestra Adjoja. Oké. Bye bye. Doei. Alek van Betaki dan mo. Ato disi. Maar oni sweetie ma bari mutapu. We wensen wan sweet neti. U lip soutan ou serefi. U na fetan ou serefi. U respect ou serefi. En de ptie wan se kap baka. U luko den bon. Wan tamara naf deng. Ifiri. Tamara bakan na da waba boyfu. Abiji boyfu. Masra Albert. Tamara ta odeng na studio tamara. Na su pot Jesse Archie. Na wan luko sa masra. Masra Henk Albertson o chakon juno. As don ya no la lukumi, as don lukumi lek burko. Ik plaag hem hoor. Mi wanka hare am apje so. Kijver Live Band Amsterdam medley. Sorry voor de bellers die nu bellen. We hebben niet veel tijd meer. We hebben nog maar 1 minuut.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: anything.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedenavond, dames en heren. Het is 27 juli en u luistert naar een nieuwe editie van de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruden en samen met Vita Boerne zijn wij uw gastheren tot klokslag 10 uur. Want ja, het is tijd voor een nieuwe editie van de Heren van Stand. Boy Salcero, Salcero. Ik ben trouwens benieuwd als we echte salsa mannen onder onze luisteraars hebben. En ik bedoel niet mannen die op zondagmiddag platen draaiden, maar mannen die op de dansvloer. Als die mannen op de dansvloer waren, dat andere mannen al direct gingen zitten. Want je wist, Messi en Mbappé was op de dansvloer. Want vele mannen zeggen ze dat ze dansman zijn. Maar niet iedere man die zegt dat hij een dansman is, is een echte dansman. Weet je dat salsa een van de weinige muzieksoorten is waarvan ik zeg, was ik maar een beetje een dansman?
1: Ja?
0: Ja. Ja, toch wel.
1: Maar je kan ook les.
0: Ja, maar ik vind dat het in mijn genen moet zitten. Maar op de een of andere manier zit het niet in mijn genen. Hè?
1: Ja.
0: Dus Minasap, if less oh yeah me. Hè? Bij het gebrek aan genen. Want hoeveel zou je nou... Stel voor dat je niet... Nou, maar neem maar, laat me dat even. Wacht, we gaan even de salsa bedanken. Lekkere conga to Cuba. Hè? We hebben hier onze collega's van Havana Radio. Voor mij spreek je het uit Havana. Hè? Als Habana. Je het goed hebt, Havana, Havana. Yeah. Want de V die bestaat niet in het Spaans. Denk je dat je dat kan leren?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Want het is niet zo van als je niet kan zingen dat je naar zangles gaat en terugkomt als een zanger.
1: Nee, maar je hebt toch ritme?
0: Ja, maar...
1: Je kan tellen, je hebt ritme. Nou, ja, op een gegeven moment hoor je het wel.
0: Maar volgens mij, op het moment dat je gaat tellen, dan heb je al een probleem. Want dat betekent dat je drukker bezig bent met tellen dan met luisteren.
1: Nee, maar op een gegeven moment gaat het vanzelf dan.
0: Gaat het vanzelf?
1: Ja.
0: Jij
1: kan toch wel op de maat klappen?
0: Ik kan wel op de maat klappen. Ja, ja, dat lukt nog wel, ja.
1: Dat lukt nog wel.
0: Op de maat klappen kan ik. Ja, nee, dat lukt me. Daar hoef ik niet over na te denken. Hè?
1: Okay.
0: Dus dat lukt. Ja.
1: Nou, dan gaat dit je ook wel leren.
0: Maar, salsa, hè?
1: Ja.
0: In koppel, met een koppel, als een koppel, hè? Dus je komt, je draait, je maakt mooi skoro. Je draait je rug, je komt, je gaat los, je gaat vast, je pap, pap, pap, pap, pap. Ik ben niet daar.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee, oké, ja.
0: Maar jij doet een beetje voorkomen, alsof jij dat... als jij dat

0: wel ben.
1: Het een beetje voorkomen. Oh,
0: maar ik probeer terug te gaan in mijn geheugen of zo. Ik probeer,
1: je hebt me nog nooit gezien.
0: Ik probeer te graven. Maar ik heb geen bewijs of zo. Dat, ja.
2: Nee, we waren nooit op dezelfde plaats vandaag. Nee. Dat klopt.
0: Als we op dezelfde plaatsen waren, kan ik me niet herinneren dat... Of ga je nu zeggen dat het waren geen salsa-tenten?
1: Precies. Ja. Het waren Rotterdam.
0: Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, laat me dat ding bij je weghalen meteen.
2: Precies.
0: Ja, maar je bent wel een soort salsa. Voor mij heb ik dit eerder gevraagd.
2: Nee,
0: heb ik je nooit eerder gevraagd?
2: Nee.
0: Oké, maar jij bent wel een salsa.
1: Nee?
0: Maar laat me het anders vragen. Zou je weten te redden op de dansvloer?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Maar wat, met een 1, 2, 3?
1: Nog gewoon basis. Gewoon basis.
0: De tellen waar je het over hebt.
1: Nee,
0: 1, 2, tja, tja, tja.
1: Maar niet echt van die stuur. Nee, niet. Gooi.
0: Nou, dat heb je niet.
1: Nee.
0: Oh. Ik zou dat wel willen zijn.
2: Nou, dan ga je toch op les?
0: Ja, maar er zit een drempel bij mij voor over op les gaan.
1: Je bent de enige blakke man die daar staat.
0: Nee,
1: dat gebeurt wel.
0: Nee, je bent niet de enige.
1: Jawel, als je op les gaat dan wel hoor.
0: Ja,
1: dan ben je de enige hoor.
0: Man, ben jij op les geweest dan of niet?
1: Nee, maar als je nu gaat ben jij wel de enige.
0: Of ben je wel eens met je werk geweest?
1: Ik weet nog een keer een vriend van me, die werd ook gewoon gevraagd. Salsa Laus werd hij gevraagd door blonde dame, zegt hij van, oh, ik kan niet dansen, ik kan geen salsa dansen. Dan zegt ze gewoon tegen hem, oh, waar is het misgegaan?
0: Ja, wie meen je dat nou?
1: Als je een blonde dame moet weigeren,
0: ja,
1: is blakke man, is een beetje vervelend.
0: Waarom is dat vervelend?
1: Nou, is een beetje vervelend.
0: Leg eens uit. Neem mij en de luisteraars eens mee in je wereld.
1: Een beetje zwarte mensen staan een beetje bekend, dan ritme, dansen, weet je, maat houden. Het komt vanzelf, natuurlijk.
0: Ja. Uh-huh.
1: En als jij... Stel dat jij vroeger gewoon, lagere school, je zit alleen met witte kinderen.
0: Ja.
1: Oké, we gaan voetballen.
0: Ja.
1: Kiezen ze jou? Ze kennen je niet.
0: Nee.
1: Maar ze kiezen je als eerste.
0: Ja,
1: want ze denken,
0: dat is waar.
1: Dan kom je en dan kan je het niet.
0: Ja, dat klopt.
1: Lastig.
0: Ja, maar ja, dan weigeren, dat is ook helemaal een...
1: Wat zou jij doen dan? Zou jij gaan?
0: Nou, ik ben wel eens voor het blok gezet.
1: En dan ging je?
0: Ik moest wel bijna gaan. Maar ik laat de geschiedenis die daar al vooraf is gegaan, laat ik even weg. Maar ik voelde me genoodzaakt, want daarvoor had ik nogal praatjes. Hè?
1: Oh ja.
0: Niet per se over mijn dansmoves, maar gewoon als man van de wereld had ik praatjes. Dus ik voelde al een beetje aankomen dat ik geen nee kon zeggen.
1: Ja, en toen je ging.
0: Toen ging ik. Maar je weet, er was een band die allerlei soorten muziek speelde.
1: Ja.
0: En toen, op het moment dat die salsa kwam, was die dansvloer ook leeg.
1: En toen was jij er alleen.
0: En toen had ik al een stap voorwaarts gezegd. Dus ik kon niet meer terug.
1: En hoe ging het?
0: Ja, hoe ging het? Kijk, als ik het op een schaal van 1 tot 10 moet zeggen... Zou ik blij geweest met de 4,5.
1: Dus je ging wel?
0: Ja, ik ging, maar ik stierf duizend doden tegelijkertijd. Het was niet...
1: Het staat niet op film, echt.
0: Ik hoop het niet. Hè. In die tijd waren er nog niet voor zulke telefoons.
1: Maar kijk, je kan veel... Weet je, je kan veel andere soorten dans... Kan je een beetje...
0: Ja.
1: Weet je... Je wordt een beetje, niet geleid, maar je kan een beetje mee. Maar salsa moet echt de man echt leiden. Dus als jij niet kan, dan wordt het een lastige.
0: Ja,
1: dan
0: klopt.
1: Kan het bij die vrouw ook een beetje verkeerd lijken. Terwijl omdat jij...
0: Wat ook gebeurde.
1: Dus dat denk je, ja.
0: Ik kan niet zeggen dat het niet gebeurd is.
1: Oké.
0: Maar ja, ik wil mezelf niet laten kennen. Dus ik ben die dansvloer opgegaan. Maar ik had wel het idee, wat niet zo was natuurlijk, dat iedereen... Hè, want ja, ik denk dat daar... drie koppels in een vrij grote ruimte waren, waarvan Wama Beri Geri. En niet een klein beetje. Ik heb het over draai, loslaten, terugkomen, piritivi, weet je. Je kent alle frats, hè? Dus snel draaien.
1: Dus en je hebt het zwaar, je keek af en toe.
0: Plus die man lacht met het publiek, dus zoveel tijd heeft die man. Hè? Nou, ik was geconcentreerd bezig om de schade te beperken. Ja.
1: Oké, dat wel.
0: En wat ook niet hielp, is dat op een gegeven moment de dame in kwestie de lach een beetje moest inhouden. Dat was wel een...
1: Het is nooit meer wat geworden.
0: Het is ook nooit meer wat geworden. Maar ik voelde ook op dat moment dat het nooit iets zou worden. Ik wist het eigenlijk al, weet je.

0: Maar soms dacht ik van, ja, als je te veel praatjes hebt, hè, als man van de wereld, maar uiteindelijk wil je je zwakheden... Nou, laat me zo zeggen, ik had er niet helemaal op gerekend.
1: Ja.
0: Want die band speelde ook wel eens, speelde ook nummers als Cool in the Game. Er zat van alles in het repertoire. Hè?
1: Ja.
0: Tot dat moment. Hè?
1: Tot dat moment.
0: Tot dat moment.
1: Vervelend. Maar ik kon al zeggen, ja, mijn schoen zit niet goed.
0: Nou, nee. Mijn schoen voor mij. Mijn voeten zaten niet goed. Ik weet het niet. En nou ja, in ieder geval. Dat is toch wel een ervaring. Maar ik moet zeggen dat bij salsa heb ik dat altijd... misschien heb ik toch wel een licht trauma eraan overgelaten.
1: Dus
0: overgehouden, moet ik zeggen, ja.
1: Ja, dan wil je ook niet meer op les gewoon. Ik
0: nou, nee. Op de een of andere manier vind ik het ook gek om dan te zeggen... ja, dan ga ik maar op les. Terwijl nee, eigenlijk, ja...
1: Je kan het toch leren gewoon, ja.
0: Ja, nee, klopt. Dat zou je kunnen leren. Ja, want er is ook bijvoorbeeld... zijn er bachata-dansscholen?
1: Ja, ja, helemaal.
0: Pong, pong, pong, tong, tong, tong, pong, pong, pong.
1: Bachata, dat andere ook. Ja, ook de
0: maar bachata is jouw ding, een beetje,
1: no,
0: of niet?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat niet.
0: Nee?
1: Dus maar dan helemaal niet gewoon.
0: Soca?
1: Soca ook niet bij jou. Merengue?
0: Nou, kijk, daar zit een bepaald tempo in, dus daar kan je nog een hoop kan je daarin verhullen.
1: Kan je nog een hoop camoufleren.
0: Kijk, eigenlijk, als ik gewoon heel eerlijk ben, ik ben niet de dansbang. Ik ben ook geen natuurlijke dansbang.
1: Nee.
0: Verre van, denk ik eerlijk gezegd, dat ik... Nee, ik ben geen dansbang.
1: Maar Kaseko kan je toch wel, want je was Kaseko man.
0: Nou ja, kijk, in die tijd stelde die Kaseko niet gek veel voor. Weet je, als je dus ongeveer binnen 1 vierkante meter bleef, dan was het veel te noemen.
1: Oh ja.
0: Maar als je het zelf voordat het een bigisme of een familiefeest en het is uit elkaar, ben ik al wat minder goed hoor.
1: Dan ben je minder goed.
0: Ja. Nee, dan ben ik minder goed. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Maar jij speelt één dans, maar hier.
1: Je speelt één dans, maar ik speel geen dans, maar hier.
0: Ik probeer terug te gaan. En luisteraars, u weet, ik heb Vito al een hele tijd. Ik kan me in die Vito niet eens op de dansvloer herinneren.
1: Nee, vaak had ik het druk. Dus ik was niet altijd. Oh, maar ik was op de dansvloer.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Je was op de dansvloer.
1: Jawel.
0: Of was jij een van die man met sopier handdansers? Die man met glas.
1: Ja, ook. Nee. Als het moet het. Gewoon flex dan.
0: Alles voor het goede doel.
1: Ja.
0: Oké, okay, maar ik zit te denken. Heb ik je vaak op de dansvloer gezien? Ik ken je van langs de kant.
1: Vraag directeur.
0: Ja?
1: Vraag directeur volgende keer als je hem ziet.
0: Moet ik directeur? Ja.
1: Ja.
0: Weet je het zeker?
1: Jawel.
0: Weet je, ja?
1: Ja?
0: Op de radio moet ik hem vragen.
1: Nee, niet op de radio. Niet op de radio. Je zag hem net, dus dan kon je hem vragen.
0: Nee, maar ja, opeens schiet dat hele dansbord, dat ding, naar aanleiding van de muziek. Ik was nog niet voorbereid, anders had ik dat zeker niet nagelaten om dat te doen.
1: Ja.
0: Maar oké. Dus, we gaan het wel een andere keer hebben over... Oh nee, wacht even. Welke muzieksoort ligt jou het best om te dansen? In mijn geval is het eigenlijk geen, zeg ik in alle eerlijkheid.
1: Geen,
0: ja. Moet jij daar wat boelang aan pauze?
1: Nou, soul ballad. Ben ik wel sterk.
0: Huh?
1: Ben ik wel sterk.
0: Je bent sterk?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, okay, maar wat ben je? Skopvoetoeman, wat ben je?
1: Alles, maakt niet uit. Oh, ja. Het hangt van de ritme af, hè. En de plaat. Dan ben ik wel sterk.
0: Je bedoelt met rug, gebolde rug en rug naar achteren, rug naar voren. Dat ben je.
1: Ja?
0: Ja. Oh, oké. En was je zo iemand die dan bijvoorbeeld... Want ik hoor dat veel vrouwen toch wel hinderlijk vinden. Dat mensen in hun oren beginnen te fluisteren.
1: Nee. Meestal soms was het andersom. Je danst prettig.
0: Dat heb je wel vaker gezegd.
1: Dat heb je wel vaker gezegd.
0: Je danst prettig. Huh?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar was dat voor de drankjes of na de drankjes?
1: Na.
0: Nee, maar na de drankjes kan ik me voorstellen dat de sfeer wat meer ontspannen. Je let wat minder op de details.
1: Precies.
0: Oké. Oh, okay, ja. Okay. Jij bent de man, je danst. Oké, dus soul en dingen, dat is jouw specialiteit.
1: Alles wel ook.
0: En heb je daar een voorkeur voor?
1: Dansen,
0: de oude soul nummers of is het meer...
1: Kan je er ook dansen gewoon?
0: Ja, ik zeg niet dat ik me niet kan redden, maar om nou te zeggen, ik ben een dansman van nature. Nee,
1: maar los kan je toch wel Biggie Poppen dansen?
0: Nou, ik vond dat een stuk moeilijker, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar stel, je bent op familie van Polonaise.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment gaat het los. Dan kun jij niet aankomen van, je staat op 1 vierkante meter.
0: Nee, ik heb een paar camouflage techniek heb ik ontdekt.
1: Dat wel.
0: Je kent in je hoofd naar beneden, dat je even, hey, je lafoe, weet je.
1: Ja,
0: dat is camouflage, maar ik ben geen...
1: Nee?
0: Nee, niet van nature. Ik heb datgene heb ik niet als zodanig meegekregen.
1: Okay.
0: Maar ik zal je zeggen, ik heb in mijn jeugd heb ik wel deel uitgemaakt van een electric boogie groep, zoals dat toen heette.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kon je dat?
0: Nou, ik denk twee dingen heel goed.
1: Ja.
0: En daaromheen heb ik mijn repertoire een beetje gebouwd. ik was niet supergoed verre van dat zelf. Maar ik bedoel, ik zat in een dansgroep. En de naam van de groep was The Second Generation.
1: Oké, okay. Uit Noord.
0: Uit Amsterdam-Noord, ja.
1: Okay.
0: Uit de culturele hotspot, de Bannenbuiksloot inderdaad.
1: En jullie traden wel eens op dan?
0: We traden wel eens op. Ik kan me nog een keer herinneren dat we een legendarisch optreden hadden ergens in de Bijlmer. Ik weet niet meer waar, maar dat zou misschien een van de zalen bij Ganshoef zijn geweest. Dat was volgens mij geen manifestatiezaal. Maar ik kan me dat nog herinneren, omdat we toen met z'n allen, met de hele groep, terug zijn gelopen naar Centraal Station.
1: Oké.
0: Okay. Op die desbetreffende avond.
1: Ja.
0: Want dat kon zomaar, dames en heren. Je was fit genoeg. Je dacht er eigenlijk niet eens meer bij na. Je was met een hele groep. En we wisten de weg ook niet zo goed. Er was geen Google Maps. Hè?
1: Ja.
0: Het enige wat misschien een beetje hielp waren die... je kent die borden op de fietspaden, toch? Die wijzen naar centrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je moet altijd goed opletten. Want iemand buigt dat ding zomaar de verkeerde kant op en dergelijke. Dus zo zijn we teruggelopen nog een keer. Dat kan me nog herinneren.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar dat was allemaal jeugdige overmoed. Ja, de second generation.
1: Maar dat kon jij wel dus?
0: Nou, een beetje. Ik heb het nooit zo gekund als de mensen in de films. Dat moet ik er ook nog weer bij zeggen. Maar het was goed genoeg om in de groep mee te doen. Met een groep schorio, hè?
1: Ja, Isabito. Ja, precies.
0: Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe ik daarin beland ben geraakt.
1: Dat ze je hebben gevraagd, hè?
0: Nou, ik weet niet zeker als ze me gevraagd hebben.
1: Maar, je deed gewoon mee.
0: Nou, de bedoeling was dat je een crew had, toch? Dus die crew bestond uit een x-aantal mensen.
1: Ja.
0: En weet je, en als je dus een kleine schijn hebt en één voor één gingen naar voren, dan pop, je geeft het publiek net te weinig, zodat ze hongerig zijn naar meer. Maar je geeft ze vooral het idee dat er ook meer is.
1: Ja.
0: Maar dat even te zeggen. Maar jij was geen electroboogie, man?
1: Jawel.
0: Ja.
1: In de tijd wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Was je ook breakdancer, mannen die op hun hoofd op de stenen draaiden?
1: Nee, dat niet. Maar soms ga je electric, weet je, dan ging je wel eens, weet je, dan treed je wel eens. En dan staat iemand aan. Ja, doe de headspin.
0: Ja.
1: Ik denk, nee,
0: headspin, nee,
1: dat
0: toch?
1: Gaat
0: nee.
1: Me niet lukken. Nee.
0: Dat ding, dat grondwerk was nooit helemaal mijn ding. Nee. Nou, trouwens, laat me niet verzanden in alles. Nou, we zijn er weer. Het is inmiddels 8:30. Ja, het weer is interessant, want het gaat deze week weer heet worden, heb ik me laten vertellen.
1: Ja.
0: Erg heet, hè?
1: 30 graden, ja.
0: 30 graden en dergelijke. Dit weekend was het iets minder. En natuurlijk, als we het over het weekend hebben onvermijdelijk Kwaku komt dan weer voorbij.
1: Ja.
0: Onze collega's hebben het er uitgebreid over gehad. Ik heb begrepen, mevrouw Belliot was ook nog te horen op de radio. Ja, kijk, we kunnen natuurlijk van alles herhalen van wat er allemaal was. We hebben gehoord wat de problematiek is. Dat is breed uitgemeten. Dan zijn het mensen mee eens en mensen mee oneens. Er bestaan heel veel misconcepties over wat het betekent, hè, bijvoorbeeld om zo'n event te organiseren. Maar ik zou eens willen denken in oplossingen. Hè. Maar Vito, wat zie jij dan? Hè? Als je bent een soort, hoe moet ik het zeggen? Een erkend Kwaku-ganger, want ik bedoel, je gaat nu al een aantal decennia ga je naar Kwaku, toch?
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja, ik ook. Nee,
1: precies.
0: Ik bedoel, ik zet je niet neer. Ik bedoel, ik was daar ook, natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus we hebben Kwaku in vele fases meegemaakt,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja. Ja.
0: En ik zeg van, wij hebben ook nog de fase van voor de Amsterdamse poort meegemaakt, toch? Of ga je nog niet? Mocht je toen nog niet?
1: Nee, wel. Nou ja, toen nam mijn vader me mee, maar het was toch vroeger daar waar... aan de andere kant van de poort, zo beneden, het veld.
0: Ja,
1: weet je, dan moest je naar beneden rijden zo.
0: Ja,
1: maar dat was
0: ja.
1: Toch aan de kant van waar Pico vroeger was, daar.
0: Voor mijn gevoel. Toch, maar ja, ik zeg altijd, Amsterdam, dat voor mij was het vroeger op de Amsterdamse poort.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarna
1: ja.
0: Kwam er een heel groot hek om dat gebied heen.
1: Volgens mij waren er twee velden toen, dacht ik, toch?
0: Ik weet dat niet meer, eerlijk gezegd.
1: Volgens mij was het daar, dacht ik. Weet je, dan ging je, toen was alleen een beetje die grote weg en dan moest je naar beneden rijden en dan
0: dan werd er vooral gevoetbald, toch?
1: Ja, en, vooral gevoetbald zo. En soms had je iemand in een kofferbak had dan
0: ja,
1: drinken of
0: dan
1: eten.
0: Drinken
1: zo,
0: of iets.
1: Ja,
0: ja, het was een beetje behelpen en toen later,
1: ja.
0: Toen we ouder werden, werd de Amsterdamse poort gebouwd en dan moest je eromheen lopen helemaal.
1: Precies.
0: Om uiteindelijk op de plek terecht te komen waar het nu eigenlijk
1: ook
0: is, toch? In het oude Bijlmerpark.
1: Maar, ja, alleen die ingang was toch altijd over een brug? Ik weet nooit waar die... Weet je nog
0: wat? Dat bruggetje is er nog.
1: Dat bruggetje is er nog.
0: Ja, die brug is diezelfde brug waar je overheen gaat. Die brug is ook niet vervangen of iets dergelijks.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Precies.
0: Het is altijd die brug. Want die brug was een soort van verzamelplek, toch?
1: Ja, ja, ja. En daar ging je naar binnen en daar...
0: Ja, maar daar wachtte je ook om te kijken als je mensen of als je mensen kwijt was. Dat je uiteindelijk... Dat was gewoon... Dat was dezelfde brug.
1: En dan had je gewoon DJ, toch? Kees Kuntakinte, die draaide
0: Kuntakinte had je. En je had ook al bands die optraden natuurlijk. Dus, althans, en hebben we het alweer in een meer ontwikkelde vorm inderdaad. Maar maar we hebben dat in ieder geval vastgesteld. Maar wat zie jij als een mogelijke oplossing?
1: Ja,
0: we gaan gewoon even wild speculeren in deze.
1: Want
0: heel vaak praten we over de problemen, maar ik heb nog weinig gehoord over de oplossing.
1: Nou, wat ik denk dat het... een soort stichting, cultureel erfgoed, zoiets zal worden. Niet gebaseerd op winst of commercieel. Break even, proberen te draaien. Dat denk ik een beetje. En dan misschien 2 keer 3 dagen. Zoiets, vrijdag tot en met zondag. Iets in die richting.
0: Ik denk
1: dat het zo op een gegeven moment zo eruit komt. Dus niet dat het een... groot festival moet zijn, maar...
0: Maar zie jij dan een kleiner kwakkoe voor je?
1: Nou, daar hoef je niet bijvoorbeeld 3 podia's te zijn.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik vind dat wel leuk.
1: Nee, dat hoeft niet. Het kan gewoon 1 grote zijn. En dan vooral... beginnende bands. Wel misschien af en toe een hoofdact op van 8 tot 10 of zo. Maar ik denk zelf... Er zijn niet veel mensen die om 5 uur of 6 uur of 7 uur gaan zitten kijken bij het hoofdpodium. Want die lopen gewoon rond. Dus
0: zo'n beetje
1: met DJ. Een beetje zoals een beetje als vroeger.
0: Maar je hebt minder entertainment, hè? Want iedere keer als je op een hoofdpodium de andere act moet voorbereiden, moet je even stil liggen.
1: Ja, maar er zijn niet veel. Tenminste, heb ik de indruk, hoor.
0: Ja.
1: Je komt binnen, maar je bent eigenlijk bezig. Ja, die laatste is meestal wel een bekende. Dat is meestal van 8 tot 10. Maar daarvoor, om 7 uur. Er zijn weinig mensen die kijken wat er...
0: Die echt kijken?
1: Ja, misschien als ze een bekende zien. Hè? Dat kan misschien als de familie of
0: Of dat jouw maar specifieke groep
1: voor de rest
0: optreed.
1: Zijn ze gewoon bezig rond te lopen binnen Kwakkoe. Het hoeft niet vanaf 4 uur een heel programma met bekende...
0: Maar jij denkt dat in principe 3 dagen een compacter programma, niet zo lang. Maar aan de andere kant, we hebben ook gezien, er wordt druk gebouwd in de omgeving van het Mandela Park. Want zo heet het nu. De huizen die voor het Bijlmerpark worden gebouwd, die zijn volgend jaar zeker klaar. Hè? Daar wonen er al mensen. Er wordt in het Bijlmerpark, in het Mandela Park wordt er gebouwd straks.
1: Ja. Yeah.
0: In de zoom die parallel loopt aan de weg, om het zo maar te zeggen. Dus er komt fysiek ook gewoon veel minder ruimte.
1: Dat ga je krijgen. En dat ga je wel krijgen.
0: Maar is het dan nog wel op zo'n plek om midden in de woonwijk zo'n festival te hebben?
1: Ja, het hangt vanaf wanneer ze beginnen met bouwen.
0: Ze bouwen nu al de huizen voor het Bijlmerpark Theater. Die zijn volgend jaar klaar en bewoond. Want daar staat het merendeel daarvan. De buitenkant staat er eigenlijk al.
1: Ja. Nou ja, dan moeten we kijken van qua ruimte of dat nog mogelijk is, zeg maar. Maar ik denk dat je een iets moet creëren, zeg maar, stichting of iets met cultureel erfgoed. Laten we zeggen, net als Kitty Kotti, niet echt op winstbejag.
0: Ja.
1: Want Kitty Kotti is niet op winstbejag. Het is niet dat Nincé tonnen binnenhaalt, bij wijze van. Ik denk dat die probeert break-even. Ze krijgen subsidie, alles. Het moet niet Nincé geld gaan kosten. Neem ik aan, Kitty Kotti. Denk ik. Toch?
0: Kijk, aan de andere kant, en dat zeg ik ook vaak. Mensen moeten zich wel realiseren, de problematiek van een deel van de problematiek van Kwakkoe is ook de deel van de problematiek voor Kitty Kotti. Want je hebt overal te maken met stijgende kosten. En stijgende kosten maken. Die leiden ertoe dat je dus om het überhaupt te kunnen organiseren... heb ik het nog niet eens over dat je daadwerkelijk aan het organiseren bent... om dat mogelijk te maken, kost steeds meer geld. Dus ja, er blijft voor het overige blijft er ook veel minder over. Er blijft veel minder over voor de mensen om te betalen. Want mensen moet je betalen als ze werken. Er blijft nog minder geld over om te kunnen programmeren. Want het is de programmering die mensen ook voor een deel naar een festival trekt.
1: Ja, maar je moet het proberen dus dat het niet een... Ik wil niet zeggen, ja, iets van cultuur, ik weet niet hoe je dat gaat noemen, zo cultureel erfgoed. Dus dat het iets wordt zoals, laten we zeggen, de Sinterklaas-intocht. Ik denk dat dat aardig wat kost.
0: Ja, dat kost aardig wat, ja.
1: Met alle beveiliging, politie, en ze moeten door de stad en zo. Ja. Elk jaar. Ja. Maar ze doen het niet op winstbejag. Neem ik aan. Want hoe ga je winst maken
0: Het wordt gesubsidieerd. Dus het wordt binnen de subsidie worden de mensen betaald. Maar als er steeds minder te verdienen is, hè, wat voor incentive heeft dan bijvoorbeeld een producent om...
1: Nee, maar die producent krijgt wel betaald van. Die krijgt wel betaald, maar die krijgt niet een winstdeling iets in die richting. Nee, maar laten we zeggen, er zijn meerdere festivals.
0: Maar wacht even. Het is niet een winstdeling, want als je als ondernemer het risico neemt, neem je ook het risico voor het verlies. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar als je winst maakt. Als je verlies bent, moet je het ook dragen.
1: Maar als je producent bent, dan krijg je gewoon een fee.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Of het nou regent of niet.
0: Nee, maar dat is juist bij in het geval van Kwaku zijn de producenten, zijn de risiconemers. Het volledige risico ligt bij hun.
1: Maar dat klopt. Maar er zijn toch ook producenten bij, laten we zeggen, Sinterklaasoptocht. Of bij Nins zijn er ook producenten.
0: Die ingehuurd worden. Maar dat is dan een volledige gesubsidieerde opdracht. Waarmee je kan zeggen, nou, dit is mijn fee en daarvoor ga ik het organiseren. Dat is dus niet de constructie voor Kwaku.
1: Ja, dus dan moet er een andere constructie komen.
0: Ja, maar er is een reden waarom die constructie zo is bij Kwaku. Omdat de gemeente al jaren lang, we zijn niet van plan om hiervoor op te draaien. Sterker nog, je betaalt steeds meer aan de gemeente om überhaupt Kwaku te organiseren. Dus om het... Kijk.
1: Behalve als je het zo ver krijgt dat het een cultureel erfgoed is. Inclusie, alle volkeren komen samen, iets in die richting.
0: Ja, maar dat betekent dat de overheid het dan volledig moet gaan betalen.
1: Dat zou kunnen, maar de overheid
0: Want als ik zodra ik instap met mijn geld, dan investeer ik. Dus dan probeer ik daar een rendement op te halen. Als de overheid zegt, ik ga alles betalen...
1: Maar wat houdt de overheid over aan Sinterklaas?
0: De overheid houdt daar niks aan over.
1: Nee, precies.
0: Alleen de overheid maakt keuzes waar ze die bedragen aan uitgeven. Maar het is, tot zover ik weet, nog niet voorgekomen dat nu een festival wat 15 jaar commercieel wordt gerund... Ja, dat opeens gesubsidieerd wordt, zodat de ondernemers die dat risico hebben genomen opeens lekker betaald. Die situatie gaat niet bestaan.
1: Je moet verder denken, want die tenten worden wel betaald gewoon. Als je daar wil staan, moet je wel betalen.
0: Ja, aan de organisatie.
1: Aan de organisatie.
0: Maar het huren en het verzekeren van die tenten kost ook geld, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar,
0: en het transport daar naartoe.
1: Dat klopt, maar die tenten, dat is wel een inkomsten die ze hebben.
0: Nee, het zijn geen... Wat voor inkomsten zijn er dan?
1: Nee, als je tenten huurt, zeg maar.
0: Ja, kijk, als
1: dus
0: ik
1: die betalingen.
0: Als ik de tenten huur, dan is het een kostenpost. Op het moment dat ik iets verhuur, pas verhuur aan derden, dan ik moet maar hopen dat ik genoeg tenten iedere keer kan. Kijk, je kijkt natuurlijk naar je terrein en je kijkt hoeveel tenten je er kwijt kan. En die tenten moet je proberen te verhuren. Denk bijvoorbeeld aan een benefit dinner, hè, waarbij ze tafels verkopen.
1: Maar denk je dat het moeilijk is om, als je Kwaku organiseert, om die verhuur allemaal rond te krijgen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, volgens mij is het elke keer helemaal volgebouwd.
0: Nee, er is een vaste groep van mensen die sowieso afneemt en die ook risico nemen. Want die ondernemers stappen ook in met risico.
1: Ja, dat is het.
0: Maar iedereen stapt in met risico. Maar kijk, weet je, bijvoorbeeld een benefietavond. Dan heb je een ruimte, huur je af en dan heb je 100 tafels. Ja?
1: Ja.
0: En die tafels moet ik dan kopen of huren. Dat doe ik dan, maar vervolgens moet ik die zaal vol krijgen. Dus ik ga proberen, hey Vito, we hebben een benefiet. En misschien heb je interesse om een tafel af te nemen voor 10 mensen. Ik zeg maar even hoor.
1: Ja.
0: Of voor 20 mensen. Weet je, maar ik kan 100 tafels kwijt in die hele ruimte. Maar eindstand voor die benefiet kan ik tot de conclusie komen dat ik er maar 50 verkocht heb.
1: Ja.
0: Maar die tafels die ik heb gehuurd moet ik wel betalen natuurlijk. Hè? Want het is niet die man zijn probleem van hem. Want ik heb er om 100 gevraagd. Ik ben niet in staat gebleken om die andere 50 te verkopen.
1: Dat klopt, maar jij denkt aan ik denk aan oplossingen. Jij denkt aan problemen.
0: Nee. Ik denk aan de realiteit.
1: Ik denk dat die tenten, de verhuur aan kraampjes... elk jaar wel rond kan komen. Als het niet te hoog is.
0: Ik weet niet. Ik
1: zie haast nooit gaten dat je denkt... het zijn veel minder tenten dit jaar.
0: Ik heb daar geen zicht op.
1: Natuurlijk altijd misschien 1 of 2 die er tussenuit... maar het lijkt alsof er elk jaar dezelfde aantal tenten zijn. Lijkt erop.
0: Oké, dat kan ik niet staven. Ja. Maar in ieder geval, dat zou kunnen. Maar het is een risicofactor voor de organisatie.
1: Ja.
0: Ja. En het kan ook zijn dat je alle tenten verhuurd ziet.

0: als jij met die 50 tafels zit die over zijn, dan zeg je van, weet je wat, ik ga deze voor 50% ga ik ze aanbieden om ze toch vol te krijgen. Want ik heb mijn geld al betaald aan die leverancier. Ja. Dus weet je, het zijn dat soort overwegingen. Dus wat we zien is natuurlijk allemaal tenten die vol zijn. De vraag is, zijn ze allemaal tegen het volle tarief betaald, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Want wat je dus vroeger zag in de vroegere tijden op Kwaku, als er bijvoorbeeld, dan waren de tent, ik geloof dat het bedrijf Witte Tent heet of zo, geloof ik van vroeger, dat die standhouders pas begonnen te betalen als ze geld hadden gemaakt. Want tot dat moment hadden ze alleen maar uitgaven gehad.
1: Nee, maar veel dingen, veel mensen die bijvoorbeeld net als jij, die hebben van, ja, dat is nou eenmaal een festival. Ja, en die festival, het is duur. En daardoor zie je kinderen die komen ook naar andere festivals. €100, €75.
0: Maar dat is ook zo.
1: Maar die doen het niet, die festivals, die doen het gewoon om dikke winst te maken. Hè?
0: Ja, maar
1: die doen het niet om oh ja, ik doe het voor de jeugd of ik doe het voor, ik ben muziekliefhebber. Die maken gewoon dikke winst, daarom testen ze elk jaar. Als ze maken niet 10.000 winst, ze maken echt tienduizenden euro's winst. Maar ze doen het niet voor...
0: Nee, maar luister Vita, als je 10.000 euro winst maakt, betekent dat je ook 10.000 euro's hebt geïnvesteerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet dat ik heel weinig investeer en automatisch 10.000...
1: Dat klopt, maar Kitty Kottie bijvoorbeeld. Die dag. En je hebt nog meer in Nederland dit soort dagen.
0: Je hebt een aantal, Bevrijdingsdag is daar een goed voorbeeld van. Ja,
1: Sinterklaas.
0: Ja.
1: Hoeveel zal Sinterklaas kosten? Tienduizenden, hè?
0: Ik zeker.
1: Misschien tonnen.
0: Zeker, en dat is dan...
1: Zij doen het niet op winstbejag.
0: Nee, dat doen ze niet. Omdat dus het geld wordt volledig ter beschikking gesteld door, in dit geval, de overheid.
1: Ja, en ik denk naar de gemeente Amsterdam. En het is een soort cultureel... Ik weet niet of Sinterklaas cultureel erfgoed, nee toch? Of wel?
0: Nou, misschien wel hoor. Ik denk het daar trouwens wel.
1: Nou, hier wel, ja. Dus nu vind ik het zo belangrijk.
0: Nu kun je hoor zeggen, want we zijn er bijna voor doodgeslagen. Dus
1: ja, dus dat wel. We hebben veel blauwe plekken ontvangen, dus het zal haast wel.
0: Dus het zal al wel, maar...
1: Maar, dat bedoel ik, maar dat is wel een soort cultureel erfgoed.
0: Ja, dat is
1: en
0: het.
1: En dan, dan maken ze het er wel voor vrij.
0: Ja,
1: maar... Dus je moet eigenlijk proberen Kwaku op zo'n lijst te krijgen als cultureel erfgoed.
0: En dat gaat lukken, weet ik 100%, want Kwaku voldoet aan alle eisen. Maar dat wil niet zeggen, op het moment dat je die erkenning hebt, dat automatisch er ook een zak met geld klaar staat.
1: Nee, dat niet.
0: Dat is het niet. Sommige dingen zijn cultureel erfgoed en die mag je mooi in een boekje gaan bekijken.
1: Nee, oké. Okay, dus
0: het is geen garantie.
1: Dat klopt. Alleen, dus dan zou je moeten denken van, ik moet proberen break-even te komen.
0: Nou, in het geval van de subsidie moet je binnen de subsidie blijven.
1: Want als ik echt een festival...
0: Wat trouwens ook wel eens fout gaat.
1: Want als ik een festivalorganisator ben, ik ben een festival, wil ik niet break-even, want dan heb ik gewoon een slecht jaar.
0: Nee, maar
1: ik ga niet voor de... Ik ben niet voor de gemeenschap. Ik wil gewoon winst maken.
0: Nee, maar
1: en ook
0: dat,
1: niet,
0: nee, maar
1: en ook
0: kan
1: niet 10.000 winst.
0: Nee, maar je kan ook organisator zijn op het moment dat jij daar een vaste fee voor hebt. Maar dan voer je het werk uit.
1: Precies.
0: Maar zit dat daarin, hè? Bij inbegrepen.
1: Precies, maar er wordt heel vaak vergeleken. Dus dat, wat ik zie festivals, dan moeten ze €75 betalen of €100 betalen in de Amsterdamse Bos of wat dan ook. Maar dat zijn festivals die gewoon tonnen winst maken. Nee. Zij doen het niet voor de kinderen, zij doen het niet voor de muziek.
0: Ja, maar
1: de organisatie
0: ze maken ook verlies, hè, die festivals.
1: Ja,
0: het is niet ik begin een festival
1: meer,
0: en ik maak gegarandeerd.
1: Ze maken niet meer als één of twee. Ze kunnen altijd regen krijgen of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dat kan. Maar
0: en daarom zie je dat er heel veel festivals stoppen, namelijk in Nederland.
1: Nou ja, maar er zijn ook een heleboel die zijn erbij. Je mag toch hier namen noemen van festivals of zo? Ja,
0: nou, voor mij als je de drie noemt en dan past het volgens mij in de, in de nieuwsgaring, om het zo maar te zeggen.
1: Nou ja, Funzige Deuntjes, Let in Phyllis, Lowlands, bestaan al jaren.
0: Ja.
1: Volle bak. En zij doen het niet voor de kinderen of voor het muziek. Zij weten gewoon, ik draai tonnen winst.
0: Nou, kijk, ik vind het dus wel interessant.
1: De ene bekende festivalondernemer, die is nu raad van bestuur bij Ajax.
0: Ja.
1: Die deed het niet. Ja, die hield ook van de muziek en die hield ook van... Maar die maakte gewoon veel winst.
0: Ja.
1: Ja, hij zit nu raad van bestuur. Ik weet niet of hij het nog steeds heeft of dat hij het heeft verkocht, zijn product.
0: Ja, zijn identity bedoel je?
1: Nee. Ja.
0: Ja, Duncan,
1: is het nog van hem?
0: Duncan.
1: Ik weet niet of het nog van hem is. Maar
0: durf je niet helemaal te zeggen.
1: Hij deed het ook, maar het is gewoon, hij heeft wel goed geboerd.
0: Ja, in de tijd, maar dat betekent dat... Kijk,
1: hij heeft natuurlijk een risico genomen.
0: Want daar kijkt iedereen altijd naar. Hij heeft goed geboerd, hij heeft ook het risico genomen. Dus hij heeft ook slagen gepakt.
1: Nee,
0: maar we gaan eens luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben. Want die waren vandaag op... die waren op, even kijken, wat is het? Radio 1. En nou, het standpunt.nl. Staan Nederlandse festivals onder...

0: druk. Regelgeving wordt heigerig, luistert en huivert.
1: Maar we beginnen met een portie feestvreugde in Stand.nl. Of nou ja, het Kwaku Summer Festival heeft gemeld dat ze door stijgende kosten en strenge regels juist niet meer kunnen voorbestaan, zoals nu. En meer festivals hebben het moeilijk. De stelling is vandaag: we moeten de Nederlandse festivalcultuur koesteren.
2: Deel uw ervaring
3: op 0800 1101.
4: Het zomerfestival Kwaku in Amsterdam stopt na dit jaar.
5: De kosten om een festival te organiseren zijn bijzonder hoog. En daar heb je grote aantallen bezoekers voor nodig om het dat eruit te halen.
6: Meneer, bent u wel eens op Kwaku geweest?
7: Iedere jaar. Ben bijna daar geboren.
8: Hey schat, ga je mee naar Pinkpop, Down a Rabbit Hole, Douwpop, Zwarte Cross, Awakenings, Best Kept Secret, Seagate en Lowlands?
9: De tering, dat kan ik toch helemaal niet betalen.
10: Ik heb het gewoon ontzettend druk en we zitten natuurlijk midden in het festivalseizoen.
11: Ja, concerten in het park, in paleistuinen, in binnentuinen, op pleinen.
12: We gewoon lekker kunnen eten daar, gezelligheid kunnen opzoeken. De jonge artiesten, de jonge creatieve mensen een platform geven om te doen wat ze goed in zijn.
1: Spraakmaker Frans Pollux, bij jou in Venlo is een van de laatste gratis festivals. Redden die het nog? Weet je dat?
13: Ja, die redden het wel nog. Het is wel elk jaar spannend wat het weer is. Want als het weer tegenvalt, 4 dagen regen, dan komen er minder mensen, hebben ze minder bieromzet en daar moeten ze het verhaal van hebben. Dus het is elk jaar weer spannend of het dit jaar daarna nog kan plaatsvinden. Maar het is echt al 30, 40 plus jaar dat het nog elk jaar lukt. Wat mij wel opvalt.
1: Maar we beginnen met een portie feestvreugde in
13: het verhaal van hebben. Dus het is elk jaar weer spannend of het dit jaar daarna nog kan plaatsvinden. Maar het is echt al 30, 40 plus jaar dat het nog elk jaar lukt. Wat mij wel opvalt, en misschien kunnen we het daar ook over hebben, is dat die festivals ook steeds groter worden. Mm-hmm. Het is ook, dat is het mechanisme als je een groepje mensen bij elkaar zit en iets laat organiseren, dan denken ze het jaar daarna, ja, dat kan beter en groter.
1: Ja.
13: En ja, wat is daar het einde van? Dat, misschien speelt dat ook mee bij de problemen van het organiseren van festivals.
1: Je bedoelt dat ze op een gegeven moment ten onder gaan aan hun eigen succes? Of omdat ze groter worden, er ook meer van ze gevraagd wordt?
13: Ja, dat laatste. Omdat het groter wordt, moet het ook, weet ik veel, meer veiligheidsmaatregelen. Moet het allemaal qua budget ook allemaal hoger worden? En daar zit natuurlijk een grens aan, denk ik.
1: Ja. René Rijpma, ben jij een festivalganger?
14: Ja, ik hou er wel van. En in dit specifieke geval, de aanleiding is natuurlijk het mogelijk niet meer doorgaan van het Kwaku Festival. Ja, dat vond ik altijd een heerlijk festival in Amsterdam. En ik ben daar lang verslaggever geweest. En dan was Kwaku in de zomer altijd heel leuk om over te schrijven. Want er gebeurde daar van alles. Het was eigenlijk de hele zomer lang in het weekend.
1: Ja.
14: Een mooi, heel multicultureel festival. Kwamen ook vaak Surinaamse politici of mensen van de Antillen. Die echt wel interessant en nieuwswaardig waren. En tegelijkertijd echt dat typische festival gebeuren van muziek en feest en lekker eten. En,
1: Maar ook een voorbeeld van een festival dat klein begon. Eigenlijk een
14: voetbaltoernooi, hè?
1: Voor kinderen die niet op vakantie konden. Ja. En kijk nu eens.
14: Ja, zeker. Nu is het een beetje uit zijn jasje gegroeid. En ik denk aan de ene kant bewijst dat het succes, dat het natuurlijk steeds heeft kunnen groeien. Maar het maakt het organiseren wel ingewikkeld. En het is natuurlijk, als er zulke grote mensenmassa's bij elkaar komen, is het ook logisch dat daar strenge regels aan verbonden zijn. Ja, tegelijkertijd begrijp ik wel dat die festivalorganisatoren soms het gevoel krijgen dat het een beetje overgeorganiseerd wordt. En zo streng gereguleerd. En in ieder geval niet meer appelleert aan het gevoel waar ze zelf ooit mee zijn begonnen. Maar dat is natuurlijk wel de keerzijde van het succes. Dat als je zoveel mensen op je terrein hebt, dat daar ook verplichtingen bij komen.
1: Ja, en dat als jouw festival groeit en je ziet ook dat het aantal inwoners sowieso van Nederland groeit, het aantal woningen in Nederland groeit, dat op een gegeven moment, je moet allemaal diezelfde ruimte delen. Dat ik daar
14: En het is wel interessant wat jij net ook zegt, van die festival groeien vaak omdat een groep mensen is bij elkaar en die denkt dit kan groter en beter, maar we slagen er eigenlijk zelden in om terug te schakelen.
13: Ja.
14: Van zullen we het volgend jaar eens weer iets kleiner?
13: Het geldt trouwens ook voor de politiek volgens mij, op alle niveaus. Als je een groepje mensen bij elkaar zit, willen ze het altijd dit jaar beter doen dan vorig jaar. Dus ze gaan de regels ook aanscherpen. Wat er vorig jaar fout is gegaan. Daar gaan we nieuwe regels voor bedenken. Nieuw kabinet, nieuwe gemeenteraad. Iedereen gaat steeds weer meer bedenken om het veiliger en beter te maken.
1: Ja. We gaan naar Frans de Vries. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: U bent de mede-organisator van het Kwaku Summer Festival. We zeiden het al. Het is eigenlijk ooit begonnen als een voetbaltoernooi. Inmiddels is het uitgegroeid tot het festival wat het is. Is het misschien een beetje te groot gegroeid?
15: Nou, nee, dat is het eigenlijk niet. Want het is al jarenlang zo groot dat zoals het nu is. Mm-hmm. Er zijn edities geweest van ver boven de 150.000. In 4 weekenden, 5 weekenden. En dat is natuurlijk heel veel. En dat weten wij ook. Groot. Het is wat ik net ook hoorde, de druk op de openbare ruimte wordt groter. Weet je, hier ook in Zuidoost, er is een bouwopgave, er moeten huizen bij komen. Ja. Dus die druk op de openbare ruimte die is groter geworden. Mm-hmm. Dus het is jullie noemden het net al, het is een heel raar festival, Kwakkelfestival. Het is ontstaan, een voetbalfest. Ja, nee, dat is gewoon zo. En wij hebben anders dan bij festivals waarbij grote cateraars komen en die dan, een frontje met poffertjes naar buiten rollen, met een Chinese wok en een pokeball. Ja. Maar het komt allemaal uit dezelfde firma, hebben wij hier allemaal hobbykoks staan. En dat zijn mensen die van vroeger uit die voetbalwereld komen, die zelf wat eten meebrachten en dat verkochten. Daar zijn steentjes, restaurantjes uit voortgekomen. Een deel daarvan is geprofessionaliseerd in de loop der jaren. Maar er zitten al heel veel thuiskoks nog bij. Ja. Nou, en het is allemaal hartstikke mooi. Het geeft ook een hele goede representatie van iedereen die hier woont. Mm-hmm. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat je deze groepen en ook de doelgroep waar wij het voor doen, niet het einde van de wereld kan vragen aan entreegeld of aan staargeld. Nee.
1: Dus, het is in de loop der jaren is het moeilijker geworden om dit festival te organiseren. En komt u dan ook tegen wat Frans Pollux net zei, namelijk dat elk jaar dan bijvoorbeeld de gemeente of het stadsdeel bij elkaar komt en denkt, we willen het nog beter doen. We gaan nog meer vragen voordat we die vergunning verlenen. Is dat zo gegaan?
15: Ja, dat is er zeker bijgekomen. Maar we hadden hem eerst in een balans. In de zin van, we wisten wat de kosten waren. We wisten wat de inkomsten waren. Je weet wat je maximaal wil doorberekenen. En daar hebben we zoveel duizend bezoekers voor nodig. Zoveel 100 standhouders. En die balans, die raakten we kwijt. Want het werd en duurder door wat autonome kostenstijging. Hè. Zo, na corona zijn dingen echt duurder geworden. Ja. Tegelijkertijd is daar een aangescherpte regelgeving bijgekomen. En deels is dat realistisch hoor, want dingen moeten veilig. Mm-hmm. Maar het is ook wel vaak een soort Pavlov-reactie dat als ergens een tent afgekeurd wordt op een festival, duiken alle bouwdiensten bovenop je of je het wel goed doet, terwijl we het altijd goed deden. Maar er moeten nu meer bouwboeken, meer dit, meer dat. Als er ergens iets anders gebeurt, of er komt een storm, weet je, dan is er weer iets. Dus het is wel zo dat de regelgeving wat heigeriger wordt. Terwijl ik niet het gevoel heb dat die slecht was. Als je je gewoon aan je regels hield.
1: Ja.
15: Maar de dingen die je moet inleveren, dat wordt wel steeds meer. En dat is niet meer. Daar heb je gewoon een complete medewerker weer extra voor nodig.
1: Ja, en u zegt dus eigenlijk in deze vorm kunnen we niet doorgaan. Maar we gaan in overleg om te kijken wat dan wel. Waar denkt u dan aan?
15: Nou, wij hebben aangegeven dat de balans waar wij hem in hebben zitten, die is niet houdbaar. En wij willen niet de prijzen verhogen, omdat we denken, dan is het niet meer haalbaar voor de mensen voor wie we het willen doen.
1: Dus waar denkt u dan aan? Hoe komt het er anders uit te zien? Wordt het weer kleinschaliger?
15: Ik heb geen idee. Wij hebben gewoon gezegd van, dit doen wij niet meer. We geven hem als het ware terug. En we willen heel graag meedenken met organisatoren die dat wel willen. En met het stadsdeel die dat wel nog wil. Om te kijken of er een andere vorm is. En of je dat dan in een soort collectief teruglegt. Of dat je het dat de gemeente, net als bijvoorbeeld bij Pride hier in Amsterdam, een grotere verantwoordelijkheid naar zich toetrekt in de selectie van onderdelen. Dat je zegt van, nou, ik geef een onderdeel hier, ik geef een onderdeel daar. Dat is een podiumprogrammering, dat is veel meer een markt. Er zijn meerdere vormen nodig.
1: Okay.
15: Wij hebben het gevoel dat wij dat niet meer moeten doen.
1: Ja,
15: want
1: ik snap het.
15: Onze ideale Kwakkoe is deze.
1: Ja.
15: En ja, dan denken we graag mee, maar we gaan niet meer. We gaan ook niet in de weg lopen.
1: Nee. Ik snap wat u zegt, maar er moet dus nog even over nagedacht worden met alle partijen over hoe dan wel verder. Dank u wel, Frans de Vries, mede-organisator van Kwakkoe. De stelling is vandaag...
0: Nou, we gaan even terug. We hebben het geluisterd. Dit is het programma... wat was het weer? Ik zei net een naam, maar ik ben het eventjes kwijtgeraakt. Dit is standpunt.nl. Het is van vrijdag 24 juli is dit interview. En aan het woord was Frans de Vries, een van de mede-organisatoren van het Kwakkelfestival. Het interview duurt langer hoor, maar ik denk dat we nu wel een beetje de essentie hebben geraakt. En ik denk dat Frans de Vries van de kant van de organisatie nog heeft uitgelegd, toch? Goed genoeg, ja. waar ze tegen aanlopen. En een voorbeeld, inderdaad, Pride werd net genoemd. Hè?
16: Ja.
0: Nog een ander voorbeeld, maar dat wordt dus anders bezien.

0: zien. Ja, dat is ook iets. Die wordt niet met een winst. Tenminste, niet dat ik weet, maar...
1: En ik moet zeggen, dat de Pride heeft natuurlijk schandaal na schandaal gehad. Hè? Zeker in de afrekeningen.
0: Ja, maar ja, bestuur en
1: daar wordt continu. Daar wordt nog wel eens even aan voorbij gegaan. Ik bedoel, iedereen in ieder geval een Pride, maar ik bedoel...
0: En Pride kost ook tonnen.
1: Pride kost tonnen, maar daar is, weet je, ze zullen niet alles financieren, maar er zijn dus onderdelen gefinancierd.
0: Wat zij wel hebben vaak met Pride, en dat is ook wel wat vaak misloopt dan bij Kwaku, sponsor.
1: Ja,
0: Pride heeft best wel sponsors, hoor. Grote sponsors ook. Bedrijven ook die daar meedoen.
1: Die zijn er zeker. Aan de andere kant...
0: Dus dat is wel een sponsoren
1: al die bezoekers die naar Kwaku gaan... onderweg op de Amsterdamse Sport sponsoren ze ook een hoop winkels.
0: Ja, dat wel. Maar
1: die extra omzetten draaien.
0: Ja, maar een organisatiesponsor zal wel heel handig zijn. Nee, carnaval heeft dat dus ook, toch?
1: Nee, natuurlijk. Maar let wel. Hè. Ik bedoel, ik zeg het nu een beetje gekscheren. Maar als je bijvoorbeeld gaat op het Museumplein, daar is een grote supermarkt bijvoorbeeld. En als het warm is, is alles uitverkocht. Hè? Dus en ze profiteren eigenlijk van... 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: date y le dicen:
1: Tushur, na wieji reisbureau Capricio Stours, is a padetok, hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki, dema abiro komaka na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanje free, gua Paramaribo, na kande, is afasande. Trasef grond tapalontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ayuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stours.

0: Dis Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Tja, hoor! Daarmee luidt het... Ik ga ervan stotteren, dames en heren. Ik begin gewoon opnieuw. Met Shahor wordt dus het tweede en laatste uur van de Heren van Stand ingeluid. Even kijken, Vito, ben je nog wakker of niet?
1: Jawel, ik ben nog wakker.
0: Oké, je bent er nog stand-by.
1: Ja.
0: Misschien moeten we wat meer commando-termen gaan bedenken. Wat is het? Romeo, Otto, nog wat?
1: Ja?
0: En wachtwoorden?
1: Ja.
0: Een woord dat het veilig is.
1: Oh,
0: we
1: ja.
0: moeten ons een beetje voorbereiden, want de wereld staat in de fik, toch of niet?
1: Ja, nou ja, het is weer een beetje bezig.
0: Ik
1: zie dat Iran hulp krijgt nu daar. Dus dat is niet zo best voor de benzineprijs.
0: Nee, dat is helemaal niet goed voor de benzineprijs.
1: Nee.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Iran krijgt gewoon hulp van de Houthis en nog een militie uit Irak.
0: Uit Irak, ja.
1: Die hebben vandaag Saoedi-Arabië beschoten.
0: Ja, wederom. Hè, want gisteren was er al een aanslag op de

0: olievelden. En ja, Saoedi-Arabië is...
1: Amasco, of weet je die grote, hè?
0: Aramco. Aramco, ja, ja, ja. Dat is enorm, een bedrijf met een enorme beurswaarde. En gisteren is dat natuurlijk aangevallen. Wat maar weer eens blijkt, dat die rakettechnologie... die de Houthis hebben, die ze ook in samenwerking met Iran hebben... is van een hoog niveau.
1: Maar die Houthis, die zijn niet... Het is niet een... Ze zitten niet in een groot land. Ze worden continu gebombardeerd, maar ze blijven maar komen gewoon.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik zo raar, want ze hebben wat bomaanslagen. Hebben ze laatste jaren hebben ze op hun hoofden gekregen, maar toch blijven ze komen. Het is net als eigenlijk Hezbollah ook natuurlijk. Hè. Die hebben verlies na verlies, maar die geven gewoon niet op.
0: Ja, maar dat is het hele punt. Die vechten voor hun... meer dan essentiële oorlog, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar dan zou je denken van grondbewijzen. Maar ook, ze zeggen altijd, een heleboel raketinstallaties zijn vernietigd. Ja. Maar ze blijven schieten. Dus dan denk ik, ze zijn dus helemaal niet vernietigd.
0: Nee, in de tussentijd moeten we nu wel gaan inzien dat wat er wordt verteld door Trump, dat alles plat gebombardeerd is en uitgeschakeld. Vandaag hoor ik weer een bericht dat de CENTCOM, dat de Central Command van die de oorlog leidt, of die de oorlogen leidt, zowel in Oekraïne als in Iran, heeft gezegd van ja, er valt weinig meer te bombarderen. Alle objectives, ongeveer 10% na of zo, zijn eigenlijk al bereikt. Dus er valt niet heel veel meer effect te bewerkstelligen met bombarderen. Maar het feit dat er nog steeds beschoten wordt, lijkt mij gewoon het bewijs van dat ze zich lelijk vergist hebben, toch?
1: Ja, en het schijnt dus dat Amerika nu ook een bewapeningprobleem heeft. Want dat is natuurlijk wel zo.
0: Die hebben ze, want ze kunnen dat niet, niet leveren natuurlijk allemaal.
1: Dat is nu, en er was zelfs een incident Iran met Oekraïne.
0: Ja, in de Kaspische Zee, daar heeft de Oekraïne, die trouwens ook heel actief is in Afrika en ook betrokken is geweest bij de aanslagen van jihadisten in Mali, Burkina Faso en Niger.
1: Ja, maar is dat gewoon omdat Rusland daar ook zit?
0: Ja, precies. Dat is daarom.
1: Dus dan gaan ze daaruit vechten?
0: Ja, maar ja, dat is...
1: Over de hoofden van de Afrikaanse mensen.
0: Nee, maar je weet, ze zitten natuurlijk aan de kant, want ze worden bewapend door de Europeanen en door de Amerikanen. De Europeanen kunnen niet, lees de Fransen, kunnen niet openlijk ingrijpen. Dus dan gebruik je dus een andere partij die in de schuld bij ze staat. En dat krijg je dan. Maar dat betekent dat een deel van dat jihadisme wordt en bewapend en ook nog een keer gestuurd door in dit geval dan achter de schermen Oekraïne. Maar feitelijk heb je dan over Frankrijk en een deel van de Europese Unie. Dat zijn vieze oorlogen die er worden.
1: Al moest je natuurlijk wel oppassen. Dus als er heen en weer, als Oekraïne straks niet met Iran...
0: Nou, de Oekraïne heeft...
1: Er is laatst een incident geweest, beschietingen.
0: Ja. Maar Iran heeft gezegd dat daar vergelding voor gaat volgen. Ja,
1: kijk, richting Oekraïne.
0: Richting Oekraïne, ik weet niet hoe. Maar ze hebben gezegd, nou zullen we ons wat dichter richting Rusland bewegen. Om op die manier in samenwerking de mensen uit de Oekraïne ook een koekje van eigen deeg te geven, zoals ze dat hebben gezegd. Ja. Dus die oorlog die breidt langzaam maar uit. Het wordt één grote
1: puinhoop. Maar dan krijg je een wereldoorlog natuurlijk. Hè? Dat zijn de ingrediënten wat men noemt een wereldoorlog.
0: Ja, dat zijn zeker de ingrediënten. Maar ja, als je aan de andere kant, je hebt een memorandum of understanding getekend, toch?
1: Ja.
0: Dat heeft Amerika met Iran gedaan. En ja, vlak daarna bombarderen de Amerikanen door alsof het nooit getekend is. Dus dat is natuurlijk geen... niet een goede basis, denk ik, om met elkaar over een wapenstilstand te gaan spreken. Dat je het maar breekt. Kijk, ik denk dat men vooral te maken heeft met het feit dat als je zo lang superieur bent geweest en je kan alles naar je hand zetten, dat je denkt, nou, ik val aan wanneer ik kan aanvallen, want je kan toch niets doen.
1: Ja.
0: En ik denk dat het soms even wennen is, hè. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het soms is als een klein broertje. Hè? Dus zolang jij de oudere broer bent, laten we zeggen, je verschilt 5 jaar, hè?
1: Ja.
0: Ben je ook de sterkere broer.
1: Precies.
0: Toch? En je gaat wennen aan het idee dat je sterkere broer bent.
1: Ja.
0: Maar dat broertje wordt dan wel groter, maar je ziet het nog steeds als dat broertje.
1: Ja.
0: Maar als dat broertje op een gegeven moment, laten we zeggen, de leeftijd van 18, 19 bereikt. Ja. Hè? En de oudere broer is daar ergens in de 20. Dan kan je soms lelijk met de neus op de feiten gedrukt worden. Dat broertje misschien eigenlijk wel enorm sterk is. En groot is geworden. Ondanks het feit dat hij in je huis opgroeide, heb je niet door dat het nu een kerel is.
1: Ja.
0: Ik had dat trouwens met het voetballen met mijn zoon. Hè, die ik altijd aan de kant kon zetten, fysiek. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen ineens
0: nou,
1: zette hij jou.
0: Rond 16 merkte ik wel dat ik opeens veel meer...

0: weg moest gaan gebruiken.
1: Ja.
0: Ja. En met 18...
1: Toen dacht je, ah, ik stop, ik coach meer.
0: Ja, met 18 dacht ik van, ik ga niet meer zulke duels aan. Want die win ik niet meer zomaar. Hè? En als je... Kijk, dat is niet iets wat moet gebeuren. Maar als het in een 1-op-1 gevecht zo is, het een serieus gevecht.
1: Ja.
0: Hè? Maar heel lang in je hoofd zijn het natuurlijk je kinderen. Hè? Ja. Dat blijft altijd. Ik denk een beetje, misschien een raar voorbeeld, maar dat gevoel krijg ik er namelijk bij. Dat de anderen zijn ook groot geworden. En ze zijn niet meer bang wanneer je boer roept als je even boos bent. Dat je maar een beweging hoeft te maken.
1: Ja, en op een gegeven moment komen... Want er zijn steeds meer tegenstand van Trump. Zelfs intern dat die oorlog te lang duurt.
0: Een beetje.
1: Dat er kosten zijn. Alles gaat omhoog daar qua prijzen.
0: Ja.
1: Dus ze zijn niet heel blij met Trump die zei de oorlog gaat eventjes duren. Ja, en de midterms komen eraan.
0: Ja, de verkiezingen in Amerika. Ja.
1: En die moet je niet, als je die verliest, ja, dan heb je de heleboel wetten kunnen er dan niet meer doorheen.
0: Nee, omdat je dan je meerderheid verliest. Want nu hebben de Republikeinen in de Verenigde Staten een meerderheid in de Senaat en in het Congres, toch? Dat zijn op basis waarvan ze heel veel dingen kunnen doordrukken. Er is nu een nieuwe defensiewet, wordt er nu besproken in de Amerikaanse Senaat. En eigenlijk komt het erop neer dat het Amerikaanse leger en het Israëlische leger nog nauwer naar elkaar toe groeien. Bijna, je zou bijna kunnen zeggen, het is bijna één leger aan het worden, waarin in inlichtingen worden gedeeld, wapens samen worden ontwikkeld, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik ga even nu naar de Houthis, want je zegt iets goeds. Want heel vaak horen we de naam de Houthis komen. Maar wie zijn de Houthis eigenlijk? Hè? En dat ze in Jemen zitten, dat is in ieder geval duidelijk. Dat er in Jemen een burgeroorlog is geweest. Of die eigenlijk nog wel woedt, maar iets minder duidelijk naar voren komt. Maar wie zijn ze? Nou, even kijken. Ik heb het er even bijgepakt. De Ansar Allah, dat is Arabisch, geromaniseerd, betekent dat de helpers van God, beter bekend onder de naam de Houthis. Zijn een rebellengroepering van Sjiïtische, Zaïdische strekking in Jemen. Bedenk even dat heel veel van de golfstaten, dat zijn Soenieten. Iran onder andere, een deel van Irak en dan ook onder andere de Houthis, dat zijn dan weer Sjiïten.
1: Hezbollah is ook Sjiïtisch.
0: En dat van Hamas geldt dat in mindere mate, maar die hebben dus wel een onderstanding met elkaar. Want zoals die landen zichzelf noemen, de as van het verzet, geloof ik, noemen ze zichzelf. Maar in ieder geval, de Houthis, en dat zijn Sjiïten, en die zitten dus in Jemen. De naam Houthis is afkomstig van een machtige lokale stam, waarvan leden prominente posities in de beweging innemen. Ze beschouwen zichzelf als directe nakomelingen van de profeet Mohammed. De groepering is sinds 1992 actief en beheerst een deel van het noorden van Jemen en de provincie Saida. Tussen 2004 en 2010 vochten de Houthis oorlogen uit met de centrale regering van Jemen. Daarbij werd 250.000 Jemenieten uit hun woongebied verdreven. Ook buurland Saoedi-Arabië, want ze grenzen aan elkaar, mengde zich in de strijd, waarin meer dan 130 Saoedische militairen sneuvelden. De beweging wordt naar verluid ondersteund door het eveneens Sjiïtische Iran en de Libanese militie Hezbollah, die al noemde. Ja. De Houthis maken deel uit van de door Iran geleide politieke en militaire coalitie, de as van het verzet, waar tevens Iran zelf, Hezbollah en Hamas deel van uitmaken. En tot 2024 behoorde Syrië onder het bewind van Assad ook nog tot die coalitie. Nou, er is een uitgebreide historie erover, maar even maar, we noemen wel eens die namen. En een van de belangrijke dingen is nu, want u heeft waarschijnlijk gehoord over de straat van Hormuz, hè, waarover die geblokkeerd is door Iran en waar heel veel verkeer, met name het vrachtverkeer over energie, hè, we hebben het over olie, we hebben het over gas en dergelijke plaatsvindt. Maar een ander knooppunt is de Rode Zee.
1: Ja,
0: en daar zijn de Houthis nu actief begonnen met het verstoren, want het is al geschoten op schepen. Dat heeft automatisch tot het effect dat verzekeraars die vrachten niet meer gaan verzekeren. En ook de aanvoer gaat daar dus in stagneren. En de Houthis hebben Saoedi-Arabië aangevallen.
1: Ja, want die steunen dus ook de tegenstanders van de Houthis, hè?
0: Ja.
1: De centrale regering, zeg maar.
0: De centrale regering. Ja. En alleen nu, naar aanleiding, sinds die bombardementen, heeft de Verenigde Staten dus de bombardementen op Iran ook gestaakt. Het is nu sinds vrijdag, geloof ik, of zo. Hebben er geen bombardementen meer plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Ja, en dat gevolgen heeft voor u en ik bij de pomp, maar ook alles. Hè? Denk bijvoorbeeld aan voedsel, want heel veel... hoe noem je dat? Kunstmest wordt op die manier ook verscheept. Dus het heeft een wereldwijde impact, heeft het. En daar wordt soms wel een beetje te licht over gedacht, toch?
1: Ja, dat klopt. En wat je nu ziet dat Trump doet, want zo'n oorlog kost natuurlijk heel veel geld, dat hij weer alles weer verhoogt. De
0: handelstarieven worden
1: voor
0: weer
1: voor alle landen, ook van Europa, alles. En dat doet hij gewoon even. Europa vind ik altijd zo zwak reageren.
0: Israël heeft ook trouwens ook tarieven gekregen, hoor ik.
1: Van de US.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant...
1: Ja, maar misschien bepaalde producten die...
0: Maar die krijgen ook 3 miljard of zo, krijgen ze per jaar, krijgen ze sowieso. Dus ja.
1: Maar een heleboel landen, die moeten ineens verhoogde handelstarieven gaan betalen. Want ja, hij moet het toch financieren allemaal wat er nu gebeurt.
0: Is het vol te houden? Denk je dat er niet op een gegeven moment een kantelpunt komt?
1: Aan welke kant? En dan meer in de US?
0: Ja, in de US, maar ook bijvoorbeeld bij de landen die daar het slachtoffer van zijn. Kijk, bijvoorbeeld in Europa heeft men dus nu gezegd... wij willen geen Russisch gas meer, toch? Dat is gezegd.
1: Ja, ja.
0: En dat gas kwam van Amerikanen, het kwam vanuit de Golfregio het nu. Maar ja, daar zijn straks ook problemen. Of er zijn nu al problemen, niet straks. Er zijn nu al problemen, waardoor... En sowieso was het gas wat ze daar vandaan haalden duurder. Terwijl er nog altijd de mogelijkheid ligt om goedkoop gas uit Rusland te halen.
1: Nou, wat je nu vooral ziet, en je ziet het ook in Afrika al gebeuren... maar je ziet het ook gewoon dat langzaam maar zeker China... die is eigenlijk een beetje, nou ja, niet de derde, maar een soort lachende derde. Ik zie gewoon dat veel landen... denken, dat is een betrouwbare partner.
0: Dat is het.
1: En bijvoorbeeld Spanje was... dat was het land die echt het meeste tegen Trump inging.
0: Ja.
1: En die dat ook zei. En ook Free Palestine. Dus dat eigenlijk was Spanje. Ja. Dus het was best wel pijnlijk ook voor Trump... om daar de wereldbeker aan te overhandigen.
0: Spanje te moeten overhandigen.
1: En juist aan Spanje. Gewoon.
0: Al probeerde hij niet uit het shot te gaan. Hè?
1: Nee,
0: dus
1: nee.
0: Daar deed hij wel moeite voor.
1: Hij wilde wel in beeld blijven.
0: Dat wilde hij wel, ja.
1: Maar... die had toen ook, omdat ze lieten de Amerikanen niet toe tot hun basis... nou, meteen handelstarieven verhoogd van Spanje richting de US. En ze hadden in dezelfde week, ging de premier op bezoek naar China gewoon. Zij lieten gewoon openlijk merken van...
0: Van, we zijn het er niet mee eens.
1: We zijn het er niet mee eens. En dan gaan we, als jij niet doet, dan gaan we naar de andere kant. En je ziet...
0: Vito, we hebben een beller volgens mij. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met Lodi.
0: Hallo Lodi.
1: Hi.
2: Weet je wat het probleem is?
0: Wat is het probleem?
2: Nou, kijk, over 4 maanden is Trump geen president meer. Dan moet hij verdwijnen. En dan komt de Amerikaanse verkiezing voor een nieuwe president.
0: Nou, ze gaan nog niet de nieuwe presidentverkiezingen. Dat duurt nog veel langer. Dat duurt nog zeker 2 jaar.
2: In november.
0: Ja. Dus
2: november is de verkiezing.
0: Ja, maar dat zijn tussentijdse verkiezingen. Hè?
2: Ja, dat wordt één Democratische Partij president.
0: Nou, we gaan het bekijken in ieder geval. Dankjewel voor je bijdrage, Lodi.
2: We gaan het zien op het nieuws.
0: Absoluut. Ja. Oké, dankjewel voor je bijdrage. Ja, dat zijn dus de midterms. En dat zijn dus de verkiezingen voor het congres en de senaat natuurlijk. Waar ze nu een meerderheid hebben. En als je dat, Vito zei het al. Als je daar dus die meerderheid verliest. Dan krijg je heel veel van de wetten die je gaat inbrengen. Dat gaat een heel lastig verhaal worden. Toch?
1: Ja, dat gaat dan lastig worden, want dan verlies je de meerderheid. Dus dan kan je steeds geboycott worden. Al heeft Trump daar ook weinig mee te maken. En hij ging laatst een beetje suggereren dat hij toch misschien een derde termijn... Hij ging het een beetje suggereren.
0: Ja.
1: Hij maakt er een soort een beetje grap over.
0: Een grap over.
1: Een beetje. Dus,
0: ja.
1: Je weet maar nooit bij hem.
0: Want
1: het zou me niet verbazen hoor. Maar...
0: Want ze hebben al eerder een staatsgreep proberen te plegen. Dus het zou dan. Het is niet te laat. We kunnen niet zeggen dat het niet eerder gebeurd is, toch?
1: Nee, precies. Dus...
0: Al noemen ze het niet zo, hè? Maar ik bedoel. Nee. Als jij de zetel van de Amerikaanse regering bestormt.
1: Ja.
0: Dan is het wel duidelijk dat het is omdat je daar veranderingen wil brengen. Op een manier die niet de bedoeling is, toch? Laten we het even beschaafd zetten.
1: In Korea is het ongeveer hetzelfde gebeurd. Toen zijn die mensen doodstraf hebben ze gekregen.
0: Precies.
1: Dat is ook een bestorming. Toen, niet zo lang geleden. was dat.
0: En het lijkt allemaal, hè, dames en heren, dat die dingen altijd gebeuren elders, toch? We zijn gewend van coups in Zuid-Amerika. We zijn gewend van coups op het Afrikaanse continent. En daarbij had men in Europa toch altijd het idee van, oh, dat kan hier niet gebeuren, toch?
1: Nee.
0: Want hier hebben we recht en orde.
1: Regels.
0: En we hebben instituten die sterk zijn. Maar in de tussentijd zien we ook dat die instituten, de macht van die instituten ook wordt afgebroken. Die afbrokkelt met instemming, nota bene, van grote delen van de bevolking. Dat is echt een fascinerend ding, weet je
1: dat? En dat de partijen het einde eigenlijk een beetje aanmoedigen. Kom in verzet.
0: Ja.
1: Weet je, maar dan... Dat zeggen ze later, ja, maar ik zei geweldloos en zo. Ja. Maar wat je nu ziet gewoon van dat bepaalde rechtse partijen... die het openlijk zeggen gewoon van... als je het ergens niet mee eens bent met het gemeentebestuur...
0: Ja.
1: moet je in verzet komen. Terwijl dat natuurlijk ondemocratisch is.
0: Nou,
1: want
0: ja.
1: als je de gemeentebestuur, die is gekozen door burgers... met een plan komt... Ja, dan kan je wel zeggen, ik ga in verzet. Ja, en dan gebeurt het verzet, bijvoorbeeld met die AZC's.
0: Ja.
1: Daar wordt openlijk door sommige politici gezegd... gewoon van, je moet in verzet komen als je het niet wilt.
0: Klopt.
1: Met alle gevolgen van dien, dat er brand wordt gesticht, stenen gooien, alles en zo. En dan zeggen ze later van, ja, maar dat heb ik niet gezegd.
0: Dat heb ik
1: gewoon
0: niet gezegd.
1: Verzet,
0: nee.
1: Gewoon,
0: ja, klopt.
1: Maar het is wel opruien van... van burgers. Want ze doen alsof ze niet weten de impact. Maar dat weten ze heus wel.
0: Nou, ik denk dat heel veel van de burgers het impact eigenlijk niet zo goed snappen. Hè?
1: Nou, misschien die niet. Omdat ze
0: jammer genoeg niet vaak stilstaan bij het feit waarom er problematiek is in Nederland. Waarom er geen woningen zijn. Waarom de prijzen blijven stijgen. En dus het is makkelijk om dan de schuld te geven... aan de groep mensen in die samenleving... die zich het minst kunnen verweren.
1: Ja, maar ik bedoel de impact. De mensen die dat verkondigen... sommige politieke leiders... die weten heus wel de impact als zij daar zijn... bij een demonstratie. Ja, je moet in verzet. Ja. Zij weten heus wel wat er gaat gebeuren.
0: Oh nee, die weten dat. Daar ben ik helemaal
1: heus
0: met je eens.
1: Ze weten heus wel dat ze niet met spandoeken gaan lopen.
0: Ja.
1: Ze weten dat er vrij fel verzet komt. En dat wordt gewoon toegelaten. Ja, en dan zie je gewoon dus dat het steeds erger wordt.
0: Nou, laten we even een fragment erbij halen om te kijken hoe dat nu in de praktijk is. Hè? Want we gaan even naar Den Haag. We richten ons blik even op Den Haag. Daar is partij De Mos. Hè? Heeft de verkiezingen toch wel gewonnen, toch mogen we zeggen daar?
1: Den Haag.
0: In Den Haag, ja. En vaak in opspraak geweest, De Mos. Ja. En hij is een van die mensen die heeft gezegd... nou, AZC, dat moet weg. Hè? Want dat was in de verkiezingscampagne. Is dat beloofd? Daar hebben veel mensen voor hem gestemd. Hè? Omdat ze het daarmee eens zijn. Maar uiteindelijk, ja, dan kom je dus aan de macht. En hoe gaat het er dan uitzien? Laten we even kijken, dit fragment vanuit Den Haag. Een willekeurig bericht om even de barometer van Nederland te spelen. Oh, dit is nog het muziekje. Deze salsa cubano hoort er niet op de achtergrond, hoe lekker die ook is. Ik moet je wel zeggen, ik ben steeds meer in die torie te komen. Maar dus misschien is het toch een klein stukje wat in mijn DNA wordt aangewakkerd. Nee, oké, ik dwaal af. We gaan luisteren naar Richard De Mos. Nou, we gingen luisteren, maar er komt geen geluid van dit fragment. Dat kan toch niet,
1: nee?
0: Dat kan toch niet de bedoeling zijn, dames en heren? Oh, ik zie het al. My bad, we gaan het even beter doen.
3: Ik werd het symbool van het Haagse verzet tegen de spreidingswet. Onrust rond plannen om daar honderden asielzoekers te plaatsen... werd een thema in de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral voor de partij van Richard De Mos.
4: Oké, dus dat is echt een belofte die je doet.
5: Zeker,
4: dat jij
5: zeker,
4: de spreidingswet dan niet gaat uitvoeren.
5: Ja, wij gaan dus echt die spreidingswet aanvechten. Ja, wat ons betreft, als het nodig is, via een rechter.
3: De Mos won de verkiezingen met overmacht... en zette direct een streep door dit beoogde AZC... Maar nu wil hij zich toch houden aan de spreidingswet. Om aan de taakstelling te voldoen... wil de nieuwe coalitie een AZC heropenen aan de rand van Den Haag, bij Voorburg. Terug naar de Vogelwijk. We vroegen de mensen wat zij ervan vinden... dat de opvang in hun wijk niet doorgaat.
6: Dat vind ik uitstekend.
7: Voor deze buurt vind ik het niet erg.
8: Ik denk dat het wel weer meer rust biedt in de omgeving hier, weet je.
9: Fijn.
10: Nou, ik vind het op zich wel goed, eigenlijk.
11: Ik vind het een moeilijk probleem.
12: Het is een dilemma.
11: Het is, ja, behoorlijk.
13: Oh, jammer dat het niet doorgaat. Ik bedoel, iedereen moet een plek hebben waar hij kan wonen, toch?
14: Ja, ik vind het goed.
12: Goed dat het niet doorgaat?
14: Ja, natuurlijk.
12: En waarom?
14: Nou, het was een veel te groot iets.
15: Omdat het te massaal was.
16: Het waren er te veel.
7: Ja, veel. Veel te veel.
6: Beetje gevaarlijk met al de kindjes in de buurt en de scholen en de speeltuin. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij.
9: Grote concentraties die over straat zwerven en dan allerlei vormen van criminaliteit zie je toch meer naar voren komen.
14: Maar ik hoorde ook wel van winkeliers dat ze toch zeggen, ja, er hangen mensen rond. En iedereen hoor ik die zijn bang dat hun huizen minder waard zijn. Maar dan denk je ook wel, ja, jezus, jullie hebben een huis.
6: Ik heb 6 kleindochters, dus daar maak ik me dan wel een beetje zorgen over.
15: Ik vind het aanstellen allemaal, dus.
3: En nu gaat het dan mogelijk naar de Binkhorst richting Voorburg. Is dat dan niet het verplaatsen van het probleem?
16: Ja, natuurlijk is dat ook zo. Is dat ook zo.
8: Ja, het verplaatsen van het probleem gewoon. Dat heeft geen nut. Nu gaan andere mensen weer er tegen zijn in die andere buurt. En dan is gewoon uitstel van executie.
9: Ja, ik weet het niet. Ja, je moet toch naar een locatie toe. Het is een enorm probleem. Ja. Maar ja, die mensen moeten wel ergens wonen.
14: Ja, ze moeten ergens heen, denk je dan. Maar ja, niemand hoor je dan wil ze hebben, want ik hoorde mijn vriendin, ze gaan nu in Surinamestraat. Die prachtige straten komen ook. En ja, dat willen we ook niet. Ja, moeilijk probleem.
7: Ik hoop ja, dat ze dan toch daar ruimte vinden om die mensen op te vangen.
6: Gewoon verdelen met elkaar. Ik denk dat iedereen daar dan niet zo gek veel problemen mee heeft.
3: Probleem dus niet opgelost, maar verplaatst. De nieuwe beoogde locatie aan de Regulusweg ligt weliswaar aan de rand van een bedrijvengebied, maar ook vlakbij woningen in de Haagse wijk Binkhorst en Voorburg. Het pand biedt plaats aan maar liefst 650 asielzoekers en ligt bovendien pal om de hoek van een bestaand AZC met 600 asielmigranten. Hoe denken de mensen in die buurt over deze plannen?
17: Zolang het geen overlast geeft, dan is het ook prima, toch?
18: Ik woon hier. Als die mensen een plek nodig hebben, dan zijn ze welkom.
19: I thought there's one refugee camp by the corner here.
20: Yes.
19: I think that should be enough.
20: I'm okay with that, as long as obviously all the right amenities are put in for the asylum seekers.
21: Plaats. Oh, leuk!
20: Ja?
21: Er zitten er al 600.
20: Ja.
21: Dat is één gebouw verder, hè?
3: Ja, wat zou je ervan vinden als er daar nog een paar honderd bij komen?
21: Nou, wordt het hier druk. Veel politie, ambulances. Dat ga je dan krijgen, want dat is nu al.
3: Begrijpt u de zorgen van de mensen in de Vogelwijk omtrent dat mensen misschien op straat gaan hangen of de veiligheid?
17: Ja, enigszins. Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
21: Ik deel in ieder geval de vaststelling van de feiten. Want ze hangen rond op straat, dat zie je hier nu ook.
18: Ik vind het zelf wat flauw dat in de Vogelwijk dan dat er zoveel protest tegen was. Het is een mooie wijk daar, ik kom er ook vaak. Maar om dan te zeggen dat het heel veel slechter zou worden als daar 750 mensen bij komen, dat denk ik niet.
19: Violence, because some of them are very depressed, some are having stress of this... coming from another country.
18: Ze willen altijd dat er opvang is, maar niet bij hunzelf in de buurt.
21: Daar zitten al 600, maar daar zijn al een aantal flats waar gewoon mensen wonen. Kijk, daar wonen gewoon mensen. Hier wonen gewoon mensen. Daar wonen gewoon mensen, in die flat. En dat zijn allemaal grote flats, hè? Ja. De politie komt niet van niks als ze komen. En ze komen hier regelmatig.
22: Het mooie is natuurlijk dat het duidelijk heeft.
0: Ik heb de verkeerde mic openstaan. Ja, is enthousiasme voor mij. Het mooie is dat hij zegt, in deze flat wonen allerlei mensen, maar in die andere flat komen asielzoekers te wonen. Daar zit dus wel een gevaar in, dat hij die mensen, die asielzoekers, niet eens mensen kan noemen.
23: Nee.
0: Dat is wel tekenend. Maar nu zie je maar weer, hè, beleid, dingen schreeuwen voor de verkiezingen. Dat kan, maar nu wordt zelf meneer De Mos wordt geconfronteerd met het feit dat hij al die dingen die hij belooft te gaan doen, dat hij dat niet kan doen.
23: Hij kan dat niet uitvoeren natuurlijk. Hè? Want ja, als het Rijk hem ja, als het de wet is.
0: Het is een wet en je kan daarvan naar de rechter gaan en dergelijke. Maar je gaat het dus niet, niet winnen.
23: Maar dat zie je wel vaker voorkomen. Hè? Dus ook toen weet je, bepaalde partijen naar macht worden. En we gaan zo ze tegenhouden. Maar er zijn gewoon Europese wetgeving. Sommige dingen, dat kan gewoon
0: kan helemaal niet.
23: Dat kan gewoon
0: maar dat
23: niet.
0: Was toch dan ook met de BBB?
23: Ja. Die deden dat ook. Dus die roepen dingen. En het klinkt natuurlijk lekker. Maar ja, dat kan gewoon niet. Maar dan als een heleboel mensen zijn gewoon slecht geïnformeerd. En dan, maar ik vind ook altijd de debatten die je dat op dat moment hebt wel eens.
0: Ja.
23: Ik vind ze allemaal
0: slap.
23: Ja. Dus dat je gewoon zegt, ja, je roept het wel, maar je weet zelf dat het niet kan.
0: Ja.
23: En dat zegt er van, nou ja, maar we gaan wel. Eigenlijk moet je dan gewoon zeggen, mensen, luister, let maar op, dit kan niet. Weet je, maar... Je kan het eigenlijk van tevoren roepen van...
0: Maar mensen willen dat niet horen. Want klaarblijkelijk, als hij zegt, weet je wat? We gaan ervoor zorgen dat AZC hier weggaat uit Den Haag. Het is een campagnebelofte van mij. En als mijn partij aan de gang is, ja, zeggen ze dat. Maar dat is al regelgevend, er zijn al besluiten. Nee, want als wij naar mag komen, gaan we dat dus terugdraaien.
23: Maar het probleem is, als het dan niet lukt, dan geven ze nog anderen de schuld.
0: Klopt.
23: En want bij PVV zeggen ze, ja, hij kon het niet aan. Hij wilde het wel, hoor.
0: Ja.
23: Maar hij kon er niets aan doen. Hij tegengewerkt.
0: Hij kwam er niet doorheen.
23: Je weet van tevoren, het gaat je niet lukken. Nee. Gewoon bepaalde dingen. Gaat ze, behalve de partijen om hem heen, want hij moet ook een meerderheid halen.
0: Ja.
23: Er is gewoon wetgeving. Dus dat kan jij niet gewoon zeggen, nou, ik doe het toch. Dat kan gewoon
0: maar
23: niet.
0: Maar hoe zou het nou zijn dat de mensen zo goed gelovig blijven en het idee hebben?

0: Ze houden me tegen.
1: Ja.
0: Ze houden mijn hand tegen om het je te geven. Maar ik wilde het wel. En de mensen die denken, ja, hij wilde het wel echt.
1: Nou, ja,
0: hij wilde het wel geven, die 40 euro. Maar
1: hij kan niet. Het systeem houdt hem tegen.
0: Ja,
1: de deep state.
0: Ja, het is Gordon die Vito tegenhoudt. Want ja. Vito wilde wel die 40 euro geven. Ja. Maar hij houdt zijn arm vast. Ja. Dus ja, zo.
1: En weet, Gordon is natuurlijk ook kind van asielzoekers. En dan wordt het nog erger, hè?
0: Ja, dus en het is heel jammer dat veel mensen gewoon niet goed geïnformeerd
1: willen zijn, heb ik wel het idee.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Schiet me iets te binnen. Ik ga nog een fragment delen. Dat is van Left Laser, zelfverklaard communist. Dit gaat dan over Geert Wilders en de geruchten rondom Geert Wilders. Niet de geruchten die we gewend zijn te horen dat hij, en we weten trouwens dat het zo is, dat hij met name door buitenlands kapitaal wordt ondersteund.
0: Ja.
1: Groepje van tech-biljonairs die de hele wereld naar de rechterkant willen helpen.
0: Daarom
1: om het zo
0: willen ze
1: maar te
0: ook een heleboel partijen willen gewoon geen openheid van
1: waar hun geld vandaan komt.
0: Ja. En er zijn meerdere grotere partijen.
1: Ja, die geld vangen uit allerlei vreemde hoeken. We gaan even luisteren naar, trouwens, hoe heet Left Laser in werkelijkheid? Ik heb zijn naam laatst gehoord, maar
0: Bob toch?
1: Ja, Bob is het, hè?
0: Ja, Bob. Ik weet niet van zijn achternaam.
1: Bob nog iets. Maar we gaan niet het hele fragment, maar gewoon eventjes. Hij confronteert daar dus Tweede Kamerleden. Want hij heeft nu toegang tot de Tweede Kamer, hè, want heel lang werd een toegang ontzegd. En hij treft daar Dion Graus van de PVV over chantagegeruchten rond Wilders. Nou, we gaan eens even luisteren.
2: Het zomerreces. En na afloop van het reces is ook onze time-out voorbij.
3: Ben je gevallen?
2: Ja, niet gevallen. Scheerwondje.
3: Oh.
2: Ja, ik moet nog veel leren.
3: Dacht, je hebt te veel gesopen.
2: Nee. Ik nooit.
3: Dat je zou zeggen, alcohol, dat is helemaal niet schadelijk voor.
2: Ja, precies. Ja, nee, net als roken en PFAS. Ja. Nee, ik heb daar reacties gelezen. Ik moet me er wel beter in verdiepen.
3: Oh jee. De hele gang staat vol met boomers.
4: Hij doet niks.
5: Oh, jongens.
4: Hij doet het wel. Nou, van harte welkom allemaal bij het Moment Supreme, de onthulling van het schilderij van Martin Bosma. Ik heb hier vaak samen met Martin gelopen en zei hij, ooit kom ik hier te hangen. Dat is iets sneller dan dat je gedacht had. We gaan het vandaag onthullen. Bijzonder moment. Ik heb zelf een kunstenaar uitgekozen, Daan van Doorn. Die gaat straks even uitleggen hoe dat schilderij zo tot stand is gekomen.
6: Al sprekend over de uitvoering van het portret kwamen we tot de conclusie dat het moest passen bij de traditie van deze galerij.
1: We gaan een klein stukje skippen, want dit is niet het punt wat we met u willen delen. Martin Bosma krijgt hier een schilderij omdat hij Tweede Kamervoorzitter is geweest. We pakken het op bij Dion Graus.
3: Wat vond u van het schilderij van Bosma?
7: Ja, ik hou van zwart-wit foto's, maar ik vond dit een beetje. Ik vind het. Hij staat er mooi op. Ik herken zijn mimiek en ook zijn houding. Maar ik vind het. Ja, het valt een beetje niet tussen al die kleurrijke schilderijen. Ik had het liever in kleur gezien.
3: Het gaat vandaag in de Kamer over Hawija.
8: Ja, dat klopt. Ja. We hadden vorige week echt een schrikbarend slecht debat daarover.
3: Waarom was het zo slecht?
8: Nou, omdat wij minister Yazilgus hebben geconfronteerd met een aantal feiten die op tafel zijn gekomen, waardoor weer blijkt dat wij niet de goede informatie hebben gekregen, een andere informatie hebben gekregen dan zij heeft gegeven. Dat gewoon niet klopt.
3: Mm-hmm.
8: Alweer in een dossier van Hawija, waarbij eerst al bleek, zijn er überhaupt burgerslachtoffers gevallen? Wat is de rol van Nederland geweest? Nou, dat heeft heel lang geduurd voordat dat werd erkend. Vervolgens waren er videobeelden verdwenen en die bleken dan toch te zijn. En nu blijkt er allerlei informatie te zijn over slachtoffers die wel bekend was, die wel bekend zijn, waardoor wel ook slachtoffers individuele compensatie hadden kunnen krijgen. En het ministerie heeft constant voorgehouden dat die informatie er niet was. En dat is gewoon heel erg schandelijk.
7: Kijk, dit is dan wel mooi, hè? Zie je dat? Gekroonde, dat zijn eigenlijk de manchetknopen die ik altijd draag.
1: En eigenlijk, Vito, ik laat dit fragment ook een beetje zien van over heel veel vragen die heel normaal gesproken niet aan politici worden gesteld. Hè?
0: Ja.
1: Dat Hawija gaat over een bombardement van uitgevoerd waar Nederland bij betrokken is geweest en waar heel veel burgerslachtoffers zijn gevallen.
0: Ja.
1: En dat wordt dan helemaal niet uitgemolken, maar dusdanig besproken, doordat het bijna uitputtend is en je bijna vergeet wat er aan de hand is. Want pas 1 of 2 jaar later komt er dan een rapport naar boven, maar dan is iedereen al bijna vertrokken.

0: Het is interessant. Het is een aanrader, Leflezer. Het is de moeite waard om naar te luisteren. Ik denk dat de vragen worden gesteld waarvan je hoopt dat journalisten ze stellen. En ik vind dat deze jongeman, die stelt de vragen, toch?
1: Die stelt die. Ze vinden hem niet altijd heel aardig.
0: Nee.
1: Want hij stelt wel, hij is altijd goed geïnformeerd. En
0: ja.
1: Hij stelt altijd goede vragen. Want hij stelt bijvoorbeeld ook, je hebt partijen. Bijvoorbeeld dat had D66, waar een nieuwe stad bouwen en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan zegt hij van, gaat het nog door? Ja, het gaat nog door. Ja, maar ik heb jullie partijprogramma. Je hebt het niet begroot.
0: Ja.
1: Je kan wel, hoe dan? En dan zie je gewoon van, je hebt het werkelijk gelezen.
0: Ja.
1: Niemand heeft dat, tenminste journalisten, die lezen dat niet.
0: Of misschien lezen ze het wel, maar ze durven de vraag niet te stellen. Omdat ze dan geen toegang meer krijgen tot die mensen, toch? Dat heb je dan.
1: Ja, vaak. Dat heb je dan ook. En dan zeggen van, je hebt het niet begroot, dus hoe ga je dat doen? En dan zie je hoe ze zich proberen eruit te draaien. Terwijl het lukt niet, want als je het niet hebt begroot, dan gaat het niet gebouwd
0: precies
1: worden. Want het is gek. Want hoe kom je dan, en dan zegt hij dus, hoe kom je dan aan het geld?
0: Ja.
1: Waarom
0: zeg je dat dan?
1: En, het mooie is, hij vraagt het van tevoren, van gaat dat nog door? Zij bevestigen.
0: Ja, precies. En want ze denken het is zo'n routinevraagje
1: precies,
0: weer.
1: Zo'n routine, ja natuurlijk, en dat gaan we komen. En de plannen zijn al en dan zegt hij van, dat kan wel, maar ik zie het niet in jullie begroting, dus waar halen jullie dat geld vandaan? Ja, en dan is het stil.
0: Dan is het altijd stil.
1: Maar dat betekent het
0: of ze beginnen
1: van
0: te draaien en allerlei andere dingen te vertellen. Ja, dus
1: precies.
0: Neemt u eens een kijkje. Het is interessant. Het is op een andere manier naar de nieuwsfeiten kijken en luisteren. Via de normale kanalen krijgt aangeboden. Ik vind het in ieder geval een hele interessante. We gaan een switch maken. Want dat kan bij de heren van stand. We zitten op 10 minuten voor 10. We gaan even naar het voetbal gaan we terug. Er zijn veel bewegingen gaande achter de schermen. Real Madrid is een nieuw team uit de grond aan het stampen. Ach, dat is niet een nieuw team.
1: Nou, wel.
0: Maar er worden op key posities worden er nieuwe mensen aangetrokken. Diomande is het volgens mij, zo spreek je het goed uit. Dat is de linksbuiten. Hij speelt trouwens als rechtsbuiten in Duitsland, hè?
1: Ja,
0: niet te vergeten. Want hij komt van rechts, terwijl hij bij team Ivorcus kwam hij van links. Maar
1: het is wel een rechtspoot.
0: Volgens mij is hij links hoor, maar ik weet niet helemaal zeker. Oh. Maar hij speelt op rechts. Ik heb het vandaag nog even gecheckt voor de zekerheid. Want de vraag is natuurlijk, van als ze hem aantrekken, wat gebeurt er met Vinicius Junior, die zijn contract tot op heden niet verlengd heeft?
1: Ja, en Arsenal belangstelling heeft.
0: Arsenal schijnt belangstelling te hebben. Maar zie jij dat als kenner zijnde? Zie je dat als een mogelijkheid dat Vinicius naar Arsenal gaat?
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, nee.
0: Het lijkt me wel heel sterk. Kijk, hij heeft natuurlijk een akkefietje gehad met onze vriend, de nieuwe trainer Mourinho. In de Champions League ook nog een keer toen een volgens mij was het weer een Argentijn, volgens mij, die daar speelde.
1: Ja, die racistische opmerking.
0: Ja, en toen maakte Mourinho toch een beetje een rare opmerking.
1: Stel je niet aan, want jij bent een beetje, jij gaat ook altijd bij juichen in plaats dat je normaal juicht.
0: Zulke dingen, en CBO had nergens last van en weet ik veel wat allemaal meer. Dus
1: ja, dat was niet een handige opmerking.
0: Nee, is geen handige.
1: Het kan zo zijn dat, die was ik helemaal vergeten.
0: Ja,
1: er
0: moet nog een gesprekje gevoerd worden, denk ik.
1: Ja, dat hij denkt van, wat zeg jij nou
0: iedere keer? Want als het erop aankomt, ga jij mij ook niet bekken als het, en hij krijgt sowieso heel veel over zich heen.
1: Ja. Dus dat was niet een. Dat kan wel iets zijn dat hij denkt van, ik ga niet onder deze trainer.
0: Maar gevoelsmatig, als je zou moeten overstappen van Real Madrid, voel ik niet helemaal dat je de stap naar Arsenal maakt. Ook al is Arsenal op dit ogenblik kampioen van Engeland. Er valt wel de meeste eer te behalen bij Arsenal.
1: Precies. En het is wel Premier League, hè? Premier League is toch wel een mooie competitie.
0: Ja, maar zal hij dat nou ook zo? Maar is het mooi genoeg om te zeggen, ik laat Real Madrid achter?
1: Nou, dat niet.
0: Toch?
1: Dat niet. Alleen als jij. Hij is toch een. Hij is toch iemand die niet zijn mond houdt.
0: Nee.
1: En ik denk wel dus dat er iets is tussen hem en nu dit zegt.
0: Ja.
1: Tussen hem en Mourinho. Want wat gaat Mourinho daarna zeggen? Sorry, hij heeft het echt in de publiciteit gezegd over Mourinho.
0: Ja.
1: En hij heeft echt een mening richting. Hij liet voorkomen dat hij het een beetje zelf heeft gezocht.
0: Zo,
1: en hij moet
0: precies
1: niet zeuren.
0: Ja,
1: ja, en dat is wel ver gaan.
0: Maar is dat genoeg om te zeggen, ik laat Real Madrid achter? Maar want ik denk, kijk, een logischer aanvoelende keuze is als hij naar City zou gaan.
1: Nou ja, City, Pep is weg, hè? Dus ik weet niet wat er met City gaat gebeuren.
0: Nee, ik weet het ook niet. Maar ik bedoel, City als club met het statuur wat ze nu hebben, dan voelt dat wat logischer aanvoelen.
1: Nou,
0: mij.

0: Nou,
1: nee,
0: ja,
1: denk je niet?
0: City, Arsenal. Arsenal is toch een grotere club als City, hoor.
1: Ja, maar vooral in het verleden. Niet op basis van de resultaten van de laatste jaren.
0: Nee, maar als hij zijn een Champions League kan laten bezorgen, dan ben je dan...
1: Ja,
0: ben
1: dat
0: je,
1: wel.
0: Dan ben je wel groot, hoor.
1: Maar dat, als je kijkt naar het huidige team van Arsenal en je zet dat even naast het Real Madrid van vorig seizoen en het nieuwe Real Madrid. Daar, als het goed is, komt daar Rodri nog bij.
0: Nou, ze hebben de finale gehaald, Arsenal.
1: Ja.
0: Met, ja, ik weet het niet. Als er misschien nog 1, 2, 3 versterkingen. Dan, dan zouden ze een gooi kunnen doen naar het kampioenschap.
1: Ik denk dat ze wel iets
0: of
1: meer,
0: naar de Champions League.
1: Ik denk wel dat ze iets meer versterking nodig hebben bij Arsenal. En vooral in de breedte. Want op het moment dat zij gaan wisselen, dan vind ik niet dat daar gelijkwaardige spelers uitkomen. Moet ik eerlijk zeggen. Op de bank zitten er net weer even iets van spelers die toch wat van een minder kaliber zijn. Want we hadden het vanmiddag nog even over die middenvelder, Ceballos, van Real Madrid. Wat eigenlijk een bankspeler is. En nou, die zou in, ik denk, in 2/3 van de teams van de wereld zou die basisspeler zijn, toch?
0: Ja. Nou, ze hebben veel spelers gekocht in Real Madrid en weinig verkocht, moet ik zeggen. Ze zouden een grote selectie krijgen. Want als je ziet wie ze allemaal hebben gekocht, dat zijn wel een paar toppers.
1: Dat zijn een paar toppers.
0: Vooral fysiek sterke spelers, moet ik zeggen.
1: Ja, maar ook nog wel met de bal. Ik denk Bernardo Silva is natuurlijk een aankoop voor op het middenveld.
0: Dat, maar als je ziet naar Konaté, Dumfries.
1: Ja, Cucurella.
0: Cucurella.
1: Dat is toch een... maar ja, daar staat wel een beetje een Achilleshiel, de achterhoede.
0: Maar het kan best, hoor. Het is trouwens, Diamandé is een rechtsbenige speler. Ja, hij speelde dan op links. Dan weet je, een beetje naar binnen. Een beetje hetzelfde als Vinicius. Ja. Een beetje. Ik denk, het is een hele talentvolle speler. Maar ik betwijfel of hij zo goed wordt. Kijk, hij is nog jong, hè, dus je kan altijd zeggen tegen die tijd. Maar ik betwijfel,
1: 19 toch, geloof ik.
0: Maar ik betwijfel of hij zo goed wordt als Vinicius. Denk het niet.
1: Ik betwijfel het ook. Maar je weet het nooit. Hè. Opeens kan een speler in een andere omgeving een sprong maken. En hij heeft natuurlijk... minder, want kijk, Real Madrid speelt 9 van de 10 keer op de helft van de tegenstander. Hè? Dus, en dat bij zijn huidige ploeg Red Bull natuurlijk niet.
0: Ja.
1: Ik denk ook niet dat hij, want Vinicius is 26, geloof ik. Hè? Dus dat is ook, niet bijster oud. Hè?
0: Ja, is hij al zo oud?
1: Ja.
0: Hij jonger was.
1: Nee, maar hij voetbalt, hij is voor mij 26 of hij wordt 26.
0: Hij is met zijn 17e al gekomen.
1: Ja, dat is het. Maar dat had ik vroeger ook met Raúl, hè? Omdat hij al zo jong was. Dat hij, en Casillas. Die heeft echt bijna 20 jaar betaald voetbal gespeeld. Omdat hij piepjong was.
0: Ja.
1: Maar Vinicius is volgens mij niet zo oud.
0: Ja, hij is 26.
1: 26 is hij op het ogenblik. Dus dat is een beetje lastig. En je weet ook dat Rodrigo nog bijvoorbeeld geblesseerd is. Die ook nog terug zou moeten komen een keer.
0: Ook dat.
1: Al gaat dat nog wel pittig worden. Dan heb je Mastanuono, als ik het goed uitspreek. De Argentijn.
0: Die wordt verhuurd, zeggen ze.
1: Ja, die gaat misschien verhuurd worden. Endrik moet nog terugkomen. Het wordt dringend geblazen bij...
0: Het moet ook niet te vol worden natuurlijk.
1: Maar
0: dan gaan er een paar teleurgesteld
1: worden. Tchouaméni en ook dingen. Camavinga zijn niet... Zijn nog niet weg.
0: Nee, dus het wordt wel een vrij druk elftal. Ik denk dat ze er wel een paar gaan verkopen, hoor. Of verhuren in ieder geval.
1: Ja, dat gaan ze proberen. Maar je moet ze ook nog maar kunnen huren. Want ze nemen ook een enorm salaris nemen ze mee.
0: En in Spanje heb je met La Liga die heb je een soort begroting. Hè? Ze hebben, in Amerika heb je dan een soort salary cap-achtig iets.
1: In Nederland heb je dat ook eigenlijk. Hè? Dat je aan financiële voorwaarden moet voldoen. Je begroting. Dus dat moet dan wel gedekt zijn.
0: Maar in Spanje heb je heel veel ploegen die er nog vrij veel problemen mee hebben. Ja. Van, ik kan hem niet kopen of ik moet eerst, dat zie je ook met Barcelona.
1: Die
0: kopen soms een speler en dan mogen ze hem niet opstellen, want dan moet er eerst nog iemand verkocht worden, want anders kunnen ze niet aan de begroting voldoen. En dat heeft Real natuurlijk ook, want ze hebben een paar aankopen die flink verdienen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ze kunnen erboven komen, maar ja, dan zullen ze een paar moeten verkopen of verhuren.
1: Dat denk ik haast ook. Ik moet je wel zeggen dat Barcelona op de transfermarkt niet een hele kordate indruk achterlaat, moet ik eerlijk zeggen, tot nu toe.
0: En ik zie soms spelers komen dat ik denk, daar word je niet beter van, hoor. Van Dortmund ook niet. Ze hebben die donkere jongen van Dortmund.
1: Ja.
0: Volgens mij zit een Zwitser, dacht ik.
1: Het zal wel. Tegenwoordig maar, komen ze overal vandaan
0: dat
1: komen.
0: Dat is ook niet een goede speler, hoor. Maar subtop, vind ik.
1: Ja, dat lijkt me ook een beetje. Maar ja, misschien is het een waardevolle speler.
0: Die Gordon?
1: Nee, die heb ik op de WK bezig gezien. En
0: dat
1: ik moet eerlijk
0: ook
1: zeggen,
0: die 80 miljoen voor hem komen.
1: Nee, die heeft dat niveau niet.
0: En hij verdient natuurlijk veel. Hij komt van Newcastle.
1: Ja.
0: Het is een Engelse speler.
1: Hij verdient sowieso heel veel geld. Maar ik heb hem gezien en ik dacht van, nee, dat is niet... Hij scoorde dan wel in die halve finale, maar hij speelde verre van geweldig. Weet je?
0: Ja, veel wedstrijden. Speelde hij niet echt denderend. Dus ik vind dat soort aankomsten.

0: kopen. Vind ik niet dat je... En ze zijn achter een spits aan Barcelona.
1: Ja, maar ook...
0: Lewandowski is weg.
1: En ja, maar ik hoor geen... je verwacht toch meer klinkende namen of zo richting Barcelona. Op de een of andere manier krijgen ze dat niet voor elkaar. Nou ja, blijf het volgen, dames en heren. Want dat betekent dat we...
0: En onze Nacho-speler.
1: Nacho-speler?
0: Of nou, Nacho-speler, Summerfield.
1: Summerfield.
0: Het is geen Nacho-speler, maar... Nee,
1: alleen, het is al bijna 9 uur, dus we kunnen niet beginnen. Summerfield gaat naar Saudi-Arabië. 107.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve om de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Amazing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dance van Martveld bij jou thuis. Natuurlijk, laat je gaan. Het wordt weer gezellig. Elik fe sabi if ine dans ina olo iwan tank na plek wan bobo Isaac. Nee, ik sta niet daar als een bobo hoor. Trouwens, ik ben achter de knoppen, dus minap kuus.
1: Kijk je gek, vier batters op mijn tafra hier. Ik dans niet, maar kijk wel naar jou.
0: Maart 5 is een programma die in leven gebracht is voor de zieke en de bedlegerige die eigenlijk niet meer uit kunnen, willen, mogen. Wie een soort reden heeft, maar ze kunnen niet meer uit. Dus dan zorgt Radio Maart ervoor. Jij blijft lekker thuis. Ik kan niet zeggen potie Hennessy of je whisky, nee, want als je aan de tabletten bent, dan kan het hooguit een pakje melk zijn dat die kan potnessie. Om het gezellig te maken, zodat ik kan drinken is aan rusten. Voordeel is, je hoeft niet bang te zijn dat er geblazen moet worden, want inaf blaas. En je mag dronken worden. Tenzij je rekening houdt met je medicijnen. Want daar hou ik hier ook rekening mee. Ik kan draaien bepaalde pokoepen, dat jongen, ik wil los.

0: en natuurlijk laat je gaan. Het is zo met die non-stop zool. Of een beetje discofica jompo jompo doen.
1: Wat kijk je gek vie.
0: Maar je bent vrij om te doen of te dansen met en hoe je wil. Oké, mensen, hoe begin je te sibitiki? Stel je voor dat hij of zij aan het werk is. Dus ze is niet thuis of hij is niet thuis om te dansen. Nou, doe het dan even met een bezemstok. If you want, je hoort een bezemstok ondersteboven.

0: natuurlijk, je weet het, voordat wij beginnen, die is naïeve atjoen om te zeggen dat de Asan Owarandale sta niet als een bobo. Zorg dat je dans. Maar na dansie in dansie no mekrap. No vermoorsu. Maar we weten het, voordat dat allemaal gaat gebeuren, dan gaan we even gezellig met de zieke in gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Vitata, die deed in de hemel, je nemo de santa, je kon erin kon, je wanneer ik door en ik groot tapusole ki hemel, je weet die den aan jou voor wie, je weet pardon voor de ogri die we doen, zo weet u die pardon naar de summa die doe je ogri, no make we kona in het kiezen, maar poor we naar de ogri. Bi al ala konde nanga grani nanga glory tafu. Diego, Diego. Onze Vader, die in de hemel zijt.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond. U bent in de uitzending?
0: Goedenavond met Yvonne.
1: Dag Yvonne.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ik mag niet klagen, Yvonne.
0: Met mij ook hoor. Mooi weer, dus we nemen het ervan.
1: Maar waarom hoor ik zo weinig en zuinig over jou?
0: Dat was het niet toch?
1: Oh, je was weer weg. Oké, kan gebeuren.
0: Ik ben net terug, dus ik luister.
1: Oké. En hij is bij jou? Want er moet gedanst worden natuurlijk, hè?
0: Ik ben al aan het dansen daarop.
1: Oh, oké. Oké, nee. Dan, als je het gezellig thuis hebt, dan heb ik het hier hartstikke gezellig.
0: Oké.
1: Okay. Abo.
0: Ik heb een Bacardi cola.
1: Oké. Maar drink met mate, hè? Alhoewel, drink hier, hè, want je mag dronken.
0: Ja, je mag thuis dronken worden.
1: Ja, toch? Ik zeg het ook, thuis mag je dronken worden.
0: Je weet drink voor je. Van een vrouw die dronken is, toch?
1: Wat zeggen ze? Ik ben benieuwd.
0: Nee, ik zeg niet. Je bent toch een man, je weet het toch?
1: Ik heb het ergens gelezen. Een dronken vrouw is een engel in bed, no?
0: Oké, dat hoef ik niks meer te zeggen.
1: Mag ik je zeggen dat niet allemaal, hoor? Want een dronken vrouw is een slaper in bed, hoor.
0: Nee,
1: want om in de schrijf, ik wil liever herzitten wat
0: ik zie. Ik praat voor mezelf.
1: Oké, dat is waar. Abu.
0: Oké. Okay.
1: Leuk dat je er weer bij bent.
0: Ja, dank je, you.
1: Doei. Ja, dat was de gezellige Yvonne. Die is er altijd als ze er is natuurlijk.

0: Bobby.
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Ben ik in de uitzending? Goedenavond.
1: In de uitzending, goedenavond.
0: Nou, ik wil je alleen maar zeggen, alleen maar sexy liederen draaien, boy.
1: Maar eigenlijk dat na bedoeling eigenlijk, hè?
0: Oh, heerlijk hoor.
1: Dank je, dank je.
0: Goedenavond.
1: Dank je, doei doei. Dus mensen, je hoort het. Je hoort het niet van mij alleen.
2: Let's just say this is ground for divorce.
3: Divorce? What's that?
4: Something I want us all to see.
5: What is this?
3: Oh, like you said, honey. Grounds for divorce. I'll see you in court.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, mensen, mijn tweede uur gaat in. En net hoe ik beloofd had, we gaan keihard verder. Not even one sad day or minute have I had since you've come my way. En natuurlijk ben ik ook benieuwd als mijn fanatieke luisteraars mij kunnen zeggen hoeveel nummers ik in mijn eerste uur afgedraaid heb. Vind ik altijd fijn om te weten als er echt wordt opgelet.

En mensen, sowieso niet vergeten, morgenochtend van 10 tot 12 ben ik er weer. Maar dan ben ik met Prasoso Momenti. En dat, want dat Prasoso Momenti, dan gaan we ver terug in de tijd van harmonie, respect en discipline. Dus Uno Frigiti gaat vroeg slapen om dan weer vroeg wakker te worden. Want na Prasoso Momenti, dan ga je ook deze soorten pokus horen. Maar van ver terug, Bigis Majuru en je grootmoeders tijd. Niet vergeten, 10 tot 12 morgen.

0: Zo mensen, en dan mag ik nou eentje voor mezelf draaien, want me draai die alles, maar deze wil ik gewoon persoonlijk dansen.
1: Spreek ik met Elinio?

En ja, mensen, morgenochtend niet vergeten, 10 uur al mag je al voor de radio zitten. Om niks te missen. Het is dan weer de tijd. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want mij geniet. Alhoewel, ik heb samen met jullie genoten. En natuurlijk de groeten daar in Suriname. En Jerry, het is vandaag zaterdag, dus je zal zeker onder het huis daar van die mensen gaan.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels...

0: minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Maal tussen 12 en 2.
1: Luister iedere woensdag.
0: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud. Nee,
0: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Moro trao, mi ayer uno. Deme. Na mi na mo you wani. Este va a leer.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bonnetjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel.

0: Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5.